0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: shoe.
1: Nigga, fuck you and your shoe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Markt niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Smart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Frans Marten. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

comme on veut. C'est la porte d'escalade.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses ondanks een verlies de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saksen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saksen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer: in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Markt. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie en tot 19:30 zullen wij hier samen met u zijn om nogmaals het woord van God te brengen. En een mooi liedje natuurlijk en ook een levensverhaal van iemand die door het geloof werd gezegend. Ik ben ook hier met pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
5: Hele goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, alle luisteraars. Dat God jullie zegenen op deze dag. Een nieuwe dag met hopen, want God is hier met u, met ons, om te helpen.
4: En we gaan vandaag door, omdat dit is de laatste week voor het vrede-evenement, waar we gaan praten over de vrede. Heeft u vrede nodig? Zegt u pas wel, ik wil vrede. Dan blijf zeker luisteren, want zometeen gaan we meer over praten, maar nu eerst luister naar dit hele mooie liedje, zodat een beetje ook kan bijkomen. Misschien bent u net wakker, misschien bent u druk bezig, onderweg, waar dat u door deze hele mooie liedje weer eventjes lekker vrolijk kan worden. Nogmaals, een hele goede morgen.
6: Is niet bang.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. Pastor Witter, wij zijn ons aan het voorbereiden al een paar weken voor aanstaande zondag, het vrede-evenement. Een moment waar wij zullen stilstaan voor diegenen die vrede nodig hebben. Wij leven nu in een tijd, niet alleen maar de mensen die willen eigenlijk wereldvrede, maar eigenlijk ook die willen interne vrede. Hè? En daarom zullen wij in deze maand september, waar ook de internationale dag zal zijn voor vrede, gaan we ook focussen, maar dan voor de innerlijke vrede van de mensen.
2: Inderdaad, en zoals u zegt, internationale dag van de vrede. Maar hoeveel keer die dag komt, toch? Mm-hmm. En mensen vinden geen vrede, toch? In hun innerlijk, diep in hun ziel, ontbreekt iets. En in plaats van de vrede is bezorgdheid, is verdriet, is pijn, is van hoop.
1: Ja.
2: En dat is niet gezond. En dat brengt consequenties naar de gezondheid, naar het karakter van de persoon, naar de acties van de persoon. En leven kan naar achter lopen. En misschien door de jaren heen, deze persoon die naar ons luistert, is iemand die begrijpt zichzelf niet meer. Mm-hmm. Want door zoveel pijn, het leven kan ons brengen naar een verkeerde kant, een verkeerde plaats.
1: Ja, en wanneer een probleem al zo lange tijd in ons leven is, soms de persoon kan zeggen, ja, maar oké, jullie praten over vrede, maar hoe ga ik vrede krijgen met zo'n situatie in mijn familie? Hè? Zo'n situatie in mijn gezondheid of financiële leven. Hoe gaat dit eigenlijk veranderen? Eigenlijk? Daar is eigenlijk waar het geloof komt. Hè? En dat is wat wij willen laten zien. Dat wanneer we praten over alles is mogelijk voor diegene die gelooft, dan praten wij ook over dat God weer die vrede kan terugkeren of kan, de persoon kan geven. Want er zijn mensen die nooit vrede hebben ervaren. Ze zijn meer aan het overleven dagelijks tegen de problemen. Ze gaan naar werk maar echt om te doen, maar niet echt uit liefde om te werken. Waardoor de persoon het moeilijker heeft om elke dag rond te komen.
2: Inderdaad. En je sprak over problemen, pastoor. En daar komt Gods hand om te oplossen, om in orde te zetten. Want de problemen maken iemand moe. Maar om de problemen niet te kunnen oplossen is nog moeilijker.
1: Ja.
2: Want de persoon voelt zich machteloos. En misschien is iemand die, zoals u zegt, heeft familieproblemen. En heeft de liefde om te helpen. Maar kan niks oplossen. Daarom brengen wij dit geloof in God, waar alles mogelijk is.
1: Ja.
2: God kan doen wat wij niet in staat zijn om te doen.
1: Klopt. En deze levensverhalen die wij laten horen, zijn het bewijs van wat God kan doen en van wat wij zeker zijn van wat Hij ook kan doen, mijn vrienden en vriendinnen, in uw leven. Ik ga u een verhaal laten horen van deze persoon, wat deze persoon had en eigenlijk en hoe deze persoon het heeft overwonnen en hoe nu deze persoon kan zeggen, ik heb vrede. Luister naar dit verhaal en we komen zo terug bij u.
3: Een hele goede dag. Ik ben hier met
4: Nielsa Delgado.
3: Nielsa, vertel ons, hoe was jouw leven voordat je naar de kerk kwam?
4: Voordat ik naar de kerk kwam, ik had heel veel nachtmerries.
3: Okay.
4: Omdat mijn oudste broer stierf in een auto-ongeluk. En daardoor krijg ik elke avond nachtmerries.
3: Okay.
4: En dit ook bracht een gebrek aan vrede. En ik begon ook vrede te zoeken in feestjes, met vrienden. Ik probeer van alles een beetje te doen om die vrede te vinden. Om die gebrek van mijn broer, laat me zo zeggen, mijn familie te bedekken.
3: Mm-hmm. Dus de gebeurtenis met jouw broer had zoveel impact eigenlijk, waardoor je geen vrede meer kon hebben en vrede moest zoeken in andere dingen. Loste het ook op?
4: Voor het erger. Want toen ik ging naar de middelbare school, omdat ik kon niet slapen, ik was een persoon die, ik kon niet concentreren tijdens de les. Mm-hmm. Ik had, godzijdank, goede cijfers in die tijd, maar ik kon beter zijn. Maar door die gebeurtenis en die nachtmerries en ook soms, ik had een soort van bullying van mijn klasgenoten.
3: Je werd gepest.
4: Ik werd gepest, mm-hmm. Ja, dit is het juiste woord. En dan die diepte, die verdriet en die gebrek aan vrede wordt
3: erger. Hoe lang duurde dit?
4: Begon eigenlijk, ik begon nachtmerrie te krijgen ongeveer toen ik 6 was.
3: Ja.
4: Tot mijn 18 ongeveer.
3: 18e. En toen kwam je naar de kerk. Hoe ben je naar de kerk gekomen?
4: Ik kwam naar de kerk door een uitnodiging. Mijn moeder had mij al vaak uitgenodigd, maar ik wou niet. En ik was aan het lijden, maar ik wou niet. Maar toen ik was 18, ik besloot, want ik zei, dit is geen leven. Een persoon die kan niet slapen, die is altijd onrustig. Ik was ook agressief. Ik zei, nee, genoeg. En ik heb echt een beslissing genomen. Ik wil vrede. En daardoor begon ik de gebedsketting te volgen op de vrijdag. Ik ging ook elke zondag om mijn geloof meer van God te leren. Zodat ik kon een nieuwe persoon, een andere persoon, een gelukkige persoon worden.
3: Oké, en hoe lang duurde het ongeveer om de vrede te ontvangen? Om bevrijd te worden en vrede te ontvangen?
4: Ja, in het begin, mijn overgave was nog niet totaal. Hè?
3: Mm-hmm.
4: Want ik deed ook dingen op mijn eigen manier. Ik was al in de kerk een paar jaren. Maar ik vergeet het niet. Een dag dat ik was in opstand. Ik heb alle licht van onze house out gedaan. En ik zei, als God is met mij, deze nachtmerrie, deze situatie stopt vandaag. En sinds die dag, nooit meer. Nooit meer heb ik last van die nachtmerries.
3: Amen. Amen. Dus eigenlijk iets dat heel veel jaren heeft geduurd in je leven, is door één beslissing veranderd.
4: Ja, klopt. Want ik dacht genoeg. Want ik was al een paar keer, ik was al een paar jaren in de kerk, maar ik deed de dingen nog op mijn manier. Maar was een dag dat ik kon niet meer. Ik zei, dit moet stoppen. Want ik hoorde in de kerk dat alles is mogelijk voor wie geloof.
3: Mm-hmm.
4: En dan, God is hier, God is met mij. En dan nu gaat het mogelijk worden.
3: Goed. En hoe is jouw leven vandaag? Nu dat je de vrede van God hebt ontvangen, hoe is jouw leven vandaag terug?
4: Vandaag ik ben een andere persoon. Ik ben gelukkig van binnen. Ik heb vrede. En ik wens dat iedereen zou deze ook vrede leren kennen. Want ik weet wat een leven is zonder vrede. Zonder vrede. Ver van God.
3: Dankjewel. Aanstaande zondag 20 september hebben we het vrede-evenement. Wat zou je zeggen tegen de mensen, misschien jongeren of zelfs kinderen, die hetzelfde hebben meegemaakt als jij, die een jaar lang nachtmerries hebben gehad, gepest zijn, iemand hebben verloren in de familie, best veel dingen. Wat zou je zeggen tegen deze persoon?
4: Om deze gelegenheid niet te missen, want die vrede die God geeft is niet tijdelijk. Blijf in ons 24 uur, elke dag, elke week en voor altijd.
3: Amen. Dankjewel.
1: Pastoor, wie wilt niet een vrede hebben die elke dag met ons is? Maar soms heeft de vrede geen ruimte in ons, omdat er waren zoveel dingen zoals met Niels, dat zoveel dingen gebeurd, dat haar hart volmaakte met andere dingen. En natuurlijk, wat de gebeurtenis is een tragische gebeurtenis. En soms brengen, laat me zo zeggen, het leven hele rare curveballen, waar de persoon niet klaar staat, maar God, hij staat ook wel klaar om ons te ondersteunen in, zelfs in zulke periodes.
2: Inderdaad, en was moeilijk voor haar zelfs, zij zegt, zij was in de kerk en gedurende een paar jaren zij kon de vrede niet vinden,
1: ja.
2: Maar er zijn momenten van een beslissing. En dat gebeurde ook met haar. Dan misschien deze persoon die naar ons luistert. Hoe zal ik zeggen? Het is ook nodig een beslissing te nemen. Ja. Bijvoorbeeld, wij horen soms mensen zeggen, oh, de getuigenissen zijn wel mooi, zijn goed.
1: Mm-hmm.
2: Is prachtig om te horen wat mensen hebben meegemaakt en de oplossing en de wonderen van God. Maar er is een beslissing nodig om naar de dienst te komen. Om het woord van God te luisteren. En zoals Niels, de beslissing daarna om te zeggen, dit is genoeg. dit stopt hier.
1: Ja.
2: En mijn leven zal andere leven worden. En zij heeft de vrede gevonden. Maar soms wij moeten waker worden.
1: Ja, ja, dus zij was op een punt gekomen van zeg, nee, dit kan niet langer. En soms heeft de persoon dat al gezegd. Hè? Maar de persoon weet niet waar deze vrede te vinden. Nou, wanneer wij het woord van God lezen, dan zien wij wat God aan ons wilt geven. Hij zegt hier in Galaten 5:22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dingen die God ons wilt geven, die wij dagelijks nodig hebben. En een van deze dingen, eigenlijk de derde, is eigenlijk deze vrede. En die vrede geeft hoop, geeft weer kracht om door te kunnen gaan. En wanneer we praten over aanstaande zondag, dat wij deze vrede evenement hebben, dan praten wij over de hulp van God in ons leven, die ons ondersteunt, en die in ruil van wat wij hebben meegemaakt, of wat wij voelen, weghalen en daar in ruil vrede geeft, pastoor.
2: Inderdaad, en het is een compleet pakket, pastoor,
1: ja.
2: Wat u heeft net gelezen.
1: Ja.
2: En daarbinnen is de vrede.
1: Ja.
2: Dat betekent, wij kunnen verschillende dingen eigenlijk nog hebben.
1: Ja.
2: Maar als ontbreekt de vrede, er is een ruimte daar die leeg is. Daarom wordt het leven zo moeilijk als die vrede ontbreekt.
1: Ja, vrede is niet een gedeelte van. Nee, het is een aparte ding die wij als mensen nodig hebben. En zoals eigenlijk Niels al was aan het zeggen, omdat zij niet die vrede had, gingen zij die vrede zoeken door andere dingen te doen die niet dat gat vult of de leegte vult. Hè? Zo'n leegte wordt alleen maar gevuld door vrede zelf.
2: Inderdaad. En de vrede eigenlijk is iets die is God die geeft.
1: Ja.
2: En als wij zoeken op een andere plaats, andere beslissingen, zoals zij deden, feestjes en zoiets, die hebben de vrede niet. De vrede is God die heeft.
1: Ja.
2: Dan wij moeten in hem zoeken. Soms het lijkt die te ver is. Oh, die persoon kan denken, maar hoe zal ik zo gebroken tot God kunnen komen? Maar is een kwestie van geloof.
1: Ja.
2: En maakt niet uit hoe klein het geloof is, is goed genoeg.
1: Ja, de vrede staat beschikbaar voor iedereen. Die andere afleidingen zorgt ervoor dat de leegte die de persoon heeft, wordt gedekt of overdekt, maar niet gevuld. Vrede, en wanneer, zoals al Niels zelf zei, de vrede is iets dat altijd met ons zal blijven. Dat is wat God wil geven en dat is wat wij samen aanstaande zondag aan God zullen vragen in de zondag van ik wil vrede, de bijeenkomst waar wij God zullen vragen om deze vrede tot u te brengen. Bent u aan het luisteren, wilt u vrede, dan dit is een gelegenheid om niet tenminste aanstaande zondag. Pastoor, hoe laat zal het daar zijn en de adres alsjeblieft?
2: Inderdaad, wij zullen om 10:00 's ochtends deze speciaal bijeenkomst houden. Ik wil vrede aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam Oost, dichtbij Dapper Market, Javasplein, Timorplein, en bereikbaar met tram 14, 19 en 25.
1: Ja, en dat is in Oost. In Amsterdam West hebben wij om 9:30 hebben wij het in Portugees-talig. En om 11:00 s'morgens, dat is dan de Nederlandstalige dienst. Daar is een splitsing van twee talen. Maar om 11:00 zullen we daar zijn. Ik zal daar ook zijn met u aan de Posjeskade nummer 23. Bereikbaar met tram 7 halte Hoofdweg of tram 17 halte Posjesweg of bus 15, 18 halte Posjesweg. Ja? En daarna bent u op 5 minuten loopafstand en dan bent u daar. Goed, wilt u meer informatie of wilt u dat wij uw informatie naar u toestuurt? Dat kan, dan kunt u een bericht sturen naar 0682 90 6638. Wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Als u heeft uw glas water, u kunt uw glas water voorbereiden. Wij gaan voor u bidden. Vraag aan God om u kracht te geven. Misschien zegt pastoor, ik wil aanstaande zondag aanwezig zijn. Dan wij gaan God vragen om u de kracht te geven. Om samen met ons te zijn, zodat u zijn vrede zou hebben in uw leven. Maar laten wij nu eerst praten met God.
5: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: My Vader en God, in de naam van Jezus Christus komen wij tot u in gebed op deze ochtend. En mijn Heere, bieden wij voor deze persoon, die misschien zoals we hebben net gehoord van Nielsen, is al lang aan het zoeken. En er is een leegte, er is iets die ontbreekt, die maar deze persoon niet kan vinden. De ware vrede die u, alleen u kunt geven. Dan geef de kracht, mijn Heere, om in u te zoeken. Misschien deze persoon verlaat haar zijn huis niet vaak, voelt zich niet lekker, blijft thuis, misschien met hoofdpijn, depressie, misschien wil niet de stem van andere mensen horen. Dan geef de kracht die nodig is, zodat een ieder die nu lijdt, mijn God, die voelt zich maar leeg, moe, zal op deze dag u kunnen zoeken en de kansen u geven om dit leven in orde te zetten, om de vrede, de ware vrede binnen dit hart te brengen, in Jezus Christus naam.
1: Ja, Heere, wij hebben dit geloof en deze zekerheid van hetgene van wat u kan doen en wat u zal doen. En laat deze zondag, wanneer deze mensen zullen komen naar uw huis, maar Heer, de dag zijn dat alles verandert. Het zal beginnen in hun binnenste, want de vrede die over hun heen zal komen. Heer, zegen ook het water die zij hebben, zodat wanneer zij zullen drinken van het water, uw macht in hun leven zal kunnen komen. In Jezus naam, nou, misschien ligt deze persoon thuis met zoveel pijn in het lichaam. Heer, wanneer deze persoon zal drinken van het water, maar Heer, deze herstelling zal komen. In Jezus naam, nou, deze herstelling, de kracht, de versterking. Heer, diegenen die onderweg zijn naar werk of die hebben andere afspraken, Heer, begeleid. En dat in deze nieuwe week u grote dingen zal doen. En de stap die zij zullen nemen, mijn Heer, om u te zoeken aanstaande zondag. Mijn Heer, dat zal leiden tot deze vrede. Wij zullen strijden, mijn Heer, zodat deze persoon deze innerlijke vrede zal hebben. In Jezus Christus naam, mijn vriend en vriendin, wees gezegend. Ontvang de kracht en de herstelling van God in uw binnenste. Uw water is gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. Goed, mijn vriend en vriendin, ik geloof dat God ons gebed heeft gehoord. Drinken met geloof. Maar neem deze beslissing om samen met ons aanstaande zondag te zijn. Daar in Amsterdam Oost om 10 uur 's morgens of in West om 11 uur. Waar wij ook daar zullen staan, pastoor, met één zekerheid om deze mensen te helpen met welke strijd zij ook hebben.
0: Natuurlijk, want wanneer wij zeggen alles is mogelijk bij God, is Gods woord natuurlijk. Maar wij hebben al zo vaak gezien, toch?
1: Ja.
0: God in het werken, wonderen, dingen die wanneer wij horen, wij worden keer op keer verbaasd, toch?
1: Ja.
0: Wij weten al die God doet, maar is iets bijzonders. En God is in staat om nog een keer te doen.
1: Ja, gisteren zelfs hadden we ook gebeden voor de gezondheid. En een mevrouw die had zo lang, meer dan 5 jaar pijn aan de rug. En we hadden gebeden en de persoon voelde verlichting. Hè. Ze zei pas, normaal kan ik niet zo lang staan. En ze voelde goed. En nog andere mensen die werden gezegend. Maar wij zien dat Gods macht staat klaar om ons te helpen. En wanneer wij hem aanroepen met deze geloof, dan, zoals u zei, dan worden wij verbaasd om nog steeds nog zijn macht te zien. En aanstaande zondag voor vrede. Het adres, pastoor?
0: Nogmaals, Borneelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost.
1: Ja, en in West aan de Porscheskade nummer 323. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl of een bericht sturen naar ons de WhatsApp 068 8290 66 3:8. Goed, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Morgen zullen wij weer hier terug zijn na het nieuws van 7 uur. En ik geloof dat u een gehele gezegende dag zal hebben. God zegent u. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En we zien en we horen elkaar gauw. Tot dan. Halleluja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: information, 06-8540-8044, WhatsApp, +33 4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Dat is leasing.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.
3: Let me tell you something.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero te Kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Komt dat einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
1: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
0: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maas en Apkoude 12 kilometer file door een auto met pech, een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoop de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file, een kwartier vertraging. 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knoop de Hoek en Afrit IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Yes, een hele goede morgen, Wang Boom Manting. En zoals ik altijd zeg, Wang Boom op een wiki. Een geweldige eerste dag van de week natuurlijk. Mijn naam is Urmi B. En ik doe de groeten aan een ieder die op luisteren is. U bent natuurlijk voor nu afgestemd op rakoki.nl. En ook voor nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. En dat is 107.9. FM. Dus ik zou zeggen van blijf lekker afgestemd. Want bonjour, Odi, natuurlijk stuur ik natuurlijk voor de senioren burgers. Maakt niet uit waar jullie zijn. Allee. Maakt niet uit. In groepen maakt niet uit. Ik doe de groeten aan de burgers. Natuurlijk. En ook niet te vergeten de mama's, de papa's. Kinderen zijn nu naar school. Dus alles op te doen maken totdat de kinderen weer thuis zijn. En natuurlijk zij die zich niet zo lekker voelen. Dat kan van harte beter schat. Maar zie je Rakoki als remen die. Weet je, het moment dat je afgestemd bent, dan weet ik zeker dat je lekker begint te voelen. Believe me. En natuurlijk zij die in rouw zijn gedompeld namens de hele team van Rakoki. Veel kracht. Natuurlijk en sterkte aan zij die in deze situatie zitten. Ik zeg altijd, weet je, stel dat de dood niet bestond. Hoe zouden we lopen? Zouden we eerst de vliegende mensen eerst hebben hier op de wereld? Dus voor alle die in zo'n situatie zitten, veel kracht, veel kracht, veel kracht, veel kracht. En men zegt tegenwoordig, we moeten het leven vieren. Daarom moeten we goed leven met elkaar, want je weet nooit wanneer het de laatste dag is. En of je goed geleefd hebt, weet je, veel plezier gemaakt. Geloof me, ga echt niet komen huilen wanneer je er niet meer bent. Weet je, dan moet ik alleen maar wensen van dat je goed aankomt. You know? Dus veel kraffen zijn die in rood zijn gedompeld. En ben je jarig vandaag, hip hip hip hoeré, heb je wat te vieren, ben je mama of papa geworden. Ook een hip hip hoeré namens de hele team van Rakoki. En heb je ook iets bijzonders te vieren. Ook gefeliciteerd. Natuurlijk sturen we de groeten naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord, Centrum en Zuidoost, Voutang. Natuurlijk niet te vergeten alle andere provincies, want ik heb mensen. Arnhem, hoe gaat het met jullie? Heer Noord, Velperpoor, daar heb ik mijn diehards. En natuurlijk ook Rotterdam doe ik de groeten. Den Haag, Stuwstraat, hey, ik doe de groeten, diehards heb ik daar, want ze zijn op luisteren, zeker weten, dus ik doe jullie allemaal de groeten, en ik zou zeggen van, blijf lekker afgestemd op Rakoki, wat hebben wij vandaag, maar laten we eerst gaan luisteren wat deze man te zeggen heeft, even kijken. God, ja man, en dat is Kea. Natuurlijk een fijne ochtend naar mijn familie. Bij mijn biggie familie die zit te luisteren. Alle anderen, meneer Vrij, ik doe jou ook de groeten. En natuurlijk mevrouw Hersila, mijn goede, ik doe je ook de groeten, schat. Ik doe de vergeten moeders de groeten. Ik doe alle instanties van West de groeten. Vooral mensen die betrokkenheid hebben met afdeling Kolen Kid. Ik zou zeggen van is de eerste werkdag, zet hem op. Zet hem op en samen weten we dat we verbetering kunnen brengen in alles en hoe gezond. Wij gaan nu even over naar muziek en na muziek ben ik dan terug met de guest. Who's my guest?

0: Yes, my gast die Israël. Ik zou zeggen, Richa, welkom hier bij Rakoki.
1: Dankjewel. Eerste keer op de radio. Heel gezellig. Meteen bij jou.
0: Ja. Is dit je eerste keer?
1: Ja.
0: Oh, welkom. En laat de andere luisteraars gelijk weten van wie is Richa? Wat doet ze allemaal hier in IBIS?
1: Ja. Ja, heel mysterieus persoon ben ik.
0: Serieus?
1: Nee. Ik ben Richa Kerbershoek en ik werk in Bos en Lommer als buurtwerker bij Combiwel Buurtwerk. En wat ik als buurtwerker doe is eigenlijk dat ik bewoners help in Bos en Lommer. Als ze bijvoorbeeld iets willen organiseren, dan kan ik daarbij helpen en kijken van nou, waar kunnen we misschien een subsidiepotje bij krijgen? Of hoe zorgen dat er mensen komen naar het evenement? Of wie hebben er nog meer nodig om samen te werken om dit evenement te organiseren? Mm-hmm. Maar ook als er bijvoorbeeld problemen zijn in de buurt, kan ik ook kijken, oké, wie hebben we nodig, zodat we het ook samen met de buurt kunnen oplossen.
0: Oké, en hoe lang doe je dit al in de buurt?
1: Ik doe het nu bijna 2 jaar.
0: Wow, en ik zie je nu pas.
1: En ik zie je nu pas, ja.
0: Aan het werken doen vooral.
1: Precies. Ja, en ik doe het eigenlijk binnen Bos en Lommer werk ik dan vooral in de Gibraltarbuurt en de Guldenwinkelbuurt.
0: En wat doe je specifiek daar in de Gibraltar en de Guldenwinkel?
1: Ja, nou bij de Guldenwinkel is er nu net bijvoorbeeld een buurtkamer. En er was al heel lang een buurtkamer, maar die is toen gesloopt.
0: Ja.
1: Uh-huh. En nu is er weer een nieuwe buurtkamer. En bewoners die beheren deze buurtkamer doen ze heel goed. En ik ondersteun hen daar bijvoorbeeld bij. Dus dat doe ik onder andere in de Guldenwinkel. Mm-hmm. En in de Gibraltar doen we ook weer heel veel verschillende soorten dingen. Waar ik nu vooral mee bezig ben is, je hebt daar ook de Boomkerk in de Gibraltar.
0: Ja, ja,
1: en zij organiseren ook evenementen. En zij willen graag ook dat meer mensen naar hun evenementen komen. Dus dan ben ik nu met hun aan het kijken, oké, hoe kunnen we de kerk eigenlijk meer openstellen? Of als bewoners iets willen organiseren, kunnen ze dat dan ook daar doen.
0: Oké, okay, dus, en wat zijn de activiteiten die daar meer gehouden worden?
1: Ja, nou, elke vrijdag kan je daar ook bijvoorbeeld lunchen. Dus mm-hmm. dat is heel gezellig. Dat is een Franciscus lunch, heet dat. Kan je gratis lunchen.
0: Yes, en, van hoe laat tot hoe laat?
1: Oeh, ja, goede vraag. Volgens mij, uit mijn hoofd, moet ik heel goed iets zeggen. Volgens mij om 12:30 begint
0: dat. Oh, 12:30. Ja. Oké, nee.
1: Ja.
0: Sowieso krijg ik natuurlijk meer informatie wat dit betreft, dus dan kan
1: Precies.
0: ik het altijd verkopen.
1: Ja. En waar we nog meer mee bezig zijn, ook in de Guldenwinkel en ook in de Gibraltarbuurt, is bijvoorbeeld dat bewoners ook vervelend vinden dat het veel afval is op straat. Dus gaan we ook kijken, oké, kunnen we afvalgroepjes opzetten en dat we dan samen gaan prikken. En dan kom ik ook met koffie en thee om het een beetje gezellig te maken.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, dus dat.
0: Aha.
1: Maar we zijn ook met heel veel andere dingen bezig, niet alleen in Bos en Lommer.
0: Wat is nu actueel? Wat is
1: ja.
0: nu actueel?
1: Nou, morgen zijn er bijvoorbeeld hele leuke activiteiten. Morgen is er, dat vindt niet plaats in Bos en Lommer, maar het is wel ook voor mensen uit Bos en Lommer. En het evenement heet Ontmoet, Probeer en Ontdek. Dat is morgen. En daar mogen alle vrouwen uit Amsterdam-West mogen dan komen. En dan gaan zij workshops volgen en elkaar als vrouwen inspireren. En wat je in die workshops kan gaan doen is dat je gaat kijken van oké, waar sta ik nu in mijn leven en wat zou ik graag willen doen? Wil ik bijvoorbeeld meer mensen ontmoeten, meer mensen leren kennen? Of zou ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen? Of zou ik misschien ook werk willen vinden of een stage? Of wil ik meer naar activiteiten? En bij alles, al die punten kan je eigenlijk dus een workshop volgen en ook te horen krijgen hoe andere vrouwen in Amsterdam-West dat doen. En dat begint morgen, is de inloop van 9 tot 9:30. En dan daarna van 9:30 tot 1:15 zijn er dus die workshops. Mm-hmm. En sluiten we ook af met een lunch. Het is gratis. Je hoeft je ook niet aan te melden. En het is bij de Havelaar. Dat is ook een huis van de wijk.
0: Ja. En waar staat de Havelaar?
1: Dat is op de Douwes-Dekkerstraat 2. Dus dat is niet in Bos en Lommer, maar wel in Amsterdam-West. Mm-hmm. En nou, alle vrouwen zijn welkom. Maar Mocht je weg... Ja, precies. Want er is nog meer te doen morgen, namelijk.
0: Ja, wat is er nog meer te doen? Ja. Want ik zie dat jullie toch wel bezig zijn.
1: Precies. Want als je morgen nou eigenlijk niet Bos en Lommer wil verlaten, dat kan natuurlijk. Want Bos en Lommer is een heel hele leuk gebied. Precies. dan kan je ook nog naar de bewonersbazaar. En dat is hier zo in de kit.
0: Oké. Okay. En wat hebben ze hier in de kit?
1: Ja.
0: Maar jij mag het natuurlijk vertellen.
1: Ja. Nou, dat doen mijn collega's organiseren dat. Dus ik ben daar niet bij, want ik ben natuurlijk dan in Oud-West bij de Havelaar. Ja. Maar mijn twee collega's die organiseren dan hier in de kit een bewonersbazaar. Dat begint om 10:00. Mm-hmm. En dan gaan ze het eigenlijk hebben over bewonersinitiatieven. Dus als je als bewoner hier in Bos en Lommer iets zelf wil organiseren,
0: dan kan
1: het zo zijn dat je geld nodig hebt.
0: Dus eigenlijk iemand die zit te luisteren en die mooie gedachten heeft. Zeg maar, mensen zeggen als je ook een beetje buiten leeft, hè, en dan kom je bepaalde andere soorten dingetjes tegen. Dus denk hard op wat je anders zou willen zien.
1: Mm.
0: Of wat je bij kan toevoegen van dat het mooier wordt. Weet je, en als je wat hebt voor jezelf, meld je dan hier aan morgen om 10:00. Want dan kan je lekker ook met andere mensen praten en kijken van of je plan of idee ergens in past bij iemand die ook zo'n plan heeft. Wie weet dat jullie dat samen kunnen doen.
1: Precies, ja. En dan Bos en Lommer een stukje mooier kunnen maken samen.
0: Precies, en dan hebben we ook gelijk verbinding.
1: Ja.
0: En dat doen wij hier. Hè.
1: Precies. Dus je kan kiezen morgenochtend.
0: Ja, precies.
1: Dus ja.
0: Zit niet gewoon thuis, kom gezellig naar de kit om.
1: Om 10:00.
0: Om 10:00.
1: Ja.
0: En kom gezellig hier zitten en dan krijg je goede informatie. Is er ook een lunchje, gratis lunch?
1: Oeh, dat weet ik niet eigenlijk. Is een verrassing. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: Kom maar lekker eens. Het wordt een Surinaamse lunch.
1: Nee, ik weet het niet. Pin me er niet op vast. Ik heb geen idee.
0: Maar kom maar gezellig als je een goede plan in je mind hebt. Kom het lekker delen met anderen.
1: Precies.
0: Ja, ja. Wat heb je nog meer voor mij?
1: Ja.
0: Heb jij ook contact? Want ik zie ook dat de week van de mensen ook een
1: precies.
0: Centraal staat.
1: Ja, je hebt ook nog de week inderdaad van dementie. En dat zijn ook weer meerdere dagen. Het begint allemaal op 21 september. Dus dat is op een maandag. En dan kan je een film kijken. En dat gaat dan ook over mantelzorg. En wat mantelzorg is, dat is dat je eigenlijk voor iemand zorgt uit je omgeving die wat extra hulp nodig heeft. En dat is eigenlijk heel mooi om te doen. Ik denk dat heel veel mensen ook heel fijn vinden om dat te doen. Maar soms kan het ook net een beetje te zwaar worden.
0: Ja, precies.
1: Dat je eigenlijk te veel van jezelf geeft. En dat jij dan misschien zelf ook weer omvalt en hulp nodig hebt. Dus daar gaan we eigenlijk in de week op dat moment ook een beetje over praten. Dus ook echt over die mantelzorg. Maar het gaat allemaal over dementie. En op ja, dat is een hele goede vraag.
0: Mm-hmm.
1: In Podium Mosaïek op de Bos en Lommerweg 191. En dat is dus op maandag 21 september van 9:30 tot 10:00.
0: Oké, dus volgende week.
1: Volgende week,
0: sowieso.
1: Precies.
0: Maar op één dag gewoon?
1: Nee, zeker niet. Nee. Want ook op dinsdag 22 september van 5:30 tot 6:30 heb je ook weer een voorlichting over dementie van een huisarts.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in de Boeg. Dat is op de hoofdweg 405. Dus dan kan ook een huisarts meer informatie vertellen. Want het kan ook zo zijn dat iemand misschien in jouw omgeving dementie heeft en dat je vragen hebt. En dan hoor je daar meer over.
0: En eigenlijk is dementie, die staat centraal tegenwoordig, hè. Het speelt een hele grote rol nu.
1: Ja.
0: Weet je wel, dus mensen die ermee te maken hebben. Weet je, je wil informatie. Laat dit soort dagen niet zomaar voorbij gaan.
1: Precies.
0: Weet je wel, zoekcontact is een hele moeilijk onderwerp. Sommige mensen willen er helemaal niet over praten.
1: Nee.
0: Weet je, maar ja, op een gegeven moment moet je toch erover praten. Om toch wel ook gelijkgestemden te vinden om deze periode door te brengen, denk ik.
1: Precies, ja. En ook,
0: heftig.
1: Ja, het is echt heftig. Ook om
0: en
1: je geliefde zo te zien, te veranderen.
0: En soms heb ik zoiets van, misschien wil jij het ook niet herkennen dat je geliefde zo in zo'n situatie komt. Weet je, dus het is moeilijk. En mensen... Kan je het nog een keer herhalen?
1: Dus echt inderdaad, op maandag 21 september heb je dus ook een film. Om 9:30 begint dat in Podium Mosaïek. En dan op dinsdag om 4:30 is er een voorlichting door een huisarts. Maar dan op woensdag 23 september van 2 tot 4 is er ook weer een film met een nagesprek. En dat is in de Huis van de Wijk de Koperen Knoop. Dus dat is niet in Bos en Lommer, maar op de Van Limburg-Stierumstraat 119.
0: Yeah.
1: En dan sluiten we af ook op woensdag 23 september van 6:30 tot 9:30 in het Alzheimer Café in Amsterdam-West. En dat is in Café Belcampo in de Halle. Mm-hmm. Dus daar zou je ook nog naartoe kunnen komen. Ja, en als je je wilt aanmelden, dan kan je dat doen naar rikkekomen@smend.nl. En Smend schrijf je S-M-E-N-D. Ja, dus rikkekomen@smend.nl. Maar
0: er is eigenlijk niks te klagen hier.
1: Nee.
0: Amsterdam West let op alles.
1: Precies.
0: Even kijken.
1: Ja, oh ja, we gaan lekker door.
0: We gaan maar lekker door. Breng maar achter op de fiets.
1: Precies. Ja, want nou ja, dus 21 september dus heb je dus die film in Podium Mozaïek. Dus dat is dus vanaf van 9:30. Maar dan heb je dus ook een hele markt erbij, een mantelzorgmarkt. En op die markt staan eigenlijk allemaal mensen, ook allemaal professionals, die dan kunnen laten zien van wat er eigenlijk allemaal is voor jou als mantelzorger, waar je ook hulp bij kan krijgen of hoe het is. Dus dat is heel mooi. En de film gaat over een dementie en een roadtrip. Dus de film gaat over een Nederlands-Marokkaans gezin dat nog één keer een autoreis naar Marokko maakt met hun vader met dementie. En de film gaat kijken naar of deze reis de familie dichter bij elkaar brengt, of dat het hen meer van elkaar vervreemdt. En het schijnt een hele mooie film te zijn. Ik ben er ook.
0: Ben jij er ook?
1: Ja, dus dan kunnen we elkaar ontmoeten.
0: Dat wordt heel gezellig.
1: Precies. Nou, ik krijg hier een nieuwe flyer in mijn armen gedrukt, in mijn handen. Volgens mij moet ik hier vaker komen, kan ik alles vertellen wat er te doen is.
0: Dat je lief.
1: Ja. Precies, even kijken wat dit is. Nou, het zit er.
0: Het is iets over de Rembrandtspark.
1: Precies, festival.
0: Ja. Ik heb vele mensen erover praten, dus ik ben blij dat er toch wel informatie hierover is.
1: Ja, maar volgens mij, dit festival is al geweest.
0: Ja, dat zie ik.
1: Nou ja, misschien was je wel bij het Rembrandtspark Festival, dan was het gezellig.
0: Nee, als ik erbij was, zeker weten. Even kijken.
1: Ik heb nog een andere. Ook.
0: Ja.
1: En dat is een voorlichting. Dat is deze donderdag. En deze voorlichting gaat over vuurwerk. Want het is verboden eigenlijk om vuurwerk af te steken dit jaar.
0: Ja.
1: En nou, het kan zo zijn dat jij misschien kinderen hebt waarvan je denkt van, zouden die vuurwerk willen afsteken of niet? Nou, het is dus verboden. En mocht je een voorlichting willen krijgen, dat is dan deze donderdag, ook in de boeg. En dan komt de politie, komt dan voorlichting geven. En die kan dan ook meer vertellen over, oké, wat voor een vuurwerk is er allemaal? Hoe kan je dit vuurwerk herkennen? En hoe ga je ook gesprekken aan met je kinderen hierover? En dat is in de avond. En dan moet ik even uit mijn hoofd doen hoe laat dat is. Maar volgens mij begint dat om... Ja, kom ik op de radio en dan weet ik dit niet uit mijn hoofd. Dat is natuurlijk wel vervelend. Maar volgens mij begint het om 7:00.
0: En dan is het zo belangrijk.
1: Precies.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, maar dit is wel een belangrijk vooral voor die kinderen nu.
1: Ja.
0: Gedoe,
1: precies.
0: Dus ja.
1: Ja, nee, het is belangrijk ook om erover te praten. En ook als je dus ziet van, hey, het kan zo zijn bijvoorbeeld dat vuurwerk onder het bed wordt verstopt of in een kelder. Nou, dat kan echt heel gevaarlijk zijn.
0: Ja, precies. Achter
1: een
0: kast voor neus.
1: Ja.
0: Is heel gevaarlijk. Eigenlijk een kast dichtbij waar een vuur brandt,
1: precies.
0: Zou ik niet doen. Weet je?
1: Nee, dus kom vooral op donderdagavond naar de boeg en dan gaan we het erover hebben samen met de politie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ritje, ik moet je bedanken. Je hebt je van je hele beste kant laten.
1: Ja, nou, ik vond het heel fijn om hier te zijn. Heel gezellig. Goed
0: ja,
1: ochtendritueel.
0: En de keer dat je er weer bent, dan wil ik toch wel over iets anders hebben natuurlijk. Van, dan wil ik het ook persoonlijk over jou zelf hebben. Van hoe je in contact kwam met een... En wat was het gevoel als je hier rondloopt? Waar is je lief, zeg maar, je beste plek?
1: Ja.
0: Heb je een restaurant hier in de buurt waar je zegt van... anderen moeten het ook weten.
1: Mm.
0: Weet je, dus al dat soort dingen. Maar dat houden we voor de volgende
1: keer. Ja, leuk. Nou, ja. Ik kijk er naar uit. Heel erg bedankt.
0: Jij ook graag gedaan en bedankt.
1: Ja, en ook luisteraars ook bedankt en fijne ochtend.
0: Kijk eens uit.
1: Ja.
0: Dankjewel, lieve schat. En ik verwacht je sowieso heel snel terug.
1: Yes.
0: Mijn lieve mensen, dit was Ritje. En ze vond het heel leuk, wie weet, dat jullie dat weer horen. Maar alvast bedankt en een hele mooie sunny day. It's a sunny day. Yes.

overall.

0: midden terug.
1: Yes, welkom terug, mijn lieve mensen. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En voor die mensen die de tijd belangrijk vinden, want dat doe ik niet makkelijk, hè. Maar je weet, als je een app krijgt, dan moet je het toch doen. Is het precies 9:45. En mensen, vergeten jullie niet, dans- en theaterles. Voor die mensen, vooral die in de buurt van Gibraltar wonen. En maakt niet uit, het kan ook Kolenkit zijn, Slotermeer, Guldenwinkel, Landlus, dans- en theaterles voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Natuurlijk elke woensdagmiddag van 2:15 tot 3 uur voor groep 1 en 2 en van 3 tot 4 uur voor groep 3 en 4. Locatie is natuurlijk Amsterdam-West, de Gibraltar. En je moet je natuurlijk aanmelden. Meld je aan, mail naar info@apenstaartje. De theater of de, oh jezus, ja, de theaterij.nl. Nog een keer, info@apenstaartje, de theater, theaterij.nl. Wat een naam dat ze allemaal bedenken nu. Mijn jezus hoor, mijn god, maar goed. Mensen, vergeet niet, het gaat om kindertjes. En daar kan je zien van, vooral als je kind vol talenten zit, laat het niet voorbij gaan. Je kan denken van, is niks voor mij. Maar voor je kind is het een hiep hiep, hooray, hooray. Yes. En natuurlijk, even kijken, workshop praise. We're gonna do that. Dat is op zaterdag 19 september 2026. Waar wordt dat gehouden? Een plein voor de Kolenkitkerk. Leeuw van Vlaanderen straat. In Amsterdam is hier waar de opstanding kerk is. Natuurlijk een love praising, samen bidden, samen eten en samen verbonden. En dat doet de kerk hier. Ik zie iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Trouwens, men weet het, of Surinamers dingen doen, willen ze de hele wereld uitnodigen. Maar één ding vind ik jammer. Als de wereld iets ziet, willen ze geen enkele Surinamers uitnodigen. Sorry hoor, ik zeg het, want zo zijn die dingen. Wij zijn nou, ik heb het gevoel of wij nou voor een kleurpraatje dienen. Weet je, ik zie ook vaak mensen organiseren. Ja, het gaat over diversiteit. En weet je, dan heb je maar één donkere persoon daar zitten en dan maken ze 10 foto's waar jij zit. Jij moet zichtbaar zijn, het was diversiteit. Maar goed, mijn mensen. Je weet toch, als ik hier zit, weet je wel, dan ga ik dingen zeggen zoals ze zijn. Maar vergeet niet, worship and pray. Weet je wel, en voor mensen die toch wel van het geloof houden. Iedereen houdt van het geloof op hun eigen manier. Maar je hebt mensen die ervan houden om over straat te staan en mensen, voor mensen te bidden en dat soort dingen. Dus jullie zijn allemaal, let wel, allemaal welkom 19 september hier in de Opstandingskerk aan de Leeuw van Vlaanderen. Straat, geen laan, maar straat hier in Amsterdam. West bij de snelweg te Kolenkit. Dus ik zou zeggen van mensen, je hebt muziek, je hebt aanbidding, je hebt gezelschap, je hebt gezelligheid vooral. En de top dat ze willen bereiken is de verbinding. Dus ga er naartoe. Op een 19 september van 12 tot 5 voor jong en oud. Zoals ik het gezegd heb, iedereen is welkom. Mis abontus, maar San kan go best. Ja, ik ken een paar mensen die echt wel best kunnen gaan. Mm-hmm. No, serieus?
2: Ja.
1: Sommige mensen hebben het woord nodig persoonlijk. Weet je, nou serieus, dankjewel Operatie Periscope. Margriet, ik doe jou ook de groeten, want jij doet ook heel goed werk hier in de buurt. Big up Periscope. En een over bazaar hebben jullie al gehoord, dus ik zou zeggen van Kolenkit is in beweging. Meld je aan om ook te bewegen, hou je toch gezond. Ja, even kijken hier naar de tijd. Ik heb natuurlijk ook Lillian Harrison hier in de studio. En ze gaat nu even groeten, maar ik denk dat wij de tweede uur komen. Met een, natuurlijk een paar appjes gehad. En wat wij eigenlijk doen is wat men vraagt, dat doen wij. Kom hier zitten, schat, dan horen ze je beter.
3: Ik
1: Ja, goed, op het moment dat je anders zit, dan gaat het een beetje moeilijk. Welkom, zuster. En natuurlijk, één ding moet ik ook doen. Benny van Hette, je bent laatstjarig geweest. Hier, piep, piep, piep, piep, piep voor opa Benny.
0: Oh, nee.
1: My brother Benny, you're getting old, my man. En ik ben niet alleen, zo had je vele jaren ge, weet je wel, ik ken een paar persoonlijk, een paar niet, maar ik ben jullie toch niet vergeten. Wie weet, voordat wij de uitzending gaan, dat jullie nog een lekkere pokken krijgen, een verjaardagspokken. Dus blijf lekker afgestemd op rakonkie.nl.
0: Precies. Ja, nou, Sisa Urmi, ik groet iedereen, alassé, overal, abrawatra, overal, de groeten. Ik hoop van jullie allemaal. Mi lobo nu te dede miskat. We no sap suma fo sego, ma mi lob alasma. Mi lob alasma. Mi no sabef alasma lob mi, ma mi lob alasma. Mi na bouta. Mi lob alasma. Ik hoop van iedereen. De groeten overal, overal. Ik groet iedereen bij haar.
1: Ja, precies. En weet je wel, dan heb je die mensen die doen wat je weekend, mevrouw Harrison.
0: Oh, nou rustig.
1: Jawel,
0: heel rustig. Mijn weekend was rustig. Je weet, ik ben ietsje ouder geworden, dus ik doe het rustig aan, boy.
1: Ik
0: beweeg me rustiger.
1: Hoe meer je rustiger beweegt, hoe meer je precies beweegt.
0: Sister Urmi, ik groet netjes en je begint me aan het lachen te bewegen, moet ik zeggen. Ik beweeg al in het lachen.
1: Ik ben zo blij dat je hier bent.
0: Ja, schat.
1: Want het is toch wel ochtend, weet je, en je staat hier. En dat vertelt heel veel van jouw persoonlijkheid, van wie je bent.
0: Ja, precies.
1: En, stel het op prijs, weet je.
0: Jawel.
1: Stel het op prijs, mogen hij jou behouden. Want dit
0: precies.
1: Want dit soort mensen hebben we nodig. Ja, mijn lieve mensen. Ik ga zo meteen een poema zetten. Mm-hmm. Een poema is van, even kijken, minamang mi ondro mi doro. Mi ondro mi doro.
0: Mi ondro mi doro, no?
1: Ja. Is dat hem?
0: Die lettertype
1: is een beetje te druk op die CD. Weet je wanneer alles begint te dansen? Een felle kleur en felle letter.
2: Midoro.
1: Oké, Midoro, Midoro.
2: Ja.
1: En dan, wie, Sumana Apuwe, mama. Misschien dat je. Even kijken hoor, want deze heb ik al een hele tijd gehad van deze lieve man. Even kijken, kom je poteren, want als ik het zeg, want ik zie zijn naam niet hier staan.
0: Ik zie Midoro.
1: Hij heeft wel een bekend gezegd, ja, deze man was meneer Glenn. Was het Glenn Reken was dit.
0: Oké.
1: Maar laten we horen wat hij allemaal doet.
0: Ja, precies.
1: Yes, meneer.
0: Midoro.

0: Ja, meine lieve mensen, wie hier, Apu Wimma. En weet je wat leuk bij mij is, hè? Temi, ik kom in een studio, ik kom naar een programma dat ik moest doen. Maar meestal, temi doro, dat want ik een idee bepaal en schreef ik ba. Want ik niet mis heb in een libi, jom zorgen dat je ready. Anytime you be ready. Snap je? Dus wat daar arki apuwema go morfara.
1: Abrada dis abumi apuwema bon afasfa echaring.
0: Ya si dat abrada buamchi opruri neskino.
1: Tapi ni esame si jata pasidi. Me si wans te bigi kromant jasa
0: tapas. Boy. Is je dat zo niet? Meneer, afrood is lukup seitori. Maar goed, mijn lieve mensen, we go bakken naar muziek en de onde bakken naar nyonso terug naar de lobby. Arkiman.
2: In de grebi, met misabi, tako me langa de abi prespari boskopu niri.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181.

0: naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Tinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Halleluja, it's Monday.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Nanga alla trawan tu. Espite nanga den. Wamoro sweetie. Travasi opo aindre.

0: Kinder nu aan de lekkie. No moro lang aan mijn wadde wan sraaf grond op kudu. Lekkie. No moro lang aan mijn wadde ligai.
1: Jawel, dankjewel meneer Glenn Reke. Je merkt het, hè, deze man, een man die sabi praat zo liefje.
2: Echt waar.
1: Want je ziet de manier hoe hij praat, weet je. Weet je wel, je ziet van dat hij is diep geworden. Ja, mijn lieve mensen.
2: Maar je ziet het ook op die
1: CD. Hoi, maar ik denk dat hij een beetje ouder is geworden, want hier was hij nog een beetje jong, jongen. Maar goed, u bent nog steeds afgestemd natuurlijk op Rakoki.nl. En voor degenen die net afgestemd zijn, wij zijn ook tot 11 uur te beluisteren via de Salto-frequentie. En om 11 uur heb je Emily van der Linden, die overneemt met haar programma Terug in je Kracht. Ben je zwak? Voel je je overbelast? You don't know how to handle it. Mm-hmm. Blijf gezellig afgestemd natuurlijk op Rakoki, want dan krijg je tipjes van Emily van der Linden. Ja, als je afgestemd bent op Rakoki, kan je altijd een mondje meepraten als je buiten bent, hè? Ja, mijn lieve mensen. Zo, mevrouw Harrison.
2: Ja.
1: Ja, man, ik heb mevrouw Harrison hier. Weet je...
2: Want de naam hebben ze me gegeven, no, Harrison.
1: Mevrouw Harrison. Mrs. Harrison. Maar ben je geen familie van Ford Harrison?
2: Ja, zijn voornaam is Harrison. Harrison Ford. Dus voornaam is Harrison. Dus...
1: Maar mooi. Weet je wat me is opgevallen? Tijdens vorige week, tijdens het lezen natuurlijk van alle berichten. En daar kwam ik een bericht tegen van in Amerika. Waar die Twin Storen waren. Daar onder de... Tijdens die alles gevallen is en tijdens het opruimen, kwamen ze daarachter onder de Twin Towers, dat je daar een soort Afrikaanse begraafplaats had. Ze hebben het zo genoemd, maar toen ik verder ben gelezen, dan zag ik van dat een paar wetenschappers bezig waren met een iets over de slavernij van Amerika en Afrika, want tegenwoordig heb je het in Amerika, dat vele donkere mensen zeggen van, ik ben niet van Afrika. Ik ben van hier. Maar dat is weer miseducation. Weet je. En dit krijgen we vandaag de dag. En we gaan ook nog meer krijgen. Want dan zie je van, men is zoeken. Weet je, en men is...
2: Vooral
1: in Amerika, echt. Mensen zijn daar echt zoeken, want zij zeggen van... No, ik ben helemaal niet van Afrika.
2: Ja.
1: Ik ben van... Maar zij vergeten dat voor de slavernij... Voordat die criminelen ons hadden ontdekt... Dan aanvaarden de Afrikanen al naar Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Amerika. Maar zij wisten de wegen. Toen die anderen achteraan kwamen, die andere de wegen ook daarachter kwamen van hoe ze varen, dat kwam natuurlijk weer door de Arabieren. Daarom is geschiedenis belangrijk. Want op een gegeven moment hadden de Arabieren, volgens mij hadden ze zelf de Nederlanders ook volgens mij een beetje also in slavernij. Want zij waren ook een beetje machtig destijds. Maar op een gegeven moment kwamen de Nederlanders, hebben ze de kruid gevonden, niet hun alleen. Weet je? Ze hebben de kruid gevonden, dus er werd nou anders gevochten. Zoals ze nu de lekkere papa kern hebben.
2: Ja. Is die zo? Oh my god. Maar ja, het zei zo.
1: Snap je. Ja. Dus eigenlijk werd er een afspraak gemaakt. Want toen zagen de Arabieren. Ze gaan ons nu kapot maken. Ze hebben gone. Hey vriend, don't kill me. I have a way for you where you can go catch them for free. Kijk, je hoeft niet meer zo te reizen met je schip. Reis hier. Ik kan je helpen, want ze willen niet doodgaan.
2: Ja.
1: En natuurlijk, en ik geloof dat bij het eerste van, daarom heb je Blackface. Ik dacht, vele van die gasten toen ze dan richting om te gaan wijzen hoe je moet varen. Het was makkelijk je gezicht ook destijds zwaar te maken om te lijken van dat je ook een van ze bent. Dat was die hossel van vroeger. En dat, daarmee wil ik aangeven van dat je destijds vele Afrikanen hadden die de oversteek al hadden gemaakt.
2: Precies, ja.
1: Snap je?
2: Ja, ja, ja.
1: Dus de rest wist
2: dat je... al daar.
1: Ze waren al daar.
2: Ze waren al daar,
1: snap je? En weet je, en dit brengt zo... Wat wel, maar je ziet wat ik zeg. Ze waren al in Amerika. Maar hoe zijn ze daar gaan? Ze komen toch van Afrika.
2: Precies.
1: Maar doordat we miseducation, er wordt niet verteld. Mm-hmm. Daarom is het belangrijk, mensen. Ga niet, ook wat ik hier zeg, neem het niet klakkeloos aan. Ga zelf zoeken.
2: Precies.
1: Ga de zelf zoeken. Ik vertel me toren, maar niet dat je me moet geloven. Ga zelf zoeken. Snap je? En dan kan je mij ook leren van, hé, Urmi, je zat fout. Dit is hem, dit is hem.
2: Mm-hmm.
1: Maar in elk geval, en daar heb je nu. Aan een geval voor de 20 Anatol.
2: Ik had wel gehoord, ja, dat... Dat er een begraafplaats onderin bij de Twin Towers.
1: Ja, en het was
2: precies.
1: En daar kunnen ze achterkomen van wie er allemaal daar waren. Want Asan nou een broeiasani. Want je moet nagaan, toen Columbus daar aankwam, zei hij Indianen, maar hij ontmoette donkere mensen. Mm-hmm. En hij dacht zogenaamd dat hij in India was, omdat destijds India ook donkere mensen had.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Snap je? Dus je moet, en daarom toen Columbus daar ging, is hij niet alleen daar gegaan, hij had ook een paar moren meegenomen. Alleen maar om te weten, kom dan, ik kom voor vrede, want kijk, je komt zelf met mensen die op jou lijken.
2: Ja, dat heeft hij gedaan, ja.
1: Snap je? Dus eigenlijk, maar ik ga stoppen met deze tori nu hier, want ik weet het. Een paar zitten al. Nee, ik laat het voor jullie. Weet je, dit is alleen maar iets van. Ik maak jullie nieuwsgierig, omdat, weet je wel, wij schrijven van steeds. Ay, Amerika, Amerika. Maar
2: wat
1: als ik goed,
2: Amerika?
1: Nee, maar als ik lees en ik ga in gesprekken, dan zie ik van. Die broeders en zusters van ons. Het kan zijn dat ze masterpapers hebben en dat soort dingen. Maar. Als het om de geschiedenis gaat, zijn ze achter. Echt, ze zijn los, ze zijn in de war. Als je schelpartijen hoort, via een tussen hun en Afrikanen. Want ze kunnen elkaar niet vinden, weet je wel.
2: Met elkaar doen daar.
1: Zij zien zich eigenlijk een beetje beter dan. En dan zien die anderen zich een beetje beter dan. En dan heb je die schelpartijen en dan zeg ik van deze kanon. Precies wat de plan was.
2: Ja.
1: Weet je wel, precies wat de plan was toen de tijd. Daar die behandeling. Dus eigenlijk is een mooie uitkomst voor die gasten die jullie hierin hebben gezet. Want dit moest de uitkomst zijn. Weet je wel, maar dat zie je van het moment dat je, weet je wel, niet goed geïnformeerd bent van wie je bent. En dan ga je mee met alle stromingen.
2: Ja.
1: Weet je wel, vooral nu is het belangrijk, vooral ook gericht naar onze kinderen. Weet je wel, nee, want wanneer we praten over onze kinderen, hè, dan nik ontakkie, we moeten we cream praten. Weet je wel, zonder een iemand anders proberen te zijn. Weet je, want als je hier rond krijgt, staan onze kinderen alleen.
2: Ja.
1: Ze hebben geen ruggengraat, ze hebben niks. Kijk, er is hier laatst zaterdag een mooie Marokkaanse beeld onthuld. Weet je hoe mooi het is? Vooral voor die buurtbewoners. Die zelf die wat doen en ze zien van, hé, wat dit is eigenlijk een beetje erkenning.
2: Ja.
1: Niet die Anton de Kom met die grote ding daar, weet je wel, en wat ze daar hebben gezet. Dus je ziet black people, of hoe jullie je willen noemen. Hè.
2: Ja.
1: Het is tijd om op te staan en naar elkaar toe te komen en te gaan praten.
2: Precies.
1: Weet je, en niemand moet denken van, ik weet meer dan die.
2: Dat gebeurt niet. We komen bij elkaar en we zitten en we beginnen te discussiëren met elkaar. En dan hoor je in die discussie, hoor je, maar dit was zo, maar dat is zo. Nee, we moeten goed met elkaar discussiëren, elkaar begrijpen, moeten we doen.
1: Ja, precies. En ik denk van, weet je wel, hoe meer we vaker over dit soort dingen gaan praten. Want we moeten leren. Weet je wel. We moeten, en één ding kan ik zeggen van, Jezus, weet je. Eén ding moet ik zeggen, mijn lieve mensen, broeders en zusters. Ik vind jullie geweldige mensen. Weet je waarom? Mm-hmm. Het is 500 jaar geleden dat ze ons gekidnapt hebben.
2: Ja.
1: En we hebben nooit meer echt goed kunnen slapen, want we hebben het nog steeds erover. En we leven gewoon. Ja. En wie zijn we eigenlijk? Moet men niet bang worden voor ons? Wanneer houden ze op te bestaan?
2: Ja. En, daarom weten wij niet wie we zijn, maar we zijn sterk.
1: Nee, kijk,
2: en daarom ze hebben ons geknept. Onze namen hebben ze geknept.
1: Maar het kan. Weet je?
2: Snap je, want Ja, wie weet je hoe je heet?
1: Ik weet hoe ik denk, hè. Ik denk van, want dit is eigenlijk, want dit was iets van, het was ook iets voor de criminelen, want zo noem ik zo, die mensen die ons in de slavernij hebben gezet, ze waren gewoon criminelen.
2: Jawel.
1: Ik denk dat zij bewust een naamverandering hebben gedaan.
2: Ja, precies.
1: Want wat het is, hun nazaten, het moment dat je zegt van bijvoorbeeld Mrs. Harrison,
2: ja,
1: dan weet je, Captain Harrison, hey, she was a slave.
2: Yeah, yeah,
1: my
2: so
1: grandfather was her boss.
2: Eén letter dan veranderen ze. Eén letter en die naam.
1: Nee, maar nee.
2: Eén letter wordt veranderd en dan, je bent
1: nee, en weet je, en het moment dat je naam, het mag nee, maar gelukkig dat je niet heet van Harrison. Anders was je van meneer Harrison.
2: Precies.
1: Nee, weet je, nee, we lachen erom. Ik ben blij dat we nog kunnen lachen.
2: Nee,
1: kijk, 200 jaar nu lachen we erom, we huilen niet meer.
2: Nee, we hebben al heel veel gehuild, man. Heel veel.
1: Maar in elk geval, weet je, in DC, we want tegen alle de lobby arkimaf. Maar DC, weet je wel, we hebben geen tijd om te wezen van wie. No. Weet je wel, want ik heb geleerd het moment dat je één vinger wees. En we zeggen allemaal dat we een tempel zijn. We hebben een tempel in ons lichaam. Kijk, er wezen drie vingers naar jouw tempels.
2: Mm-hmm.
1: Want je hebt een tempel, toch?
2: Ja.
1: Je weest één naar degene en drie wezen naar jou. Dat wil zeggen van, ho.
2: Mm-hmm.
1: Weet je wel.
2: Mm-hmm.
1: Nu is er geen tijd om vinger te wezen. Wees, van, we
2: precies.
1: Hebben zoveel geleerd. Wat gaan we dan allemaal doen? Want één ding weet
2: met
1: ik.
2: Elkaar, man.
1: Eén ding wil praten. Jongen, wij kunnen praten. Jongen, lijn naar het tori. Als het om praten gaat. Weet je, maar nu is het geen tijd voor praten. Nu is het tijd voor stappen. Actie ondernemen. Weet je, anders gaan onze volgelingen ook blijven praten zonder actie.
2: Zo is dat.
1: Weet je, Jezus, jongen, ik ga je zeggen, als ik onze mensen soms hoor, jongen. Ik vind het jammer dat ze zoveel praten, maar ze bedoelen weinig.
2: Ja.
1: Snap je, echt? Mm-hmm. Weet je wel, maar daar zie je van iedereen, niemand is bijna geheeld. Mm-hmm. Want hoe dieper je gaat, hoe meer je voelt van... Weet je, of soms wil je het niet zijn. Jij wil niet degene zijn van, ik kan tegen alles dus. Nou, weet je wel, als je jezelf bent, dan ga je voelen van, weet je wel, er gebeurt wel iets met je.
2: Zeker.
1: Snap je, maar je mag niet daar blijven hangen.
2: Ja.
1: Weet je wel, is gewoon doorgaan. Dus in dit, je hoort het, zelf daar zijn ze bezig in Amerika. Mm. En eigenlijk, wat doen wij dan? Of gaan we dan kijken van wat mevrouw Simons doet? Terwijl hier onze kinderen bijvoorbeeld lastig gevallen worden door de politie. Daarom is het belangrijk ook te participeren wanneer de politie kijkt. Voor mensen die hier in de buurt wonen, kijk, ze gaan komen praten over vuurwerk. Maar dan moeten moeders ook hier zijn om te praten over de prof. Want de politie provoceert.
2: Ja.
1: En ze weten mensen nu uit te kiezen. En ik ga je zeggen, ik heb het gevoel alsof de politie bang. Politie is bang voor iedereen, behalve voor de zwarte persoon. Hoe kan dat?
2: Ja, precies. Als je,
1: omdat
2: als je
1: we niet georganiseerd zijn.
2: Ja,
1: het moment dat je niet georganiseerd bent, ben je gewoon een open goal. Kan je zeggen wat je wil. De rest is georganiseerd. Ja. En je merkt het. Het moment dat de politie wat doet. De politie valt een jongen aan die nu in niveau 4 zit. Iets dat hij gedaan heeft in groep 5.
2: Hm.
1: Dat wil zeggen, de politie is bezig donkere mensen, hun profiel, die jongere profiel, te framen.
2: Mm-hmm.
1: Daarom is de politie nu bezig. En ik zeg het, ze mogen het horen, want ik jok niet. Als ik wat zeg, dan weet ik waarover ik praat. En daarom blijf ik het zeggen. Hou op met een hele afstand kijken van wat er daar gebeurt. Laten we kijken wat hier met onze kinderen gebeurt. Onze kinderen hebben hier, we hebben geen ruimte.
2: Mm-hmm.
1: We kunnen niet praten met onze kinderen. Je kan geen ruimte van dat je zeg maar een overblijf hebt van met mensen die... zeg maar, onze kinderen kunnen zwak zijn in taallessen. Ze dwingen je. Jouw kind om ergens te komen. Jouw kind komt bijvoorbeeld in een organisatie hier, bijvoorbeeld in de kit. Om zeg maar taal, een rekenles of wat. Wat zeg je kind? Ik kan de juf niet begrijpen, ik kan de juf niet verstaan. En dat toch wordt zo'n kind gedwongen om toch daar te blijven. Ja. Het kan niet.
2: Ja.
1: Weet je, daarover heb ik het. Want weet je, we zijn zo geweldig. We kunnen zo geweldig praten. Maar ik kon steeds dit herhalen. Als we, ja, mensen, maar nou, nu is het tijd.
2: Om wat te doen.
1: Weet je wat ik bedoel? Weet je, nu is het echt wel tijd om samen wat te doen.
2: Samen, ja.
1: Weet je, want een enkeling is een drinkeling. Kijk, het moment dat we die aanpak samen gaan doen, weet je wel, dat als het gewerkt heeft, kan dat verschoven worden naar.
2: Ja, precies.
1: Weet je wat, echt wel, ik heb een gevoel alsof we onder quarantaine staan. Ik weet niet, waarom denken we niet? Waarom komen we niet? Wat is het probleem?
2: Ja, we denken niet na.
1: Iedereen kijkt weg.
2: We maken geen tijd om aan te denken.
1: Ja, en iedereen kijkt weg.
2: Weet je, om je brein in een goede staat te zetten, zal ik zeggen. Want,
1: je
2: laat het en je kijkt naar dingen die niet zo belangrijk zijn.
1: Maar,
2: en dan praat je de hele tijd erover.
1: Maar weet je waarom? Je wordt ook automatisch meegenomen. Je wordt ook meegenomen in dingen die niet zo relevant zijn naar jou.
2: Ja, precies.
1: Want of je die systeem hier goed moet bekijken. Jij past er niet in. Mm-hmm. Ik kijk steeds van, maar waar pas ik dan?
2: Ja.
1: Come on. Mm-hmm. Weet je, maar ja, we kijken anders. Ik wil kijken van wat Jenny doet en wat Jenny niet doet.
2: Ja.
1: En weet je wel,
2: kijk
1: daar.
2: Wat er hier gebeurt.
1: We moeten hier kijken, vooral naar onze kinderen.
2: Ja,
1: ik blijf het zeggen en ik blijf het herhalen.
2: Ja.
1: Want weet je, wij die daar zo graag een verandering willen hebben, pak je koffers in, ga voor 5 maanden. Ga voor 6 maanden en laat mijn hoofd met rust.
2: Laten
1: we hier samen kijken wat we kunnen doen.
2: Ja, voor onze
1: kinderen. En daarom blijf ik het zeggen weet je.
2: Dat ze dan niet steeds een shotgun gaan pakken en anderen doodschieten. Laten we kijken en kijken hoe we dat gaan aanpakken. Hoe we dat met onze kinderen gaan doen. Van, zet je kind op een sport. Op een weet je. Maar, want als een kind niets doet, dan denkt dat kind alleen maar aan criminaliteit. En dat wil je niet voor je kind.
1: Zeker niet, maar eigenlijk, weet je wat ook belangrijk is, van, dat je ook als ouders een beetje geïnteresseerd bent in wat je kind allemaal doet. Kijk, ik ga je zeggen, ik ben blij dat ik in mijn kinderen lief ben. Want mijn dochter, ze heeft 2 zonen. Wel, ik zie hoe moeilijk het is. En ik ga je zeggen, grandparents, you are important in je kleinkinderen leven.
2: Lieve.
1: Jij bent al daar geweest, je hebt het al meegemaakt. Jij kan het verzachten. Weet je wel, jij kan ze leiden naar rustige wateren.
2: Ja, precies.
1: Snap je? Laat je dochter niet alleen of je zoon of noem maar om.
2: Ja.
1: Wees betrokken, want echt waar, anders loopt het verkeerd.
2: Ja.
1: En wat je merkt ook van dat het systeem hier eigenlijk, die beginnen je al gek te maken.
2: Mm-hmm.
1: Because als je wat het systeem hier, wat gaat hij met je doen? Je gaat je zodanig ergeren, ze pakken je mind eerst.
2: Ja.
1: Je erger je zodanig dat je hersen knakt. Dus eigenlijk, je mond doet het, je hand doet het, alles doet het, maar je hersen doet het niet.
2: Ja.
1: Be careful.
2: Dan ga je verder.
1: En daarom, dus eigenlijk, ik zet een poppen en daarna zijn we terug bij je.
2: Yeah.
1: You know, and I'm gonna put for us van...
2: Ga je verder als je brengt...
1: Gangster paradise.
2: Yes.

0: Wat gebeurt er als je een ijskoud blikje Nescafé gebruikt om het ijs te breken met mensen die je normaal
1: doet? Un fassi a gersa te brocovi tra nalobi a gersa te brocovi.

0: Jawel, mijn lieve mensen. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op raakkokie.nl. En ook nu tot 11 uur via de Salto Frequentie. En natuurlijk een andere tori. Natuurlijk Tupac. Eén ding wil ik zeggen. Kijk hoe lang geleden ze dachten hem te vermoorden en dat niemand erachter zou komen. Onder mijn grap. En met daarmee wil ik wel zeggen, no once, man, niemand hoeft te denken dat je mij gaat vermoorden.
1: Hai.
0: Want hoe dan ook.
1: Na
0: 100 jaar. En je nooit deed, jij die mij vermoord.
1: You
0: know deed, na dit is maar zei op 110 jaar dat je nog op zei dat mijn kei liep zo lang. Ja,
1: nee, plaats zit dat maar zo'n orogram, maar die snijde de krap. Is de awastraaf, ja.
0: Dat one taki, yeah. That one taki, this na alap singita des me singi one bon de tapa jari sana biru to demu purda bom. En di dem purda bom, astrafa her kontre.
1: Aji, astrafa her kontre di dem pura bom.
0: Nee, maar zo jeshi he, ook to bij Tupac. Kijk, ze dachten slimmer te zijn. Weet je wel, je zo zie je van, ik ga zeggen van, vrienden. Ayo, mi mama, ayo. Ik ga je zeggen. Daarom zeg ik van, ik heb familie. Weet je wel, ik heb familie. Mijn kompje of mijn mattie is mijn familie geworden waar ik me één mee voel. Dat is het geen vreemde meer voor mij.
1: Toch?
0: Wat ik ga je zeggen van... Kijk uit. Want soms weet je wel, je schrikt soms als je toch weer achter de waarheid komt. Vooral als je zelf achter de waarheid komt.
1: Ja.
0: Weet je dat je jaren kan lopen met je moordenaar? En je weet niet dat diegene je gaat vermoorden. Je kan jaren met je moordenaar of moordenares in één bord eten. Je weet niet dat degene je gaat vermoorden.
1: Precies, ja. Ja, echt.
0: Weet je maar eigenlijk, maar wat is dan de boodschap voor ons mensen? Want weet je, want dit gaat door, kijk, die man had vrienden. En dat toch, en zo heb je ook velen hier die het leven hebben gelaten. Waar anderen ook weten van wie de moordenaar is. Maar jullie die dat horen en die een stiekem moord...
1: Een moordgeheim. Geheim, ja, een moordgeheim.
0: Hoe voel je je?
1: Hoe voel je je?
0: Ik zou het echt niet lang volhouden. Echt, ik zou het niet vol kunnen houden. Vooral nu in de tijd waarin wij leven. Want weet je wel, want soms ben je in een familie, want dan ben je bezig, weet je, de familie te reinigen, alles te doen. En je denkt van, hoe kan het dat die Kuno nog in de familie is? Terwijl er een moordenaar is die zijn mond houdt of haar mond houdt.
1: Ja.
0: Die niet wil toch weer op iemand vertakken dat hij aan u toe.
1: Ja, precies.
0: Want dan weet je, want dat is weer een familie, go sek te bang.
1: En soms aan u, go kiras mama. Ik ben sap dat die asma die de nee zei, ook oké, asma.
0: En dat is ook zo eng.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. Mijn god, dat wordt ook weer libido in een leven waar je echt...
1: Ik sap dat asma ook teken, asma die asma ga, also, die persoon is een shotgun gaan halen. Voor zoetatrawa.
0: En je weet het.
1: En je weet het.
0: En ik ken dat.
1: Pas op.
0: Nee, maar soms loop je met je mattie, hè, en je houdt van je mattie. En je mattie komt ineens in een vechtpartij. Wat gebeurt er dan? En je hebt een scherp voorwerp. En je ziet dat die andere beetje mattie, man. En je wil het niet aanzien. En je hebt anderen die uit zwakte zo'n voorwerp geeft aan je mattie van. Dat doe wat je moet doen. Maar dat is emotie.
1: Dat is
0: weer iets anders. Dat wil zeggen, je hebt je in een shit verwikkeld. Maar dan heb je weer een andere die weet dat je om 10 uur doodgestoken gaat worden. En door wie? Die anderen weten. En die groet je nog. Oké, ik zie je morgen. Het kan niet menen, lieve mensen. Kijk.
1: Ja, ik heb iets
0: meegemaakt. Ik wil duidelijk praten.
1: Ik heb iets meegemaakt dat de persoon wist dat... Die asma, ik kon asma om te asma. Ik was geen mens voor prit asma.
0: Maar zie je wat ik bedoel?
1: Nooit dat takkie. En dus nadat het gebeurd is, kwam die persoon het vertellen.
0: En zie je, en daarom zie je van dat er soms dingetjes gebeurt. Soms is een vergelding dat je je terugkrijgt, weet je. En dan zegt men, tjepoti, en want misschien na het gebeuren ben je echt wel een lief mens geworden. Want persoon, je geweten...
1: Ik kan niet morgen niet met de persoon mee praten, want dit kan niet. Ik zeg maar, ja, als je het wist, moest je het hebben gezegd.
0: Ja, in principe, ik bleef dat ook zeggen.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik bleef dat zo zeggen. Weet je, dus zo zie je me. Weet je, nu wil ik niet meer tegen gaan luisteren naar Tupac. Tupac, je bent dood, maar je geest.
1: Ah, je geest leeft.
0: Die leeft, my brother. Come and teach them.

0: never change.
1: Ja, wel mijn lieve mensen. This band is Tupac. Yes. Something will never change.
2: Boy.
1: En dat ben je zie dat je eigenlijk tuurlijk. Of naar gewoon witte kassa ne kwam telepop. Witte kassa ne kwam jong. Ne kwam jong poko. A change de in yourself. Als je na in om look of als maar abrasie change. Vadanga you.
2: Vadanga you dan.
1: Weet je wel, dan ik zo beter ki a mindset.
2: Ja, ja, ja.
1: Want je jongen, je chiki geworden, jongen, zo libis ma ho grimang. Met tegen eerlijk. En amore, je. Amore, jongen, zo lees je bij jou. Tolis bijna je wat op je hersen aan een dekbed. Zo nog een ding toen
2: ze even kwijt heb ik meer denk wel lotto in het tapang aan dekbed.
1: Ja, maar ik kook ook drie bij want mijn mama begrijpt me.
2: Mijn mama begrijpt me, maar toch ga je ze niet tak no no.
1: Ja, tori de.
2: Ja,
1: tori de. Om takat
2: door.
1: Ja, om je dan botak wat takat ik lek wat takie moet takie want of nu takat ik lek wat takie moet takie dan nooit dat ik wat takie. En zo van een bribes.
2: Dat na tori.
1: De mensen aan no sabi etro sabi.
2: Sabi. Na dat na tori.
1: Ja, en
2: Iya si sa ermi ano mi belu ko wanti sa alawi kita wet akwe konen tapu dawe go tapu wanterawa dawe ma atori na watra barinya tori tok
1: oh yes
2: ya man watra barinya na nga watra no venu
1: oh ya
2: afu mi isabi asana te chami eifa na wan praxeri
1: ya mama enkelak ano yuwa e chare na nikfa ibe aben tok wan ibe kana nikfa ibe aben bay for bis mano be man plats adumang kama uktu na nga
2: lala akil
1: anga small boy big man uno ko kare small boy big man
2: ay
1: you small boy big man you
2: ay precies
1: wow yeah this eigenlijk na nik full small boy big man na nga ba
2: na nga adumang
1: kama this na net one eigenlijk sami fin so frame in a story this that I make under how krimboscopy koye shisani
2: boy
1: ye shisani and ye enkelak da ye begrijp dat is zo want vaak genoeg vooral met je dat die adde zo want dat pas trouw ik wel goed apatori maar tek de antwoorden tek de actie is mee mina man begrijp dat de man boy e playa barinya de playa marinya ki man boy a man boy na verwa ya po na sabuna sabasan dat
2: die iya maar dat initiatief
1: want mina man begrijp basan dat
2: a ya po mes kreci tu vasu ti wasi Nee, maar na ernstig me bedoelen ernstig, Ermi. Dat maar fa. Want. Zijn dan weer van Japan?
1: Dat nog mooi dan bij. Zolang je pot lep step gibbei.
2: Nou, want prasoro, dat me praxen, dat maar zei gebeuren ja.
1: Ja, zei gebeuren.
2: Ja, nou zo, mijn takasso, den bigisma, dat die demitron bigisma, dat zei gebeuren. Zei gebeuren ja.
1: Maar tegen me eerlijk. No, omdat daarom
2: dat we lachelijk den bonu epo de
1: behalve dat omdat je ziet al, omdat uno moest leren nu hè. Tuurlijk, a cultuur nou een valk mooi zijn, maar nu was men ervaar cultuur voetang in een plek, voetang op een plek. Daarom ik smee kon a cultuur drongen den toch laten de kis bijai, de kis daar rusu tap sani.
2: Den ook drinken sopitok den drongen.
1: Den ook drinken sopitok den avinte drongen de er. Zo zo de. Ik hou me drongen smee waka. Nee, maar weet je wel, omdat die de tang ankra. Een mooi voor alleri voor structuur, na de grondtapo, want de meta ki dat a grondtapo peweli bi na wa geestelijke leerveld.
2: Ja, precies, na wa geestelijke.
1: Na wa echt wat, de manta ko wa geestelijke leerveld. Da je brika geestelijke leerveld, maar na mine kalibis mei li ba grondtapo, da peetje dat a negom yo.
2: Ja, zo, zo.
1: Snap je? Da peetje yo neklibis ma chara san wakabung.
2: Ja.
1: Want na ja basking.
2: Na ja basking.
1: En ik zei dat ik is asking. Ik is asking voor Arki. Voor mijn takkie trouwen kan vier u.
2: Ja.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Dus alle den soort zijn die
2: zie. Aski moest voor de wantie.
1: Aski moest de. Vooral in een grondtapu
2: die spelen. Ja.
1: Snap je? Maar je ziet dat enkelijk nobelet jezelf.
2: Ja.
1: Vooral te je moest go in zani. Want zani ook consoos mee. Tak mami gado. Dan mi wande zani ze miti. No. Zani mitu na san sa mus. Je moest leri. Fu komoro kon in alibe mitu.
2: Precies. Ja.
1: Snap je?
2: Want die jongen tak den zani dat mami gado.
1: Ja, nee.
2: Mi somat.
1: Precies. Alla zani ze je moest kies leri. En daarom ik winst ze overkom in alibe. No. Luko libismo. Libismo wan poti. Iwan fang net. net. Be enkele de wan poti wan net pe dense wan potu da de wan puri da reito ten de wan ida de wan poti. Dat na tino sabi yu srefi. Daarom ik imu sabi yu srefi in a libi dati. Win sa overkom yu in a libi. Asa na kreide fiji ai. Weet je waarom? Am moet fo overkom yu omdat na wa leer met on de fu yu tap yu pasi.
2: Right to the point that
1: weet je waarom? Ja, na wa leer met on de fu yu tap yu eike pasi. You know, ma leer en tap. Mi pasi dis na yu eige leri.
2: Ja, ja.
1: Snap je? Dus vandaar dat het belangrijk ook toe voor sap sumanas maseli balibi. Wie ben je? Arasta mantak ayenai, omdat anego nek you say she, ego nek you san kibrida pa inse.
2: Ayenai.
1: Snap je? Weet je wel, en you san kibrida pa inse, en moro je kochi je chida, dat neem ik krab, dat na krintori. En weet je wel, en egi, fu you libi akri, en dat no onfang, no one flaka, no one dot sani. Wat libi suma kwaito.
2: Sang?
1: Libby smart, which well the da I ma talk den kwai ma de no kwai one kade te den ke kwai gi one trawa. I don't take na ti doro da pe ji ala den kwai be de gi srevi. Ma da you must per bear fuk moto da roi baka.
2: Ya.
1: Nambe luko te you sab dat ide ne pot nek leg op tap once. Maar alles maar met alle respect geef je hun hun ruimte om in dingen te doen. En you, ik hoor je bezig naar je eigen sani. Omdat je sabi bijvoorbeeld, ik kom voor libalibi.
2: Precies.
1: Snap je? En ik kom voor libalibi aan verdriet. Ik kom voor libalibi aan tosi praxeri. Daarom ik naar je moet zuiveren gisteren. Want man, ik kan kon toepa de collega uit. Dat want ik nog sap zoma je.
2: Ja.
1: Heer de jouw meester.
2: Maar is dat zo? En is dat ook toe? Als man ne lukus tak a belangrijk gi ensa e taki ma no belangrijk gi you ab you egi belangrijk sa ne praxeri you mu cha you self in a libi you mu cha you wey said is do e de besa kanga you wey sanga you brain desma asane kod asma e kon e tapu so e asma e tak san belangrijk gi en ik vind het niet altijd goed, ik vind het vervelend te wa libisma e denki so me tak over het algemeen natuurlijk want libisma e broko kon e tapu gewoon. Zo leed in de bezig boem boem naar wat belangrijk zijn. Alleen is mijn broek ook even terry, want Tori zijn. Nou wat belang in heb erbij. In mijn begrijp, heer Tori zijn mij voor terry in mijn begrijp. Omdat in de bezig naar je eigen belang.
1: Ja.
2: En in de bezig naar wat boem boem belang zijn, je even belangrijk je.
1: Mana dat is
2: het
1: een beetje en dan maar lukken nog.
2: Dus,
1: maar zolang je nog zo'n atrawang apistori dat die. Want zolang je nog zo'n atrawang apistori dat die. Want dat is nou belangrijk.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en

0: Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Even kijken hoor. Test. Ai boy. Gaat het weer lekker zo? Oh, moment allemaal. We starten het programma opnieuw. Eén, twee, drie, vier. Even kijken. Dat heb ik nu verkeerd gedaan. Oh, even geduld, Lobby Arkimang. We gaan even een paar dingen testen die nu blijkbaar niet goed lijken te gaan. 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Even kijken. Dan deze testen. My boy. Nee. Channels zijn niet helemaal aangezet. We moeten even kijken waarom we problemen hebben nu met de uitzending. Testen hier nog. 1, 2, even kijken. Laten we dit testen. Even kijken hoor. Ik waarschijnlijk iemand erbij halen, want ik krijg geen geluid. Nee, het geluid in de uitzending is nog niet binnengekomen. We gaan nog even verder testen waar het probleem zit. Even kijken. Proflex A, Proflex B. Krijgen we dit ook weer even kijken. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Ik moet even binnen een minuut andere mensen erbij halen. Want de uitzending komt nu even niet door. Hallo, Lobby. Ik zie of ik hoor even niks in de uitzending, Ronald. Kun je even maar kijken wat ik nu verkeerd doe? Want mijn microfoon doet het wel. Maar het geluid van... Oh, ze wel op zo'n knop start, maar... Kijk even voor me wat... ja, die maar. Ja. Ik heb gelukkig professioneel hulp, Lobby Arkimang. Dus kijk even waar... het aan ligt, maar so far so good. Ik zeg u al, ik heb professionele hulp. Dus de uitzending gaat vandaag wel door. U luistert eerst even naar mijn stem. En sowieso wil ik iedereen welkom heten. Het is vandaag de 9e maand. En het is dus de 14e dag al. En morgen zijn we alweer klaar voor Prinsjesdag. Om wat zaken te gaan bekijken rondom ons huidige financiële huishouding. Maar tot die tijd wens ik u... heet ik u van harte welkom. En u kunt natuurlijk weer van 11 tot 2 op de Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Nog even kijken waar de muziek gebleven is in de uitzending. En het is pas sinds een maand dat we een nieuwe desk hebben. En daar wordt nu even aan gesleuteld. Maar goed, ik sowieso was erg blij met een nieuwe dag. En ook op deze dag groeten we de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. Mijn naam is Kendo. En tot de tijd dat de muziek het weer doet, hou ik u even gezelschap. En ik kan u zelfs wel meedelen dat we vandaag een interessant programma hebben voor u. Natuurlijk hebben we alle actualiteiten die belangrijk zijn om met u te delen. Maar daarnaast kijken we ook vooruit naar een aantal mooie gebeurtenissen die dit weekend, deze week gaan plaatsvinden. Aantallen fijne mensen vieren hun verjaardag ook deze week. Of hebben het juist gevierd van afgelopen weekend. Dus ook daar gaan we even aandacht aan besteden. Maar ik kan nu nog geen muziek maken. Ik zal even kijken of ik het misschien... dit kan gebruiken voor muziek maken. Want ik ben nu ook aan het improviseren waar het geluid vandaan zou kunnen komen. Dus geef ons eventjes wat extra tijd. En dan zorg ik er wel voor dat u en muziek en de rest van het programma in de ether hoort. Dus kijk wat we voor mooie dingen kunnen doen
met de professionals die we hier om ons heen hebben. Kijk, ja, er wordt de druk gesleuteld aan het dek. Ik ga even kijken of ik hier misschien op deze plek wat aan kan zetten. Qua muziek.

0: Hij loopt je erkenning. Dat is een heel mooi nummer van.
1: During the course of a funeral.
0: Van ANC-strijders. Eigenlijk niet zo lang terug. Die ik even heb opgezet. Want we zijn nog even aan het kijken of we de geluidskaart in onze computer weer in de praat kunnen krijgen. Maar omdat deze nummers zo mooi zijn, ga ik verder met nog een nummer van de ANC-strijders.

Ja, u luistert nog steeds naar het programma van Bonnie Grady op de Caribbean FM. Dat is de 107.9 FM in de ether. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. Draai even een mooie selectie van strijdliederen van het ANC. Die ik toevallig hier heb liggen. Want er zijn wat aantal zaken die we nu aan het oplossen zijn. En tot die tijd, geniet met mij mee.

Ja, is weer een mooie selectie opnieuw. En ik zei het al, mijn naam is Kendo. En ik hou u gewoon bezig met de klok van 2 uur. Met het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. En we gaan even door met die kleine selectie van mooie ANC-liederen.

Ja, Lobby Arkemang, u luistert naar een selectie van strijdliederen van het ANC, die ik hier toevallig, nou, toevallig met N-Express altijd bij me heb. Nou, we zijn op dit moment een technische wizard bij me in de buurt, die het geluidspaneel van onze studio aan het repareren is. Maar ja, tot die tijd zeg ik van, ik heb nog een paar mooie ANC-strijdliederen die ik met u wil delen.

0: Ja, u zult het niet geloven, Lobby Arkemang. Maar we zijn tussen drie aan het werk geweest. En die hele geluidskast is opnieuw ingesteld voor ons. En dat betekent dat we gewoon kunnen beginnen met onze reclame en ons vaste programma.
1: Tropiek 2020 jaar.
2: Frankie's Tropische Winkel is bezaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
1: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
2: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
2: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
2: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
2: Ai boy, naar Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Tide Mungnegi de Tinafo de Fukojo Angajuba Bonigrani de Baka na you Achidosu. Odi odi na lontu lespeke brada ngasa mi te vinci ala van blessy day so boom tide vandaag op de 14e dag van de 9e maand en u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonigrani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Ja, wat een kleine start van het programma die anders was dan gewoon. Al bleek dat de computer hier in de studio helemaal niet wilde meewerken vandaag. Maar gelukkig, het is dus door WizKid-achtige acties van de techniek mensen hier toch nog opgelost. Dus we kunnen gewoon door. En daarom groet ik nu de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon, ja, die was al vroeg zichtbaar. En het was om 7:09. En de zonsondergang hier in Amsterdam zal zijn 8:04. Dus het begint al donker te worden. Maar nog steeds hebben we dan 12:46 daglicht, zonlicht en materiaal dat onze vitamine D geeft. En voor de maanstand geldt dat de maan weer doordraait, zo'n rondje om de aarde. Van nieuwe maan, dat was op de 11e, tot aan eerste kwartier. En dat zal zijn op de 18e. Dus tot die tijd kunnen we als we zelfs vanavond nog naar de avondhemel kijken of de nachthemel. Toch een mooie maanschijf zien. Zeker 12% is daar nog zichtbaar. En voor de liefhebbers van de overige planeten in ons zonnestelsel, ik kan jullie vertellen dat dit keer zijn Mercurius en Venus niet echt zichtbaar. Maar nog steeds zouden we met blote oog Mars, Jupiter en Saturnus kunnen aanschouwen in de ochtend en in de nacht. En verder weg staan natuurlijk nog steeds Uranus en Neptunus in ons hemelgewelf. Maar er wel een telescoop voor nodig. Voor een hele goede verrekijker. Maar nog steeds, ook met de vertraging, alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag. Met programma's van dus eerder in de ochtend heeft kunnen luisteren dan we naar Mart-uitzending. Daarna Rakoki, Radio Kolenkit. En ik dank altijd Sisa Urimi voor de mooie programma's en de mooie gesprekken die ze dan heeft. Maar sowieso ook bedankt gewoon alle programmamakers natuurlijk voor het invullen van die eerdere zenderuren. Maar nu Bonigrani tot 2:00. En daarna hoort u dan weer Radio Mart op de Caribbean FM. Maar u kunt ook doorschakelen naar Razo. Want dan hoort u het mooie programma van Jadi Drai met Brada Riek onder andere. Zo boem. Van 11 tot 2 brengen wij van Bonigrani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief.

0: En natuurlijk een sweet oddie aan collega's, medeprogrammakers op de Bonnie Granin, Grani Bonnie zenderuren. Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, Oddie, Oddie, Oddie. En natuurlijk ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Gram Brada Petter Richelieu, Brada Jouw McIntosh. En deze mensen actief, druk bezig en zorgen voor op de radio nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en nieuwe opinies. En natuurlijk ook een sweet oddie aan alle overige programma's op dit radiostation, de Caribbean FM. Ik hou voor u allen de komende paar uurtjes de zender nog even warm. Maar oddie, oddie, brarangsa. En we groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi. Hartelijk dank. En at last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme en tegen afrofobie in het bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amansa! Amansa!
0: En ja, is misschien nog gehoord vandaag. Conducteur en ook machinist van de techniek, Nami Kendo. En nu ga ik ook echt die trein in beweging zetten. Doet u gerust mee. Stap op die trein.

Ja, dus nu iedereen is aan boord en u zit lekker. Dus goed, dan we beginnen nu weer een nieuwe week. En ook in deze week gaan we iets heel moois van maken. Als eerste zeggen we natuurlijk aan week 38. Welkom.

Ja, ja. En zo boem. Namens het hele Bonnie Crani radioteam begroeten we u. Maar speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Okrakti praza. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. Ook toe feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars. Unu en Arkimang voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom. En ik wil ook vandaag toch nog even... Heb ik nog tijd? Ik heb nog tijd. Alvast een jarige in het zonnetje zetten. Altijd actief geweest bij TIA International. Organisatie die u Verenigde Naties accreditatie heeft gekregen. Waar tot nu toe nog andere mensen dankbaar gebruik van maken. En deze CISA, mevrouw Helen Velter, viert deze week haar verjaardag. Een grand CISA met een mooie, lange staat van dienst. Veel gedaan, veel in gang gezet. En dan plukken we de vlucht af aan. En we beloven natuurlijk om die strijd door te gaan zetten.

Louise Helen alvast van harte gefeliciteerd. En hier zingt Miriam Makeba Aluta Continua.

deze pokoe van Miriam Makeba, Aluta Continua, speciaal voor mevrouw Velter die deze week haar jaardag mag vieren. En wees niet bevreesd, mevrouw Velter. Aluta Continua, de strijd gaat door. We hebben gewoon het estafette stokje opgepakt en we lopen er verder mee. En ook, ik heb nog tijd, hè? Je hebt nog een mooie pokoe ook voor twee Brada die... Brada Arno Straal heeft zijn verjaardag gevierd dit weekend. En ook deze week Brada Harold Braam zal zijn jaardag vieren. Ik hoop dat meneer zo'n 70 wordt, de Big Jari. En voor Arno en de heer Harold heb ik een mooie pokoe gevonden. En ik kan me nog herinneren toen ik tegen Arno zei... Ik denk dat ik mijn kandidaat ga stellen voor de Stadsdeelcommissie Oost... voor partijen bijeen. Hij zonder aarzeling zei... no problem, hoe kan ik helpen? En in Oost had ik mijn eerste... ondersteuningsverklaring al binnen. Grand Tangi Brada Arno. En voor deze jarigen dan ook... een mooie pokoe geselecteerd. Het is Curtis Mayfield.

zijn wel Curtis Mayfield. Die mooie pokoe. Beautiful Brother of Mine. En die draaide ik voor Brada Arno Straal, die zijn jaardag mocht vieren dit weekend. En Brada Harold Braam, die deze week ook een mooie jaardag mag vieren. En dan kijk, het is nu 11 minuten voor de klok van 12. En dat geeft me toch nog wat ruimte om nog een andere pokoe te draaien. En dat is ook voor een Lobby Brada, die eigenlijk op de 14e zelf zijn jaardag viert. En Wendel, deze is voor jou.

Ja, start van het programma is net iets anders geloof ik dan normaliter, maar we zijn er en je kunt ons weer niet missen. Bonnie Grani Radio op de Caribbean FM, de 107.9 FM in de ether. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo. En na het reclameblok om 12 uur... Een journaalblok is er eerst, een reclameblok. Dan zijn we weer gewoon in de uitzending terug. Want ook deze week is weer een speciale week voor hier in Nederland met name. Volgens mij is het morgen Prinsjesdag. En dan gaan ze met de begroting rondzwaaien. Gaan ze vertellen hoeveel iedereen moet inleveren. Of voor de gelukkigen onder ons, hoeveel mensen minder moeten inleveren. Of er misschien soms bij kunnen krijgen. Ik krijg allemaal te horen, zijn al dingen uitgelekt. Al met al, volgens mij verandert het allemaal niet zoveel. Dus we maken altijd een hele grote poeha eromheen. Als puntje bij paasje komt, ja, life goes on. Het gaat nu gewoon, alles gaat zijn gangetje. Daarna, ook in het volgende uur, heb ik wat nieuws. Een mooie podcast gemaakt over gezonde voeding en wat we daaraan kunnen doen. Dus die zal ik ook voor u erbij halen. Na de klok van 12 uur. En ja, er zijn ook nog een paar andere activiteiten. Waar we aandacht aan kunnen besteden. Get Together in het Oosterpark is er geweest. Komende vrijdag is er op de VU-universiteit ook een hele mooie bijeenkomst die ik kan benoemen. Voor het slavernijverleden. Of eigenlijk waar de ongelijkheid rondom racisme aangekaart kan worden. Die zal ik ook straks gaan benoemen. Want er is een launch van de Netherlands Association for Critical Race and Anti-Racism. Niet precies weet waar het om gaat, maar het is wel de moeite waard om het even te benoemen. Natuurlijk zitten we nog steeds in de Moronmaand met heel veel evenementen die we kunnen bezoeken. Binnenkort komt ook de Black Achievement Month, maar tot nu toe heb ik nog maar weinig activiteiten gehoord over die Black Achievement Month. Maar als mensen het weten, mogen ze me vertellen en inbellen. En anders ga ik toch echt actief op zoek naar wat er allemaal te beleven valt in de Black Achievement Month. Nummer van de studio is 020-788-4305. En dan zeg ik erbij, er waren problemen hier in de studio met de computer. Dus ik moet nog testen of het gaat werken. Maar vanaf nu ga ik de lijnen openzetten. En mag je gewoon tot aan het eind van de uitzending, tot 2 uur, gerust proberen te bellen op 020-788-4305. En dan haal ik u gewoon in de uitzending met uw informatie. Of misschien uw kritiek op de uitzending. Zelfs dat mag. Niets is niet toegestaan. Oh, daar was hij dus. Goed. Ik ga nog even tot de klok van 12 uur. Waarna de journaalbreak komt. En een reclameblok break. Even een mooie pokoe opzetten. En wat hebben we verdiend vandaag? We hebben wel hard gewerkt, toch? Dus een beetje kracht kunnen we wel gebruiken. Deze kan ik goed gebruiken. Ging vandaag best wel veel dingen mis. Mijn fiets deed het niet goed. Auto is niet meer beschikbaar. Het hele blokje deed het niet. Dus uiteindelijk gaan we weer gewoon op zoek naar nieuwe kracht om alles voor elkaar te boksen. Playback!

home.

0: Welkom in de uitzending. Ik heb genoeg gehad.
1: Ja, goedemorgen, Brada Kendo. Namens Isa Ellie.
0: Goed, Isa, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Men kon bellen, no?
0: Oké.
1: Ik doe u de groeten. Uw moeder, Isa Ilse, Patricia, Isa Patricia, Isa Blanca Roze Merel. En daarna kwamen mensen, Bidiaco. Mensen, men spreekt in een boel uit, hè? Maar bij deze. Ja, ja. En ik wil een paar mensen die jarig zijn geweest en jarig nog de Otapa-jaar eten, feliciteren. Neef van me was 1 september, Jennifer. 5 september was Alia, de kleindochter van Nana Ohema. En van zoon van zus Bertine Redoet, die was 6. Dochter van Hortans Kreesburg was 10 september. Mijn eigen zoon was 11. Een neefje, Shidaniel, die was 12. Een andere neefje, Bieke. En een dochter, Jaela, die waren 13. En meneer Etje Bagbo, die was ook 13. En Elfriede van Engel, een dochter, Otapman Jarimibri, 16 september. En dan, ik hoop dat de eten voor belling. En met bedanking naar Sisa Hortans voor dingen, felicitatie richting mijn zoon. Bedankt hoor, Brada Kendo.
0: Dank u wel, Sisa. Het is een mooie Facebook die je hebt opgenoemd, hoor. Dank u wel.
1: Doei, doei.
0: Bye-bye. Halleluja, Kiwang. We gaan nu richting de reclamebreak. En na de break zijn we gewoon weer bij u terug met de uitzending van Bonnie Grani. Tot de klok van 2 uur op de Caribbean FM.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belaagde.

0: als het voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Tropic 2025 jaar.
8: Brengi's tropische winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agrocosmetica en culturele producten.
7: En Kaartenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
8: Telefoon 020 41 22 5 95.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bronje met kakkerjauw en diverse vissoorten.
7: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
8: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, dat Frankie jude. De Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
9: Odi Arkemang, ik ben weer terug bij het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En op het internet salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Welkom terug bij het programma van Bonnie Grani. En ik ben Kendo. En misschien heeft u zojuist ook gehoord in de journaalblok. Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. En ja, ik geloof een week of twee geleden komt nog bij, werd nog een mooie tribute opgenomen voor Tara Singh Varma. Men wist al dat ze niet zulke hele goede gezondheid voor was. Goed, wel was een bekende politicus, zeker in Amsterdam. Want mevrouw Tara Singh Varma was in de jaren 80 was al gemeenteraadslid in Amsterdam. En daar was ze gemeenteraadslid voor de Communistische Partij. En in 1994 kwam ze in de Tweede Kamer zelfs. Ze was daar vanwege haar Surinaams-Hindoestaanse afkomst de eerste gekleurde vrouw in het parlement. En zelfs zei ze daarom ook geregeld last te hebben van extreemrechtse bedreigingen. En die zijn nog niet weggegaan, die extreemrechtse mensen. Tara Singh Varma zet zich ook in voor vrouwenrechten. Voor minderheden. En zo was ze lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. En dat is ook een bekende Bijlmerramp van El Al vliegtuig dat zomaar een hoge flat doorboorde in Amsterdam Zuidoost, waar nog veel mensen traumatische ervaringen over hebben gehad. En ze daarvoor deed ze ook heel veel als welzijnswerker. In Amsterdam, zelfs in Amsterdam-Oost, had ze een kantoor waar mensen naartoe konden gaan om hulp te krijgen. Mensen die net in Nederland arriveerden, of in Amsterdam arriveerden, konden bij haar terecht voor fantastisch advies. Zo'n treurig bericht dat Tara Singh Varma is overleden op 48-jarige leeftijd. En zeker om die reden. Een pokoe opzetten om even tot rust te komen en een slokje te drinken.

0: Ja, ik wil dan ook gelijk alle familie, kennissen, vrienden van mevrouw Tara Singh Farma condoleren met dit grote verlies. Zij was een icoon, zeker vanuit de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland. Een politieke icoon. En ja, ze heeft veel betekend voor de mensen die migreerden van Suriname naar Nederland. En ook voor andere minderheden hier in Nederland. Die iemand hadden die opkwam voor hun rechten in de politiek, in de Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer. Spijtig. Maar ja, het is een gegroet mevrouw Tara Singh Farma. En al haar vrienden, volgers gecondoleerd bij deze. Meer tragisch nieuws ook dit weekend. Ik weet niet of veel mensen het hebben gehoord of hebben opgemerkt. Maar in Rotterdam is een man gedood door de politie. En het was, he's fitting the description, zonder dat ze zeker wisten. Hij is een beschuldigd van stelen van een fatbike. En waarschijnlijk heeft die hele fatbike niet gestolen, maar omdat ze zeiden van, ja, jij lijkt op degene van wie we denken dat de fatbike is gestolen, willen we je aanhouden. De man, ook geheel geschrokken, wist niet wat er hem overkwam. En op best wel met veel politiemacht hebben ze hem dus op de grond gewerkt. Omstanders konden hem horen schreeuwen dat hij niet helemaal lekker was. Dat ook last van diabetes had, et cetera. Maar daar is dus, heeft de politie maling aan gehad. En uit die hele struggling heeft de man de dood gevonden. Als ik hem bespreek, er moeten meer feiten bekendgemaakt worden. Omstanders hebben het gefilmd en zijn ook in shock geraakt. Want plots wilden ze hem opeens gaan reanimeren na de worsteling. En toen bleek het al te laat te zijn. Dus ja, het is, ja, dit soort zaken die zijn alarmerend. En ik hoop dat veel mensen er notie van nemen. Die net doen alsof er niks aan de hand is. En ja, we gewoon met oogkleppen op door dit land kunnen lopen. Dat is niet zo. Wees alert. En ook hou in de gaten hoe dit gaat aflopen. We hebben maar de helft van het verhaal gehoord. Zal waarschijnlijk wel meer bekend worden. Ik pak even een telefoontje erbij. Maar dit is pas de helft van het verhaal wat er uitgekomen is. Welkom in de uitzending. Met u het genoegen.
1: Hallo.
0: Hallo, bent u in de uitzending?
1: Ja, goeie.
0: Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Goedemorgen.
1: Ik zit nog te slapen, hoor.
0: Oh, maar heer Armand, als je nog slaapt...
1: Goedemorgen. Ik moet... gewoon nog, hoor. Ben ik aan het doen. Ja?
0: Als u nog slaapt, heer Armand, blijf liggen.
1: Ben ik aan het doen. Gewoon nog, hè. De politie, dan. Ik ben nog gewoon... Met de bij. Ik heb nog... Ja, twee jaar ben ik vermoord. Een jongen van 15 jaar en deze. En de politie heeft genomen een gesteep van Amerika. Nu ben ik aan doen.
0: Ja, ja, ik ben bang van wel, ja. Ze hebben steeds meer streken over uit de Verenigde Staten. Zo klinkt het wel.
1: Ja, en je bent het eens, hoor. Ja? Je moet goed zeggen in de lucht. Maar nu word je zelf vermoord. Ja, gewoon.
0: We kunnen nog niet vol uitspreken wat er precies gebeurd is, maar we moeten het zeker in de gaten houden. Ja, nee, heer Armand, u heeft gelijk. Het doet pijn om dit soort dingen te zien.
1: Ja, maar nu, de politie mag geen grap nu. Weet je, hè? Mag geen grap nu, hoor. Echt waar. Ik wil Amerika doen en ik vind echt schrik.
0: Ja, zeker.
1: Dat ben ik
0: is goed, hoor. Hé, krak die brada.
1: Jammer, dag. Ja.
0: Aboom, doei doei. Ja, het doet zeker pijn als we, wat ik al zei, dit soort dingen zien. Dat mensen die eigenlijk gewoon hun leven wilden leiden, op zo'n manier bejegend worden. Ik pak nog een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Doe ik genoegen.
2: Goedemorgen, Lobby Brada Kendo Amasa.
0: Goedemorgen, Lobby Sisa Hortans. Goedemorgen, goedemorgen.
2: Odi, odi, odi, odi, ofa, ofa, ofa.
0: Ai, we doen ons best, maar wacht u even. Ik ga nog een telefoon erbij pakken, maar...
3: Amasa! Amasa!
2: Awe toos, awe do!
0: Ai, Lobby Sisa. Goed, u mag, ja. Ja, u bent in de uitzending hoor. Komt u binnen.
2: Odi odi na la se amansa.
0: Ai, aweto.
2: Saweto, saweto. Saweto, tede do. Lobby brada kendo. Ya, dat je vergeet dat wantamara de. Wantamara de. En bigis mataki. Langa libi. Langa shisani. Odi odi na la se. Metaka her krupu radio boni grani. Odi. Metaku odi fa upsa a weekend wanyu wiki opo junu ya fada esmo sosio hena ook jarig ze is 57 geworden omgekeerde van 57
0: gefeliciteerd Louisa
2: hè
0: gefeliciteerd ook met uw zusje
2: ja dank je mijn zusje is 77 jaar geworden vandaag ja en mijn zusje Marlene haar dochter Elisa is vandaag ook jarig omgekeerde van 99. Ja? Ja. En de dochter van Elfriede is ook binnenkort. Ja, Ellison was ook laatst. Mijn dochter was ook laatst. En wie nog meer? En Sisa Patricia feliciteer ik ook nog. Feliciteer ik alsnog. Zij was ook jarig, toch?
0: Ja.
2: Maar die is aan bij Voeroe. Juist. Dus mijn pasteren alsnog, hij feliciteert voor ook mijn pasteren aan. Hij kroeg voor Bonigrani. En de jarige voor mij, hij feliciteert bij KT, mijn pasteren aan de jarige. Ja, en naar Kreisburg, take your day. Sisha, take your day. Alibi is er lekker een traan. Ja, nu naar Alibi Smawani, we naar Gadawani. Wala maladisha day. Ja, naar Gadawani, aan de mboeie. Keep it up, people.
0: Hooray!
2: Hooray! Uteka day! Op zo'n sweet day! En uteken rustig aan! Uteken rustig aan! Ja, ide abrawatra! Map sayu day! Na yu kasin! Ja! Sesi te baka day! Me faster dala mala! Na nga! Hena! Anga NDF today! Yes! And then the last one will be one scared to Alan! In deze donkere dagen! Oh ja! Mijn broertje Etje was ook gister. Etje, nu na die mis nog naar Gadawani aan de boeie, ik zei day. Je zusje was ook erg gister, je dochter ook binnenkort. Ja, ik laat je ook toe om mijn mati, ik zal lekker in een tram, maar ik heb een vago. Die op idee aan de boom, ik tap in een boom. En dan van je day, we blijven van je houden. Hij heeft dat je thee, maar dat thee. Je neemt voor u, mijn versterde naar je day. Ja, zei je, zei is day. En de lobby was me, zei ook toe om die geding. Sisa Ellie heb ik ook net gehoord. Ja, Nana Brewa. Ook toe. Milobi Sisa Nana Brewa. Moeder Seedorf. Moeder O'Neill. Moeder O'Neill. Moeder Lish. Denevoer en mijn broertje. Julio Lish. Ook toe bij zijn die de AFS in Tilbakate. Arthur Lish. Odi, odi, groetjes van jullie allen. Oda Ati. Niet te vergeten ook de groeten aan Roepers. Die waren op elkaar. Ze hebben het ook hard nodig. Ja, en Julio doe ik ook de groeten. Goed een keer rustig, ja? En doet niet te vergeten, mijn mattie, Erik, doe ik ook de groeten, ja? Fijne dag later met je programma. En niet te vergeten, zoals er net, die karaoke. Karaoke. Sisa Urmi Blikslagen, doe ik ook de groeten. En Dendila Swalobiwang, sterkte allen in deze donkere dagen. Ik heb het ook net gehoord op het nieuws. Dat Sisa en Tara Drijsie. Tara en Drijsie of Arma, hè?
0: Tara Drijsie.
2: Tara Drijsie of Arma, toch?
0: Tara.
2: Ja, yes, en hij moet toch? Drijsie of Arma?
0: Oei, Drijsing Farma. Dat is spang. We zijn weer zo aan weer.
2: Aye, teken wat als kabakai me put. Sisa Tara, Udraisi Farma. Yes. Ja, mijn kondering aan de Surinamse gemeenschap. Ja, we bedanken ook voor alles wat ze voor ons gedaan heeft. Afet die omeens samen. Tara, rest in peace. Wakabong. And thanks for all. Thanks for all. Usatamemre you. Majuseki. Yuseki Kondre. You can apalte na umbata. Yeah, take your rest. And thanks for all. I have visited Kebaka Teme Kondoleer. Yeah? Met the Tegan van Sisakara. Wakabong Tambunga. Day one day Usamiti Baka. And the family Bunil and Carol. Wandel ook te mijn condoleer in de Dungro DDC. Dara di guafesi, met dara rest in peace. Dat was het, Lobby Brana Kenny.
0: Blessie, Sisa. Abon, blessie.
2: Oké, Sisa Lobby, bye bye.
0: Bye bye. Ah, ik heb ook een beller op lijn 2. U heeft gewacht. Welkom, komt u binnen. Dank voor het wachten. Beller op lijn 2, u bent binnen hoor. We horen uw radio, maar we horen uw stem niet.
3: Ben ik er?
0: Ja, u bent in de uitzending hoor. Zet eens de radio zacht alsjeblieft.
3: Gek doen. Nee, maar ik ben naar de ruimte gelopen waar juist dat ding hard staat. In elk geval, je weet wat wie je praat met Tante Loes.
0: Ah, Tante Loes uit de Capelle.
3: Ja. En nu?
0: Ja, we horen nog steeds een beetje de radio daar, maar Tante Loes uit Capelle, praat u maar hoor, we kunnen u horen.
3: Nee, ik wil geen reus, hè. Daar hou ik niet van.
0: Oh wel. Ja, nu is het goed. Nu is het goed hoor.
3: Oké, ja. Ja, ik was toen naar de keuken gelopen. Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Kendo.
0: Ai, goedemorgen Tante Loes.
3: Goedemorgen Cisagor Tans. De mens wikt en God beschikt. De een zegt Allah. Buddha, Kenya, Man, Kenya, Po. Er is meer tussen hemel en aarde. Het kan niet zijn dat we 30, 34 graden hebben gehad. En dat we tegen elkaar zeiden, ik kan niet meer. En in de Suriname zegt men, ik weet niet meer wat ik aan moet doen. Zo warm is het. Want ook de tijd hebben wij niet gemaakt. Maar ik kan niet alleen Tara haar naam noemen. Maar ik moet uiteraard ook de naam noemen van de vrouw waarmee ik heb gewerkt. Mevrouw Emmanuel, we hebben van haar politicologie gehad. Martel Cairo, die is er niet meer. En Joan Ferrier. Wij hebben dus landelijk samen met de Vrouwenalliantie de weg geplaveid. Inderdaad was Tara meer als een maatschappelijk werker. En er zijn vele mensen die dankbaar zullen zijn dat zij op een gegeven moment ervoor zorg heeft gedragen dat ze hun dak boven hun hoofd hadden. Het ging allemaal moeilijk, vooral die tijd. Maar ook belangrijk is dat we samen hebben moeten werken. En dan heb ik het over Louise Dulder, want zo heet ik. Met de landelijke organisaties. Het was best moeilijk. Want cultuur is een socialisatieproces. En je kleur bepaalde heel veel, maar ook de omgeving waar je vandaan komt. En uiteraard kom ik uit een dorp. Van daaruit ben ik verhuisd naar waar ik nu woon. Dus je moest zoveel offers brengen. Maar toen ik vorige week hoorde dat ze zo ziek was, heb ik ook op dezelfde zender van Salto ook gezegd van Grani Fiti Tara. Maar Grani Fiti un alamala. Toos dodo praxedo teka spiegel. Dan net zien spiegelbeeld wat hij weet aki. Spiegeltje voor me. Laat me zijn zoals ik moet zijn. En laat me gaan zoals de Heer het wil. Want je hoeft het niet voorzichtig aan te doen. De moment die de dood voor je deur staat, neem de doodje mee. Dus lieve luisteraars, ik groet u allemaal en ik zeg ook tegen Hortense, ik feliciteer ook haar zus. En mevrouw, ik groet jullie allemaal. Meneer, en ik zeg tegen jou, een fijne uitzending en tante dus blijf luisteren.
0: Rustig,
3: zegt Tara, rustig.
0: Dank u wel, tante.
3: Dank je.
0: Hobby. Ik heb nog een andere beller op lijn 1. U heeft ook gewacht. Dank voor het wachten. Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Ivan Levin.
0: Hi, Ivan.
4: Ik heb natuurlijk geduld. Kenneth, ik bel je om twee dingen in de uitzending. Mm-hmm. Eén natuurlijk om de familie van Tara Udarai Singh Varma te condoleren met het heengaan van deze geweldige vrouw. Ze heeft haar mooie momenten gehad, ze heeft ook dieptepunten gehad. Maar ik was ook nauw betrokken bij Tara. We hebben samen gezeten in de politieke partij GroenLinks. Ik mocht in een van de periodes ook haar campagneleider zijn. Ik heb nauw met haar samengewerkt, dus ik wil ook bedanken voor alles wat ze voor mij en sowieso voor de Surinaamse Nederlandse gemeenschap heeft betekend. Dus ook gecondoleerd. Het tweede punt waarvoor ik je bel is omdat morgen, je had het net ook over de politie, morgen is er een expert meeting in het gemeentehuis van Amsterdam in de Stoper. En ik had me opgegeven om in te spreken, maar het inspreken is niet mogelijk omdat het een expert meeting is. Ik ga er wel naartoe en weet je waarom ik dit eigenlijk aan de orde stel? Omdat ik vind dat wij onze stem moeten laten horen. En onze aanwezigheid is ook heel belangrijk op cruciale momenten. We roepen heel veel, ook via de radio, ook via social media. Maar Nederland komt pas in beweging wanneer wij in beweging komen. Dus als wij op afstand blijven en alleen maar met elkaar in gesprek blijven over onder andere het discriminerend, gewelddadig
0: optreden van de politie.
4: Van de politie, dan gaat er niks veranderen. Mm-hmm. Dus wat wij moeten doen, is onze stem laten horen. Ik doe dat op mijn manier, zolang ik dat kan. Mm-hmm. Morgen ben ik aanwezig tijdens die expertmeeting. Het is om 16:30 in de Stopera. En volgende week is er een commissievergadering en dat gaat over veiligheid en daar zal ik inspreken. En een van de dingen die ik aan de orde zal stellen is naar aanleiding van het incident op het Centraal Station, waarbij de 7 witte mannen naar huis zijn gestuurd. En die zijn niet, ik ga daar vragen over stellen, onder andere, maar ook over het discriminerend gedrag van de politie. Mm-hmm. Wij, en ik roep de mensen op die dat kunnen, die willen, om ook aanwezig te zijn. Ik zal deze week zal ik ook meer informatie daarover verschaffen, over de tijd van de volgende week in de commissievergadering Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Het is heel belangrijk dat we onze stem laten horen. Anders gaat er niets veranderen. We hoeven niets te verwachten van deze mensen, ook niet van de politie. Maar het moment waarop wij in beweging komen, zullen ze ook in beweging moeten komen. Ik noem het voorbeeld van de boeren. Die gaan gewoon met hun tractoren de straat op. En je ziet, het beleid verandert. Ja. De vakbond gaat de straat op over het sociaal maatschappelijk beleid. Snap je, die sociale zekerheid. En de regering luistert.
0: Ja, sowieso. Hè?
4: Als wij aan de kant blijven en we hebben het alleen maar tegen elkaar, met elkaar. Isabi, want zo lezen we fit naar Amakandra. We doen naar Amakandra. Maar in deze tijd hebben onze kinderen, onze jongeren last van het gedrag van de politie. En wij moeten daarvoor opkomen.
0: Dus ja, ik denk zo'n incident als wat dit weekend gebeurd is in Rotterdam, dat moet gewoon ten alle tijden voorkomen worden. Dat iemand gewoon dodelijk getroffen wordt door tijdens een aanhouding. Tijdens een aanhouding. Het is onacceptabel.
4: Ja. Helemaal met je eens. Dus nogmaals, de oproep is om onze stem te laten horen.
0: Ja.
4: Dansie sweetie, Nyan sweetie, Mooi Krosie sweetie. Maar in de tussentijd moeten we opkomen voor onze kinderen en onze jongeren. Want kijk, onze voorouders, die hebben nooit stilgezeten. Daarom is de slavernij afgeschaft. Het is niet zo omdat die witte man het belangrijk vond. Het was vanwege het verzet dat de dingen zijn veranderd. En wij moeten niet op onze lauweren gaan zitten en denken van het komt wel goed. Het komt niet goed. Het moet in beweging komen. Dus ik roep iedereen op om zijn stem te laten horen op welke manier dan ook. Richting de overheid, richting het parlement, richting de politiek. We moeten het niet accepteren. Maar goed.
0: Dank, Lewin, voor deze oproep. En ook voor je mooie woorden over Tara Singh Varma. Blessie.
4: Oké, graag gedaan.
0: Mooie dag verder.
4: Blessie. En een fijne uitzending.
0: Krantangi. Ayelobi Arkiman, klopt er. We moeten ons stem laten horen. En voor diegene in Rotterdam of in de buurt van Rotterdam, vandaag, de 14e, is er om 18:30 verzameld men bij Slingerplein Rotterdam voor een manifestatie Stop Police Violence, Stop Politiegeweld. Er moet gewoon voorkomen worden dat tijdens een normale aanhouding het zo kan escaleren dat een persoon de dood vindt. Het is gewoon onacceptabel in een samenleving als deze. Dus voor diegene in Rotterdam of die de mogelijkheid hebben om af te reizen naar Rotterdam, is er deze avond een demonstratie, manifestatie naar aanleiding van het gebeuren van dit weekend. En zoals de inbeller Brade Lewin net aangaf, er zijn ook commissievergaderingen in de gemeenteraad van Amsterdam, waar mensen ook over dit onderwerp gaan discussiëren, debatteren. En ook daar krijgt u gelegenheid om te zien welke partijen zich sterk willen maken om dit politiegeweld in te perken. Nog een mooie pokoe opzetten even. Goed, er zijn al wat mooie woorden gezegd voor Tara Singh Farma, die dus juist deze ochtend is bekendgemaakt dat ze is overleden. Dan heb ik nog weer een pokoe gevonden. Ja, die ga ik even voor u opzetten. En dan kunnen we weer even tot onszelf komen. Even bezinnen.

0: Oh, dat is een mooie rode pokoe van Betty Wright. En dat is ook wel passend voor dit moment. Robbie Arkimang. Dus ja, er is veel te zeggen over politie, geweld en de manier waarop er met burgers omgegaan wordt. Ik geloof dat ook Ctrl-Alt-Delete binnenkort een bijeenkomst zou hebben. Ik heb het niet mijn scherm als mensen scherp op mijn netvlies. Maar als mensen het weten, dan kunnen ze het even aan ons doorgeven. Wanneer die bijeenkomst zou gaan plaatsvinden. Er is een organisatie die dus ook een monitor heeft op misstanden, politiegeweld. Het is ook hier weer van toepassing wat er dit weekend gebeurd is. Waar ingesproken wordt van in de raad. En waar vaak minderheden het slachtoffer van zijn. En zijn groep waar ook de zojuist overleden politicus Tara Singh Farma zich heel erg sterk voor maakte. Dit komende week, of komende periode moet ik zeggen, komende periode zijn we nog steeds ook in de Maronmaand in de activiteitenkalender. En geweest is al Matawai Day was op de 5e. De 11e was een theatervoorstelling in Theater Zuidplein van Amaron Kompas. Contonetti, de verhalenavond, was op de 12e. We hebben ook al gehad in Amsterdam Zuidoost. Wat dat. En de 19e van de organisatie Samakasoni. Dan is er ook een mooie get-together Comacandra in Amsterdam-Noord. En deze maand is op de 27e ook nog een Maron Festival in Rotterdam. En daar is ook weer Amaron Kompas, de organisatie die het neerzet. Dus er zijn genoeg activiteiten te beleven in de periode van Maron Maand. Van 5 september tot 31 oktober. En alle activiteiten in de maand oktober, daar zal ik dan later over berichten, want er zijn er ook vele. Maar voor de maand september kunt u nog op de 19e in Amsterdam-Noord zijn Macayuse. En op de 27e in Rotterdam Maron Festival. En neem gerust contact op met een van de organisatoren. Wiens telefoonnummer ik mocht noemen. Dat werd mij vorige week in de uitzending verteld. Dus met Ede Basha Shaila, Land Marengo Landveld. En zij gaf me haar nummer door voor mensen die activiteiten organiseren of willen participeren. Het nummer was dan een mobiel nummer 06 28 39 3148. Dus 06 28 39 3148 om in de gehele periode van tot aan eind oktober in de Maronmaand activiteiten te organiseren of activiteiten aan te melden of gewoon meer te achter te komen hoe alles georganiseerd is, kunt u Idebasha Shaila Landveld Marengo contacteren. En ik zei al, zijn twee mooie activiteiten staan nog op stapel hier in de maand, in deze maand, de 9e maand van dit jaar, waar we al in balans zijn. Goed, er schijnt ook nog volgende maand, en ook niet helemaal scherp op mijn netvlies, ook nog een Black Achievement Month te zijn, met ook verschillende activiteiten. En als mensen meer weten, meer kunnen vertellen, dan u kunt me gewoon bereiken via ons e-mailadres commentaarbonnie@gmail.com. Je kunt ook nog heel snel, als het lukt vandaag, naar de studio bellen. Dat we gewoon een goed overzicht hebben van al deze bijzondere activiteiten die nu plaatsvinden. En even kijken. Even een mooie pokoe zetten. Een beetje rustig. Want het is een bijzondere dag vandaag, zou ik maar zeggen. Oké, Barry White, die doet ook altijd goed.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Hij is een mooie stem van Barry White. En ja, ik denk dat we mooie muziek even gaan draaien om het nieuws te verwerken. Wat we zojuist hebben gehoord en wat allemaal dit weekend is gebeurd. En ja, mensen moeten toch veel meer zachter en liever naar elkaar zijn. Rekening met elkaar houden om toch gezamenlijk een goede samenleving op te bouwen. Zijn dan de bespiegelingen die zo door je hoofd gaan natuurlijk. Dus laten we wat mooie muziek zoeken om dit uur even af te sluiten. Ik denk dat ik wel weer iets gevonden heb waar iedereen van houdt. Volgens mij komt zelfs Barry White's stem hier ook in voorbij. Laten we naar deze pokoe gaan luisteren van Quincy Jones.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
2: Oh.
1: Because tonight I want.

is een hele speciale, mooie pokoe van Quincy Jones, Barry White, L.B. Shore, James Ingram, Elder Budge. En allemaal tezamen soms dan het nummer The Secret Garden. Dus het is een rustig nummer, passend bij het moment. Ik maakte eerder melding van een evenement of een commacandra van Ctrl-Alt-Delete. Maar het is pas op 9 november. Dan is dat evenement van Ctrl-Alt-Delete. Er zijn twee evenementen. Ik moet een agenda gaan bijhouden. Ik haal nu alles door elkaar. Maar op 9 november is weer een bijhouden. Ik haal nu alles door elkaar. Maar op 9 november is weer een

0: Dat is dan de 18e. Vrijdag de 18e is er lancering van de Netherlands Association for Critical Race and Anti-Racism. Academici, journalisten, onderzoekers bij elkaar hebben een vereniging opgericht. Dus deze vrijdag is de lancering, 7 uur, in het gebouw van VU, Vrije Universiteit Amsterdam. Dat is de Boelelaan 1111. En keynote van Gloria Wekker onder andere. Hosted bij Simone Zeefuik. 6:30, ze gaan de deuren open. 7 uur start het programma. En het gaat over de resistance tegen racisme. Dus op hoeveel verschillende soorten manieren mensen weerstand hebben geboden of kunnen bieden. Of wat er ook over is geschreven. Tegen racisme in alle vormen die er voor racisme bekend zijn. Dat is ook een interessant evenement deze week nog. Nou, laten we maar even afsluiten dan. Want we gaan weer naar een journaalblok en naar een reclameblok toe. Om het eerste uur, tweede uur zeg ik, af te sluiten. En dan kan ik even kijken. Een paar seconden. Dan zullen we het even met een hele 1 minuut pokoe. Heb ik zo'n klein nummertje nog. Niet echt. Laten we dan maar gewoon een lang nummer draaien. En dan uitveden tot de klok van 1 uur. Dus dat kan altijd geen kwaad. Kijk, hier gaan we dan. Tot de klok van 1 uur. DJ Awadi.
1: We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
2: I have a dream.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight.

0: Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Tropic 2025
11: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
10: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
11: Telefoon 020 41 22 595.
10: Diverse groenten en rijstsoorten.
11: Bronje met paddeljauw. En diverse vissoorten.
10: Pantaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boeien.
11: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
10: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
11: Ai boy, wat Frankie je moet doen. De Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
12: Hi, welkom terug bij weer het laatste uur van onze uitzending op deze 14e van de 9e maand. Bonnie Crani Radio op de 107.9 FM. In Ether, voor Amsterdam en omstreken. En op het internet salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Ja, zijn weer ook weer in de uitzending. En ik heb gemerkt, ik heb vandaag helemaal niet gesproken over het weer vandaag. En ook dat is altijd een vast onderdeel van de uitzending. Dus ik ga nu snel, voordat het te laat is en ik uit de uitzending moet, toch even het weer vandaag onder de loep nemen.

de fiets, maar gewoon met openbaar vervoer. En toch kon je precies voelen hoe het voelde. Het was 18 graden. Het voelde ook aan als 18 graden. Er was geen neerslag. Het was gewoon een hele rustige, droge dag. Eigenlijk een beetje herfstweer vond ik het al. En weinig wind.

0: En ja, in de ochtend was het 16 graden. Het liep op, loopt, zal oplopen in de middag tot aan de 22 graden. Dan nog 19 graden in de avond. En in de nacht 17 graden. En alsmaar zonder neerslag. Ik heb wel een beller. Welkom in de uitzending. Natuurlijk genoegen.
1: Ja, goedemiddag, mevrouw. Wanneer?
0: Ah, heer Armand.
1: Ik ben wakker.
0: Ah, goed zo.
1: En ik heb gegeten vier brood met ei en met medicijnen.
0: Ah, goed, goed, goed.
1: Maar ik wil je vragen, je mevrouw is overleden, je mevrouw. Was hij ook minister, meneer?
0: Nee, ze was gemeenteraadslid hier in Amsterdam.
1: Ja.
0: En ze was Tweede Kamerlid. Ze was tweede, ja, in de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Taras in Varma.
1: Ja, ja, precies. Op de visie, hè? Ja, maar hij was een goede vrouw. Echt waar, ja? Maar dat is een leuke gemeenschap. Ik zat in de bus. Ik zat ook mee. Ja, dat is samen. Ja. In de bus, ja. Ja, geleden, ja. Ja, daar had nog zo, ja. Maar stel, ik gewoon, dit is je naam, hè. Ik gewoon in de Gayaga.
0: Oké, nou, dank voor de informatie.
1: Ja. Ik zie je naam, hè. Gewoon, als je naam, dan had ik om.
0: Oké.
1: Maar, Hoe oud is die mevrouw verleden?
0: Ja, er staat op het bericht dat ik heb gelezen dat ze 78 jaar is geworden.
1: Oh. Maar is het echt een goede mens. Ja.
0: Ja, we zullen haar herdenken. En zeker op een positieve manier.
1: Ik ben een hele familie van haar, ja, tweede collega, ja, van het kabinet, ja, hij mag gaan rusten, ja, ja. In Godhande.
0: Dank u.
1: Ja?
0: Dat is goed, ja. Goed. Dank voor de wens. Rest in peace, ja, zeggen we dan. En iedereen gecondoleerd.
1: Ja, en gecondoleerd. Ja,
0: dank u wel, hoor. Ik wens u een mooie dag verder.
1: Dag, meneer.
0: Blessie. Bye-bye.
1: Dag.
0: Ja. Nou, nog even het laatste stukje weer met u delen.

NMI zegt eigenlijk, het is gewoon code groen. Er zijn geen waarschuwingen. Gewoon afwisseling, zon, bewolking. Heel af en toe een beetje regen. Maar dat is echt het enige wat we kunnen zeggen waar we ons op moeten voorbereiden.

Ja, de 14e is het dus 21. Morgen, de 15e, wordt het iets warmer. Het kan oplopen tot 25 graden. En steeds is er wel een beetje neerslagkans. Zeker op de woensdag en de donderdag gaan er meer druppels vallen. En dan zakt de temperatuur weer terug naar 18, 17 graden maximaal. En zo loopt het eigenlijk door tot aan het weekend. Met een beetje druppeltjes. En de temperatuur zal niet meer boven de 20 graden komen. Dat is dan het weer voor vandaag. Heerlijk. Goed, ik zei al, in het eerste uur was veel te beleven. Eigenlijk, je hoort veel, misschien voor de zeker mensen in Amsterdam-Oost, maar gewoon de mensen in Amsterdam, overal. Er wordt veel gesproken over overlast van mensen die drugs gebruiken, met name crack. Gemengd met heroïne of gewoon pure crack. En dakloos zijn of thuisloos zijn. En een van de plaatsen die steeds genoemd worden is het Oosterpark. Wel, ik was afgelopen vrijdag in het Oosterpark. En ook de burgemeester Halsema was daar. Maar in het Oosterpark was bijna geen thuisloze of drugsgebruiker te zien. Want een groot deel van het Oosterpark was gereserveerd voor het koninklijk concert. Het koninklijk concertgebouw orkest. En dan een filharmonisch orkest. Niet een of ander, dus even de beste orkesten ter wereld. En die speelden in het Oosterpark. Gratis voor alle mensen die maar daar naartoe wilden komen. Met een stoeltje op een bankje wilden zitten. Leunen tegen een boom. Er was dus geen dakloze in de buurt. Of misschien wel. En die genoten ook van de muziek. Maar ja, men speelde dan wel van componisten zoals Wagner en Debussy. Etcetera. Hele grote stukken. En natuurlijk ook het beroemde stuk van die opera ook alweer. Van Carmen. En iedereen kon dus daar wel van genieten. In het park. En het was een drukte van je welste. Echt. En in het park is ook allemaal opgesteld. Op de plek waar ze de concert werd gegeven. Allerlei foodtrucks, foodstandjes. Je kon pizza halen, barra halen, smoky chicken. Alles kon je daar eten. En natuurlijk drinken. Ik zag mensen borrelen. Mensen namen hun eigen kratten bier mee. Men kocht ook daar ter plekke wijn en rosé. Ik weet niet of het champagne was, maar leek het ook zelfs op. En ik zag zelf een hele stand oesters verkopen. En het was niet de setting waaraan je denkt als men praat over de problemen, de overlast van dak- en thuislozen. Eigenlijk hadden de dak- en thuislozen nu moeten gaan bellen en klagen naar de politie dat er te veel overlast was van elite in het Oosterpark die te veel lawaai maakten met hun klassieke muziek. Dat zou een leuke twist geweest zijn aan dit verhaal. Als dak- en thuislozen nu naar de politie hadden gebeld. Om op die manier te gaan klagen over hoe het Oosterpark opeens toch omgetoverd kon worden. Als burgemeester Halsema en alle anderen daar zitten om van hun feestje te genieten. Maar goed, serieus, sowieso. Ach, daar niet om zeggen, de dak- en thuisloos is natuurlijk wel een serieus probleem in Amsterdam. En ook het gebruik van de nieuwe drugs crack. Waar mensen ook echt heel erg verslaafd aan lijken te zijn. En waarin in tegenstelling tot heroïne met methadon geen alternatief voorhanden is om die drang naar het crack af te zwakken. Want crack kan je alleen maar op de illegale markt kopen. En dan zijn de prijzen ook niet altijd gegarandeerd. En vaak gaan mensen dan soms over tot misdaad om hun verslaving te kunnen financieren. Dus ja, er is daar zeker ruimte voor verbetering.

0: En ik wilde melden over de afgelopen week. Ik weet niet of veel mensen nog naar de publieke televisie kijken. Maar er waren een paar opmerkelijke programma's die nog steeds doorlopen. Eén programma heet De Witte Man. Die wordt uitgezonden bij Omroep Zwart. Waar eigenlijk witte mensen spiegel voorgehouden worden. Met name witte mannen. Over hun privilege en hoe ze zich gedragen in een multiculturele, multi-etnische maatschappij dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Ik weet niet of mensen er iets van gaan leren. Dus eigenlijk is die documentaire ook niet echt de echte voor iemand als mij bedoeld. Maar ach, ik vind het wel af en toe leuk om te kijken van hoe dat gepresenteerd wordt en hoe die communicatie verloopt. Tegelijkertijd is ook nog een andere documentaire reeks gaande. En die heet Sander en de Kloof. Het gaat ook over een geprivilegeerde witte man. Dus Sander Schimmel-Pennink. Die naam alleen al. En hij gaat dan op onderzoek uit. Omdat hij zich afvraagt. Hoe komt het dat er zo'n kloof is in Nederland? En dat veelal migranten, dus vluchtelingen, asielzoekers, economische migranten, de schuld krijgen van die kloof in Nederland tussen rijk en arm. Dat is eigenlijk een hele interessante manier om er naar te kijken. Want eigenlijk weten we gewoon waarom zij de schuld krijgen. Omdat het op die manier gepresenteerd wordt door de media. Die weten bepaalde knoppen in te drukken bij het armere deel van de bevolking. En ze niet met hun vinger gaan wijzen naar daar waar het geld wel zit. Maar dat ze gaan wijzen naar een andere gemarginaliseerde groep. Die er eigenlijk ook helemaal niks aan kan doen. Ja, het is echt bekend. Maar goed, de man heeft er een documentaire reeks over gemaakt. Die heet Sander en de Kloof. En die documentaire reeks valt te zien op ook publieke televisie. En is ook de moeite waard ook af en toe om toch te kijken hoe zij dan weer dit presenteren en daarna kijken. En tot slot, dan wil ik nog een andere documentaire reeks vermelden op de publieke televisie die ook al gaande is. En die heette volgens mij Rutger en de Buitenlander of iets dergelijks. En volgens mij was die van Pauw Nieuws op de publieke omroep. Maar goed, dat is die ene man die net doet alsof zijn neus bloedt en ook niet begrijpt waar alle conflicten in Nederland vandaan komen. Terwijl het heel duidelijk is, white supremacy, racisme, met name afrofobie, eurocentrisme en daarnaast nog zaken als militarisme en extreem kapitalisme. Dus eigenlijk hoeven we al die documentaire reeks niet te maken. Maar goed, voor de bühne maken we die documentaires en iedereen kan er naar kijken. En af en toe is het wel leuk om te zien hoe mensen zichzelf allemaal voor de gek houden. Dus bij deze.
1: We got our ways, but ain't we human beings too? If our lives don't matter, no lives matter. Thus, life of our future, dying is unacceptable. Living for what we believe in is life itself. And that in itself is beautiful.
2: Beautiful people, let's take a second and think. We continue these issues, our ship are trying to be sink. This is nothing political, this is so we be sink. Stick together forever and we'll weather the rain. We'll weather the storm, let's try to move on. Build a better

0: people. Hi, beautiful people. En daar maken we onze programma's voor natuurlijk. Beautiful people. Oh, en ik had juist een interessante podcast beluisterd van Sam Jones Productions. Dus de journalist en programmamaker Sam Jones heeft een hele mooie podcastserie gemaakt. En ik zou kunnen zeggen, laten we even luisteren, want het gaat even over gezond eten. Het heeft ook te maken met slavernijverleden, want dat zou ik niet zeggen. Maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. En dat blijkt ook uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. En op de MOVO Academie. Ik weet niet of het nou MOVO is of MOFO Academie. Delen deskundigen hun kennis en ervaring. En krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. En de podcast begint met een verslag van die eerste bijeenkomst. En die bijeenkomst die zijn gewoon in No Limit in Amsterdam Zuidoost. In het bekende buurtcentrum No Limit in Amsterdam Zuidoost. Daar zijn dan de bijeenkomsten van de, wat moet ik nou zeggen, MOVO Academie, MOFO Academie of MOVO Academie. Dat maakt niet uit. U weet wat ik bedoel. De academie in No Limit heeft 5 bijeenkomsten. En de eerste bijeenkomst werd door Sam Jones mooi verwerkt in een interessante podcast.
1: MOFO Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Lekker eten kan geen kwaad. Maar toch kan het ons ook de das omdoen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van MOFO Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van MOFO Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van het tot slaaf gemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost, die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.
3: Vis was voor de rijke planters. Vis was voor de plantagehouders. Vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk, we waren gelukkig. En het geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Bakkeljauw moxalesi. Maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger, het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse als we bakkeljauw moxalesi op onze feesten hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten en veel gezonder eten. Salade, groenten en veel meer vers fruit.
4: Iedereen zegt dat ze fijn en zoet en smakelijk zijn.
1: Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebes, die ook betrokken is bij MOFO Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
5: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine en mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
1: Gezond eten is ook lekker.
5: Heel lekker. Ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
1: Is je lekker?
6: Super. Fantastisch.
7: Blij maken.
8: Doe 10 keer. En 7 en 8.
1: Moffo Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaai je met de armen. En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
9: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, hè, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan, te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen, je bloeddoorstroming komt op gang, je gewrichten bewegen, hè, daar komen stoffen vrij. En dat is wat het met iemand doet, hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
1: Goed voor de vertering ook van het etering.
9: Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen, want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam. Je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
0: Ja, het is een interessante podcastreeks die je ook of eigenlijk via de internet, via YouTube kunt volgen. Dus op www.youtube.com. Of via de producent Sam Jones Productions. En deze aflevering van de podcast heet dan Erfenis op tafel. En tijd voor verandering, Moffo. Ik zeg wel Moffo, vind ik leuker. Moffo Academie, deel 1. Dus op YouTube kunt u het gewoon vinden. Erfenis op tafel van Sam Jones Productions. En dan vindt u deze podcast. En het is interessant om daar toch van op de hoogte te blijven. Wat dat betreft. Even kijken. Bam, bam, bam. Ja, dus een andere persoon die heel veel bezig is over gezond eten, gezonde voeding, is een andere held van mij. Die heet Maccabi. Ik kan een stukje van Maccabi ook erbij halen. Want het is de moeite waard om te luisteren wat hij erover zegt. Maar voordat ik dat doe, even een pokoe en dan kan ik een stukje van Maccabi gaan zoeken.

0: Maak dan melding van een andere favoriet. Als het gaat om gezond eten, is Maccabi die mensen inspireert op zijn muzikale manier om toch gezond te eten.
1: On Mondays, today it's all about this, the cucumber. Or as they call it in Jamaica, cucumba.
0: Ah, komkommers.
1: Cucumba. Cucumba. Cucumba. Vitamins, minerals, very high number, silica, hair and nails get longer. Other vitamin make your bone them stronger. Anti-wrinkle make you look younger. 95% water, kidney cleanser, great hydrator, detox, fiber, good regulator. Give your body good things, don't be a traitor. Get the cucumber, cut it in a slice, put it in a jug of water overnight. You know what you get for a fraction of the price? Energy drink full of electrolyte. Roaring salad is one of the use as a base for your vegetable juice. Another surprise, put a slice on your eyes. Take away the dryness and revitalize. Oh yes. One thing I have left, cucumber can also help with bad breath. Wash away the bacteria that cause the odor. Cucumber water instead of soda. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumber. A medical Monday. Yes.
0: Medical Monday. Medische maandag van Maccabi. En ik moet zeggen, dat is niet de enige tip die hij altijd heeft. Op elke maandag geeft een man een andere tip voor gezond eten. Dus ik zou zeggen, ja, het is handig om af en toe over de schakel te luisteren wat Maccabi te vertellen heeft over... ja, als je thee wil drinken, heeft hij over kamille thee soms. Ook zo'n mooi onderwerp. Kijk of ik hem ook die kan vinden.
1: Chamomile. When I say chamomile, my happy smile. Chamomile tea, chamomile aisle. Medical Mondays, chamomile style. I've known chamomile for a good while. Use it regularly, not just a trial. Calming, soothing, sleep improving. Good if you have a hectic lifestyle. One of those herbs that settles the nerves. Less stress, mellow and mild digestive tract. Soothe and relax, good for the stomach. Well versatile. Antiviral, can be helpful for cold symptoms. Water profile, don't laugh. Add it to your bath, relax your body in a mineral style. Been around for thousands of years, even used on the banks of the Niles. Millions drink the tea every day. In a more supermarket aisle, cha, anti-inflammatory to pain reliever. Use it myself, I'm a believer. You got a headache, can be a reducer. Well known as a sleep inducer. What a thing, good for the skin. Topically can help the healing. Even the women who are menstruating can be antispasmatic, ease the cramping. And that would make you smile. It's chamomile. A medical Monday.
0: Dus kamille thee heeft ook weer zoveel voordelen, zegt Maccabi. Dus ik gaf al een tip. Af en toe even kijken wat hij te melden heeft. En naar de laatste tip van Maccabi op deze dag. Ik kan er ook gewoon even bij.
1: Don't run from bitter. Bitter good for your liver. Could be alive.
0: Oh, for a so propos.
1: If you do reconsider, it's a fear. Yeah, if you get rid of. Me say people are run from bitter. Serious, start shake and shiver. Like them in a pain, sweater run like river. You that think a baby, them a deliver. You quick to drink bitter in the form of liquor and coffee and beer. You have that quicker, but bitter foods, you might be a picker as if the bitter food make you sicker. Bitters help with a healthy lifestyle, stimulates the liver, produces bile, helps with digestion, fat absorption, helps the vitamins, intestines, style, bitter chew, bitter facts, not if not perhaps, has a big role in a detox, certain things are in place to take out the waste, so your whole system is liable to collapse. Eat more bitter, you will want more bitter, if you have more bitter, you will want less sugar, and you know that sugar have to cut down, you say you woulda if you coulda, but you know say you shoulda. When I was a child, a little Maccabi. We drink bitter root, we drink bitter tea. Come, mommy, have the answer, she know the remedy. Bitter to the tongue, sweet to the belly. Don't be weak, be a food warrior. Bitter can help you to be healthier. At first you might and you might but after a while you will How want me eat Wednesdays? Yes, I am.
0: Al jullie bittere groentes hebben een doel, zegt Maccabi. En zijn goed voor onze gezondheid. Bij deze Grand Tangi Maccabi. Voor je tips op deze Medical Monday. Dus, het is alweer 2:15. Klok van 2:00 dan sluit ik met de uitzending. Dan geef ik een stokje over aan op deze Caribbean FM. aan de programmamakers van Mart Radio. En u kunt ook overschakelen naar Razo voor de programmamakers van Jedi Dry, Sabrada Riek en Sisa Marilyn. Voor ze. Even een muziekje erbij alvast klaarzetten. Ook mooi nieuws dit weekend. Ik weet niet of mensen van sport houden. Maar er waren verschillende soorten sportevenementen waar u van kon genieten. Dat was de finale van tennis. Was een, in de halve finale waren twee African Americans, zoals ze zeggen. En die waren dan te vinden op de halve finale van US Open. En één van hen ging door naar de finale. Helaas won hij niet die finale. Dat is wel een prestatie. En tegelijkertijd is ook een andere wereldkampioenschap van, even kijken, basketbal. Damesbasketbal was een mooie wereldkampioenschap. En degene die daar wonnen waren de vrouwen van Verenigde Staten. Die speelden tegen de vrouwen van Frankrijk. En beide hadden toch heel veel mensen van Afrikaanse afkomst in hun team. Atletische vrouwen die vochten om de wereldtitel. Als het ging om basketbal. Dat is ook een leuk ding om te kijken. En het aardige tussendoor van basketbal vind ik dan ook. Dat zie je bij tennis ook wel een beetje. Verschillende tactieken en strategieën die mensen hanteren. Dus je hebt zeg maar de individuele kwaliteiten van een speler. Maar bijvoorbeeld bij Frankrijk waren er drie echt hele goede spelers die ze hadden. Gabby Williams, Malonga en een andere vrouw, die heette Johannes. En als die drie goed waren, dan ging Frankrijk altijd winnen. Terwijl bij de Verenigde Staten, zag je van, ze hadden allemaal een zekere bijdrage. Maar ze staken niet zo uit zoals die drie Fransen in hun team er bovenuit staken. En dat is een hele andere tactiek. Dus uiteindelijk zag je dat in Amerika meerdere spelers tussen de 12 en 15 punten hadden gescoord. Terwijl bij de Fransen waren die twee hele goede, rond de 20 punten gescoord. Alleen die derde van hun, die had een off day. En dan zie je dus hoe wat het effect daarvan is. Dus, maar dus die tactiek van, gaan we op die drie specialisten leunen of proberen te distribueren, is een hele interessante andere manier van kijken hoe je zaken oppakt. En juist verschillende strategie, tactiek en uitvoering, die zie je dan heel erg terugkomen bij deze sporten. En ik denk eigenlijk dat je dat in alle organisaties terug zou moeten zien. Het verschil tussen strategie, tactiek en uitvoering. En wat dan de uitkomst is op het eindresultaat. Want ze gingen er allemaal met dezelfde missie naartoe. We gaan het goud halen. We gaan kampioen worden. En ja, maar goed, die missie dan, die vertaal je dan weer naar een stappenplan, naar je strategie. En die vertaal je weer naar inzet van mensen en middelen. En uiteindelijk komt het neer op de uitvoering. En soms gaat het goed en soms pakt het niet goed uit. En soms moet je tussendoor van tactiek wijzigen, omdat je niet de juiste mensen hebt om om je strategie volledig uit te voeren. En juist dat soort zaken zijn zo interessant om op te merken. Want je kan heel veel van leren als je sport beoefent. En ja, ook dit weekend is ook weer voetbal. En Feyenoord kreeg dan afgelopen week eigenlijk een beetje pak slaag in Europa van Barcelona. Ze komen terug in Nederland en ze geven dan hier in Nederland hun tegenstander een pak slaag met 7-0. En dat is weer interessant te zien hoe ze dus wel, wat ze geleerd hebben tijdens die ene verliespartij in Spanje, bij Barcelona, wat ze meenemen naar Nederland om zelf dan beter te gaan presteren. En dat is ook weer een beetje onderdeel van je hele strategie, tactiek en uitvoering van wat leer je uit het verleden om mee te nemen naar de toekomst. Een soort Sankofa-gedachte Wat leer je uit het verleden en neem je mee naar de toekomst? En ja, het is interessant om over dat soort zaken na te denken. Zeker als mensen in organisaties zitten. En samen moeten werken. En moeten kijken van hoe gaan we onze plannen uitvoeren. Hoe gaan we dingen oppakken. En juist dan heb je dit soort kennis en inzichten nodig. Dit soort analyses om het steeds beter te kunnen doen. Om jezelf te kunnen verbeteren.

Ja, we gaan weer richting het eind van ons programma op deze 14e, de dag voor Prinsjesdag, dat weer de miljoenennota gepresenteerd gaat worden. En eigenlijk zegt ze dan, het bepaalt wat je wel of niet in je portemonnee overhoudt. Maar goed, ik heb wel mijn twijfels over wat voor impact het heeft op de echt individu in plaats van op die koopkrachtplaatjes. Dat zo gezegd.

We zijn het programma met horten en stoten gestart. Computer liet het een klein beetje afweten hier in de studio. Het is gefixt. Het was echt wel goochelwerk wat er gebeurde. Maar het is gefixt. En ik hoop dat het gebeurde. Maar het is gefixt. En ik hoop dat we nog een mooi

En ook natuurlijk alle donateurs Grand Tangi. Ook toe Unu de Akimang. Poepotje is je Aki. Morgen toe de Roko. Pony Kraning, Kraning, Pony de Bakka. En ik neem aan dat Sisa, Ilse, Diana dan achter de microfoon gaat plaatsnemen. U kunt ons bereiken via het e-mailadres comitébonnie@gmail.com.

En deze drie uren worden u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani. Odi odi, brarangsa, mi na kendo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen.

0: hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: 107.9 Maar Radio.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seat.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880-1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het aan einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Al lange tijd. 40
1: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regen buiten tussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak. Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons mensen. Ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet daarna gesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out.

Ozzie Smit werd geboren als Ozzie Lee Smit op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler's Tramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smit zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ozzie Smit is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken, mijn dissertations zoals ze dat noemen, mijn proefschriften. Hele aardige vrouw en ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten, want Ozzie Smit had een prachtige stem en schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heilzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil, is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Love tastes like strawberries. Geboren op 8 december 1939 in Sunflower, Mississippi, verhuisde Jerry Butler als kind met zijn ouders naar Chicago, waar het gezin terechtkwam in de Cabrini Green woonprojecten. Daar leerde hij, zingend in het kerkkoor, de jonge Curtis Mayfield kennen. Samen richtten ze met Sam Gooden en de gebroeders Brooks de groep The Impressions op. In 1958 brak de groep door met For Your Precious Love, was ooit een heel bekend lied, een ballade die Butler en Mayfield samenschreven en die Butler op zijn 19e al tot een ster maakte. Toen het platenlabel VJ het nummer promoten als Jerry Butler en The Impressions, ontstond er wrijving binnen de groep, wat leidde tot een onverwachte solo-carrière. Die carrière bracht hem grote hits, zoals He Will Break Your Heart, Only the Strong Survive en Hey Western Union Man. Het leverde hem allemaal ook in 1961 de bijnaam The Iceman op, nadat hij tijdens een optreden in Philadelphia doodkalm bleef doorzingen toen de geluidsinstallatie het begaf. Naast zijn muziekcarrière werd Butler een gerespecteerde politicus, moet u weten. Vanaf 1985 diende hij decennia lang als commissioner voor Cook County in Illinois. In 1991 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar hij overleed op 20 februari 2025, niet zo heel lang geleden dus, op 85-jarige leeftijd in Chicago. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Laten we nu even kijken naar de heilzame werking van fruit voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. We praten zelden over onze spijsvertering. En toch is zij een van de stilste, meest bepalende factoren voor hoe we ons voelen. Een onrustige darm maakt een onrustig mens. Vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, een gemoed dat zwaarder aanvoelt dan het zou moeten, ze beginnen allemaal vaker in de buik dan wij beseffen. Fruit speelt hier een stille, maar krachtige rol. De vezels in fruit, met name in vruchten zoals guayave, papaya en citrusfruit, voeden de goede bacteriën in onze darmen en houden de spijsvertering in beweging. De Maag-Lever-Darmstichting benadrukt dat een vezelrijk dieet, waarin fruit een centrale plaats inneemt, het risico op verstopping, opgeblazenheid en op de langere termijn zelfs op darmaandoeningen aanzienlijk verlaagt. Sommige vruchten hebben daarnaast hun eigen reputatie in de volksgeneeskunde. Zuurzak wordt in de Caribische en Zuid-Amerikaanse traditie al generaties lang gebruikt ter ondersteuning van de spijsvertering. En modern onderzoek begint langzaam te bevestigen wat onze grootouders al lang wisten. De vrucht is rijk aan vezels en aan stoffen die een kalmerend effect op maag- en darmstelsel lijken te hebben. Zuurzak wordt ook wel gepromoot als een antikankermiddel, hoewel er natuurlijk geen bewijs tegen is of voor is vanwege het feit dat er geen onderzoek wordt gedaan naar iets dat makkelijk verkrijgbaar is overal en aan de bomen groeit. Maar het is een herinnering aan onze ouders dat innerlijke gezondheid niet alleen draait om wat we vermijden, maar evenzeer om wat we toevoegen. Een vrucht na de maaltijd is niet zomaar een genot. Het is een klein gebaar van zorg naar het deel van onszelf dat het meeste werk doet en het minst applaus krijgt.

Juan Luis Guerra met Guava Berry, een van de vrolijkste liedjes die ik ken en ik moet er altijd om gaan dansen. Juan Luis Guerra Cejillas werd geboren op 7 juni 1957 in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Voordat hij zich volledig op muziek stortte, studeerde hij filosofie en literatuur aan de Universidad Autónoma de Santo Domingo. Zijn liefde voor muziek bracht hem vervolgens naar het gerenommeerde Berklee College of Music in Boston, waar hij zich verdiepte in jazzharmonie. Terug in zijn vaderland richtte hij zijn band 440 op, 440, vernoemd naar de standaard stemtoon in de muziek, en bracht hij in 1984 zijn debuutalbum uit. Zijn grote doorbraak kwam met Bachata Rosa in 1990. Een album dat wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht en hem zijn eerste Grammy Award opleverde. Guerra wordt alom geprezen om de manier waarop hij traditionele Dominicaanse ritmes, zoals merengue en bachata, heeft verweefd met jazz, salsa en poëtische, vaak sociaal geëngageerde teksten. Nummers als Ojalá que hueva café, bijvoorbeeld. Dat soort nummers behoren tot de meest gevierde composities uit de Latijns-Amerikaanse muziek. In de loop van zijn carrière won Juan meer dan 30 Latin Grammy Awards en 3 Grammy Awards en verkocht hij wereldwijd tientallen miljoenen platen. Naast zijn muziek zet hij zich als UNICEF Goodwill Ambassador in voor kinderen in de Dominicaanse Republiek. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Nou even praten over fruit als bondgenoot tegen ziekte. Wanneer we denken aan het voorkomen van ziekten, dan denken we al snel aan dokters en medicijnen en onderzoekingen. We denken minder snel aan een schaal kersen, een guyave of een handvol bessen. En toch, wat we dagelijks eten is misschien wel de meest onderschatte vorm van preventieve geneeskunde die ons ter beschikking staat. Fruit zit vol antioxidanten, stoffen die celschade door zogeheten vrije radicalen tegengaan. Die celschade ligt mede aan de basis van veel van de aandoeningen waar we op oudere leeftijd het meest voor vrezen. Hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en chronische ontstekingen. De Hartstichting wijst er bijvoorbeeld op dat mensen die regelmatig fruit eten een merkbaar lager risico lopen op een hartinfarct of beroerte, mede dankzij de kalium, de vezels en de antioxidanten die in vruchten als citrus en kersen in ruime mate aanwezig zijn. Ook specifieke vruchten krijgen steeds meer wetenschappelijke aandacht. Guyave, rijk aan vitamine C en aan stoffen die de bloeddruk gunstig lijken te beïnvloeden. Zuurzak, waarvan bepaalde plantstoffen onderzocht worden op hun mogelijke rol bij het afremmen van celgroei, tonen aan dat wat eeuwenlang volksgeneeskunde werd genoemd, vandaag steeds vaker wetenschappelijke bevestiging krijgt. Dat betekent niet dat fruit een wondermiddel is natuurlijk, of een vervanging voor medische zorg. Het betekent echter wel dat de keuze voor een vrucht in plaats van een bewerkt tussendoortje dag na dag, jaar na jaar meetelt. Preventie is zelden een groots gebaar. Meestal is het een kleine, herhaalde keuze. En hier is Nick McKenzie met een van mijn favorieten uit het verleden, Peaches on a Tree.

Een vrolijk melodietje heb ik het altijd gevonden. Nick McKenzie's Peaches on a Tree. Nick McKenzie werd geboren als Nick van den Broeke op 2 maart 1950 in Bandung op het Indonesische eiland Java. Als tiener zong hij eerst bij de groep Secrets, voordat hij lid werd van de band Road, waarmee hij in 1971 een hit scoorde met Never Leave Me Lonely. Daarna begon hij aan zijn solo-carrière onder de artiestennaam Nick McKenzie. Zijn echte doorbraak kwam in 1973 met One Is One, dat de tweede plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. Later dat jaar volgde Juanita, een hit in zowel Nederland als Duitsland. En in 1974 scoorde hij opnieuw, onder meer met het liedje dat we net lieten horen, Peaches on a Tree, dat de vijfde plaats in Nederland behaalde. Zijn debuutalbum Nick McKenzie verscheen in 1973 en werd gevolgd door tal van andere platen, waaronder Tell the World in 1975 en Hello Good Morning in 1980. Dat was trouwens zijn laatste grote hitsingle die de 20ste plaats in de Nederlandse hitlijst bereikte. Maar hij bleef ook daarna actief in de muziek met albums als Inspiration van 1990, Saved by the Grace in 1997 en meer recent Mystic in 2010. En Mystery in 2013. En zo heeft Nick McKenzie dus een carrière opgebouwd die inmiddels meer dan 5 decennia omspant. Maar laat ons terugkeren naar het voordeel van een vruchtrijk leven. We gaan nu praten over fruit als spiegel van geduld en rijping. Want daar denken we niet zo vaak aan. Er is een les in fruit die niets met vitamines te maken heeft en alles met tijd. Een vrucht laat zich niet haasten. U kunt een manja, of mango als u wilt, niet dwingen om vandaag rijp te zijn omdat u er vandaag zin in heeft. Ze rijpt wanneer ze rijp is, niet eerder. Diezelfde wetmatigheid geldt, en zo blijkt dat telkens weer, voor onszelf. Onze groei, onze genezing, onze innerlijke rijping, die laten zich evenmin afdwingen. In veel filosofische en spirituele tradities wordt de vrucht dan ook gebruikt als beeld voor menselijke ontwikkeling. Men spreekt over de vruchten van geduld of over een mens die tot rijping komt. Dat is geen toeval. De cyclus van een vrucht, van bloesem naar groei, naar rijping, naar het delen van zoetheid met anderen, weerspiegelt bijna exact de manier waarop wijsheid, karakter en innerlijke rust zich in een mensenleven ontvouwen. Onderzoek naar mindfulness en welzijn bevestigt iets vergelijkbaars vanuit een andere hoek. Mensen die leren omgaan met de eigen tijd, in plaats van voortdurend tegen die tijd te vechten, die ervaren minder stress en meer voldoening. Een vrucht eten met aandacht en zonder haast kan zelfs een kleine oefening in dat soort aanwezigheid zijn. Misschien is dat de stilste les die fruit ons te bieden heeft. Niet alleen wat het doet voor ons lichaam, maar wat het ons kan leren over onszelf. Dat het goede zich niet laat afdwingen en dat wat rijpt in zijn eigen tijd uiteindelijk het zoetst is. Hier is een heerlijk werkje van de Merry Man, Mangoes.

Mango woman is calling out, mango ripe, mango sweet. The Merry Men ontstonden in 1962 in Barbados, toen een groep muzikale vrienden hun eerste optreden gaf in de Driftwood Cellar Bar aan de beroemde Gap in St. Lawrence. De gage die ze kregen voor die avond bedroeg destijds omgerekend nog geen 20 Amerikaanse dollar. De band met de karakteristieke stem en het herkenbare gefluit van zanger Emile Streker voorop ontwikkelde een eigen, aanstekelijke vorm van calypso, doorspekt met invloeden uit Latijnse muziek, funk en de lokale stijl. De Barbadiaanse stijl, kan je zeggen. Hun onmiskenbare geluid bracht hen al snel voorbij de grenzen van hun thuiseiland. Ze bereikten de nummer 1 positie in verschillende Europese hitlijsten en traden op in zalen zo groot als Carnegie Hall, Madison Square Garden en de Royal Albert Hall. Nummers als Beautiful Barbados, Yellow Bird en Big Bamboo groeiden uit tot een blijvend onderdeel van het Caribische muzikale erfgoed. In 2019 werd Emile Streker geridderd voor zijn bijdrage aan de Barbadiaanse cultuur. Jammer genoeg is Sir Emile Streker niet zo lang geleden overleden, op 19 juni 2026, op 90-jarige leeftijd. En met hem is het doek gevallen over een tijdperk waarin de Merry Men 6 decennia lang het geluid van Barbados de wereld introkken.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Beste luisteraars, we zijn jammer genoeg weer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond alles in het teken van fruit. En wat een rijkdom bleek daaruit te putten. We spraken over fruit als de eenvoudigste en meest onderschatte gezonde gewoonte die we onszelf kunnen aanmeten. Iets wat onze grootouders vaak al aanvoelden, lang voordat de wetenschap het bevestigde. We stonden stil bij wat fruit doet voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. Die stille motor waar we zelden aan denken, maar die zoveel bepaalt over hoe we ons voelen. We spraken over fruit als bondgenoot tegen ziekte, als een klein herhaald gebaar van preventie dat zich jaar na jaar terugbetaalt. En we sloten af met een iets minder tastbaar onderwerp. De vrucht als spiegel van geduld. Als herinnering dat wat werkelijk goed voor ons is, zich zelden laat afdwingen en zijn tijd nodig heeft om te rijpen. 4 stukjes fruit, zou je kunnen zeggen. Maar 1 boodschap. En dat is dat de natuur ons voortdurend voedt op manieren die we niet altijd opmerken. Ik wens u nu een fijne maand verder toe. Met misschien iets meer fruit op tafel dan gewoonlijk, hopelijk, hè? En tot de volgende keer. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

gingen hand in hand de hus samen al gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag beloofd u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd natuurlijk wat ze zei.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatie

0: actief of muzikaal veel beter kan? Meld je aan.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Lieve luisteraars, goedemiddag. Wees welkom. Normen hier, het programma Marticipatie, waar wij u straks vragen om mee te doen. Dat is sowieso. En net kon ik niet praten, want ik moest kouwen. Een moffel voor mij, bij de in beweging. En ik heb een specialist vandaag in de studio. Straks gaat u het fijne ervan horen. Maar ik mag niet met een mond vol praten. Ik moet kouwen. Zoveel mogelijk kouwen. Heb ik gedaan. Zit nog een restant ergens, maar ik kan ermee leven. Goed, luisteraars, laat mij u vertellen dat wij vandaag ook het trieste bericht binnen hebben gehad. Dat mevrouw Tara Umrosing Pharma er niet meer is. Een week geleden hebben we hier een bijeenkomst georganiseerd. Omdat we het verhaal hadden gehoord dat het niet goed gaat. En een paar mensen waren op bezoek. En hebben hun verhaal verteld, hoe ze Tara hebben leren kennen. En wat ze allemaal heeft betekend voor velen. Dus bij deze condoleren we de hele Surinaamse gemeenschap. Natuurlijk haar familie eerst. Maar u ook, indien u vond dat ze goed werk heeft verricht. Ze heeft haar best gedaan. Maar helaas, Siki Kong. En nu is ze er niet meer. Dus we condoleren haar later. Misschien meer uitgebreide informatie over Tara. Ik weet dat Maureen ermee bezig is. Zij is namens Mart bezig op haar manier. En dan gaan wij vrij uitgebreid of dieper op zaken in. Wat betreft Tara Umrosing Pharma. Sterke, respectvolle vrouw. Heeft haar best gedaan. Maar agwe, sari. Goed, vandaag gaan we het even ook hebben over uw mond, uw moffo. Wat eet u allemaal? Hoe eet u? Wat eet u? Wat gebeurt er allemaal wanneer u eet? Maar eerst, zoals afgesproken, een bijdrage van collega Sam Jones. Tot zo. Je zou het niet zeggen, maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. Op de MOFO Academie, een uniek concept, delen deskundigen hun kennis en ervaring en krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. U gaat nu luisteren naar een verslag van de eerste bijeenkomst.
1: MOFO Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Lekker eten kan geen kwaad, maar toch kan het ons ook de das omdoen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van MOFO Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van MOFO Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van het tot slaaf gemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost, die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.
3: Vis was voor de rijke planters. Vis was voor de plantagehouders. Vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk. We waren gelukkig. En dat geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Makkeljauw moxalesi. Maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger. Het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse. Als we bakkeljauw moxalesi op onze feesten hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten en veel gezonder eten.

0: vers fruit. Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebes, die ook betrokken is bij Moffel Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
1: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine, mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
0: Gezond eten is ook lekker.
1: Heel lekker, ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
0: Mm-hmm. Is je lekker?
2: Super, fantastisch. Blij maken.
3: De 4 keer.
4: En 7 en 8.
0: Moffel Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaaien met de armen.
5: En stop zitten, 5 keer zitten, go.
0: En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
6: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, hè, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan, te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen. Je bloeddoorstroming komt op gang. Je gewrichten bewegen. Hè? Er komen stoffen vrij. En dat is wat het met iemand doet. Hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
0: Goed voor de vertering ook van het etering.
6: Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen. Want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam. Je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
7: Nou, de eerste aflevering was dit van de Moffel Academie, die onlangs van start ging. Volgende week een verslag van deel 2, gemaakt door Sam Jones. Moffel. You Moffel. Ja, you Moffel Saenya Alasani. Wees opgepast, want ze zit hier vandaag in de studio, luisteraars. Niet om ons bang te maken, maar ze is hier om ons meer duidelijkheid te geven. Ze zit hier. We zijn blij, het heeft een tijdje geduurd, want ik heb het al een keer over gehad dat we haar gaan uitnodigen, vrij uitgebreid praten. Maar vandaag is ze hier namens Moffel, initiatiefnemer, mevrouw Patricia Smit. Welkom in de studio.
8: Dank je, Norman.
7: Goed, voor de nieuwe luisteraars vragen we altijd, hoor. Wie is Patricia Smit? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen en wat vindt ze absoluut niet leuk?
8: Nou, Patricia Smit is heel enthousiast, vooral nu. Maar ik ben mondhygiënist en ik heb me vanwege het feit dat er zoveel patiënten bij mij in de stoel zitten met allerlei systemische ziektes, ben ik op zoek gegaan naar de missing link. Want er was iets aan de hand in die mond. Sommige patiënten kreeg ik gezond. En bij de anderen, ik deed precies hetzelfde en het ging niet. En ik dacht, er is iets, maar ik weet niet wat het is. Ik zit al meer dan 27 jaar in Amsterdam Zuidoost, in de praktijk Groeneveen. En ik heb best wel veel ervaring, want 5 jaar daarvoor werkte ik ook al in Zuid. In die tijd was het Zuidoost een no-go area, niemand wilde in Zuidoost zitten. Maar ik vond het een grote uitdaging om ook in Zuidoost te zitten, in de Bijlmer. En wat mij opviel is dat ik het elke keer net niet gezond kreeg. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik na jaren op zoek gegaan te zijn naar de missing link, heb ik het gevonden. Maar als je erover wil praten, dan moet je er ook een studie van maken. Dus ik heb 4 jaar gestudeerd. Ik ben afgestudeerd ortomoleculair geneeskundig therapeut, HBO-niveau in Balk, Friesland. En daarna heb ik nog een jaar maag- en darmverdieping gedaan. En nu ben ik doorgegaan op de universiteit en ik doe dan de klinische psychoneuroimmunologische wetenschappen.
7: Kijk.
8: En ik ben erachter gekomen dat alles met alles verbonden is. Je kan niet een mond apart van het lichaam zien. De mond zit in hetzelfde lichaam. Dus alles is met alles verbonden. Als je de mond gezond wil krijgen, moet je de rest van het lichaam ook gezond krijgen.
7: Ja.
8: Zodat je een optimaal resultaat krijgt. En dat is wat ik dus wil verkondigen. Kijk, mijn studie heeft duizenden euro's gekost. Maar niet iedereen kan en wil de studie doen. Dus mijn missie is om het zoveel mogelijk aan mensen uit te leggen. Ze hoeven er niet voor te betalen. Maar ik denk dat als wij deze informatie aan de mensen, als we dit allemaal vertellen, dat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. Dus wij gaan ook niet zeggen, nou, dat en dat mag je niet eten. Nee. We vertellen, wat doet het met je? Wat gebeurt er in je lijf als je bijvoorbeeld brood zou eten? Wat doet het met je? En dan kan je zelf bepalen, nou, vanaf nu eet ik dat en ik eet dat.
7: Mm-hmm. Nou, dat is mooi, want net heb je mij een stukje brood gegeven hier. Is het brood, Brian?
8: Het is notenbrood.
7: Notenbrood, oké. Okay. Maar ik zag boter erop. Toen zei ik van, jee, ik eet geen boter. Waarom dat je, zet je boter erop? Ze dus zegt van, nee, eten. Ja. Waarom?
8: Nou, het allerbelangrijkste van een broodje met boter is de boter.
7: Hmm.
8: Ik zal niet helemaal alles vertellen over de granen, want dan zou je op de Moffo Academie moeten komen. Maar boter, dat zijn de juiste vetten. Maar dan moet je wel roomboter nemen, dus geen margarines of halverines of al die andere verschillende boters. Ook de vetten zijn heel erg gezond. Je kan geen vet verbranden als je geen vetten toevoegt aan je eten. Dus als je een salade neemt zonder vetten, dan gaat die salade niks doen. Dus je doet de salade, dan doe je groene olijfolie op. Dus doe je wel de juiste vetten.
7: Mm-hmm.
8: He, onze kokosolie, onze olijfolie, is eigenlijk de beste olie.
7: En daar gaat die discussie weer. Hè? Ik hoor mensen soms zeggen, nee, kokosolie, niet goed. Nee, het stolt. Alle olie dat stolt, is niet goed voor ons.
8: Nee,
7: wordt
8: dat is
7: gezegd.
8: Helemaal niet waar. En er is nergens geen wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Integendeel. Is kokosolie het allerbeste olie voor je lijf, voor je lichaam, binnen en de buitenkant. Allerbeste, zelfs beter dan olijfolie, zou ik bijna willen zeggen.
7: Weer gezegd, hier luisteraars, via Maart heeft u het gehoord. Bespreek het ook met uw huisarts of wie dan ook. Dat je hier kokosolie gewoon door
8: kun je gewoon gebruiken.
7: Je bent hier om, je hebt gezegd ook, ja, ik hoop dat er vragen ontstaan. Uit het gesprek wat wij net hebben uitgezonden, ook van Sam Jones, is mooi. Mooi om te zien, hè? Het is ook op YouTube te volgen, hè?
8: Ik dacht het wel. Ik wilde erbij zeggen, Norman, je hebt geen brood gemaakt van granen. Je hebt dus echt brood gekregen, gemaakt van noten.
7: Van noten.
8: Gewoon een notenbrood, het houdt je de hele dag. Heb je een verzadigd gevoel. Het doet niets met je bloedsuikerspiegel. Het piekt helemaal niet, integendeel. En het gaat op je verbranding zitten. Dus eigenlijk heb je het beste brood gegeten. En een roomboter erbij, zodat je je vetten kan verbranden.
7: Ja. Nou, het was niet een grote biggie-tower, luisteraar. Een stukje, een klein stukje. Dus, maar
8: het scheelt wel.
7: Smaakt naar meer, eerlijk
8: en
7: gezegd.
8: En het mooie hiervan ook is, en dan komen we op het andere puntje waar we het vooral over hebben gehad. Hmm. En daar had je het net ook al over, Norman, kauwen.
7: Kauwen, ja. Ja.
8: Kauwen is echt zo essentieel, zo belangrijk. We zijn, want dan beginnen spijsvertering. We zijn ook met een soep begonnen, dat hoorde je in het filmpje. Maar in de soep, op de soep, hebben we pijnboompitten, we hebben notenstukjes, we hebben verschillende stukjes bosuitjes. De soep staat dus gevuld, zodat we kunnen kauwen. Mm. Anders denkt het lichaam, er komt drinken aan, maar er komt eten aan. En kauwen begint eigenlijk al in je mond. Je spijsvertering begint in je mond.
7: Ja.
8: En als je goed kauwt, dan maak je voedsel kleiner, je mengt met speeksel en dan begint het deel van die hele spijsvertering. En daarna komt er voedsel in je maag.
7: Mm.
8: En we hadden het is van mond tot kont, hè, dus je doet het in je mond. Daarom moffo, betekent mond vol gezondheid. Je mond moet niet alleen gezond zijn, ook wat je in je mond stopt moet gezond zijn. En als het dan in je maag komt, heb je maagzuur nodig. En maagzuur heeft een hele belangrijke functie, onder andere bij het verteren van eiwitten en bij onze bescherming tegen bepaalde micro-organismen. Bijvoorbeeld, in de mond zijn er een heleboel bacteriën en sommige zijn heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk dat het hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar als je die bacteriën zou slikken, doorslikken, dan gaat de maagzuur, jouw maagzuur, gaat ervoor zorgen dat die bacteriën geëlimineerd worden. Toch? Want die bacteriën zijn de foute bacteriën. Heb je niet genoeg maagzuur, dan gaat die door naar je darmen en daar veroorzaakt je natuurlijk problemen. Probleem eigenlijk voor van deze bacteriën, en ik zal het noemen, het is de Porphyromonas gingivalis, je kunt het opzoeken, die kan bij ontstekingen in de mond, dus hij mag in je maag komen, dan wordt hij door je zuur helemaal doodgemaakt, maar het probleem is met mensen met parodontitis, is dat zodra het bloed in je mond, kunnen bacteriën via de bloedbaan naar het hart komen. Dus dat is eigenlijk zo belangrijk. Je moet niet meer bloeden in je mond. Die mond moet gezond zijn. Zodra je poetst of je gebruikt een tandenstoker.
7: Ja, ja, ja.
8: En je ziet bloed aan je tandenstoker.
7: Ja.
8: Moet je meteen bij me komen.
7: Wel, ik zie het vaak hoor.
8: Norman, dan mag jij direct bij me komen. Want ik doe ook tandenstoker elke dag en ik bloed niet.
7: Hmm.
8: Die bloedbanen moeten vooral niet open liggen. Dat is die bacteriën die eigenlijk in je mond leven in een pocket. Als die via de bloedbaan naar binnen komen, ja, waar gaat het bloed naartoe? Wordt toch gepompt? Dus het allerbelangrijkste is, je mond moet gezond zijn.
7: Ja.
8: En parodontitis, ik vertelde het ook al eerder, als je een operatie krijgt, een hartoperatie, en je hebt parodontitis, het bloed in je mond, trekken ze al die tanden. Ik had een patiënt, ik vertelde dit verhaal en ze zei, Patricia, mijn baas, dit is gebeurd met mijn baas. Hij was boos, hij kwam, hij had een hartoperatie en ze hebben al zijn tanden getrokken en hij was zo boos, maar nu heeft hij geen tanden meer. En toen vertelde ik waarom ze dat doen, want de kans dat het weer gebeurt is groot.
7: Zo.
8: En als die tanden eruit zijn, zijn die bacteriën ook weg. Maar eigenlijk willen we onze tanden behouden,
7: ja,
8: hè, Norman?
7: Ja.
8: We willen wel kauwen. En tanden zijn zo belangrijk om ons voedsel fijn te kauwen. Ook gewoon, je gezicht ziet er dan ook beter uit. Anders gaat het wat hangen. Want als je geen tanden meer hebt, heb je natuurlijk geen houvast. Dus weinig bot. Dus het is een dubbele, die naam is dubbel.
7: Zo.
8: Mond vol gezondheid, die mond moet gezond zijn, maar ook wat je in je mond stopt. En dan komen we weer terug bij maagzuur. Zorg dat je mensen die dan oprispingen hebben en die vinden, oh, ik heb zoveel maagzuur. Nee, je hebt juist een tekort aan maagzuur. Want als je een tekort aan maagzuur hebt, kun je je eiwitten niet verteren. En dan gaat het een beetje rotten. Want doordat je die eiwitten niet kan verteren, blijft die hangen. Ik chargeer een beetje hoor. Een beetje Jippie-Janneke taal. Nou, dan rot het. En die rottingsbacteriën, dat komt omhoog. Die zuren. Heb je genoeg maagzuur? Heb je nergens last van? Kun je alles goed verteren? Kun je alles goed knippen? Al die eiwitten. En maar als je, ik zeg ook altijd tegen mensen, Heb je last van maagzuur dat opkomt, heb je te weinig maagzuur. En je hebt genoeg nodig om alles aan te kunnen.
7: De luisteraars, ze zit hier vandaag niet namens Norman, hè. Ze is gekomen namens alle luisteraars. Het verhaal is ook verteld, hè. Slavernij, oorzaak en gevolg. Het is ergens gebeurd. We eten zo'n visie. Eens heb je me ook een mooi verhaal verteld waar ik van schrok. Over roti. Iets met roti. Met dan nog aardappel en dan nog iets erbij.
8: Ja, het is
7: kan
8: te veel.
7: Je het nog eens een keer vertellen?
8: Ja, het is echt te veel.
7: Wat was het nou?
8: Nou, we eten aardappelen op onze roti. Ja. Dat is allemaal zetmeel op zetmeel. Heel veel glucose komt naar binnen. En ons alvleesklier is niet in staat al die insuline aan te maken om die glucose weg te vangen. Dus eigenlijk zouden we... Kijk, er is ook een ei bij, hè?
7: Ja.
8: Je kan makkelijk ook een ei gewoon eten met groenten. Dat is eiwitten met koolhydraten. Dus die combinatie is fantastisch. Maar we eten veel te veel. Kijk, Surinamers eten ook aardappelen op hun rijst. Hè?
7: Ja, ja.
8: Het is dubbel. Het is dubbel. Je doet toch ook geen rijst op je aardappelen. Dus Nederlanders doen dan ook niet bergen rijst op hun aardappelpuree. Het is en-en. Dus eigenlijk zouden we... Weet je wat we zouden moeten doen, Norman? Je moet naar je bord met rijst kijken. Dan halveer je het. Is er ruimte voor groenten. Maar eigenlijk, en eiwitten, hè? We hebben zoveel rijst op ons bord. We scheppen zoveel. Dat er geen ruimte is voor groenten en eiwitten. Dan doen we het op ons rijst. Maar zo werkt het niet. Halveer je portie. Dan heb je opeens zoveel plek om genoeg groente en eiwitten erbij te doen.
7: Ja, oké.
8: En daarna haal je 3/4 van je rijst weg. Dus eerst begin je met halveer je portie. Wat ik ook stiekem heb gedaan, maar Norman, en ik heb het niet echt verteld, maar iedereen krijgt dus een bord, een soepkom en een schotel mee. Want ik ga niet staan wassen. Je krijgt eten, neem je het mee naar huis. Volgende keer neem je het weer terug. Maar hun bord is ietsjes verkleind.
7: Ja, zonder dat ze het weten.
8: Dus eigenlijk, als je vol bord opschept, is het al minder. Want je bord is klein. Kleiner. Het is nog wel een bord.
7: Ja.
8: Maar als je het vergelijkt met de borden thuis, merk je...
7: Dat het kleiner is. Oké, Moffo. Mooie naam trouwens. Hè? Dat doet me direct denken aan... Hey, je mond is zo belangrijk wat je erin stopt. Voor wie is het bedoeld? Je zei het is gratis. En als ik nu luister en ik zeg ik wil meedoen. Wat dan? Wat moet ik doen?
8: Ja, je kan zo meedoen, Norman.
7: Ja.
8: Wat ik wel vraag is dat de mensen eerst bij mij komen. Want ik neem een kweek. Hmm. Ik neem een bacteriekweek uit je mond. En dat stuur ik naar het laboratorium. En daar kun je precies zien welke bacteriën je hebt, Norman.
7: Zo.
8: En dan weet je ook als je die gevaarlijke bacteriën hebt. Dus er zijn twee gevaarlijke. De aggregatiebacter actinomycetum comitans. En een Porphyromonas gingivalis. En die noem ik Trump eigenlijk.
7: Trump?
8: Ja, en waarom noem ik hem Trump? Omdat hij in zijn eentje... niet zoveel kan doen, maar wat doet hij? Hij mobiliseert die andere bacteriën die eigenlijk een beetje twijfelden, die maakt hij slecht. Dat zijn de spathobionten. Dus eigenlijk kun je ook goed worden, maar hij maakt je slecht. Dus net als wat Trump deed om het Capitool aan te vallen, kon hij niet in zijn eentje, maar hij heeft gewoon doodgewone mensen die hun kinderen naar school brachten, heeft hij helemaal boos gemaakt en die zijn massaal Capitool met z'n allen, duizenden, zijn ze het Capitool gaan. Nou, dat gebeurt er in je mond. Als die PG, die Porphyromonas gingivalis, er zit, is niet eens zo gevaarlijk als die andere, maar hij kan, doordat hij met z'n allen gaat aanvallen, dan wordt hij wordt dan zo gevaarlijk dat die ontstekingen gigantisch en groter en veel bloeding en veel pus en veel, hè, dat gebeurt er dan in de mond.
7: Oké. En, maar voordat ik naar je kom, hè, dus we hebben een afspraak.
8: En dan, ja.
7: Goed, stel je voor dat ik zeg van oké, dan ga ik extra goed poetsen, want ze gaat...
8: Dat maakt niet uit.
7: Oh.
8: Ik kan ze toch vinden.
7: Wauw.
8: En dat komt omdat die bacteriën die ik wil vinden, die zitten in de diepste pockets. Je kan poetsen wat je wil, jij komt niet in die pockets. En die bacteriën veranderen dan in anaerobe, dus ze kunnen overleven zonder zuurstof. Want in de diepste pocket is vocht. En daar gaan ze dan wonen. En daar gaan ze het bot, jouw bot, afbreken. En als je bot afbreekt, vallen je tanden uit je mond.
7: Ja, ik ken een verhaal van een dame die zei dat haar tanden spontaan uitvielen. Ja, ja.
8: Botafbraak, parodontitis. Dus je komt en dan kijk ik naar de situatie natuurlijk. Ik neem een kweek, stuur ik naar het laboratorium. Dan doe ik de interventie. Want dit is een interventie, dus een gezonde eten, gezonde leefstijl. Het gaat nog veel verder, hè? Want de docenten die ik heb uitgekozen zijn... Kijk, we hebben allemaal de opleiding gedaan, maar ik kan niet alles, Norman. Ik heb wel van alles gemaakt en gedaan. En ik doe ook een stukje met sofrologie. Dat is dus iets anders, dat komt op een ander moment. Maar ik heb de docenten uitgekozen omdat dat hun expertise is. En dat is die interventie. En vanaf de eerste dag zeiden mensen al... Ik ga iets veranderen. Want nu pas snap ik het. Nu begrijp ik het ook veel beter. Want ik heb het ook echt zodanig uitgekozen dat het mensen pakt. Ik ben zelf Surinamer. Ik woon zelf in de Bijlmer. Ik werk in de Bijlmer. Ik kan een klein beetje aanvoelen wat mensen belangrijk vinden om te horen. En wat zouden ze kunnen veranderen in hun leven. Mm-hmm. Dus ik merk ook dat mensen dat wel... Want je kan het aan een heleboel mensen vertellen, maar het dringt niet tot ze door.
7: Nee.
8: Pas op het moment dat je het op een dusdanige manier vertelt dat ze het echt tot zich, dat ze het begrijpen, dan komt die verandering in hun leven.
7: Ik heb de luisteraars nog niet opgeroepen om te bellen, maar ze voelen zich geroepen om te bellen. We hebben de telefoons hier rinkelen. Dus ik ga de eerste beller zo direct in de uitzending zetten. Maar er was nog iets. Ja, mijn tandarts, want ik heb een tandarts. Hè. Ik ga,
8: sowieso.
7: Zo. En die zegt, je moet vloggen.
8: Flossen.
7: Na het eten.
8: Flossen?
7: Hè. Flossen, ja, met een... een bepaalde maat
8: stoken. Ja, met ragen.
7: Ja, ragen, ja, dat heeft ze gezegd.
8: Ja.
7: En je moet het elke dag doen.
8: Ja, en weet je waarom, Norman?
7: Ja.
8: Ik vergelijk het, en nu ga ik weer even chargeren. Ik vergelijk het altijd met een oksel. Als jij doucht en je wast je hele lichaam, je doucht dus alles, maar je vergeet je oksels... Dan ruik je nog steeds naar zweet. Als je poetst en je vergeet tussen je tanden te stokeren, heb je eigenlijk niet gepoetst.
7: Wat?
8: Want tussen je tanden, daar gaat het zitten. Net als die oksels. Het heeft geen zin om te douchen als je oksels niet doet. Je hebt zelfs mensen die niet eens kunnen douchen, maar hun oksel doen ze wel snel om fris te zijn. Dus zelfs als je niet kan poetsen, maar als je die rager gebruikt, ben ik al blij. Daar gaat het zitten. Daar gaat het koeken. Daar gaat het broeden. Daar komen die bacteriën eruit. Daar gaat het ontsteken. Omdat je het niet doet. Daar blijft het allemaal in, ertussenin. En het is echt waar, Norman. Voor de grap zou je moeten stoken en het moeten ruiken.
7: Zo.
8: Je valt bijna flauw. Omdat het al bijna gaat rotten. Want als je het elke dag doet... Dan blijft het fris. En ik raad ook mensen aan eerst te flossen of te stoken of te rageren. Ragertjes vooral. Dan is het fris en dan poetsen. Maar dan gaat die frisheid tussen die tanden. Als je eerst gaat poetsen en dan ga je ragen. Ja, dan komt die troep er weer uit. En dan. Dus probeer eerst te rageren. Dan is het lekker open. Dan ga je poetsen. Dan komt die frisheid. Want je hebt mensen... Ja, ik heb net gepoetst en toch ruiken ze iets in je. In je mond van... Ja, hij heeft wel net gepoetst, maar ik ruik toch iets. Nou, dat zit dus omdat ze tussen hun tanden niet hebben schoongemaakt. Dat is je oksels.
7: Wow.
8: Je ruikt toch de zweet als je bent gedoucht.
7: We leren hier veel. Hoor. We zitten in de klas. Staan. De luisteraars van mama die schrikken zo thuis, want ze denken van... Oh, al die tijd. Wie daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo, beller. U bent erin, hoor. Ik hoor u op de achtergrond. Dan hebben we geen tijd. Dan laten we de lijn vrij voor andere luisteraars. 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier allemaal? Schrikt u ervan of zegt u... Nee hoor, dit wist ik al lang. Ik doe het elke dag. Kragen, elke dag ben ik bezig met... Hoe noem je ze weer? Die,
8: ragers.
7: Ja, die...
8: Ragers,
7: met een kleine
8: stokers.
7: Tandenborstel, zo'n dunne.
8: Een kleine borstel.
7: Doen.
8: kleine
7: dus
8: hapstok.
7: Elke dag kan geen kwaad.
8: Kan geen kwaad. Het is juist heerlijk en fris als je het elke dag doet. En dan bloedt het ook niet meer. Hmm. Dan stopt het bloeden meteen. Na een paar dagen, als je dit elke dag doet, bloedt het nooit meer.
7: Zo, en de grote vraag is nu, is het besmettelijk? Want Norman houdt van zoenen, kussen. Niet ik alleen, maar ook anderen, hè? Die kussen de hele dag.
8: Wat bedoel je, is wat besmettelijk?
7: Dat wat in mijn mond gebeurt, kan ik het overdragen. Ja, de bacteriën. Ja.
8: Kijk, je zegt het heel goed, ja. Norman. Eigenlijk is dit helemaal niet besmettelijk. Maar overdracht vindt direct plaats bij kussen.
7: Zo.
8: Direct. Dus wie je ook kust, vindt direct overdracht plaats. Maar is het erg? Ik had het al eerder gezegd. Nee, als jij een gezonde mond hebt. Als ik een gezonde mondflora heb, een goede mondhygiëne, kan ik iedereen zoenen. Want die bacteriën van die man die dus ontstekingen heeft, gaan dood in mijn mond. Want ze willen op een plek waar er geen zuurstof is.
7: Mm.
8: Maar ik heb geen diepe pockets. Dus ik zal het proeven. Het zal een beetje zout aanvoelen. Ik weet het, weet ik niet. Een beetje. En dan, nou ja, maar het doet niks met mij.
7: Oké.
8: Okay. Maar als jij geen goede mondhygiëne hebt, en je zoent iemand, dan kunnen die bacteriën heerlijk gedijen in jouw mondflora.
7: Zo.
8: En dan wordt het extra cumulatief erbij. En dus heb je nog veel meer schadelijke bacteriën. En dan, het is de omgeving die je creëert
7: ja.
8: dan, hè?
7: Ja. Je bent in de uitzending. Je bent erin. Welkom. Goedemiddag. Maat Radio.
4: Ja, met Anne.
7: Welkom, mevrouw Anne.
4: Ja, ik kan dit onderwerp al eerder aangekaart. En ik weet niet of je zich nog kan herinneren. Ik heb al eens het 7 uur morgens ga ik nog mijn gebit flossen en ragen. Ja. Want ik heb gelezen ook dat als je die bacteriën in je mond, en je kunnen dus naar je dingen gaan, in je bloedbaan, hè? Naar je hersenen en je hart.
7: Ja.
4: En dan kun je ook een hartstilstand of zo krijgen of een beroerte. Dus dat wetende neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ja.
8: Dus, heel mooi. Heel ja. mooi. En het is niet om mensen bang te maken.
4: Wat zegt u?
8: Het is niet om mensen bang te maken, maar het is wel iets om over na te denken.
4: Ja. Ja. Je mond heeft heel veel connecties met de rest van je lichaam, hè?
8: Klopt.
4: Je hersenen en je hart.
8: Klopt.
4: Ja. Dit is een heel belangrijk deel van je lichaam, wat je eigenlijk goed moet onderhouden en verzorgen.
8: Ja, heel ja. mooi gezegd. Heel ja. belangrijk deel van je lichaam.
4: Ja,
8: klopt.
4: Ik moet even gaan googlen wat is eerst belangrijk. Maar ja, u bent tandarts, u kan het mee. Ik heb ook tandarts.
8: Ik ben mondhygiënist. Nou, ik zal u vertellen.
4: Primair even mondhygiënist of naar de tandarts voor onderzoek, voor controle.
8: Allebei hoor.
4: Maar wat ga je eerst doen? Welke volgorde bedoel ik?
8: Altijd eerst ja. naar de mondhygiënist. Dan is het lekker schoon en open en fris. Ja. En dan kunt u naar de tandarts gaan. Dan kunnen ze foto's maken of gewoon kijken als er gaatjes zijn. Maar ik ben dus gespecialiseerd in het tandvlees tot de wortelpunt. Dus alles eromheen.
4: Ja.
8: En dat is echt een specialisme.
4: Orthodontie of hoe het heet, hè?
7: Oké. Okay.
8: Ja.
7: Dankjewel hoor, Anne.
4: Ja, is goed hoor.
7: Oké.
4: Okay. Fijne dag.
7: Ja. Maar nu zit ik thuis. Ik luister en ik zeg van ja, maar ik heb een tandarts al bijna 20 jaar. Moet ik overstappen? Want als ik dit zo hoor.
8: Nee, maar je mag nooit overstappen.
7: Je mag niet overstappen.
8: Als je tandarts hebt, moet je zeker bij je tandarts blijven.
7: Maar ik vind
8: ben Patricia, een mondhygiënist.
7: Juist.
8: Dus dat is wat anders.
7: Ah, vertel het verschil.
8: Kijk, een tandarts die moet een heleboel dingen kunnen.
7: Mm-hmm.
8: He, ze moeten kunnen vullen, boren, zenuwbehandelingen, protheses, bruggen, noem maar op. Maar ze moeten ook tandvlees doen, maar daar krijgen ze veel te weinig van op hun opleiding. Wij krijgen 4 jaar alleen het tandvlees tot de wortelpunt. Wat gebeurt er daaronder? Hoe is het met de micro-organismen? Hoe belangrijk is dat gedeelte? Het is ook echt een specialisme. Want als wij er niet zijn, vallen al die tanden eruit, heeft de tandarts ook niks te doen. Dus we zijn een belangrijke schakel. Maar omdat we zoveel met bloed bezig zijn. Daarom is die opleiding, het is ook een beschermd beroep. Hè? Want ja, we moeten ook, wij zijn zo gespecialiseerd erin. En gezondheid begint echt in de mond. En ik merk dat, om weer even terug te komen, en daarom kun je gewoon bij een mondhygiënist komen. De tandarts is juist blij
7: als je
8: naar de mondhygiënist gaat. Ah. Want dan zien ze, maar soms zien ze door de bomen het bos niet eens, omdat het zo ontstoken is. Het is voor een tandarts ook vreselijk om een bloedende mond te zien, want ze gaan natuurlijk kijken. Maar het mooie is, als die mond niet bloedt, als die mond gezond is, dan kunnen ze veel beter werken als ze moeten werken in de mond. En even terug, Norman, op dat stukje dat je zei, is het besmettelijk? Er is wel iets dat besmettelijk is, maar dat is een koortslip. Dat is een herpes.
7: Mm-hmm.
8: Als iemand dat heeft, moet je zeker niet zoenen, Norman.
7: Oké.
8: En dan heb je direct.
7: Koortslip.
8: Ja, dat is een koortslip.
7: Ja.
8: Dat is ook altijd aan de buitenkant.
7: Oké.
8: Terwijl aan de binnenkant een afte of zo, dat is helemaal niet erg, zo'n plekje. Mm-hmm. Maar een koortslip is altijd aan de buitenkant. Dus let daarop. Dat is pas echt, want dat is een virusoverdracht. Mm-hmm. Hè? Dat is pas erg. Daar kom je nooit meer vanaf.
7: Zo.
8: Ja. Hm. Maar nogmaals, de bacteriën waar we het over hebben zijn agressief. Ze veroorzaken botafbraak, maar ze zijn niet besmettelijk. Wel overdraagbaar.
7: Schrik hier vandaag, maar het is een bezoekje waard, zeg je. Kom, een test doen, het wordt een kweekje genomen, zei je.
8: Ja, de bedoeling is eigenlijk waarom ik MOVO Academie ben gestart,
7: ja.
8: Is omdat om de mensen te informeren. Maar of tenminste, dat gaat nog, dat moeten we nog onderzoeken. Aan het eind van deze vijfdaagse, want je bent dan 5 dagen aanwezig, van 1 tot 5, krijgt ook een certificaat, dan ga je aan de slag. Dat is dus de interventie. En gaan we kijken, wat doen die bacteriën nu?
7: Mm-hmm.
8: En hoe is het met je immuunsysteem? Kan het het beter aan? Hoe is die energieverdeling? Dan merken dat het veel beter gaat. Want ik heb een onderzoek gedaan in mijn praktijk, waarbij we mensen die al op gezonde toer waren, dus ze aten gezond, ze leefden gezond, dus ook leefstijl, daarom hebben we ook bewegen erin, we bewegen te weinig. En die mensen heb ik ook gekweekt. En het blijkt dat zij geen ontstekingen hadden, geen bloedingen, en sommigen hadden ook die agressieve bacteriën, maar die deden niks. Want ze waren als het ware overroeld door je eigen immuunsysteem.
7: Mm.
8: Het is net als, misschien, kijk, we hebben allemaal kankercellen, hè? Maar bij de ene komt het en bij de andere niet. Snap je? Maar we hebben allemaal wel iets. Hè? En dan kun je allemaal, die sommige bacteriën kunnen er zijn, maar ze kunnen niks. Omdat je immuunsysteem zo sterk geworden is door gezonde voeding, gezonde leefstijl, dat ze eigenlijk niks kunnen doen. Als je dan weer de hele dag gaat zitten seppen voor de tv en, of telefoon de hele dag, of je beweegt niet en je gaat weer allerlei, ik zal de namen niet noemen, maar allerlei hamburgers eten of en veel suikers, dan kun je ze weer tot leven wekken. He, dan kunnen ze weer agressief worden. Maar het is dus een combinatie van alles eigenlijk. Je leefstijl,
7: ja.
8: Dus bewegen. Daarom hebben we Patrick IJzer ook gevraagd om met ons te bewegen. Want bewegen, zoveel invloed op je hele metabolisme. Hoe je je voedsel verder verteert. Waar gaat die energie naartoe? Wat doe je? Weet je, Norman, je hoeft niet naar een sportschool eigenlijk. Je mag, ik vind het prima. Maar je kan ook buiten lopen.
7: Mm-hmm.
8: Doe de deur open. Wandel, loop. Ga heerlijk buiten. Kijk naar de bomen. Kijk als je nog vogeltjes ziet. Geniet. Ga dan echt blanco. Ga niet van, ik moet boodschappen doen, dus ik loop naar de supermarkt. Dat is anders lopen dan wanneer je gewoon zegt, zo, ik doe nu mijn schoenen aan. Ik neem geen tas mee om boodschappen te doen. Ik ga gewoon lekker wandelen. Je krijgt die dopamine weer terug.
7: Ja.
8: Je krijgt dan zin, die serotonine. Zin om te gaan lopen. Zin om leuke dingen te gaan doen.
7: Oké. Ik ben erin. Welkom in de uitzending.
9: Ja, Goedemiddag, Norman en Patricia, je spreekt met Celeste.
7: Celeste, ik hoor je niet zo goed, volgens mij.
9: Oh, je hoort me niet zo
7: goed. Ja, we blijven praten hoor, ik kijk even of er iets...
9: Praten. Ik ga die vraag stellen, hoor Patricia mij wel?
7: Patricia?
8: Ja hoor, ik hoor u.
7: Ja.
9: De vraag is, wat is beter om te poetsen, een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel? Dat is mijn vraag.
8: Wauw, dat is een hele mooie vraag.
9: Goed, dan blijf luisteren.
8: Ik heb zelf zelfs daar een reclame voor gemaakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen elektrisch gaan poetsen. En waarom is dat? Een handtandenborstel kan nooit die bewegingen maken van een elektrische tandenborstel. Dan ben je echt een uur bezig om 2 minuten bewegingen die een elektrische borstel maakt na te bootsen, bij wijze van spreken. En je moet het eigenlijk zien als een fiets of de metro. Je kan nu van hier, ik zit nu bij Normen in Gein, ik kan de metro pakken en dan ben ik zo in de Amsterdamse poort. Maar u kunt ook lopen. Dan bent u veel langer onderweg. U komt er uiteindelijk, maar u bent veel langer onderweg. En dat is precies hetzelfde wat een elektrische borstel doet en wat een handtandenborstel doet. Dus die bewegingen zijn zo enorm veel echt gedaan op de computer. Het is bewezen dat er zoveel plak wordt weggehaald door een elektrische tandenborstel. En nogmaals, reclame maken we niet. Ik zal ook geen merken noemen, maar er is wel een heel fantastisch product die kleuren aangeeft. Poets je te hard, wordt hij rood. Poets je goed, is hij groen. Poets je te zacht, is hij blauw. En dat is de enige borstel die ik het beste vind. Omdat te zacht poetsen wil zeggen dat je plak laat zitten. Mm. Als je plak laat zitten, dan wordt het hard. Dan heb je tandsteen. Plak bestaat alleen maar uit bacteriën. Je wil elke dag die bacteriën uit je mond. In Suriname noemen we het kaas. Je hebt zo kaas aan je tanden. Kassie.
7: Kassie, toch? Ja.
8: Nou, dat moet je altijd weghalen. En dat, als je dat weghaalt, heb je nooit tandsteen. Want wat is tandsteen? Hard geworden plak. Dus als u elektrisch poetst, haalt u alle plak weg. En u bent sneller klaar, u bent in 2 minuten klaar in plaats van echt een uur lang poetsen. En dan heb je ook nog met de hand, kun je te hard poetsen, je krijgt geen signaal, of te zacht, je krijgt er geen signaal van. Dus dit is wel een hele mooie oplossing. We moeten ook meegaan met de tijd, zoals we ook een auto nu hebben. Vroeger hadden we dat niet, we hadden wel een ezel of een kar, of zelfs dat hadden we toen niet, we hadden paarden. Maar in elk geval, we hadden eigenlijk, nu hebben we een auto, nu hebben we elektrische borstels. Laten we meegaan met de tijd. En weet u, vraag dan als cadeau, als het een beetje te duur is, koop wel een goede. Vraag dat als cadeau, die schoen kost ook 100 zoveel. Maar dan heeft u gewoon een hele mooie tandenborstel dat jaren meegaat. En iets dat u elke dag nodig heeft.
7: Nou heb ik gisteravond een stukje agouterre gegeten, committee, alles erop en eraan en ik ben gaan slapen. En dan ga ik morgenochtend poetsen. Ik ga zo slapen, zonder om te poetsen. Hoe gevaarlijk is dat?
8: Nou Norman, dat is eigenlijk wel
7: een... Ik neem het extreem. Ik ben vergeten om te poetsen.
8: Ja,
7: hoe erg is het?
8: Kijk, vergeten om te poetsen is niet erg een keertje.
7: Hmm.
8: Maar als je dan die agouteres en wat u allemaal eet, Norman, als dat tussen je tanden blijft zitten, want daar gaat het zitten, gaat niet op je tanden, hè, het gaat echt ertussen zitten, dan gaat het daar rotten, want het is warm in je mond. Het heeft een bepaalde temperatuur, het gaat sneller. Ja, als het vriest, dan weet je dat je vlees niet bederft. Maar als het zo warm in je mond is, gaat het veel sneller. Het rot veel sneller. En als je 's morgens wakker wordt en je gaat poetsen, en je vergeet ook nog te rageren, dus al het vlees is er nog steeds tussen en het gaat door het rottingsproces. Nou, Norman, dat is echt heel erg. Niet alleen dat het ruikt, maar eigenlijk zouden we 's avonds juist moeten poetsen en 's morgens poetsen we, omdat we vinden dat ons mond stinkt. Daarom poetsen we 's morgens. Ja. Maar eigenlijk moeten we 's avonds poetsen, zodat we 's morgens niet zoveel hoeven te doen.
7: Voor het naar bed gaan.
8: Ja.
7: Alles wat je hebt gegeten proberen
8: eerst
7: weer.
8: Rageren.
7: Eerst rageren, ja.
8: En dan poetsen.
7: Oké. Okay. Heel goed, u bent erin. Welkom, luisteraars. U bent
10: dag,
7: erin.
10: Norman.
7: Ja, dag.
10: Dag Jimmy.
7: Dag Jimmy.
10: Norman. Heb ik het je overhoofd gezien gisteren of was je niet erbij bij EBG 90 jaar?
7: Nee, ik was er niet bij.
10: Oké, heb ik dat goed geconstateerd.
7: Mm-hmm.
10: zo is dat geconstateerd.
7: Mm-hmm.
10: zo is dat.

0: Ja.
1: Maar voor de rest, ja, die nieuwe...
0: Maar hoe zit het met jou? Is je gebit goed? Jimmy, laten we het daarover hebben, want er zit een specialist
1: mijn
0: hier.
1: Mijn gebit is goed, maar iedere keer zei die tante, ze valt niet twee uur te halen.
0: Oké. Heel goed, hou zo.
1: Want ik poets s'avonds elektrisch en s'morgens met die gewone tandenborstel.
0: Oké. Heel goed. Patricia, ter afronding. Dankjewel hoor, Jimmy.
1: Oké.
0: We moeten naar het nieuws en de boodschappen. Je hebt veel verteld hoor. Dit gaan we zeker een paar keer herhalen. Vertel ons wat we moeten doen en waar kunnen we terecht. Misschien willen ze rechtstreeks contact met je hebben.
2: Ja, ze kunnen bellen naar Praktijk voor Mondhygiëne, Groeneveen 3. Nummer is 020-600-9198.
0: Dat is snel.
2: 020-600-9198. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds op zoek... Ik ben nu weer aan het werk om weer voor de volgende groepen extra subsidie aan te vragen. Zodat mensen helemaal niks uit hoeven te geven.
0: Okay.
2: En, maar je kan je wel alvast aanmelden natuurlijk. En we maken er natuurlijk een fantastische academie van. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 10 september Arnhem, Musis Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status apart.

0: proactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
1: Ontdek je plek. En vind je kracht.
2: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero te Kauroko dat nou ontapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar einde of ding. Een sweet periode.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom terug. Dit is Maart Radio, maandagmiddag. Marticipatie, improvisatie. U heeft gehoord. Patricia Sweet heeft ons even tot nadenken gebracht. Let op je voeding. En hoe ga je om met die bacteriën in je mond? Hoe voorkom je dat? En wat kunnen ze allemaal veroorzaken? Ze heeft gezegd, ze komt graag terug. We volgen u haar ook via internet. Vandaag heeft u geluisterd naar een eerste aflevering via Mart. Sam Jones die maakt een vijfdelige serie. En het is te volgen op YouTube. Gewoon Sam Jones intoetsen. Dan op YouTube, dan volgens mij wijst het zichzelf voor. Bijna een maand, langer dan een maand bijna geleden was hij in de studio en hij is terug, zoals afgesproken. Dat is de heer Benny Brown.
1: Goedemiddag, Norman.
0: Yes, Benny Brown, een bekende radiopersoonlijkheid, is op internet. Nee, het is geen internet, hè, waarmee hij bezig is. Bij die bekende radiostation die goed wordt beluisterd, zeg je?
1: Ik ben te beluisteren op de maandag, normaliter dus vandaag. Mm-hmm. Maar vandaag heb ik mezelf vrijgegeven.
0: Mooi.
1: Bij Dance Radio Amsterdam.
0: Dance Radio Amsterdam. En dance is gespecialiseerd in?
1: We draaien dus dance.
0: De naam vandaag, zegt het al,
1: ja. De naam, maar ook R&B, hip-hop... Ja,
0: mooi.
1: Dat soort dingen.
0: R&B, hip-hop en laatst heb je me verrast.
1: Precies.
0: Toen je zei van nee, ik ben ook, ik ga mee met de tijd. Ja, en maar, hip-hop.
1: Weet je, kijk, heel veel mensen kennen mij natuurlijk van de ballads.
0: Juist.
1: Daar ben ik ooit mee begonnen. En Anthony Hamilton was onlangs hier. Mm. En ik werd door een paar mensen geconfronteerd met de vraag van... Wanneer ga je weer ballads draaien? En ik leg ze uit van luister, als ik... alleen maar ballads had blijven draaien, dan was ik niet zo ver en niet zo lang in die industrie gebleven als dat ik nu ben.
0: Ah.
1: Doordat ik dus breder ben gegaan, dus R&B en ook hip-hop, kan ik dus ook met andere artiesten werken.
0: Hé, daar zeg je wat inderdaad.
1: Dat heeft voor mij de deur geopend.
0: Ja. Je bent meegegaan met de stroming.
1: Precies.
0: En maar... dan ga je straks ook meegaan met AI. Want wat ons, op ons afkomt nu allemaal.
1: Sterker nog, ik ben er al mee bezig. Ja.
0: Ja?
1: Je kan het altijd ter ondersteuning gebruiken. Het hoeft niet zo te zijn dat bijvoorbeeld jouw programma helemaal overgenomen wordt door AI. Je kan hem ter ondersteuning gebruiken.
0: Ja.
1: En ja, heel veel mensen... die zetten gelijk hun voet op de grond van... nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja,
1: ja, hey, het is je eigen keus, ja, absoluut.
0: Dat was laatst een discussie. Want Jette.
1: Ja,
0: gebruikt AI.
1: Ik heb het verhaal gelezen,
0: hij vond het erg.
1: Ja.
0: Sommige mensen dan. En zeiden, nee, je ontkomt er niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ermee omgaan. Daarnaast moet ik je toch ook vragen van nieuws. Wat heb je gevolgd in het nieuws? Want net heb je een onderwerp aangesneden. Sami dacht, hé, hey, wacht even. Daar kunnen we het ook over hebben. Want die Umberto Tan wordt vader, 60 jaar, kranten vol. En wat zei je net?
1: Ja, mensen moeten gewoon met hun eigen zaken bemoeien. het is niet jouw leven. Toch?
0: Ja.
1: En kijk, wat dat betreft, ik blijf het zeggen. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik woon hier sinds 1971. Met dit soort dingen, je moet je vingers niet gaan branden.
0: Hmm.
1: Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn. Umberto heeft natuurlijk ook aan het boulevarddesk gestaan. Om andermans leven.
0: Ah.
1: Snap je? Dus fight fire with fire. Oh. Dat is nu wat je krijgt.
0: Okay.
1: Dat krijg je nu natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Iedereen... heeft zijn eigen mening.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, hey, het is die man zijn leven. Who cares? In elk geval niet bij mij. Snap je? Zo kijk ik ernaar.
0: Ja. Zo, luisteraars, u hoort het allemaal. En u heeft misschien ook een verhaal te vertellen straks, hoor. Komt u maar in. Mogen even een sein. Benny Brown is hier. Hij is eigenlijk... hij doet geen talkradio. Draait muziek meer.
1: Ja.
0: Gezelligheid, hip-hop. En zo, ik ben vergeten om hem te vragen van, jongen, breng een paar pokus van je mee. Want nu heb ik hem gevraagd, hij zei, ja, dat had je eerder moeten vragen, ik heb er niet aan gedacht. Ik denk, ik kom gewoon te gast, doe je ding en doe mee. Maar als ik het had gevraagd, had hij zijn eigen muziek meegenomen. Toch wil ik hem even weer terugbrengen in de tijd van toen. En hij gaat het zelf aankondigen. Wat hoort hij hier? Kijk even in de Eurocamp. Ja, hij begint te... Ja, denk na. Dit moet eerst komen.
1: In eerste aanleg zou ik zeggen, dit is een intro van Rick James, maar...
0: Ja, lijkt erop. Maar ja. Nu komt het. Oh, dit is een extended version.
1: Ja, daarom.
0: Vandaar. Speciale versie. Daarom herken je het nog niet, maar het komt eraan. Lange era.
1: Ja, lange beretorie. Dit is lange beretorie.
0: Ja, nu. Jimmy
1: Jam. Change.
0: Okay,
1: ja,
0: dan. Change. Mooi man.
1: Ja, you are my melody.
0: Ja, oké dan. Jimmy Jam, Terry Lewis. We gaan even terug in de tijd. Change. You are my melody.

0: Jimmy Jam, Terry Lewis hebben mooie pokus achtergelaten. Ze zijn er nog, die twee. Hoe kennen ze, die Jimmy Jam en Terry Lewis? Wat hebben ze nog meer gedaan? Want jij kent de artiesten vooral. Dat is jouw specialiteit, de artiesten en hun managers.
1: Karen White, bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: Okay. Maar natuurlijk Janet Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Niet te vergeten Alexander O'Neill.
0: Hey. Ja.
1: Dus eigenlijk alles wat uit Minneapolis, bijna alles wat uit Minneapolis komt, komt eigenlijk van de hand van Jimmy Jam en Terry Lewis. Ja. Zij zaten ook in de band The Time.
0: De Prins. Ja. Ja. Ja. Prins had ze weggestuurd.
1: Door een ruzie, inderdaad. En ja, Prins heeft eigenlijk wel spijt gehad, denk ik, van het wegsturen van die mannen. Want wat ze vervolgens gedaan hebben is onbeschrijfelijk.
0: Mm-hmm. Ze zijn groot geworden.
1: Ja, absoluut.
0: Miljoenen verdiend. Mm. En ik hoor ze de laatste tijd niet meer. Ik weet niet wat ze doen.
1: Oh, ze zijn wel degelijk bezig hoor.
0: Ja?
1: Oh, absoluut.
0: Oké. Okay.
1: En kijk, Karen White was natuurlijk hier met Moederdag.
0: Ja.
1: En ik kon natuurlijk met haar over haar ex praten.
0: Ja.
1: Terry Lewis. Van, hé, hoe zit het? Nou, we zijn nog steeds vrienden.
0: Oh. Ik dacht dat ze met ruzie uit elkaar
1: zijn. Nee, maar dat zijn de verhalen, weet je. Maar als je een kind hebt, dan is dat toch een andere verhaal, hè.
0: Ja. Welke artiest was laatst in Nederland? Net had je het over één.
1: Anthony Hamilton.
0: Anthony Hamilton, ja. Paradiso.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Uitverkocht huis. Ja, mensen stonden echt in de rij van, zijn er nog kaartjes? Nee, sorry. Ja.
0: Heb je hem ontmoet?
1: Ik heb hem ontmoet, ja. Ja, maar ik bedoel, dat is mijn ding. Weet je, lekker low profile mijn werk doen.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft mijn hypotheek betaald. Nee, maar zo moet je het zien. Maar daarom zeg ik, wat ik eerder zei, als ik alleen maar ballads was blijven draaien, had ik die mogelijkheden niet. Maar nu heb ik wel de mogelijkheden om met andere grote namen te werken.
0: Ja. Mooi. Zijn er nog namen waarvan je zegt van, hou die in de gaten, die zijn opkoming of is er nog steeds aan de top?
1: Volgende week maandag bijvoorbeeld in 013, dat is in Tilburg, staat Ella May. Dat is een Engelse zangeres, echt van de wereld gewoon.
0: Ella May?
1: Ja, Ella May. Ja.
0: Ik nooit van gehoord, wat
1: nooit
0: doet ze?
1: Nou. Het is meer R&B, met een vleugje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, nice. Luisteraars, indien u van die tijd bent, hè, u kunt de jaren 80 meenemen. Maar u mag ook zeggen van, nou, ik wil graag ook horen over nu hiphoppers. De boy of no. Vertel over ze, wat vindt u van ze? Wie oh wie? 020-471-4299. We hebben het over muziek. En muziek verbindt. Sommige mensen die gaan door, anderen zijn blijven steken. Dus misschien kunt u ons wat tips geven van waarnaar we moeten gaan luisteren.
1: En vooral voordat mensen een spervuur op mij afsteken. Ik wil even benadrukken dat mijn werkgebied, zoals ik het altijd noem, voornamelijk met mensen uit Amerika is.
0: Mm-hmm.
1: Dus als mensen mij over Nederlandse artiesten vragen gaan stellen, dan moet ik daar een antwoord op schuldig blijven.
0: Of Natska Sekoloko.
1: Nee, dat soort dingen moet je me echt niet vragen.
0: Maar je kent ze wel.
1: Kijk, ik woon hier sinds mijn 11e.
0: Ja.
1: Snap je? Ik bedoel, er is zoveel in mijn leven gebeurd.
0: Ja. Nee, dat is begrijpelijk.
1: Misschien moet ik toch mijn boek gaan schrijven.
0: Hé, hey, daar zeg je wat. Geen slecht idee.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel instrumenten hier, joh. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar goed. Dat zien we straks, ja. Maar er wordt gebeld. Twee lijnen zelfs.
1: Sam?
0: Even kijken. Hey, wie bent u? Welkom. Nee, u bent het niet. Dan is het...
2: Ja.
0: Ja, bent u dat?
2: Met Lisbeth Norman.
0: Ah, Lisbeth, welkom. Hoe gaat het?
2: Goedemiddag. De andere meneer Brown.
0: Brown heet hij. Benny Brown.
2: Ja, trouwens, Natska Sekoloko, ik was er zelf niet hoor, maar ik was er iemand die waren in het concertgebouw, hè, gisteren.
0: Ja, dat was geweldig, heb ik gehoord. Ja, in het concertgebouw, ja. Natska Sekoloko.
2: Koloko, ja.
0: Andere Tori.
2: Heel bijzonder.
0: Mooi.
2: Bijzonder. En ik denk dat ze vandaag in meer en vaart zijn, volgens mij. Maar ik bel om te zeggen, weet je, het is zo leuk. Laatst hebben ze, om terug te gaan in de tijd, hè. Het is leuk, ontzettend leuk. Aan de ene kant denk je, what the fuck? Wat is dit? Weet je, dat is 50 jaar geleden, dus... Dat was van radio, iemand zette van een of andere omroep, hoor. Die zette een fragment van de Tafarens.
0: Hey. Ja.
2: And heaven must be missing an angel.
0: Ja.
2: Dus ik maakte een opmerking. Ik zeg, nou, moet je nagaan, hè. Wijnenschal Haarlem, 50 jaar geleden. Ja, was ik bij de eerste optreden van de Tafarens. In Haarlem.
1: Ja.
2: Dus vandaar mijn opmerking van, hoe is dat mogelijk? Weet je wel, de tijd vliegt en de tijd is een soort sluipmoordenaar ook, hè. Weet je? We hebben op 28 oktober, weer 50 jaar geleden,
1: Is het niet soms in de Key of Life?
2: Ja, die gaat hij, dat komt hij doen op 28 oktober, is hij in de Ziggo Dome. Stevie Wonder. Ja, ik probeer een kaartje te scoren. Maar die normen, die kaarten zijn verschrikkelijk duur.
0: Waar moet je aan denken?
2: 200 ja. zoveel, 300 zoveel.
1: Ja.
2: Misschien, ja, ik zit te kijken naar €150 zo. Misschien nog 150. Maar ik wil niet, nee, drie zoveel is mij te heftig. En natuurlijk, ik ben bij Mojo's heb ik gekeken. Maar daar zijn ze, die vroege kaarten, die vrijdag is die verkoop begonnen en die zijn allemaal uitverkocht.
1: Ja.
2: Dus die duurdere klassen zijn, kaarten zijn er nog, maar u weet hoe dat gaat, hè, met die oplichters, mensen die kaarten opkopen.
0: Ja.
2: En dan voor dubbele of driedubbele van de prijs, misschien zelfs het vierdubbele van de prijs, willen doorverkopen.
0: Black market, ja.
2: Ja, dus ik weet het niet of het mag gaat lukken. Maar mensen die geïnteresseerd zijn, Stevie Wonder is er. En het gaat puur om dat album, hè?
0: Dat is best verkocht, volgens mij nog steeds.
2: Ja, 50 jaar geleden, 1976, is het uitgebracht. Ja. Dus. Songs from the Key of Life.
1: Songs in the Key of Life.
0: Ja,
2: ja. Isn't She Lovely, Sir Duke.
1: Ja, ja.
2: Weet je wel, daarvoor komt hij speciaal naar Nederland.
0: Wauw.
2: Om dat te vieren. Dus Norman, if you win wel looten. Dan mag ik daarmee.
0: Aboom. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Hoi. Ze brengt het mooi. Hey. We gaan even inderdaad terug. Ja. 1976 is dit. De gebroeders Tavares. Heaven must be missing an angel. Flashback.

0: Oké, luisteraars, we waren ruim 50 jaar terug in de tijd met Tavares. Heaven must be missing an angel. Waar gaat de tijd? Mm-hmm. 76, jong. Dans, discotheek, tot die, jong.
1: Maar Norman, kijk met dit, hè. Dit is eigenlijk disco-muziek.
0: Ja.
1: En wij hebben het tegenwoordig over R&B-muziek. Maar zeg maar zo'n beetje in de jaren 70 hadden we dus bands, maar ook groepen als inderdaad Tavares, People's Choice, ja. Misschien dat je dat nog kan herinneren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die mannen met die grote buiken en do it any way you wanna. Die maakten niet echt stappen. Die deden gewoon maar gewoon wat. Maar dat was echt allemaal disco. En ik denk zo'n beetje rond 82, 83, dat we de terminologie R&B zijn gaan gebruiken. Mm-hmm. En is disco eigenlijk meer op de achtergrond geraakt.
0: Ja, disco werd geboycott, hè, door een groep witte omroepers, radiopersoonlijkheden, de man bij Wrak. Want de disco was in aanzien.
1: Ja, maar
0: de man kon boycott door.
1: Dat heb je altijd eigenlijk al gehad in muziek. Als je kijkt naar het verhaal van rapmuziek.
0: Ja.
1: Hè? Dat toen meneer Reagan, Ronald Reagan eigenlijk tegen de NWA was. Die jongens uit Los Angeles.
0: Ja.
1: Waar Dr. Dre onder andere in zat. Dat hij een soort actie is begonnen om rap tegen te gaan.
0: Ah.
1: Dat is nooit van de grond gekomen. Maar vanuit de politiek in Amerika is wel een movement gestart om tegen rap te zijn.
0: Okay.
1: En kijk wat het nu geworden is.
0: Ja. Snief heeft niet geholpen.
1: Nee, maar dat wou ik dus zeggen. Zelf de witte man, die eet er nu van.
0: Ja, ja, ja. Ja. En is aardig wat artiesten, hoor.
1: Ja.
0: Die mee eten.
1: Precies.
0: Ja. Oké, heb je iets gevonden in je telefoon waarvan je zegt van luister, nou laten we ook gaan naar de huidige tijd. Koolukuseep zat die
1: de. Kijk, ik krijg dagelijks mailtjes van labels, hè.
0: Mm.
1: Omdat ik er toch heel dicht op zit. Het is heel gek wat ik nu ga zeggen.
0: Mm.
1: Ik weet niet, kan jij daarop?
0: Waarop?
1: Op het, in het systeem?
0: Nee, kijk, als je het hebt, dan heb ik een snoertje hier.
1: Ja.
0: En als je het in je telefoon doet, dan kan ik hem zo in de uitzending gooien. Je hebt iPhone.
1: Dat klopt.
0: Oké. Okay. Nou, meteen gooi je naar uitzending met de luisteraars hier, een verschil van vroeger en nu. En wat er nog moet gaan komen ook nog.
1: Nou,
0: de telefoon rinkelt. Even, laat me even kijken wie aan de lijn is.
1: Ja.
0: Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag. Met Rivolino spreekt jullie. Jullie hebben het over muziek, hè?
0: We hebben het over muziek van toen en nu.
2: Van toen en nu.
0: Ja.
2: Ik wil even teruggaan naar de jaren 80, want ik ben zelf van 1984.
0: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk way back. De laatste tijden ben ik veel bezig op YouTube om muziek te luisteren van Betty Wright.
0: Betty Wright, ja.
2: Jazeker.
0: Bekend, ja.
2: Ja, zeker. Ik heb ook hele mooie songs gemaakt.
0: Welke vond je mooi van haar?
2: Wat ik mooi vind, dat is... even kijken, ik dacht dat het moet 1987 geweest zijn of 1988, ik weet het niet meer. Wat een favoriet van mij is, is No Pain, No Gain. Mm-hmm.
0: Ah,
2: is een favoriet van me.
0: Ja, hij heeft een goede smaak.
2: Jazeker. En dat doet me denken aan thuis. Want bij ons werd die muziek ook thuis gedraaid.
0: Mm.
2: Ik was nog wel vrij klein. Maar ja, je wordt met muziek opgegroeid, weet je. Je wordt ermee grootgebracht.
0: Yeah.
2: En dan had ze ook nog... ik dacht dat het ook in 88 geweest moet zijn, maar ik weet het niet. Dat was After Deep Pain.
0: Ja, had ze ook.
2: Is ook een hele mooie ballad.
0: Ja.
2: En volgens mij, als ik het goed heb, werd dat vroeger in Club Caribbean ook gedraaid.
0: Ja, zie ik, hè?
2: In Amsterdam. Want u heeft daar ook een tijdje gedraaid.
0: Ja, ja, in die club heb ik dat soort nummers ook vaak afgedraaid, ja, van Betty Wright.
2: Zie je
0: no
2: dan wel.
0: No Pain, No Gain, After the Pain en nog veel meer.
2: Ja, en ze had twee uitvoeringen van Tonight is the Night. Je had de originele versie uit 1974. En dat is de studio versie.
0: Ja, en die lange live versie.
2: En die lange live versie was volgens mij, moet denk ik ergens geweest zijn, 2012, 13 denk ik.
0: Nee, die was...
2: Nee?
0: Nee, die was in... Al in de jaren 70, hè? Tonight is the Night, die lange versie.
1: Mm-hmm.
0: Ja, eind jaren 70, 79, 80 misschien. Maar de lange.
1: Ja. Ja, maar ik kan mezelf herinneren dat Betty Wright eigenlijk het licht zag met Clean Up Woman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Volgens mij begon het daarmee.
0: Dat is haar eerste hit geweest, ja.
2: Daar heb je het over. Het was begin, het was eind 60, het was begin jaren 70. Want ze was geboren in 1953.
0: Zo. Ja.
2: Ik ga eens kijken of ik wat albums van er op cd kan zoeken.
0: Oké. Goed zo. Dankjewel voor je bijdrage.
2: En nog even een korte. Je had ook nog 12-inch versies. Had je ook bijvoorbeeld... ik heb de originele 12-inch versie van... Sweet Dreams van Annie Lennox en de Eurythmics. We kennen natuurlijk de verkorte uitvoering van de jaren 80 op de radio. Maar ik heb de 12-inch versie.
0: Zo.
2: Op LP.
0: Nou, dat is uniek.
2: Dus dat was eventjes mijn korte rubriek van de jaren 80.
0: We zijn blij met je, Rivellino. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: En jullie mogen dit soort onderwerpen vaker in de uitzending
0: bespreken. Dat moet je Benny vaker uitnodigen.
2: Ik zal het aan Benny doorgeven. Dus je hebt het gehoord, Benny.
0: Okay.
1: Ik zal geen ruimte in mijn agenda maken.
2: Oké, meneer Brouwer.
0: Oké, dank je. Dag. Joep, heb je wat gewonnen? Heb jij wat daarvan tegenwoordige tijd?
1: Is moeilijk, hè? Vanaf het telefoon is het moeilijk. Ik zit nu in mijn Dropbox.
0: Oké. Okay. Luisteraars, we hebben het over muziek, het verschil van vroeger en nu. En natuurlijk de toekomst, want daar kijken we ook naar. Wat gaat er gebeuren? Want we zien tegenwoordig veel... AI gebruik, maar de oude nummers. Hey, ik hoor wat.
1: Ik heb wat voor je gevonden.
0: Dit is hip-hop. Wat is dit? Van wie?
1: Dit is eigenlijk R&B met een vleugje hip-hop.
0: En het is van nu?
1: Het is van nu. Hij is nog helemaal niet bekend.
0: Oh. En de name?
1: Je zal versteld staan als ik het zeg.
0: Oké, dan laten we even gaan luisteren eerst.

0: Ja, Pretty Girl heet het volgens mij.
1: Precies,
0: dat heb
1: precies,
0: ik gehoord,
1: precies,
0: Pretty Girl.
1: Precies.
0: Maar wie is dit?
1: Zijn naam is Eli Derby. En je schrijft het gewoon zoals wij die Surinaamse familie hebben. Met de naam Derby.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dit valt onder R&B inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Bijna zou ik zeggen, het is een ballad.
1: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee, hoe dansen ze hierop dan?
1: Dat ga jij mij vertellen.
0: Ik ben geen danser, man. Nee, ik ben een slow dancer.
1: Ja, ja, ja.
0: Of nee. Doen ze het toch anders?
1: Want ja, tegenwoordig.
0: Die jongeren van nu dansen geen slow meer.
1: Nee, precies.
0: Zoals we het vroeger deden.
1: Ja, nee. Dat is verleden tijd.
0: Ja, nee. Ja. Ze dansen losjes met wat te bewegen. Ja. Met hun handen. Goed, luisteraars. Als u zegt, ja, ik wil ook graag mijn bijdrage leveren in Pocutori. Want we hebben het over muziek van vroeger, nu en de toekomst. Misschien heeft u iets gehoord waarvan u zegt van draai die. Dan ga je horen wat er nu gebeurt in de R&B showbusiness. Hip-hop ook, hè, want we gaan ook mee. Hip-hop is razend populair. Ze verdienen miljoenen.
1: Ja.
0: À la day when you artiste komt. Op het gebied van hip-hop. En ze zijn sterren met allures ook soms nog. Ook.
1: Ja.
0: Want hoefding misdraagt ben toe.
1: Mm-hmm. Ja, dat is als het naar je hoofd stijgt.
0: Ja, goed zo. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Heeft u een zoon, een dochter thuis die u ook een beetje moe maakt? Want dat mooie pompa bas dat je nou zo die zodanig of een meisje, nou, want ook meisjes doen het. Die hebben hun eigen favoriete artiesten. En ze doen het huis soms een beetje shaken ook, hè, want buren gerucht. Nou, vertelt u het. Komt u maar. Misschien bent u ook meegegaan met de jongeren, uw neefjes, nichten. Misschien doet u ook mee. Dat we hier in u toe waren. 020-471-4291. Nou, als er niets is, dan ga ik weer terug, hoor. Want dit is een old-time favorite. Hij doet het nog steeds goed. Af en toe hoor je hem op de radio, op de dance radio's, want die gaan ook vaak terug in de tijd. Deze is hem geworden. Uit Zweden. 1975, een wereldhit voor ABBA. The Dancing Queen.

0: it, the Dancing Queen, ABBA. Uit Zweden. Flashback. Ja, dat was een hit hoor. Deze hoorde je vaak op de radio, maar ook discotheek.
1: Ja.
0: De bedaans zijn Lusso. Benny is bezig te kijken op zijn telefoon wat hij nog meer heeft. Maar van aanstaande maandag. Beide, dus deze maandag beide niet, maar volgende week
1: wel. Volgende week maandag.
0: Hoe laat? Hoe laat?
1: Van 6 tot 9.
0: Dat is een aardige ritme, joh.
1: Ja,
0: jongen,
1: ja, ja, jongen, maar het eerste uur is altijd classics, maar dan meer uit het jargon, zal ik maar zeggen.
0: Oké. Waar kunnen ze terecht? Op welke frequenties? En
1: wij hebben geen frequentie, hè. Wij gebruiken. We hebben een DAB-zender.
0: DAB?
1: Ja, DAB+.
0: Maar als ik
1: maar online kan je altijd via danceradio.nl.
0: Oké. En dus op de computer, laptop, iPad, de telefoon, kan het wel, maar als ik een pocket radio heb,
1: dan gaat het niet. En als de mensen echt meer over me willen weten, mijn biografie staat daar, wat ik allemaal gedaan heb in het leven.
0: Nou, stuur ze nog eens een keer ernaartoe nou.
1: Right. Danceradio.nl.
0: Mooi toren, mooi toren.
1: Maar zelf zit ik niet op social.
0: Nee.
1: Omdat ik wil gewoon rust.
0: Oh.
1: En als je met social bezig bent, willen mensen te veel dingen van jou weten.
0: Ja,
1: en ik ben, zeker omdat ik met bekende mensen werk, krijg je dus, kan je kaartje regelen? Kan je dit? Kan je, nee, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Ik zeg altijd Ticketmaster. Ja, maar snap je? Kijk, als je met high profile mensen werkt, moet je natuurlijk ook een beetje om hun privacy denken.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om mij. Kijk, ik word betaald om bepaalde dingen te doen. En voor mij is het van belang dat ik aan het eind van de maand ook gewoon mijn rekeningen kan betalen.
0: Helemaal waar.
1: En niet dat andere mensen ineens mij aan de mijn stoelpoten zitten te zagen omdat ze ook hetzelfde willen.
0: Hmm.
1: Ik ben er ook niet zomaar ingerold. Ik ben ook gevraagd toen de tijd.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik ben gevraagd. Zo is het voor mij begonnen.
0: Oké. In de tussentijd, terwijl je zit en zie je twee dames binnenkomen.
1: Ja, ik zag twee dames binnenkomen.
0: Nou, ik heb een afspraak met ze, want zij zijn van een andere dansstijl, soort, andere danssoort. Wij hebben disco gedanst, hip-hop, R&B, salsa, merengue. Maar deze dames zeggen van nee, wij doen het anders, wij doen een setdans.
1: Wat voor?
0: Setdans.
1: Ik ken
0: dat niet.
1: Ik ken ballroom.
0: Nou, setdans heb je nooit gezien, nooit meegemaakt. Dus het is een traditionele danssoort
1: misschien,
0: hoor.
1: Oh, ja, goed. Nee.
0: Nee?
1: Niet echt.
0: Oké, dames aan tafel. Twee bekenden. Die hebben we al eerder gezien. En deze mevrouw is een zeer bekende directrice geweest van Belmer Park Theater. Ja, die zie je niet elke dag. Maar ze is er. Ernestine Convalius en mevrouw Braafheid, die mag daar zitten, want we hebben een 10 minuten gereserveerd, 10 minuten tot 12 minuten om te vertellen waarmee ze bezig zijn en waarom wij erbij moeten zijn wanneer ze het gaan doen. Welkom in de studio, dames. Je bent op een snelle fiets hier naartoe gekomen.
2: Dank u wel.
0: Ik zie je.
2: Ja, toch, techniek is.
0: Ja, je kwam snel binnen met jou. Fat bike.
1: Ja, ik wou vragen, is het met ondersteuning?
2: Natuurlijk. Ja,
0: welkom, dames. Vertel wie je bent en wat je doet.
2: Ik ben Marjorie Braafheid, dochter van Edwina Braafheid en Just Kappel, allebei Weilen. En samen met Agatha Nijhorst hebben wij in 2019 een setdansgroep opgericht, genaamd Diop. En Diop staat voor Dansen is ons plezier. Dat was ook de naam van mijn vaders setdansgroep in Suriname, want hij was grootmeester in de setdans. En ik geef nou leiding aan Diop hier in Amsterdam. Met veel plezier.
0: Je vader was grootmeester in zetdans.
2: Ja,
0: dat word je niet zomaar.
2: Dat word je niet zomaar, nee. Dan moet je de stijlen wel goed beheersen.
0: Zo.
2: En de namen en de moves.
0: Ja. En jij hebt het overgenomen. Je zet die traditie voor.
2: Ik zet de traditie voor. Ik ben lang niet zo goed als hij dat was. Want hij is er vanaf jongs af aan is hij ermee bezig geweest. En ik geef nog maar een paar jaar les eigenlijk. Maar ik denk met minstens evenveel plezier.
0: Hm. Ja. En je hebt meegenomen zwaar gewicht.
2: Ja. Ja. En de Stine Convalius.
0: En de Stine Convalius, cultuur, alles nog in Bijlmerpark Theater. En de Stine, doe je ook aan setdance dan?
3: Ik zit hier als bewoner van Zuidoost.
0: Als bewoner van Zuidoost?
3: Bewoner van Zuidoost al sinds 1990.
0: Wauw.
3: En dus mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid.
0: Ernestine, ik vind dat je microfoon niet zo best klinkt. Dus dan kan je die aan de overkant nemen, die daar. Dat vind ik niet zo best, want je komt niet zo vaak op de radio. En wanneer je komt, dan moet je goed overkomen. Zo is dat. Ja, neem ik grap.
4: Goed. Ja, maar je hebt wel gehoord dat ik hier vooral zit als gewone bewoner van Zuidoost.
0: Ja.
4: Mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid. En hoe ben ik met setdance in contact gekomen? Ik kende het wel, want vroeger had je toch de Brassadee. Mm. Daar waren we de onafhankelijkheid.
0: In Utrecht.
4: In Utrecht, precies. Ja. Dus daar ging ik altijd naartoe. Ik heb in Utrecht gewoond. En daar zag ik dus oudere mensen, meestal oudere mensen, dansen, setdansie. Beetje groep van 8 mensen. Ik weet, er was ook een hele dunne man. En die noemden ze dan Koos Baantie.
0: Omdat hij dun was.
4: Omdat hij zo dun was en flexibel.
0: Ja.
4: Dus ik heb nooit gedacht, dit is iets voor mij. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
0: Hmm.
4: Maar ja, dan toen mijn dochter mij zei van, hey, de moeder van Vesla Braafheid geeft les. Toen werd ik nieuwsgierig. En inmiddels was ik gepensioneerd. Hè. Je hebt het al genoemd. Ik werkte bij het Bijlmerpark Theater, maar nu moest ik andere dingen gaan doen.
0: Ja.
4: En dansen is zo voor mij heel belangrijk. Want al die dansen waar ik jullie over hoorde praten.
0: Hip-hop hebben we gedaan.
4: Misschien heb ik hip-hop wat minder gedanst, maar zo wel.
0: Ah.
4: En merengue en salsa, allemaal.
0: Ja.
4: Dus nu wilde ik setdansen doen. En mijn hele beeld is veranderd. Het is niet voor alle mensen, want ja, ik voel me niet oud. En het is ook niet eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar hou ik eigenlijk wel van dat het een beetje moeilijk is.
0: Mm-hmm.
4: Je moet ritmegevoel hebben. Je moet durven om fouten te maken. En je moet ook dingen onthouden. Wat heel goed is voor ons op onze leeftijd.
0: Mm-hmm.
4: Dus kortom, dansen is ons plezier, zo heten. En ik heb plezier.
0: Zo. Wanneer is er iets bijzonders waar we naartoe kunnen gaan kijken wat setdansie is? En misschien raak ik ook geïnteresseerd om mee te doen. Waar, wanneer?
2: Dat zou mooi zijn. Zaterdag 26 september van 1 uur tot 5 uur hebben wij een setdansworkshop in No Limit. In het buurthuis bij Ganzenhof. En toegangsprijs is €5. En bij deze wil ik u graag uitnodigen om aanwezig te zijn. En eigenlijk, dat had u misschien van tevoren moeten communiceren. We willen ook graag 2 kaartjes weggeven tijdens de uitzending.
0: Hmm.
2: Ik weet niet hoe dat over het algemeen gaat, maar dat...
0: Dat gaat misschien nu niet lukken.
2: Alles is nog niet.
0: Oké, maar...
2: Maar dan kunt u dat...
0: Ja.
2: En tussen nu en 16 september kunt u dat vast wel ergens implementeren.
0: Oké.
2: En wij hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dat we met elkaar een hele leuke, gezellige middag hebben. De mensen krijgen niet alleen een optreden van ons te zien, maar ze krijgen ook de kans om zelf een dansje te wagen.
0: Wow.
2: Om te kijken van, oké, ik heb het mijn moeder, mijn vader, mijn overgrootvader zien doen. Nu wil ik eventjes kijken, even de feeling krijgen van, hoe zit dat in elkaar? Hoe doe ik dat? Hoe doen we dat met elkaar?
0: Maar,
2: dat is wel heel fijn.
0: Maar dat doe je toch niet zomaar als je niet geoefend bent?
2: Nee, maar dat is het leuke.
0: Als je last hebt van je knieën.
2: Dan zit je en dan kijk je.
0: Zo. Dus je moet het doen wanneer je weet dat je... Hè?
2: Je moet wel enigszins over een goede lichamelijke...
0: Oké. Okay.
2: Ja. Dat is wel belangrijk, want anders gaat het fout.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat iedereen voor zichzelf weet van, oké, ik kan Ik kan programma's voeten. Dus dan kunnen ze zeggen van, nou, ik wil graag meedoen met de workshop. En dan krijgen ze de kans om met ons mee te dansen.
0: Maar de muziek, hè? Op welke muzieksoort dansen jullie?
2: Het is, zetdans komt ergens uit de 17e eeuw. Dus het is heel oud muziek. De muziek die wij hebben op bandjes en op onze laptops zijn ook best wel oud. Dat is nog van de tijd van John Gittel en daarvoor. Gelukkig hebben we nu een groep enthousiaste jonge mannen gevonden. Muziek op afstand. Die band kent u waarschijnlijk.
0: Ah, ja, ja, zeker.
2: En die gaan ons helpen om... die gaan zeg maar aanstaande 26 september... gaan zij ons begeleiden met live muziek. Om deze setdans weer aan de mensen te tonen. Vorig jaar hebben we dat gedaan onder leiding van Bas Berg. Dat was ook een daverend succes. Ja. En nu gaan wij met muziek op afstand werken.
0: Zo.
4: En dat, het is heel bijzonder dat we met een live band dansen. Want dat komt niet zo vaak voor.
2: Nee, nooit. Precies. Vroeger, zeg maar, toen mijn vader nog les gaf, hadden ze geen... Ja, je had wel grammofoonplaten. Maar je moest... Mijn vader floot de hele set dans.
0: Zo.
2: Floot hij vanaf begin tot aan het einde. Met de kinderen en met de volwassenen. En helaas, ik heb die techniek niet geërfd. Dus ik zou dat niet kunnen doen. Maar we hebben wel die oude bandjes nog, daar waar we op kunnen dansen. En dat we nu op live muziek kunnen dansen, dat is helemaal... Ja, kers op de taart, no?
4: Ja, precies. Ja.
2: Juist.
0: Als ik snel mee wil doen en ik heb een telefoonnummer nodig of een website, waar moet ik terecht? Want mensen willen natuurlijk kaarten reserveren misschien.
2: Dat kan allemaal. Telefoonnummer is 06 28 60. Telefoonnummer is 06 28 60 58.

0: gemotiveerd worden om hun kaartje al te kopen en ook die dag te komen.
1: Jongen, ik wou graag met je door willen praten, maar mijn zendtijd zit erop, jongen. Zo. Ja, je kon niet later, hè? Want nee, jij moet straks gaan oefenen. Heb ik begrepen.
0: We oefenen elke maandagavond in No Limit. Mm-hmm. 7:30 to 9:15. Dus als men wil langskomen om te kijken, dan zijn ze ook altijd welkom.
1: Belangstellenden
0: kunnen altijd even langskomen.
1: De tijd?
0: 7:30. Maandagavond 7:30 to 9:15 s'avonds.
2: Ja, en we zijn vooral.
3: 107.9 Maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poi ating sobun suman no sa December. Hesi nangagaw pipoyula sa pakara nangalanser Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent...

0: En Godezoon, sport en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: This is your captain.

0: www.fly-slam.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Een goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik heb het even overgenomen van de CEO van Radio Mart. Er zijn wat andere verplichtingen en die moeten ook nagekomen worden. Want wil je serieus genomen worden, dan heb je agenda en je loopt hem na. En dan ga je datgene doen wat je hebt afgesproken. Ik doe de groeten vanuit de studio naar jullie allen. Fijn dat jullie hebben besloten om afgestemd te zijn op Radio Mart. Radio Mart is jullie zender, het is mijn zender, het is van ons allemaal. Onze familiezender, daar zijn we trots op. Wij bestaan meer dan 41 jaar en dat is een mijlpaal. De bedoeling is dat ik ga jullie gastheer zijn tot de klok van 8 uur. En na 8 uur worden wij overgenomen door de heer Gordon Kruden en Vito Boene. En die gaan het programma verzorgen, de heren van stand. Afgelopen 2 uur hebt u mogen luisteren naar Marticipatie. Onder leiding van de heer Norman van Gom. Ik hoop dat dat als prettig is ervaren. En u bent nu gevarieerd in het programma Mart Gevarieerd. En ik zei het al eerder, mijn naam is Raymond Dalvoer. Wat gaan we allemaal met elkaar bespreken? De heer Norman heeft al het een en ander verteld over onze Tara Udrai Singh Pharma. Die is getransformeerd. En wellicht zal ik ook nader daarop ingaan. En hopelijk, als u daar behoefte aan heeft, dan mag u ook natuurlijk inbellen en dan kunnen wij gedachten wisselen met betrekking tot de legacy die mevrouw Tara Udrai Singh Pharma voor ons heeft achtergelaten. Een markante persoon, je kunt er niet omheen. En wij gaan ook daarom ook aandacht aan deze markante mevrouw besteden. Het weer is mooi buiten, zo af en toe verdwijnt de zon en daarna schijnt die weer. En, maar geen getreuren, het leven gaat gewoon verder. En gisteren, wat we vandaag, voordat ik naar gisteren ga, gaan we kijken wat we vandaag met elkaar gaan doen. Natuurlijk hebben we elke maandag Nieuwzoe naar Enis en naar Tongo. En daarna gaan wij met elkaar babbelen, kijken wat bij u thuis speelt, wat u heeft meegemaakt en wat u kwijt wil, wat u wilt delen aan de overige luisteraars. Het is altijd fijn om daarvan ook kennis te mogen nemen. Dat is radio en zeker Radio Mart natuurlijk. En dat is zo een beetje het programma. We gaan ook een beetje muziek bij u thuis brengen. Ik heb begrepen dat Losmal op de Serna Poku. Ivieri, Solisje André, Trasani, maar is dat de trouwe luisteraars loopt de Bigi Poku. En Balletta en Soul dat naar Teneti. Aan een spesrutugi Teneti. Maar Morofuru, Kourousavu, Poku, we zijn gewoon in Netjuru, Mofoneti, Ivieri. Maar Amorobigi, Wallos Malobi, Archie de Bigi Poku. En ja, in de Kalib des Maso, des Mais Doakti, Ifiri des Maipodeir, de Archie Dosuta Radio Mart. Want dat na de Libi. En mi breti tak, mi mag zorgen tap voor Chowan Pis Libi kong, in you. Voor ons hier, dat naar Radio Mart. Radio Mart dat heb je de mtjaren. Radio Mart naar Morolek voor tentangen wanjari. Ude, Ifiri en mi breitangen Uno en un breitangen Radio Mart. Ook toe. Saubol luku Morofara. Want u tori de fu praat naar Uno, Ifiri. Maar in feite, het programma van mij begint 6 uur. Komt uit 8 uur. Maar ik kom Chinso Moro Furuku. En ik kom Chinso Moro Furuku. Bruyane de. Iviri Trasan Musdo ook toe. Trattori e Fempresi, trawa Abden Tori Sadem City, Asprak Sobung, Iviri, en dan if de Mankari, dan Evi Mang, Ie Londoro, Isivtok, en Alas Mabreti, je ook to Bretina, Ozo, Radio Marlek Fausabi, Adena Bemre, Natapu Woudrichemstraat, nummer IT, Radio Marti Kang. Ik kan van de radio maar vrij in de eter tapo. Not, wang noti sebi kaba marchi negi noti. Na hegron tapo na loon tu. Ook tu, je kan achi radio maar. Da je dongo kwa wee kaba marchi. Radio maar kaba marchi NL. Dat na afin fatori. Dan an atrobi peide. Wins peide. Fugron tapo a loon tu. Je van de radio maar. En u sapta kwa los mai archi radio maar. Ifiri. Bruyano de. A nomru fa konkru teiv radio mar na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang eto wan trong noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang en ook tu abis masai kraka radio mar tiara ko takasan lek fade ya walos masai kraka radio mar in ala sort fasi. Trawai kong chawam chinshan konji na ja junu trawai langawam chin broko doti junu ifiri and we taigu ala desmarat we taigu we tak grand tangi fu desmarati wan memory radio mat fu di de wan sorgu tak radio mat negwe radio mat e tang ifiri ip che kon bigi you e kon moro bigi ma radio mat e tang ifiri and a piece datu lop gevaarlijk ifiri and you di wan pot wan pchin shani iwa langa wan pchin broko doti ji radio mart bruyano de radio mart ap tu bangi a wan fden bangi na di frabo en a nomoru frabo bank na fadekane rabo bank NL fo IT rabo noti wang noti tu IT wang CB 251. Me begrijp dat je is in een gauw una papira, na scriptori voor pot de Santa papira, lek van Carden die Jones no Juno, dat me ki mokare etouan tron. A fos rekening dat na voor Rabobank en a her informatie van bangi dat na Rabobank NL voor IT. Rabo noti wang noti tu IT wang sebi tu fevi wang lek van betak ook tu an wang bangi de et wang de en dat naf ING bangi en nomru fo ING bangi dat na ING bank NL fevi fo ING B Noti, noti, noti, sixi, noti, dri, sebi, IT, noti. Eto wan trong, ING Bank, Sobung, ING Bank NL, fevi, fo, ING B, noti, noti, noti, sixi, noti, dri, sebi, IT, IT noti data den tu nomru fu rabo bangi nanga ING bangi me carden juno omdat mi saptaki ala yuru wa sap den nomru adat me pi mi carden tu nomru fu den tu bangi ji uno omdat mi saptaki uno ne pri ezinanga go da we langa anu ji radio mat en me taku grand tangi di anaf soso di we po jesi archi pei kan potimoni ma ook tu metegu no grand tangi fu di we langawa anu ji radio mart en yudi da osho anom deso tak we praxe taka beji una da begi bangi uda rabo bank nanga ING bank ye grabu ING bank nanga rabo bank en metaku nanga lele speji metaku grand tangi fu di we wan langawa anu ji Radio Mart, you station, one family station, atap yedem charing, infiri. And, want soms mij denk, ala yo de mij begi. Anna begi we begi, infiri. Une verplekti no waman, na yo ati sai ati firi adaje do en unef push push susma of fit fitil we waga long baga yo ifiri if ye if we cha prisiri kon ye yo yes ye begrep dan ja bismadil de ma agri na ngato da de ma lobator falag e ma regetak no da ma goy mi baka sakara mo la ngwa anu ji raju man grand tangi eto wan tron grand tangi hartelijk dank masha danki thank you ala so tongo we su kufu chanen tu pistori disko juno ya dus een lek voor jerek bafu directoro dan u kon kisi fiere taki Sisa Tara Udrai Singh Farma no Daumindri Moro ya na libitanso ifiri uno manchecheng wabifteke lekfade na so alibide ye kong ye si song ye kroipi ye waka ye goaskoro bagara ye goroko ifiri ye sport ye prisiri ye kontap wan yari, so wan ye tap bigi yari, ma te fukba, na gado e kari kon ay seyi. En, ana de trafasi. Ala den baka famiri fu, sisa Udrai Singh Farma, we wish den boom fur krakti, na alasif den lobby. Boom fur krakti. En, ta de sofara, da usayere, oteng, ukan go, fu gotek prati, Fugoteka laste prati fu sisa tara Udrai Singh Farma efna una chapa ofen presi ma ef adeso fara da usa charen kon yuna oso eni foroisi da yu ook tu di wang waka baka tara Udrai Singh Farma da yo kisa okasi dati fi i kan sorgu taki i memren tapon fasi di fiti wale speji fasi ifiri en aso ook tu vader karen watu radio sender de pot de egi tori fu atori fu tara Udrai Singh Farma isabi ya wallof den radio sender ya bi BNR ya nu.nl nu en nu.nl en een radio center maar nou een soort platform tapa internet je hebt NOS je hebt Sernang Herald dan ga je hebt AT5 en we look op chinso sang desmarat bij Abiftaki abra Sarji Sisa Udrai Singh Farma if you want Wolof de radio nanga de internet tori de wachara nyu sulek fa den wani da waluku sa den tegi unu o bijina nga ko luku wat de be pot den sani en ef mine fenen e sine nga go da mem suken tap abron da mem sukuen tap abron fu a sender e jiris de ma abra huti truckmakers live block en sogomoro fara en ya so o lugu sare marat abiftaki BNR lek fam takik ba BNR na wa so tu Nyunsu maskapeng ye siden tap TV ook tu dari smarat verteri taki tara sing Udrai Singh Farma prati ana daumindri moro ena las libitap sibi tenti nanga ID yari ook tu abede ede frofu apartheid di dekari groen links adati en baka famiri tegi NOS nanga BNR en sisa Udrai Singh Farma bede 12 jari abede in a gemeenteraad van Amsterdam en 7 jari abede in Tweede Kamer G groen links en ook toe abede memre voor een parlementaire enquêtecommissie naar aanleiding voor Opolanje Rampu, Safin President Belmer, Lekvai Sabi, want Bigi Opolanje ben. We gaan toekomen naar een flat in Bemeren Zuidoost. En dan is er Tara Udres in Pharma. Bij de Bemeren voor een parlementaire enquêtecommissie zei: go, abra, abelmer ramp. Moro voor BNR schreef: go, moro vara taki, sisa Udres in Pharma. Bij verklaar, abe taki taki. Abe siki futru tak betere nanga yepi nemen de moro en bagadati ube sheng inuang rolstool tapa benenhof. Maar ik heb sumana de wet man kranti disi de na kali bena baka fu verteri taki an afrodis ne be siki tru tru adata BNR taki er an mitaki ma me verteru nu sade kranti of nanga de nyusu de nyusu de nieuwsbedrijf en Chaka Fisi. En alles wat zijn bij Kong, Afrodisi, de beschrijf Morovaratak, ministerie van Bokstel, ben Jean Prijs, voor die potentieel bakken Europa voor Umasma. Die niet op mijn tata, die op alle soort konden we de migrantenvrouwen zo boem in Viri. En dat bij de zang BNR tegen UNO. Dan wil ik ook zo'n trouwheidtaki. Want we loven nu.nl. We gaan nu.nl ook zo'n dingetaki. En dan mijn nakken komt op www. Assassin ego, alles wat fasi, de maïchanjonsu kafesi, en dan minekan libanjonsu na bakajonu, dan wel lugu, sare abi verteri unu, abra, sargi, sisa, tara, udra, zing, farma, ja, sare dat er lekker uit, ko lugu, bijna na schriftori, weshi. Atori sa me tegu dat na fu nu.nl, tap internet die kan vinden. Nu.nl e oponanga en nyusu per de skrifi taki Sarji Sisa Tara Udrai Sing Pharma, gweli bunu tap CB20 nanga IT yari. Pref den suku fu memre afro tap wan bun fasi de regomo. Esi nanga go de verteri in a kranti taki abe chanwa lo jugu jugu in a politiek in a yari 2001 di abe verklaar taki o libe uroko in a politiek bikasi abe siki futru en da a kranti dat hij van de karing nu.nl en gomoro fara futei fu skrifi taki ator dat no betru abe de ator dat nou a yokutori yes if ade san de tok de mana no wale speci no wale speci na de en ook to des mij verteri taka babe uroko na groen links en ade wadati en ma de gomoro fara taki de schrijft taki Tisa Urzai Sing Pharma verteri tak is in een go of dede en afiri dati ane agrina afiri dati dat abe taki nu interview en abe wan sorgu fin serifi fudu euthanasie minus een paar jaar atori dati koincerna tongo da akrante schrijft moro fara tak ato dat nu ook toen het true ja. Dat moet je hebben van onze nationale radiozenders en onze dagbladen hier in Nederland. Als we dan mijn tak over smaak die gwele boenu. Uno lekser namang, mi kan tegen uno tak ucha morale speci er. Uno aple speci fu ji de lobby wan fu uno di te adeso tak de nadali bimoro de libu abaka. En winsfa de libi tang, ma no jo jere uotaki verveertorie over ons, maar die gwele boenu. Maar ja, zo is het leven eenmaal. Uno ne doen, tras mij doen wel. Isabi, we gaan lukken zo die senang etaki en senang ab ook to van de karing Herald ook. De mij karing Suriname Herald. Ja, als we met tek den tori, voor Charing kon je in je voor ooit voor die ik kan tek praten ook toe sepsa in natori die we kon je taki sisa asisa dis gwele bunu ja sa sana ko me sabef mo fene esine nga go mamo luku sa des manat abifu skrivi ja me shija mi fene esine nga go mi fene en dan ja ik heb zo'n computer nee op zo is biting en daar wel ook catering suma moro ja die vening ik heb biting me schrijf me zijn hier daarna is hier nog een go dame charen kon junu en maar ja bief ja bief zorg goed dat je druk wel ook knop je begreep. En dat is niet de bedoeling. En ja, als schrift ja. Suriname Herald schreef hij dat hij Sisa Tara Udreising Pharma, die bij de memorie voor GroenLinks en daar is de vrouw ook toe. Ik wil je bonen op zee betekent in een IT-jari. En de schrift morgen van het tak, a politiek umas ma disi, a si song in Senang, keba, na drape a si song, a geboren in Senang. En a schrift historia, di a consofara, taki a dongogo, in a tweede kamer, di GroenLinks, in a jari 1994. Je ziet, de mijn oppo onkondere man, en dan lek den de krant. Je ziet toch? En de man taki en a waka van a politiek libi van waka wa losan be def skrif abra en over en schrijfie nanga a en schrijfie nanga a fasfa e firi en gezondheid e firi. En maar jij ziet ook de nego toen zit diep in het oor dat hij aan een dokter, Sisa Odrasing Pharma, aan een dokter die de kari mala anga en een beetje chara nyusugo die NOS en de man en een pleegdokter vertelde dat hij Tara Odrasing Pharma jarenlang abedeen wan prins pari tata politiek umasma. Nanga wan background, wan migratie background in Firi. En zo so, is het ook wel een jongens de verteren over een missie die ze. Een missie die Gwelibunu in Firi. En ja, zo is het ook. We sari, udalo. Want die vrouw die ze tja furu tori, a tjaka talmenti. Maar boit dat die toe. Abel ben ook drapen na eerste na Fosje Oosterparkstraat eerste Oosterparkstraat zo boem. Drapen aan een kantoor in de jaren 1990 en u die be mopo na Sernang Kaholland dan ik be kan dongo na kantoor dan afrodisi inschrijf ik be zorgu tak e jiwan lorai en jiwan lorai die kan zorgu tak u kan tang kis tang papira ja ini tatani akondere so bung abe tek alentensa be abi fuju rai alasan beskrifi tap talmenti mi ook tu. Mina wanf de man in a jaar 1990 mikonja. A vesperes pemp dongogona. Eerste Oostersparkstraat. En a lange wan briefie Jimmy. En a briefie dat zorgo tak mi ben kafein tan presi. Ja. En dene me man draai. Woluku me jere. Me sja jeng e bari. Woluku sumaneng.
1: En a briefie dat zorgo tak mi ben kafein tan presi.
0: Goedemiddag. Ik ben nu live verbonden met de studio. Wees u van harte welkom.
2: Goeiedag heer.
0: Jan, hoe gaat het met u?
2: Goed.
0: Mooi, Tori.
2: Nou, mooie terugblik op het leven en werk van Tara Udreising Pharma.
0: Ja, man. Zeker.
2: Ik heb haar gekend. In Suriname. Ik kende de familie. Ze zijn uit Nikeri.
0: Oké.
2: No. En elke keer en een keer ik ging werken.
0: Oké. Okay.
2: Dan kwam ik bij een oom van haar die in de Hendrikstraat woonde. En was af en toe.
0: Nu een keer, hè? Hendrikstraat.
2: Ja.
0: Oké, okay, mooi, Tori.
2: Nou, Tara heb ik hier leren kennen. Waarvoor in Suriname. In 1986 had Suriname wel Syria.
0: Ja.
2: Een brief gestuurd naar de minister en de regering hier. Omdat patiënten uit Suriname hier kwamen. En geen medicijnen in Suriname waren.
0: Ja.
2: En de behandeling staakte daar.
0: Zo.
2: En toen hebben wij een brief gestuurd. En gevraagd aan Suriname wel Syria.
0: Ja.
2: De directeur was toen Henk Hendricks. En we hebben toen gevraagd om de mensen hier te behandelen.
0: Ja.
2: En ook om die aanzuigende werving de stroom niet te laten toenemen.
0: Ja.
2: Hebben we ook gevraagd om medicijnen naar Suriname te sturen. En dat was gebeurd. En in 90, in die periode, zat Tara als deelraadslid van CPN.
0: Ja.
2: En toen belde twee mensen van links, akkoord heette het hier, die samenwerken tussen die linkse partijen hier. En toen belden ze via een ex-bestuurder van Suriname-comité had ons naam doorgegeven, ons Suriname mee.
0: Ja.
2: Naam. En toen hebben ze het linksakkoord heb ik doorverwezen naar Henk Hendricks en Ton Welling. En die hebben toen een motie of een pleitnota in de raad geschreven en ingediend door mevrouw Tineke Klinkenberg. Want zij was officieel eerst wethouder, daarna gemeenteraadslid. Tara was toen deelraadslid. Toen is met Jaap Spelberg, Tara en Peter Postumus en nog een aantal linksakkoord heette de samenwerking. Zijn ze begonnen in de Oosterpark, een van die Oosterparkstraat. Om daar kantoor te houden.
0: Ja.
2: Ik was in een stichting van Suriname.
0: Ja.
2: En toen heb ik een verzoek ingediend bij die stichting om hun financieel voor de verbouwing financieel te steunen.
0: Jawel.
2: En dat werd door die stichting gehonoreerd. En toen is men daar begonnen, mensen die hier kwamen,
0: ja,
2: om medische hulp door te verwijzen of te begeleiden ook naar vreemdelingendienst.
0: Ja.
2: En zo is het begonnen.
0: Oké. Okay.
2: En zoals Suriname en Wel-Syria hebben de stap ondernomen naar de regering Lubbers. Daarna in de gemeenteraad.
0: Ja.
2: Een verzoek om deze mensen ook in Amsterdam bij te staan. In een pleitnota van, of nota, van een linksakkoord.
0: Oké. Okay.
2: En ondertekend door, ingediend door mevrouw Tineke Klinkenberg. Nou, daarna is iedereen, je had het net erover. Daarna is Tara in 94, dacht ik, toen GroenLinks onder leiding van Ina Brouwer de verkiezing had verloren. Toen trad Ina Brouwer niet in de Kamer. En toen is Tara als schaduwkandidaat, eerste termijn, Kamerlid geworden. En de tweede termijn is zij zelfstandig op een eigen plaats in de en GroenLinks de kamer, voor de tweede maal in de Kamer gekomen.
0: Mm-hmm.
2: Daarna is ze ziek geworden. Er was een aantal zaken die de pers nu en toen ook haalde. Ze was zo dusdanig in een depressie,
0: ja,
2: dat ze echt hulp nodig had. Toen heeft ze bedankt als Kamerlid.
0: Oké.
2: Okay. Nou ja, ik kreeg vanmorgen het bericht. Maar ik had al een paar weken al gehoord dat het zover was dat ze niet meer in ons midden langs zullen zijn.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb gelukkig nog, de laatste keer dat ik haar zag was 30.
0: Augustus.
2: Nee, 30 Surinameplein.
0: Oh, Surinameplein.
2: Bij die herdenking.
0: Ja, ja.
2: Elk jaar was ze ook daar.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb die kotie herdenken in Surinameplein.
0: Oké.
2: Okay. Dat was de laatste keer dat ik haar even gedag heb. Hebben we elkaar gedag gezegd. Dus ze heeft op haar manier in de politiek hier.
0: Mm-hmm.
2: En voor veel mensen heeft ze belangrijk werk verzet.
0: Enorm. Heel veel werk. Enorm.
2: Ja, goed. Ja. Kijk, de pers hier gaan altijd terug.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eenmaal de Nederlandse pers algemeen.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ze haar toen... ze was depressief. Maar ze vond, de pers vond dat ze de poel had belazerd.
0: Mm.
2: En er was één Surinamer die haar ook een genade klap had gegeven toen.
0: Zo, wie is dat?
2: Dat was Deo Baburam.
0: Zou je niet denken, hè?
2: Deo Baburam en Tara en nog een paar mensen hadden een Grenada-comité opgericht.
0: Ja.
2: In die jaren,
0: ja,
2: had ons Suriname en nog een aantal organisaties een Caribisch congres voorbereid en gehouden hier.
0: In Nederland?
2: In Nederland,
0: ja,
2: in het Tropenmuseum.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet nog, al die voorbereidingen moest ik eenmaal met soms 24 uur achter een typemachine zitten om alles te typen wat de vergadering, voorbereiding,
0: ja,
2: hadden besloten.
0: Ja, ja.
2: En toen die mensen hier kwamen uit Grenada, maakte Tara en meneer Baburam contact met de afgevaardigden van Grenada.
0: Ja.
2: En toen hebben ze een Grenada-comité opgericht.
0: Okay.
2: En Tara was penningmeester. Maar Tara was een beetje slordig met het houden van haar boekhouding.
0: Mm-hmm.
2: En Baburam vond dat zij gesjoemeld had met geld. Terwijl later bleek dat mensen hebben het onderzocht. En het kwam eruit dat daar de boekhouding niet goed had bijgehouden.
0: Oké. Okay.
2: Maar goed, ze is er niet meer.
0: Nee.
2: Ze heeft haar, laten we de goede dingen van haar, dat zij gedaan heeft.
0: Ja, dat zijn, zo zijn we gewend. Zo zijn we dat gewend, toch? Ja.
2: Laten we dat ter nagedachtenis van haar in ere houden. Afgelopen week, vorige week, was er ook een andere mevrouw die bij Welsuria gewerkt had, ook in Suriname had gewerkt.
0: Ja.
2: Dat was Lotta Ruskamp, is vorige week gecremeerd. 86 jaar, Nederlandse mevrouw.
0: Zo.
2: Ze had in Suriname gewoond.
0: Mm-hmm.
2: En ook hier bij Welsuria.
0: Ja.
2: En later bij Tolkencentrum gewerkt als directeur. Dus binnen 10 dagen hebben we 2 prominente vrouwen zien heen gaan.
0: Mm-hmm.
2: Hun ziel rusten in vrede.
0: In vrede, sowieso. Zeker weten.
2: Dat is wat ik wil, wat ik net
0: mm-hmm.
2: heb gezegd. Dat is alles wat ik, nou ja, los daarvan kom ik er af en toe tegen bij ons Suriname.
0: Ja.
2: Of als ze had samen met Helen Keel en anderen ook een programma ook met mevrouw Hanna Belliot,
0: ja,
2: op Salto.
0: Oké. Okay. Maar
2: dus,
0: u heeft twee namen genoemd. Ons Suriname en Welsuria. Zijn dat dezelfde? Ja. Is het hetzelfde? Of, zijn het...
2: Nee, nee, nee. Welsuria was een stichting in de jaren 67 opgericht.
0: Oké. Okay.
2: En de eerste directeur was meneer Chateau.
0: Hmm.
2: Helene Tuur, die een paar maanden geleden overleden was.
0: Ja.
2: Was een van de medewerkers daar.
0: Ja.
2: En later zijn er een aantal van mensen. Ik werkte ook via Welsuria. Ik was in dienst, maar ik was gedetacheerd bij de Vereniging van Suriname.
0: Oké.
2: Okay. Dus we verliezen zo zoetjes aan heel veel Surinamers die hier in de jaren 50, 60,
0: ja,
2: 70,
0: mm-hmm,
2: 80 tot en met nu.
0: Ja.
2: Een goede bijdrage hebben geleverd en nog leveren.
0: En nog leveren, ja, zo is dat, ja.
2: Dus Tara, laatste groet, waar je ook mogen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Wie weet wanneer we elkaar weer tegenkomen.
0: De Oezamit Wende Baga.
2: Ja.
0: Ja, man. Nou, hartelijk dank, meneer Jan, voor u.
2: Oké, okay, ik hoop dat mensen niet vervelend vinden. Dat, mm-hmm, ik even een terugblik heb gemaakt.
0: Nee, elke terugblik die bijdraagt aan een positieve nieuwsweergave, die vinden wij heel prima.
2: Oké, okay, ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Fijne luisterstemming toegewenst. Oké, okay, dag. En dat was de heer Jan Ramkizoen. Die heeft ook het een en ander naar voren gebracht. Naar aanleiding van het heengaan van onze Tara Udrijsing Verma. Ja, en je kan er niet omheen. Deze mevrouw heeft haar nek uitgestoken voor velen van ons. En mi betakatorik ba ook toe. Mi serefi di mi dorodja. En mi dong ook na apanti. Drapen naar Eerste Oosterparkstraat. En a jim wan briefie lek wan briefie. En a briefie dat, dan a briefie dat de dong ook na varekaring. Aten dat die vreemdelingen politie bede na Waterloopplein. Zo boem. Dus a drapa bede en ja. Tegen lange de soort briefie die langt die. De man draai. Koolu kusuma e karkong. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Goedemiddag, meneer Telvoer.
0: Dag, meneer Ome Henk.
3: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best, Ome Henk. Naar omstandigheden. En ik hoop dat het ook goed met u mag gaan.
3: Jawel, ik doe mijn best. Ja. Ik doe zeker mijn best, meneer Telvoer.
0: Prima, prima, man. Zegt u het maar.
3: Wat betreft mevrouw Udrijsing Verma,
0: ja,
3: wil ik even toevoegen.
0: Mm-hmm.
3: Als ik me nog kan herinneren in mijn jonge jaren,
0: ja,
3: in haar periode dat ze activist was, dat ze ook in de groep Lozon was.
0: Oké, Lozon.
3: Dus, ja, ik weet niet of meneer Jan dat kan beamen, maar als ik het goed heb, heb ik haar gekend in de actieve jaren, zeker als activist, in Lozon. Samen toen de tijd met de heer Ramutar Singh. Als goed is, een aantal namen, de namen ken ik niet meer, maar mevrouw Udrijsing Verma zeker. Want het is een vrouw die altijd indruk op me gemaakt heeft. Dus dat wil ik even toevoegen.
0: Nou, meneer Henk, ome Henk, ik ben blij met uw toevoeging. En zo weten we, komen we meer te weten over deze markante vrouw. Een vrouw die haar nek heeft uitgestoken, die Uno Senamang.
3: Zeker weten.
0: Dankjewel, hè.
3: Abong, bedankt. Okay.
0: Ja, ome Henk, doei doei. En dat ben de brada Henk. En ze heeft beetje een pisi, fusa sabi, een beetje kafesi. En zo is dat moro voor Sarji Sisa Tara Udrijsing Verma. May her soul rest in peace. En lek van betakik ba, mi be giatori di mi be dongo na panti sisa Udrijsing Verma, abe or kantoro drape en yudi mo paser nang, da drape ibe go, if he abi, if he wan sabi van je dongogomit dienst, koutu voor vreemdelingen dienst in de Kango en als soborsu, je moest go gedocumenteerd, met de machitaki, you, tenminste de one die Shisong in Sernang, fos onafhankelijkheid, tak unu, u Shisong, onder de vraga voor tata, dat wat taki, u geboren lek tatasma. En zo, tara sarji tara udrasing farma langa make one brief atena tine ba computer in about cellulaire in about fane karang smartphone ja san bede gewoon ouderwets type machine en natuurlijk sisa udrasing farma bij api want to exemplar voor de briefi sa ai langa konji you die ek waka komite fu aksen rai fu di iwan kisi tang papira ja in Iptatania en nangane papira dat mi dongo gona fane kara presdra pa Waterloo plain so bung en de mailuki de mailuka papira maar je ziet ook de man draai is hier te voek bij de mail waka gwa baka shee na kantoor de mail kom baka maar mis dolu ku de man is wel beringen dat je you na one san zijn moest do want you lek vriendelingen school toe en je bepaalt over me. You don't drop, lantipot you drop, eh? For you look if alla papira, if alla papira di chakong, if the papira de in order, if you that na ama uroko, ama ana ama overter you, tak in mustanja of in a mustanja. Ama must take the papira, look the papira, look if the papira boom. Te vuk bara tama shitak de papira bunda ma ina kwan stampu ji. Ifiri, da ya kis wang kort verblijf de mai karing. En da baka drimung, da ya go baka, ya dongo go baka. En ya dongo go baka. En adeso, an atendim ben ja. Dan te kisi tru ikis a verblijf verkunning. Da ya kis ook to a okasi fu dati ikan uroko ja in tata. Dan attend dat je qua arbeidsbureau, Judy Beliba Damsko, dat je donker qua raadhuisstraat mibri jouw een big kantoor no, tapa ook. Maar in elk geval, je donker qua drape arbeidsbureau bij de tap nooku, voor raadhuisstraat, na een fatra passine, pen en tremel long. Dat je schrijf je in werkzoekende, lek van tijd ook bij computer naar bende, als en gewoon de mailoogie papieren. En dan mijn actie zo toe ervaren, Abi, je begreep. En dan mijn zorg dat je in een go, ik kan veel work. Je begreep, in een kan konja Holland, dat je thans donor met dat je langer aan het dat je iwan is toontje. Ja, alles maar moet sap van schrijven. Awaai zorg dat je work, het trouwens dat mine euro, schrijven, me konteki, sademan. Mais en contact baka sarama furu funo internal kondre ala ma abe egideki minama tak jinoshma ya wandi euroko ya trawandi tak no min euroko le mamu shorgu mino wande mate gwa lotori funo internal ye we kre ya en dan te fukba te euroko ikisi verblijf verkunning met tak over aten dat ya ramine sap fuego no en aten dat i da te ikisi verblijf verkunning na yo werk verkunning da ook toe. Ja, een standaard briefie die je vullen, je schrijven, een briefie go met die konu. Aten dat bij de in de jaren 90 bij de koningin Beatrix. En een briefie die je zijn gegeven, dat je accent taki iwani nationaliteit baka, a nationaliteit die ben geboren in Suriname. En natuurlijk dan in Pai, aan bij de 300, aan bij de euro, aan bij de NF. Ja, pai 300. En van kade 400 schrijven. Mijn sap moro, jullie daar ook zo. En van sap om een bedrag bij de. Maar in elk geval, je pai. Bij je wachtie. Te voek bij je kies nieuws. Dat het heeft de Hare Majesteit mogen behagen. Om u te naturaliseren. Tot Nederlandse staatsburger. En even bij de mansma. Daar is hij naar gouden. Maar ik ben kies eten one brief dat die if you na manch my baby leeftijd dan de my zorgu taki ta yuru doro tak de ma abifan urufa legere da ide direct en setbar in viri Nomen is abfego, nomen in gewoon inburgerings, inburgerings, van een inburgerplicht of een inburgercursus. Dan pay om mijn money dat die ook toe aan het rol heeft ik moet passen naar alle die gewoon scoren. Ik kies boom, scoren, je taka taal, je lezen, je schrijven. Maar toch je ziet dat je en je moet zeggen, pay wel money. Dat is ook een verdiend model, ja, ik kan tegen je. Men is van jullie daar ook zo een chateau dat die, maar dan heb je een verdiend model. En speciaal toe, je ziet dat Sarji, voedraising farma, nou, we kan tabakken, dat we draaien een mooi pokoe zijn. En dan pokoe dat naar voor Sarji, maar Max Neyman. Driven tiki e pratu nu fu ayuru fu siksi yuru en bakarati we chishi nyunzu nanga barboskopu en bakarati midena ubaka.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mar Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a teng sobun suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. Johan Cruijff Arena.nl/buren

0: Koningsdag-2026.
1: This is your captain speaking.
2: Fuck!

0: Instagram.com. Odi, Odi.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: más conos son los que oigan.
1: Lobby Wang, mi dena ubaka, en mi breti falak, takuteka bosroiti, futang, anof poti, ma futang, poti yes archi, na you sender Radio Mart, ma sender di ap, fotenti na wan yari, metaku falak, metaku grand tangi. A jullie die psaden hoe betak over Sarji Sisa Udreising Pharma. En want toesma bij Karkong na studio ook toe Fuji Densi. Fusade sap over Sisa Sarji Sisa Udreising Pharma. En dat hoeven we al een spekje tori. En we breti. En dat ook we breti. Maar je toch je shitaki. Ja, bisma di abi sabi over Sisa Disi di Gwelibunu. En de abi. Asabi di da abi da de sorgu tak de tek den ting fu karkona studio en da you you di da also da you ook tu kan tek prati in de tor dati en dat na radio en na radio wang dat de kar radio mart fu tang sorgu tak you e kisi fiere ala to tori tori di de fiti tori di funamku ifiri da we charen konji you ja yeah. En mijn naam is Dalfour, Raymond Dalfour. Dus tena juru fu aichuru, dan mi ons danga unu, mis don jij in a studio en mo sorgu tak me cha ala so tori konjunu in Euphoroisi, Iviri, u kan draai poku ook tu, u kan takwantu tori, you ook tu. Yo ook to die da also if you want sani fu chaka talmenti bruyane de no dry dry lek fam tag ook ba a jen jen fu radio mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang ete wan tron a nomru fa a jen jen radio mart dat na noti tu noti fo sebi wang fo tu Negi Wang. Mi breitak we potje si archi en awe me kera jou maar. Me shitak ma tu jeng jeng, tu smai karkong. Mo teka eerste wang. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Even wachten. Ik ga nog ja. Ik zet nog een tweede achter de wacht.
2: Oké, ik wacht wel.
1: Goedenavond, tweede beller. Ik ga u even in de wacht zetten, want ik ga eerst de eerste beller afhandelen. Ja, gaat uw gang, Sisa Hortense.
2: Juist! Odi lobby brada en Redel, ofa, hoe gaat het?
1: Dan gaan even garo en met moeite, ja man.
2: Juist!
1: Sanswitcho. Sanswitcho.
2: Alibi is er lager dan tran.
1: Is er lager? Dat is alibi daar, hè?
2: Sonte a la fe la fu. Sonte a haye purwa tra.
1: Haye purwa.
2: Mawe teke fago.
1: Dat is alibi daar.
2: Yes, nah, yes, ordinal say. I bless them to her.
1: Moi tori, ma, moi tori. Me ook to, British yere one santi baka.
2: Ja, man. Ja. Want, wala mala edu umbes. Me sen ook to origi Amrabasi.
1: Ja, Amrabasi, ya sen odi to ya.
2: Yes.
1: Moi tori.
2: Me be Amrabasi, abe over an gebed angade wanati.
1: Ja.
2: Is dat mito?
1: Ja, over.
2: Ableti me ook to, bero kwa nim gata tars.
1: Yeah,
2: Redel, tell me egg what tantar. Na egg per yar auto.
1: Yeah.
2: Na egg per yar.
1: No, one throw a yari.
2: Ugwengo under the douche. Yeah. Where was he? Mm. Is that it all?
1: Yes.
2: Une kanga ana korte meter. Te we de under a douche, though, de under a douche.
1: De under a douche, yeah.
2: Give us that talk.
1: Moi tori, moi tori.
2: One of the three, one three, go out, come make the feta kalte ulati. On that we go netjes under the douche.
1: Yes.
2: Yeah. It was links rex.
1: Links rex?
2: Give us that
1: talk. Yes. Look to guagron.
2: Yes. Lok to grow ala sei baka sei ten yong.
1: Pesi te baka te.
2: Me tagi pesi te baka. Me masa mo tagi. Me masa.
1: A to si to gri.
2: Ay, to gri. Me masa mo tagi. Dat na la mufeta kakai. Ui. Dat na mes dosa estrovete a sei. Altijd met mijn microfoons dat ik heb gezien bij Dekba.
1: Bij Dekba.
2: Wat je de trouwen hebt gereden, maar altijd meer de begins, maar je met koeken tot de melode en de tikken, de prapie, en je om me lekker op zat schepel.
1: De mek keksie, de mek hier ook. De mek keksie.
2: Daar hebben we ook goed op haar jari. Mijn ouderen gewoon in de poester en een tikje lekker. Je poest de lekker is mijn ego in een oven en ego crime.
1: Ai man.
2: Ai, prettige tijden.
1: Ja man.
2: Is dat niet?
1: Moesani.
2: Dat is toch zo, dat is door het zijn.
1: Ja.
2: Dat is door het zijn.
1: Oké.
2: Dat is door het zijn. Tap dat. Dragalafu.
1: Ja man. Mooi Tori.
2: Ai, Adamas Rasim, ik ga rest in peace.
1: Juist.
2: Ja, was dat niet maar ook toen weer verjaardag. En dan begin september. Nu op eerst hebben we Afwaswide in heaven. Ja, zij was de oudste voor de Oemasma. En zij was de moeder voor Waldi, mijn broertje. Nee, was. Juist. Nu op hebben we Afwaswide ook toe in heaven. Ai, wat betreft mevrouw Tara Udrijs in Pharma, hè? Mijn condoleren en ook toe condoleren. Hoe schreef je met het tegengaan van de, hè? Hoor je maar?
1: Ik hoor je, ja. Zeker.
2: Ai, met dat goed condoleren, hoe schreef je naar Alassi voor Sisa en Tara Udrijs in Pharma?
1: Mooi, man.
2: Ja.
1: Ja, man.
2: Wat betreft Sisa Tara, mijn naam is Kentum Simei. Wim ben kon jas, maar ben zijn niet wel, nee. Aber ik ben naar eerste Oosterparkstraat, toch?
1: True.
2: Ja, maar mijn naam is Tara, want de presie ben druk. Is dat toch? Apres ik ben druk en niet me op om je jump op dat moment te aan fetti, dan ben je marki. Redel, dan miguena eng, dan miguena en al wat afkati.
1: Ja.
2: Zet dat tori voor me voorbij, Harry Wanati. Wat ik vind?
1: Mooi man.
2: Wat ik vind? Daar, en. Apista de bezan aan me. Om een eentje over voor het gerecht.
1: Zo.
2: Is dat toch? Ai, daar, en. Alucas aan one day. Dat die meer gewoon die dat eten met dat anomamoro, ano, auroko hebi jeng, auroko pi hebi jeng, mis te me harken. Atakia, maar ano, jullie gaan op kind toch? Waar mis doma, ze zoeken gaan met kaartu, ze zoeken gaan wat afetibe hebi regel.
1: Ah, een spotu.
2: Wat hij bij de gerecht, konkurman bij de, is een pasa hebi toch?
1: Alla soort zijn bij de.
2: Alla soort zijn, is een pasa nego na blaka bakum toch, de koeien niet aangekrogen. Rega mi struggle, make the Christ mi passi. What you ambra passi, no rufus, no kilio, no, nobody no glani tenye kombeji. No. Alas ambla kajimi. Mo purtak rumani rigi den.
1: So.
2: Make me no one alas ma imi kampu rusu wa tat den. Yang figri mo pura sakop sa. Wa de bedeno mo no fuboro mi inagrong. Nam sode tak no manga un ego ina ring. E mi sode tu. Isabito. Da apkati lukumi atakya. Ano ma feta feti moro. Wata broko hebi geng. Da yere no, ya, ma yuna gado pchinto, ma pegado etang. Da miskin gro.
1: So.
2: Mita kwa seyi net. Mita kwa seyi dar net.
1: Ya.
2: What is there kot? Mita kwa reis. Mita kwa set netir naas mei. Mita kwa ik geef dit op. Ik ga door met mij gevecht. Het gaat om mij en niet om u. U bent er om mij te helpen, om mij te steunen. Maar, misa pasen ik wist niet. Ja. En ik ga ervoor.
1: Mooi, Tori.
2: Met dat keer voor u is de deur gesloten.
1: Zo.
2: Voor die jullie, maar meer weet. Je hebt confetti niet jumpen, zolang die mensen doen. Hoe liep me met mis doen? Maar je hebt jumpen op, alleen kan Prit Blom donderen, dat zijn niet meer door.
1: Ik moest door.
2: Redel?
1: Ja.
2: Dat is de niet tegen te keren. Met dat voor u is de deur gesloten, maar voor mij staat die deur op een keer. En ik ga ervoor.
1: Dat zeker.
2: Dat is kijk ik.
1: Zeker.
2: Dan ga je weer, dan pek wat terug af kati. Dan die pek wat terug af kati, dan wil je het aan feti. Dan piste mij kom je naar feti, dan brok ook om je te baka. Dan piste mij zeng, en ik slaap je kom fatu. Ik heb niet feti aan je herken me moro.
1: Nee.
2: Dan kom fatu, dan te tak je nog zat me moro, zo zwaan te zwaan. We tek niet meer, met tak hier en zo zwaan zijn bete me wat je toch tak pegado de. Met tak luku gado ja. Dan lang aan blaka buku jeng. Met tak luku gado ja. Is dat niet toch? Als kreeg je atak oog, wat lief bedankt, je hebt doorgezet, met tak tuurlijk. Mijn makkel deed helaas mijn gwaas ernaar gebeuren. Je verstaat toch?
1: Ja.
2: De eerste link die mijn gwaas ernaar. Petrawa nog eens hebben we aan de etrawa. Ik bel trouwens dat ik een scoot is. Kijk, ik zou van de beelden bij concours. Petrawa wat raar met een comedy.
1: Juist.
2: Dat gaat ook op de oma botak. De room die ding.
1: Ja.
2: De room. Dali, dat piste mijn gwe. Na die mijn neef ik kon dede. Begrijp je dat mijn mama gwaas ernaar. Mijn mama boan go dan tegen ik ga met ermee. Meen je het? Met dat ja, ik kom met mami. Wat aan mij kreeg zo. Ik denk eens wat ik hoor aan leeg gimme. Ben kom met pijn voor de day. Hoor aan de gimme. Is dat niet al? Maar zal je doen? Die mami maar dat op zee. Is dat niet al in afgelopen? Dat is maar de nagron. Bezig is er naam voor krimeer, meneer.
1: Zo.
2: Meneer Tijgi. Als een hinder me zo dan, Riedel.
1: Zo.
2: Als een hinder me zo dan, terwijl mijn moeder altijd iemand was. Die beleven mij in een familie de boel, maar zo tenen ik is maar treffen weer die straatie. Dat deed die gestrooien als wat hij is gecrimeerd, hij is niet begraven. Hij is gecrimeerd.
1: Nee, nee, maar hij is niet
2: nodig. Ja, als hij niet nodig is, dan op het wambel met je gang.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat ook die asma gerente toch met de asma te jaren na een kwekje iwa of zo.
1: Oké.
2: Hoe je uit een project dat de rekening van de berdolen die mijn ma. Meteen mijn ma te bakken mijn idee. Nou was maar ik kon aan jou. Mijn etan en kan hij mee. Dan hoe doe je door op zijn hang. Dan wat dan maar voor amma wat kabak in is. In is hier. Is dat het ook? Dan hoe doe je door wat strooien aan dat op de telefoon aan de Judas gezegd. Je hebt dat gezegd, geslijm ook om bel. Oh, en dan zie je wat is zo daar. Wat, hé, hoe gaan ze als uitstrooien? Je hoort idee, ik wacht op je baram tapen. Mijn nacht op het tapen, mijn tak met pijn aan het zijn, je brok in haar
1: zo. Zo. Ik
2: maak voor je foto.
1: Ja, ja, ja.
2: Want hij die ook zo dat je wat trooien als. Mijn tak met de baan jou. Mijn tak maar als nergens.
1: Ja.
2: Mijn tak die rotzooi moest koken, maar alle ons hebben kruis. Alle beren hebben rotzooi aan een rommel.
1: Klopt.
2: Maar bij mij komen ze niet klaar.
1: Nee.
2: Ik had de familie, ik had de suma. Ja. Om me kiet te samen te zien.
1: Ja, maar mijn
2: appel... Zo pestig een redel en mijn matakje toe abrazen me. En die moet dan met me drie. Ik hoor je kan me tapen. Met dat uitek, uitek, uitek, uitek. Dat vrouw tak ze op, hij die deed. Die dat hoor alleen. Toch de no bar puro.
1: Sorry, Tori. Sorry, Tori. Sorry, Tori. Sorry, Tori.
2: We kon lekker. Dat moeder moest door je poes door je as.
1: Ja.
2: Nou, moeder nang aan nee voor me meteen. Ja, ik kon aan mijn inschrijven. Ik begin wat mooi begin in die foto. Altijd te melukken foto reden. Dan hij voer aan wat raar. Hij was zo gek op ons. Maar hij wij maken doen. Hij lukken voor nu. En met de zaren en me. Met dat over de zand.
1: Ja.
2: Academie ik is sta. Academie ik is brada. De weer misstraat. Die wat is niet.
1: Maar ik
2: weet dat ik aan niet. Dat is mijn vrienden.
1: Maar ik heb het.
2: Ik ben hier. Ik kom hier de boot aan de buurt van mijn. En dat daar ook blijft die paralyse. En zo bedankt voor alles wat hij heeft gemist. Maar dan had je verblijf
1: vergunning.
2: Die dorsen en dat trouwen, ik heb de boek concrete naar school te smilagen. Al die tijd, ik is met de meteen, maar dat ik net tegen een aanslag. Op een simpel is met de blakkaboek meteen, maar dat mama minuut om money. Met dat tapie, ik mag die maar een bedrag. Met dat wat ik maar op die geen minuut in het morgen. Reden dat als ik het rotte deel dat tapie, ik. Met dat ik maar op je eye, minuut in een feit van de euro morgen.
1: Maar goed.
2: Als je tapie, als je op je eye, tap je eye, tem je dat je mag lopen, dan maar je op je eye.
1: Butori, yama.
2: A piste mi teka tori vega, a minute. A piste mi teka passport, a mare ko nam potege ne pesi. Mi tak maka opi I know. Da mi mas asasal yaren mi was to mi struggle gi mga mi chin. Dus mani et pre kate meri sang ami.
1: Nei.
2: So watra ay mi ma ay puro.
1: Moi.
2: Mane kare as de peace. Mate ka di orgudu.
1: Yama, mo teko an trawam. Thank you.
2: Yes.
1: Yoke, man.
2: Okay, Odi, Odi.
1: Grantangi. Moi, man. Odi, Odi. Dag, da. En dat was onze trouwe luisteraars. De secretaresse, mevrouw. Chrisburg. Beller, bedankt voor al uw geduld. Zegt u het maar. Die heeft daar neergelegd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Ja, deze beller heeft neergelegd. Ik dacht dat ik een of andere jury hoorde. Maar goed, u bent, ik ga u nogmaals in de gelegenheid stellen om te bellen naar de studio. Natuurlijk gebeurt het zo af en toe, dat zo'n lesie, een gesprek met Radio Maart, hoe een gesprek naar een beller of een belster. En zo'n tron, je ziet daar een gesprek, een tikkie aan de chatou. Maar jullie, wacht die, dan kan de juno lobatori. Maar dan zou zijn ego, dus even wanneer. Ik kan welkom bagana naar studio. U bent van harte welkom. Ja, en dat moest ik even kwijt, weet je, want na zal ik hoe op toelijn noemen. Waar het takje, terwijl wacht die. Maar goed, geen nood. Hoe ik wang al langer, temesi ayuru, temelukuna oloji, temesi taki, toetentie naar toen, wintiki. Gwelibunu in Ayuru, 6 euro. En we godoro tanga Ayurufu. Aichuru. Ja. Next net aan wachtunu, Iviri. Not noti. En if oh, mi bo go net mi bo begin a new since na tongo, my machine was my bell. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Ja, met Jan even, meneer Nelvoer.
1: Ja, dag Jan.
3: Nou, meneer Henkie vroeg of ik wist het zou kunnen dat ze toen actief was in Loosun. Want Loosun was een bekende landelijke organisatie. Jongens als Reder, Does, Henry Does.
1: Ja.
3: Hoe heet die? Die mevrouw die directeur was, was vandaag bij Mart van het theater in Zuidoost. Ik heb wie ook daar goed gekend heeft.
1: Ja.
3: Dat is Ilse Emanuels.
1: Ook, die was ook van de Loosun?
3: Nee, Ilse en zij waren opgegroeid in Nikeri in dezelfde.
1: Oh ja. Dat had Ilse, ja. Ilse Emanuels, ja. Ilse
3: stuurde me net een bericht.
1: Ja.
3: Ze hebben in dezelfde buurt gewoond.
1: Ja.
3: En samen op school geweest.
1: Ja.
3: Dus zijn jeugdjaren van hun.
1: Oké. En
3: dus Ilse, bedankt dat je Tara ook memoreert.
1: Ja, want ze is nu nog
3: in Orlando.
1: Ze is nog in Amerika.
3: Ja, ze is in Orlando vorige week, zei
1: Oké.
3: Dus ik denk dat ze over een maand komt of zo.
1: Nou, heeft ze mooi weer daar in Orlando.
3: Maar bij deze geef ik het door.
1: Dankjewel.
3: Mevrouw Ilse Emanuels. Ook medeleef met de nabestaanden.
1: Hartelijk dank.
3: Oké.
1: Dankjewel. All right. Doei. En dat was de heer Jan. De heer Jan die had nog even een aanvulling. Naar aanleiding van het telefonisch gesprek. Naar aanleiding van het gesprek van de heer Henk. Met betrekking tot de organisatie Loosun. 24 minuten over de klok van 6. U bent afgestemd op Radio Mart. En voordat ik naar de Nieuwse Insen naar Tongo ga, dan altijd die dan mag gaan op Chimpoku. En ja, Bisma, Luku Unli, Bisma Tewe Libi, Makandra, Wesukuf Libi na Ouserevi. En Wesukuf Prat Sani na Tori na Ouserevi. Ook to in Alimbi Makandra Saoude na Ouserevi. Ook to Eva Defano do, we langa Ano Jusrevi. We Jepus Refi en we Moxie ook toe. In Viri en Jan Bent, die nee zingen Abara Moxie, maar de zing overtak wie no Moxie. En voor Smitjara Poko dat kon je jou, dat was Lukusuma Belkong naar studio. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
4: Hey, dag meneer Raymond, goedenavond.
1: Meneer Lesse, ik heet u van harte welkom.
4: Johan mag ook zijn hoor.
1: Oh, Johan.
4: Ja,
1: ik zag het Johan.
4: Nou, wij condoleert in ieder buitengewone vrouw. En vaak is het namelijk zo, pas als iemand is overleden, dan zien we de goedheid van die mensen, of niet?
1: Wat we vaak is...
4: In vele gevallen.
1: Ja, in veel gevallen, ja. Dat we, als we onze mensen memoreren, dan zijn ze er niet meer.
4: Ja. Want toen de vrouw nog leefde en ziek was, ze heeft heel veel dingen verzet voor heel veel Surinamers. Eind 70 en de 80 jaar in Amsterdam-Oost was het. En ik heb samen met haar een tijdje gestaan voor Zuid-Afrikaans comité.
1: Ja.
4: Ja, natuurlijk.
1: Kijk eens aan.
4: En die ene mevrouw van Uimuiden. Ze hebben heel veel dingen samen gedaan. En op een gegeven moment werd het die mevrouw te veel. Ingeslopen in haar leven. En dan zijn er ook mensen geweest die misbruik van maakten.
1: Ja.
4: Ik weet nog dat de meneer... Die was een tijdje niet weg te slaan van de radio. Die mevrouw uitgescholden als negerin.
1: Zo?
4: Ja, omdat die vrouw half haar vader is en half Creools, moeder in bestaan. die meneer zogenaamd zou hij Surinaams, het Creools en mijn eigen gemaakt woord gebruiken, herschrijven, het geschiedenis van ons herschrijven.
1: Mm-hmm.
4: Die meneer werd op handen ik hoor helemaal niets meer van die meneer.
1: Nee, hè?
4: Wat zegt u?
1: U hoort helemaal niks meer van die meneer.
4: Schij uit. Hij zou gewoon het zwarte geschiedenis herschrijven.
1: Ja.
4: Ja, u kent het wel, hè? Die charlatan meestal.
1: Oké.
4: Okay. Met zulke dingen. Ik heb het altijd geleerd, jouw geschiedenis, dat herschrijf je zelf. Het is het begin en einde van je leven.
1: Ja, ja inderdaad.
4: En dat maakt je zelf. Een tijdje was het namelijk zo dat die meneer niet weg te slaan was van de radio. Die man was altijd bij. Ik hoor helemaal niets van hem. Die man heeft toen die tijd dat die mevrouw in het dip was, heeft hij van radio trots dingen doorgespeeld om die mevrouw onderuit te halen.
1: Zo.
4: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja, maar wat is het oogmerk geweest? Waarom deed hij dat?
4: Gewoon een hekel aan die mevrouw.
1: Oh.
4: Die mevrouw. En kijk, dat zijn de rare dingen. Die mevrouw was een negerin, dat heeft hij zelf gezegd. Die manier.
1: Ja.
4: Die op handen gedragen werd door een paar Surinamers.
1: Ja.
4: Omdat die man bijvoorbeeld hield van een bepaalde president. Dat mag wel. En hij zou de zwarte geschiedenis herschrijven.
1: Ja.
4: Meneer Raymond Colibasan, dat die jongen begon te verder.
1: Ja, man.
4: Ja. Dus bij deze en iedere. En dan vind ik het jammer toen die tijd dat die mevrouw sukkelde. Al die mensen, die goede dingen wat zij toen gedaan heeft. Dat nog niet. Maar behalve, ik kan een naam noemen, mevrouw Beljo. Heeft altijd achter haar gestaan en samen met haar bepaalde dingen gedaan.
1: Ja.
4: Ja. Dus alle maar bijvoorbeeld die ik kreeg, is aan die Afro-Bissiet, die Afro-Binning, een moeilijke situatie. Daar moest je daar zijn te kloppen op de deur. Je weet, bij ons in Suriname toen die tijd was er geen deurbel en werd opgeklopt.
1: Er werd geklopt, ja.
4: Klop, klop, klop. Dus misschien hadden ze dat gedaan, weet ik niet. Ik hoop van wel.
1: Ja.
4: Raymond, met Akjordi.
1: Ja, en ik namens u zeg ik pardon voor het gebruik van het woord neger.
4: Ja, maar bij deze heb ik het gedaan om het verhaal die ik vertelde, om dat duidelijk te maken.
1: Ja. Oké.
4: Okay. Ja?
1: Hartelijk dank, meneer Lisse. John of Johan.
4: Mag ik u het beste wensen?
1: Ik wens u ook het beste, John. Johan.
4: Oké.
1: Okay. Okay. Succes. Groetjes, hè? Johan. Doei. Daar. En dat was de heer Lisse, trouwe luisteraar. Ook van Radio Mart. Eenschrift bij die Wapching uit Eenzetting. Wapching Tori, Sa en Sabi. Over Sarji Sisa. Udrai Singh Pharma. Ja man, zo is dat doen. En wat doen we gewoon nog? Want misschien dat ik 320 wintig gwelibunu in een euro voor 6 euro. Dat we beginnen zoeken voor start naar Njuzu. Na ini ser nang tongo. We zien na ABS dat ABS kan gewoon een systeem. Taki desmadi desmatia ei gebruik de mij usu de mij gebruik stroom nala di da EBS wan luku if de aansluiting nap tap wan planning te adeso tak wan tekort te wan tekort de dat de kan schakel de kan schakel aansluiting dat hij meneer Sapsa dat mij zou de moment doen aan een pistoor dat hij en daar want EBS vindt niet dat tenen doe ator die zie dan adeso dat hij sinds want to wiki dan des maar ik is want toegepaste load shedding en dat op een moro structuur karakter dat factor dat a strukturu a cha strukturu kong en a strukturu sa e cha kong dat wan taki dat na a fesi de mai sorgu taki soort aansluiting sa ode aan de beurt. Maar wie vertakt en zo in tatatong, isabe. En EBS, spesrutu, den zorgu tak de kangawan soch, spesrutu digitaal portaal, de malansera portaal dati. Dat wan taki, desma di eteki stroom na EBS, ifiri, de ma kan controleer, den meter, no so den aansluitnummer, efe comfort, tap wan actueel lijst, fu wan wat mogelijke afschaling, dat soort dingen. En dat is wat ik desmaveniet dat ik een planning factor dat die een planning dat event precies minder die na te die der, de net doen in zeg maar te netti, maar dan mij doen te die en usabik wat ik te die der, dan dat is wat ik moro tenminste dat na mij denk ik dat moro stroom desma afvano do. En de man vindt dat hij voor zijn manting naar een bakana dat hij kan een voor schema. Dat was een eerste schema. En bakana dat hij later in haar day, dat EBS, hij kan een soort nieuw planning kiezen die op te maken naar een stroomonderbreking tenetti. En dat maakt EBS een adviseerding, dus maar zijn techie-stroom. Voor controleer toelezen, toetrong. De man moest controleer toetrong wat die. If then aansluiting, knap tap one lees die EBS, Mickey. In Sasanego. En de man vindt dat hij, tegen dit op een lees, dat de man taki dat hij. Toetro, de man tap you. Stroom. EBS wan shi, zo de man taki, de man wan shi, via wan indicatie, de man wan shi, fa a planning e waka, te adeso tak load shedding e fin presi. En na dati, de wan hor a elektriciteit systeem stabiel. Load shedding, na wan so tsani na te adeso taki stroom e fadongwe, ifiri. En dat bij de wapchin chatori abra ala day planning te adeso tak load shedding even presi in senang en na ABS introduceer a pistori dati wagomoro fara dan wa luku say tek mija isap te euro kon nga luku altijd te euro kan wa lo falak sani dat de wan taki tak ala yuru de tor dati e chabung kon solisi if no luk bung na solisi e las kurs ma ya una las kurs jara wan na a director of radio matur ku tak e pot man jang na baka den na studio di noit ne las kurs it's wago moro fara ina nyung suf sena tongo en de we si moro fara taki en skoutu adeso tak skoutu sa sorgu tak den defsi teneti in a foto fusernang paramaribu shobun skoutu feni taki demus defusi foral te adeso taki teneti tenesma tek waka de maikaren wan soort uitgangs na uitgangscentrum shobun ator dat die nou falex boom tori want is wa losma e klage taki teneti de wan tek waka ma fudi dine si lanti dine si skoutu shobun dan dene teka okasi fu gokoiri teneti kom taken so en no skoutu te kwam bosroiti taki do sorgu tak teneti tiwan te koiri dan skoutu defsi en asan dat nou een falk prinspari tori want da je fili sref moro shuiti en boi tak je fili sref moro shuiti je fili sref moro veilig ook to je ziet ook en de winkriman lontu in a foto fu paramaribo foto seiso boom. En vooral de winkelman in de buurt voor Watrasee. De man dongoka wang, de hoorwang komakandra. En de man tak overal leefbaarheid. Leefbaarheid naar veiligheid in kooi di juru teneti en de matak over dat dati. In a tor di de men tak nangar en srefi, iba wan tu districts komsarsi, ook tu den betek prati in a toko dati. En zo je si, judi da oso, da je jere ook tu, da ki de maiteka tor di falik seriusu, en mi breti an a mi wang, ma judi e gwang a vakansi, te jere nen tor dis da i breit nangar en tor disi. In fieri, en in a koma kandra disi den wrokom anetanya wrokom man ma den winkri man den man chisa okasi ook tu fuchawan den tor disi kona tafra natalmente so bon en so gran lanti kan kisi fiere ook tu san def du teneti in na foto fusenang in na ta de so takie tek wakaye wango koiri. En den winkri man aksi den man chisa kontalmente taki dene agri nanga todi stak omen fufuru event presi en ook tu wansan zijn dangra den wrenkri man en ana wrenkri man wang en ook tu judi ekori drapa watrashe den wrenkri man ana mitaki ere archipunsa metaki ana mitaki den wrenkri man venitaki ook tu boy fufuru zijn event presi den wrenkri man venitaki de ap fur moiti na smasa e waka long tu sondrof dunga sani de waka long tu de na tampe de na oso de na tampe we kare in tataton swervers de winkri man venitak de ap boom fur moiti na pis dati en ook tu wan toris dine di de winkri man noe agri na taki na te reko na ga yuwagi sa ya shi te reko na ga yuwagi de shi taki e shi na ga go wan smai waka meet you of I long ko meet you en ina long di e long I long ko meet you dan ya shi taki natuurlijk dat is mijn zoek op je hostel. Dat is mijn zorgutaki i wagi de boom de wan zorgutak de luka wagi fiu. En dat wan taki te draai kom baka dan i wagi na boom boom ete. Maar den edu en soso i viri. Dat is mijn edu en soso. Dat is mijn an attack de wani of de duengi. Maar ten e luku yu wagi da de verwachti fu yu taki ya langa wan anuji den ya nak de wan masel i viri. En de winkri man ook tu no loba tor dati. Ma yudi da oso so eshi taki altijd au deso taki yo abis madina tampe ya ab swerfers yo ab man se ay sukuf texan san of den fufuru so bon en ook tu ya aba problem fu man se ay luan luku yu wagi ifiri luku de tor dat mus kon de mo musta katori na parlement fu de man kan orden a tor dat i want na mo bunta ri ook tu era want luku asaf switi falak te re kon da wan man ay luku yu wagi ma natuurlijk a manati mus de a mus bondru in wan presi pe yu kan sabi tak ef wan san no go bun da yu mus man draigo mitas marati of a orga sa ay sorgu tak desma e uroko fuluku yu wagi am deso tak de tor dat mus regulier an om de one free for all want if one sani psa def doang ai wagi te drai kon baka en in a agri dai mus chara tori kon ja orga sai sorgu tak de ma e lugu yu wagi isito en na so de uroko man wo go luku sa de uroko man ap sa de fen moro en de uroko man ook tu fen tak moro skoutu lantimus pot moros koutu in de principe furu en kride en ook to long to drape na watrasi vooral if you like to rest ifiri lugu wasernasma de wandi geboren drape is usi song drapa sernang maar je dongo wasernang en I feel falik suiti te si tak te koi te de na te neti tak skoutu de if one sand def do de si taki dan ide veilig ja. En a overleg die si food and winkri man mopo vanuit a stick tank ter bevordering van ondernemerschap en toerisme. Ifiri, de man had venitak in de jaren die psa, de man behoort den koma kandra dis ook toe. En maar nou de man horen moro furu alleen fu chakrin kong in den tori dines waka na fas di fiti. We godoro nanga nyungsu insenang tongo. En dat bij de atori voor Moros Koutu, Teneti, Nanga Diting, in de atori te Shitaki, Ietek Waka in Fotoshe. Weshi Morovara, weer faya tenowete in Senang, en Munde, Natide, Akans Bigitak, Alengo Fadong. Nou goed, daar weer fijn dan, maar schiet valk voor schiet dat die alleen een kong, want dan maak ik kouru, maar wat rij kouring, dan sa kouru, daar fijn toen ze dan alleen een chap kouru kon jiu, en dat dan was schiet tori, en dat jiu wang, maar ook toe die sanse gro, sabi, brumchi, dan een gruntu, alle sanse gro drapwe, in vieri, en de man taki, zat de tak morofara. Ina bakana unup sabakana ba udah no ne juru ina bakana dan akans bigita ki mama alengo fadong ina bakana in Senang and that be de even over aware in Senang ye begrijp en we gomoro fara era sawesi ook to in tapseifu Senang benelan so bung Binnenland zo boem. En dit is nou een tori ook toe die meer leesator dat de mensen dat je nou een boem zijn even presidrapen in een tapzee. Binnenland zo boem. En de ziet dat je jouw team voor Senang naar Smafu Bergi. België zo boem. Jouw team voor Senang naar Bergi Datra. De man bij Tjaf Fitigo naar boven Suriname. En de man psa want to dorpu na boven Suriname in Firi. En die de dongo go drape, de sernan datra na de bergi datra. Da adeso taki de man ye drie tenti na nga sebisma na nga apis di de kari star operaties. Isabi star, a star na wa ai problema, dat want taki. Kande inesiso bumoro de mafenta ki aya kon kreis inesia inesiso kring moro dan den da tradisi go drape na bofo Suriname dan ma yepi 310 na nga sebisma de yepi na star operaci en 140 na nga itisma de sorgu tak de smara chisi tandheelkundige behandeling. Dat want dat je TV-tori, Iviri, TV-tori, Oezabelik, tandarts, dan de man het ook toe, de man je hebt 140 naar een IT-sma, de je hebt voor zorg dat je gebed naar een TV, de stond op de pressie, de je hebt de voetroe. Mooi tori voor lezen. In de minder de sma die ben. Die je hebt een star operatie, je ziet dat ook toe, de schrijf je dat, want maar bij dat minder die ab 19 en 5 jaar, je hebt dat, een vrouw dat, nou een brinvrouw, ik vind het maar mijn kon lezen, maar of haar, even een vrouw dat bekend kon Shibaka, dat mijn sabi, ik vind het. En de bergen en Sernan Datra die dongen qua boven Suriname, direct dongo dat bij vindt precies voor 60 committee ervoor september en lek van betak ik ba de pres die de Tjaf City naar het dorp voor mopo voor zo kanale committee ta guyaba is het ook en anataki de man ana aidatra wang abede ook toe tak tv datra ook toe be da mindri. Ja man, en dat zo je ziet dat je wat los maar op de soort dat er je hebt van oude voor ai naar voor tv en kan je ook voor moros aan je. En een man die bij coördineer, dat er die bij coördineeratorie die zien dat er Gaitri Baldeusing en voor medische zending naar wat oogarts Gerald Pawiro Rejo. En neem dat hij komt bekend, Pawiro Rege, Oesap voor, maar het naam memory voor DNA, zijn naam parlementie, zo boem. De man die daar jeppie naar de aai, naar de smadine hebben, she boom. En she voorhoef den, den hebben waka boom. Dus de man breed die tak, den af gomiti datra na foto, maar at den datra dongo komit den drapen naar den dorpo. En lek van betaka moro, oru smadine jeppie bij ap negi tent na fivi jari. En dat bij de wamp chimpy story. Voor de dat er voor Bergen en Adif Sernang die dongen gaan boven Suriname. En natuurlijk, jullie daar ook zo. Iwan Sabi, fa atodis conventpressie. Wel, atodis conventpressie voor die Masra Conrad Essa voor Lekki Store. Amarati Sorgutaki, Alanga Mouni ook toe voor atodis conventpressie. Nanga ook toe, Anola Nature Resort, de manat sponsor ook toe, voor desma, den datra, bekan tang, de datra, voor Bergi, nanga senan, bekan fin presi, voor Sribi. Je begrijpt, heeft de tang zo lange, de tang wa bijna, psa wa wiki drape, den de moes ap tang presi, Sribi, de moes nyang, de moes dringi toe, in vier, nou wa boontori, toem si boontori. Ja, Ogomoro Fara, maar she borrel praat, maar we nemen borrel praat na zo many tori voor lugu. En sambe she baga ook to waman di be wini afrikising dat na famasra di sini baga en Marciano Hellings ena edemang fu de rokoman bontu fu EBS en na verkiezing die de man behori akon deso tak en win a partij fu en a groep of en sa en na de man fu dati dat de man dat wina a verkiezing en de man breed fu true en de man breed fu true en ik ben wantra ook toe wantra groepu die ook toe ben dongo fukong in verkiezing DC futrong fu lei af fu lei den rokoman fu EBS en apartheid dat die a groepu dat die neng team Bondru en team Bondru kies one party na erfu sting 111 stemmen zo boem. En a partij, a orga fu Masra Marciano Hellings, a group of en, chisi, sixi barchi, IT tenti, dan a feifi sting. Dus je ziet dat de man win, a fast fire man win, de man win, falle biji, in feri. En a team fu Masra Hellings, a name fu a team fu en, dus a group fu, a name dat in a, renewable dat want tak de mai making eto want trong de mai making moro young ifiri en de man di lachi dat na grupu fu team bondru de man dati de man tantiri di de man konkisif shitak de man lacha for kishen en de man tak de nogong de no dongogwa a kurtu bakra walis de begwat kurtu batrak ba kurtu bakra amara basi so bon want de man be fin tak for kishen de bewaka na fast defeaty, maar a pistron di si, de man ventak, de nogwa rechter, de nogwa amrabashi, de man tiri, de man taki dene jugu. En de man accepteer a pist dati, ifiri. A officieel uitslag, na tendi de man hoor a verkiezing officieel, aan de ben charen kan feestje eten, omdat die de man moest ter moro sting moest chanti ook toe kan de ini nikeri koroni Wageningen ifiri draven de moest ter eten, maar in een foto dan je ziet dat de mat na boomfara afesi den traman die de kari team bondru ifiri, ja. En u besap ook toe tak, wanf den eti wama besu toe tapa gebouw, a kantoro, pe de mij vergader, a team fu Hellings, en drape wang maas ma betjes man cheri. En mi hoop tak alasan sa waka boom, dan Amarati. En dat bij de een historie voor de verkiezing. Zijn bij vindt precies tussen een groep of Masra Hellings. Renewable. Als je de kaders revie naar het raad team. Die de kari Bondru. Je begrijpt. En Kolokus aan de Moro. Alles wat door daar, maar ik heb mijn chatum sief. Ogri Tori koji you. En ja, mijn oom ik adi long da dege. Maar mijn shija. Kaki skoutu. Skoutu onderzoek aan Tori. Wan prespari Tori zafent presi. Na tamenga strati. Tamenga strati, mijn brina, wan zei strati voor Nederlands weg. If mijn attack en boom dat jullie daar ook zo zijn tijd meer van true en van de true. Maar wat Tori vindt precies naar Tamenga straat. En drapen wat jong op ching voor 14 jaar, 10 à 4 jaar. Ben adesso taki waloman ben don't tap ching dat die de mekaren seksueel misbruik. En ons maar moro maar mek gebruik van ching die. En bagadi die met gebruik van Pchindi is natuurlijk, ja, nou een sari-tori. Een meisje die ziet dongokwa spoedeisende hulp, de Karen SEH, na academisch atoso in Viri. En atori die ziet als kooltoevoer, bureau Nieuwe Haven, meneer Sabef na Nieuwe Haven aan Nemora. Brak is wat nieuw neer, meneer Sab Sotning. Maar als Kooltoef Bureau Nieuwe Haven. Als Kooltoef Nieuwe Haven verteer ik aan dame, aan meisje voor 14 jaar. De gebruiking, maar energy agri voor de gebruiking. En waarom man, God don't happen bere, if hier it all. En lek van tak ik bafesi, bakadi atodis fin presi dan esinenga go, den charengwa atozo foluku, fadef danga eng. En skoutu start wa onderzoek, foluku fa atutodisi bekan fin presi. De mama sap, boom boom, fin fini, suma dweng, suma na de manchma, dit wa ogri disi. En de mantaki. Over aanhouding, dan horen we Tano, dan is absoluut naar de man. Dus even is absoluut naar de man, dat we attack in de man, hoort de man voor Jan en Gustoroto. Maar, Atodi zei Waka Godoro. En, dit is bij de one shot PC voor Njungzu in Sernantongo. En Njungzu die met je alle munde kon aan jou voor ons zien. We hopen dat je ubeloba Tori en Njungzu voor Sernantongo dat met je kon baga. Trawiki, Munde, Nanga, Gado, Wani. Ja, if more tori de, di usabi, fusenang, da yusrefi, kankarko, na studio, da we sap sepsa, en dan, want mine sap alasani, mina muiti me meke muiti, a muiti me meke if cha nyunsu kon, di yu, in yu egi tongo, omda mi sap takulo ba, a nyunsu in asana tongo. Lek van betaka fesi, wa fifi, Fifi win ticket pratu nu fu a Europe 6 euro wa gwa poko and force me begin na poko me beta ka fesik ba over taki faweli bina o serefi we lip sweety we sorgo fu serefi mar we moxi ma ya jita sons ma nemoxi and fu di sons ma nemoxi dan ya wan bent di chawa poko voor de tori die verteren over de sma nemoxie. En a tori dat die, dat na Masra Geiver en Chakon na een live band, no kon moxie in hem kwam minder.
5: Ja!

0: FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Mart. Al lange tijd.
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Trang Rugi and the Music Lovers and Rapi Bekayere Masra Jurgen Reimann ook to Inapoku Sweetie Bosi Nanga Brasa and Natendi Apoku Risbe Pri Nambe Besita Kwan Lobby Wanbe Karkona Studio Lobby Wang I gaan karkom bakayare if you want sani fu praat na nga unu dan altijd you aba okasi want na you sender dan mek no ons mano hori na ojo je teki jenye de karkom dan da we jia okasi fi kan prati union su na nga unu na nga mija na nga de want den trawang di dona ojo I fili dus no one bruya omdat mine bewang shata poku dus dan beringen tak dan bij Abba Hopu tak I alobi wan sam karkon bakana studio we si tak sebi win tiki gwelibu ina yuru fu sebi yuru en awere bigin chenji ya si takai bigin kreis dala kon dungru aan de somero officieel na somero ete want herfst na bigi ete buri herfst heb bigi oktober if mine takbung dan osa balkon da we sor mitaki oting herfse bijing mi denki meestal herfse bijing ta olo se chenchi baka on disap tutron wayari wa bif chenchi a olo si ye bukre en adeso taki a politik wan tusma ina politik fentaki asanis mus konkobano ala yuro olo tu ilesi tutron wayari olo si mus e chenchi Iviri and desmafentaki atodisi tena agri na atodis moro dus otendo changing and fado changing mina shabi ma yabisma and mi okto me begrep taki ya ala yuri go change disim go change dati lugo teida osi na fure change ma fi dawan kantore shabi mensanya bi change okay adeso okto el taki tegenwoordig walosanego automatic computer de sanse e wakananga computer de sanat inaf gwanga anutaki go set oloishi asana chenchi en serifi maya ala yur for all of yes do luka verschil fu unu di ja nanga de wan de lobby wan ida sernang na moro furu ade a verschil de 4 euro ma ina somero dan a verschil de 5 euro ifiri anataki mi ablas fator dati ma ik bedoel even na eva yuru tang wang fasi da moro shujif walof uno je begrijp zonder die psade mi dongo kwa fare kara a kerki di dena oos en de karing ja ik vergeet dat niet even maar goed na kerki voor oos koningskerki de karing Koningskerki di dena oos abarasei fu anatak wante abarasei ma adena betifa aberpe je begrijp en Koningskerki sonde di psade abedeso taki ala tu kerki be moksi kona Koningskerki dat ben de den tu kerki di be moksi bede de memre fu Koningskerki nanga de memre fu wi egi kerki en abe de tumsi mooi voor zijn dienst. A dienst bij de valk, een valk Santa dienst. En ibawan tusma sa ebro e sorgu taki de cherchi poku de mai begeleid op de saxofoon, trompet. Iviri ook to sisa Nancy Seifuk. En ook toe bij Jifu NC, abe singwan toe poko ook toe in a kerki. En ibawan toe smadi be takwan mofo ook toe. Iba abi de edeman fu seis, a broedergemeenschap EBG, a kantoor of den a seist. En wan memere fu seis be takwan tori ook toe. En want to tra memre fu de tu kerki unu betakwantori ook tu ube abi leki ube abi wan bijiman sabeji ook tu fu NC abe takwantori ook tu fu di EBG tapu 9 tenti jari Nou, bij Ab ook toen nou minder in haar kerkie. Masra, ambassadeur, excellentie, Ricardo Panka. Banga kerkie, man en ben je om tien toko. En we lukken zo mijn kaart kon. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond met Anne.
0: Dag Anne, hoe gaat het met u?
1: Oh, gaat zijn gangetje hoor.
0: Ja. Kijk, mooi te weten.
1: Met u ook?
0: Met mij ook, ja. Als het met u goed gaat, gaat het met mij gelijk ook goed.
1: Ik heb een aanzuigende werking, hè.
0: Een hele goede positieve aanzuigende werking, mevrouw Anne.
1: Vibe.
0: Ja, een hele goede vibe.
1: Nou, bedankt voor het compliment.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, even kijken. Ik wil iedereen, alle luisteraars, alle Surinamers, Nederlanders condoleren met mevrouw Tara Udraiking Pharma. Ja, haar overlijden. Ja. Dat zou een programma zijn, toch, vorige week met haar? Bij Radio Markt.
0: Er was...
1: Gepland.
0: Ik zal het vragen aan de CEO van Radio Markt.
1: Er werd over er gepraat afgelopen zondag, hoorde ik wel, hè?
0: Ja, dat was een soort, men noemt dat een memorium.
1: Ja, maar was toen al bekend dat ze overleden was zondag dan?
0: Nee, er was volgens mij voor zondag was er een memorium.
1: Ja.
0: Tenminste, die voor haar bedoeld was, maar op dat moment was ze nog in leven.
1: Ja. Oké. Okay. Maar is niet bekend waaraan ze is overleden?
0: Ik heb die informatie niet. Ik heb die informatie niet. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik denk dat misschien de familie dat aan ons kan vertellen. Ik heb die informatie niet meegekregen.
1: Ja, want ze heeft een paar weken in het programma gezegd op zondag dat ze dus niet meer deel zou nemen aan activiteiten.
0: Ja.
1: Met acties bedoel ik, geloof ik.
0: Ja.
1: En dus ze voelde kennelijk dat ze al moe was of zo, uitgeblazen was misschien.
0: Ja.
1: De energie aan het afnemen was, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Maar in elk geval, condoleer bij deze, dus alle nabestaanden.
0: Ja.
1: Die haar een warm hart hebben toegedragen.
0: Zeker.
1: Was een zeer actieve vrouw.
0: Jawel.
1: En ze had bijzondere talenten.
0: Ja, man.
1: Ik heb ook gehoord dat ze heeft het zelf verteld dat ze zelf dingen ook repareerde in huis, hè.
0: Oh,
1: die kapot waren. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ze kon voortreffelijk goed koken, joh.
0: Oh, ja.
1: Want ik heb ook van haar hand mogen...
0: eten.
1: Vernieten.
0: Vernieten, ja.
1: Ze had ergens gekookt bij een vrouwenhuis in de buurt van Waterloopplein.
0: In de buurt van Waterloopplein.
1: Dat is een bijeenkomst van een bezoek van de Indiase ambassadeur.
0: Oké.
1: Want toen had ze heerlijk gekookt daar. Lekkere roti.
0: Zo.
1: Ja, en vlees. Dus ze kon voortreffelijk koken.
0: Nou, dat zullen we missen.
1: Ja, want ze is ook een nicht van, een neef van mij, hè, die overleden is. Udraising Pharma, de broer van ook van Japan natuurlijk, een Kip Pharma.
0: Okay.
1: Daar was ze ook een neef van, een nicht van.
0: Een nicht van, ja. Okay.
1: Ja. Dus die vrouw van die broer van Kip Pharma, die heeft het inderdaad beaamd dat ze heel goed kon koken.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus ze was eigenlijk in alles goed wat ze deed, kan je zeggen.
0: Ja, want ze was een duizendpoot veelzijdig. Ze was heel veelzijdig, ja.
1: Ja.
0: Man.
1: Dus wat dat betreft, een waardevol iemand die ons heeft achtergelaten dan.
0: Ja. Man.
1: Dus, Ja,
0: ja, ja, ja, zeker. Dus,
1: niet zoveel van dit soort mensen, hè?
0: Nee, je hebt er niet zoveel van.
1: Nee.
0: Dus,
1: ze was ook voornamelijk alleenstaand, hè? Door het leven ging ze ook als vrijgezeld.
0: Oké.
1: Met een paar relaties.
0: Ja, met...
1: volgens mij nooit getrouwd geweest.
0: Nee. Ik heb begrepen dat ze met Lipo Sam ooit een verhouding heeft gehad.
1: Oké, ze had een tijdje ook al wel aan zijn vriend, had ze, geloof ik.
0: Ja.
1: En volgens mij had ze ook een tijdje een relatie met die meneer van die advocaat Sudama.
0: Oh, Lashmi Sudama.
1: Ja, volgens mij ook. Ik weet niet hoe lang het was, maar in elk geval, ik dacht dat ze met hem ook een relatie had.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, ze heeft veel betekend voor de Surinaamse gemeenschap, denk ik. Dat wil ik. Ik hoor vandaag op de radio dat een mevrouw is een veroordeeld. De rechter heeft dingen, de school zeg maar, goedgekeurd dat de mevrouw ontslagen werd. Omdat ze een hoofddoek opdroeg. In Vlaanderen. Ja, op een school.
0: Nou.
1: Ja. Dan moet ik zeggen dat ik ook moest, toen ik solliciteerde op een moslimschool voor een vacature.
0: Ja.
1: Toen moest ik ook een hoofddoek dragen bij een sollicitatiegesprek.
0: Okay.
1: En ja, dat was die school, die middelbare school hier in West.
0: In West, ja, ik weet.
1: Even die naam vergeten.
0: Ik kan het ook niet opkomen.
1: Die was ook onder vuur recentelijk, dat het niet goed ging met het curriculum. Het lesprogramma en zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar in elk geval, ik kan geen hoofddoek hoor. Ik krijg jeuk aan mijn hoofd. Ik heb echt geen hoofddoek aan mijn hoofd. Ik heb heel veel moeite om die hoofddoek op te zetten. Mm-hmm. Te dragen en naar het sollicitatiegesprek te gaan.
0: Te gaan, ja.
1: Ja, okay. Maar ik heb nagetrokken. Het is een religieus iets, hè?
0: Ja.
1: Kan er, als je geen moslim bent, ben je moslima. Mij niet verplicht om het te dragen.
0: Nee, natuurlijk.
1: In feite, op een school.
0: Mm-hmm.
1: Nu moet ik zeggen, ja, dat zijn natuurlijk formele regels.
0: Ja.
1: Mensen stellen weer andere eisen, hè? Wanneer het op een school, wanneer het betreft hun eigen school zelf.
0: Ja.
1: Dan weer specifieke scholen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik, mijn zus zelf heeft jarenlang op een moslimschool lesgegeven.
0: Lesgegeven.
1: Ja, El Sadaka of hoe dat ding heet.
0: Mm-hmm.
1: Jarenlang heeft ze lesgegeven en ze was als een moslim gekleed, hè, moslima.
0: Nee, maar dat wordt verwacht van jou als je daar...
1: Ze had een djellaba aan en een hoofddoek.
0: Oké. Okay.
1: Terwijl ze een hele moderne vrouw is, maar ze heeft zich daar aangepast. Ik denk dat ze ook flink op haar tenen liep, ook daar hoor. Ze was vrij assertief. En ze heeft dus heel veel moeten incasseren, denk ik.
0: Kijk.
1: Op zo'n school.
0: Ja,
1: dat heeft er jarenlang gewerkt.
0: Ja,
1: op die school.
0: Okay.
1: Nou, ik zou haar niet na kunnen doen, want ik krijg jeugd op mijn hoofd. Dus ik kan niet een hoofddoek op mijn hoofd hebben.
0: Nee, dat is niet voor jou.
1: Ook al wil ik respecteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar in elk geval, het is niet verplicht.
0: Nee.
1: Eigenlijk, als je geen moslima bent.
0: Nee.
1: Dus eigenlijk kun je in beroep gaan. Je kunt de rechtszaak beginnen, las ik. In feite
0: ja, wel, hè?
1: Ik heb het gelezen. Want je bent geen moslima.
0: Ja. Maar soms... Soms mag je wel alleen maar een hoofddoek opdoen. Dat is gewoon om, mee te gaan in het systeem. Maar ze verplichten je verder niet om een bulaba of hoe dat ding heet aan te doen.
1: Alleen,
0: djellaba.
1: Djellaba.
0: Sommige scholen.
1: Nee, maar dat zijn van die formele regels, hè. Maar in de praktijk zijn de dingen toch anders.
0: Toch anders.
1: Hoewel bij de wet bepaalde... uitingen, gedragingen verboden zijn heden ten dagen,
0: ja.
1: Worden die dingen nog steeds toegepast in dorpen en al die plaatsen natuurlijk.
0: Ja.
1: Snap je, waar er ook geen naleving is van de wetgeving.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Okay.
1: Dat gebeurt ook in India. Ik bedoel, kastenstelsel is ook afgeschaft.
0: Ja, want dat heeft heel lang eeuwen geduurd.
1: Het gebeurt ook nog in dorpen dat mensen dus soms minder behandeld worden, omdat ze tot de laagste kast, denk ik, behoren.
0: Ja.
1: Dus informeel gebeuren die dingen toch wel.
0: Toch nog steeds, ja.
1: Ja. Dus het is, de wetgeving is weer een andere.
0: Dat is een andere vraag, okay.
1: Ja. Dus dat wil ik even doorgeven.
0: Ja.
1: En het is, ja, Trump heeft €5.000 aangeboden, hè, aan de dingen. Voor de Amerikaanse burgers.
0: Ja, waar haalt hij het vandaan?
1: Natuurlijk nattigheid, hè? Die redt het kennelijk niet.
0: Ja, maar waar haalt hij het vandaan dan?
1: Hij drukt het. De drukpers gaat aan. Die man is, hij lijkt toch God op de wereld. Hij en die Netanyahu.
0: Ja.
1: Het zijn twee burgerlijke goden hier. Ik denk dat zij God zijn hier op aarde.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Want kun je nagaan dat zijn jongste zo'n $2 miljoen heeft al. Dat klopt toch niet? Een vent van 18 of 21 jaar.
0: $2 miljoen.
1: Dat is normaal, joh.
0: Zo.
1: Er zijn allemaal van die witte boorden criminelen.
0: Hm.
1: Die ook nog op handen gedragen worden door naïeve en domme mensen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil even doorgeven dat de AI ook door de gangmakers even een halt geroepen willen ze, de ontwikkelingen willen ze roepen. Het gaat namelijk veel te hard, AI. Dus de mens raakt ondergedolven in feite, hè?
0: Ja. Was die premier...
1: En alles.
0: Was de premier van Nederland ook niet zo een beetje nauw betrokken met zoiets als AI en of ChatGPT? Dat is een speech.
1: Hij doet alles AI, ja, heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Maar die krijgt flinkelen van langs, hoor. Ik heb wel te doen met hem. Hij krijgt op X heleboel beledigingen vanwege zijn seksuele geaardheid.
0: Zijn geaardheid, okay.
1: Ja, dagelijks krijgt hij een hele bak bagger over zich heen.
0: Dat zou niet
1: dus
0: mogen.
1: Ik heb wel te doen wat dat betreft met hem. Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Want kijk, je moet kijken naar iemand zijn functioneren en zijn seksuele geaardheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoeft eigenlijk niet, hoef je niet erbij te betrekken.
0: Nee, dat moet er niet aan toe doen. Nee, dat is een vrije
1: keuze of weet ik wat, zeg altijd.
0: Ja.
1: Maar dat hij een kontdraaier is, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, hij was een klimaatdrammer.
0: Mm-hmm.
1: En wat is er van overgebleven? Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik bedoel dat hij de mensen een worst voor ogen heeft gehouden, de stemmer.
0: Ja.
1: Dat is wel duidelijk. Dat leidt geen twijfel.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dus hij heeft de mensen ook bedrogen, in feite. Dus ik heb ook niet gestemd op die partij. Want ik heb al lang kritiek op die partij.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook zo'n GroenLinks-achtige partij.
0: Ja.
1: Waar mensen gewoon een tweewieler moeten gebruiken. Of de lijn 11. Ja, ze zitten gewoon bij het vervoer. Bij het GVB zitten ze.
0: Ja.
1: Ze zitten bij de NS, D66.
0: D66, ja.
1: Allemaal D66'ers die daar dingen, de lakens uitdelen.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Dus die partij is sowieso niet mijn partij.
0: Nee.
1: Ja, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat de mensen volgende verkiezing, die zich ver van de politiek houden,
0: mm-hmm.
1: wel een bezoekje aan de stembureau gaan brengen.
0: Ja,
1: want de rechtse mensen, die gaan massaal.
0: Die zijn in opmars.
1: En die hou je niet tegen.
0: Nee.
1: Die hebben een feestje in feite.
0: Ja, je ziet het.
1: Dus als andere mensen niet willen gaan,
0: mm-hmm.
1: dan geef je ze alleen maar een cadeautje.
0: Ja,
1: ze zijn alleen maar blij. Snap je?
0: Dat
1: besef moet een keertje doordringen bij mensen.
0: Bij mensen, ja.
1: Ja, want het gaat er maar niet in.
0: Nee.
1: En je ziet wat er in Duitsland gebeurt. Het gaat nog veel erger worden.
0: Ja, in een deel van Duitsland.
1: In Oostenrijk hebben ze ook al hebben dat al ingevoerd, of ze zijn voornemens.
0: Mm.
1: Om ook de hoofddoek te verbieden op scholen. Dat mag ook niet meer.
0: Ja. Ja,
1: het gaat in rap tempo.
0: Ja, we hebben straks ook weer verkiezingen in Frankrijk. Ook deelstaatverkiezingen. En,
1: en
0: die rechtse partijen die gooien hoge ogen ook, heb ik begrepen. Ja,
1: en die mensen die niet gaan stemmen zijn mede verantwoordelijk voor dit beleid.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Snap je? Mm-hmm. Want die bepalen dat het zo verrecht alleen maar.
0: Ja.
1: Maar ook door hun manier van opvoeden, hoor. Want daar, ik heb ook zoiets. Ze zeggen nu ook, dus uit onderzoek dingen dat moet voorgekomen.
0: Ja.
1: Ouders zijn erger dan die kinderen nu, hè? Hoe ze zich gedragen op scholen,
0: mm-hmm.
1: naar docenten toe.
0: Ja.
1: Kijk, als je kind een lagere, weet ik wat, advies krijgt, dan is het een ander verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Als je voor alle een wisselwasje een grote bek gaat opzetten tegen mm-hmm.
0: een docent,
1: begrijp je?
0: Ja.
1: Dan is het ook niet fair meer, begrijp je?
0: Precies, ja.
1: En ik heb wel voornemens dat mensen dus uit een probleemgezinnen, alleenstaande ouders, die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te dingen vast te binden,
0: mm-hmm.
1: dat die gewoon verplicht een omgangscursus gaan volgen.
0: Zo.
1: Voordat ze de kinderen gaan inschrijven op scholen. Want het tekort aan leerkrachten,
0: mm-hmm.
1: volgens mij gaat het een mondiaal probleem worden.
0: Ja.
1: Dit. In Suriname heb je ook al een tekort, hè, aan docenten.
0: Docenten, ja.
1: Ja. Hier heb je het, daar heb je het. Ik denk dat het wereldwijd gaat worden.
0: Maar zo.
1: En dat heeft te maken met die assertiviteit die maar grenzeloos lijkt te zijn.
0: Ja.
1: En die vrijheid die doorgeschoten is.
0: Mm-hmm.
1: Vooral hier in Nederland. Het is totaal doorgeschoten, de vrijheid.
0: Maar je zegt je hebt het laatst ook gezien op televisie dat de jeugd, de leerlingen die vinden het lezen... Nederlands lezen vinden ze maar niks. Ze kijken liever op hun tablet of op hun telefoon. Dat kan toch, daar gaat het ook. Dan holt, de kwaliteit van Nederlands lezen en schrijven, die holt ook achteruit op die manier.
1: Basisdingen, kernstoffen en zo. Dat heb je allemaal nodig voor andere vakken, zaakvakken.
0: Zeker.
1: Goed kunnen lezen, interpreteren.
0: Ja.
1: Dat heb je allemaal nodig. Is gewoon basic.
0: Precies. Dat is basic, ja.
1: Hoezo lees je helemaal niet?
0: Nou.
1: Snap je? Hoezo schrijft een jongere op een toiletdeur, toilet is verstopt.
0: Mm-hmm.
1: Zonder thee.
0: Zonder thee.
1: Heb die thee gewoon doorgetrokken in het toilet.
0: Hij heeft hem doorgespoeld, ja.
1: Jongen. Wel, laatst ben supermarkt, ik weet hoeveel ik terug moet krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En die meid zegt gewoon tegen mij, mevrouw, ik kan niet hoofdrekenen. Weet u hoeveel u moet terugkrijgen?
0: Zo. Nee.
1: Je staat versteld, jongen.
0: Je staat er versteld over, van, ja,
1: weet
0: zeker.
1: Je? Dat denk ik, weet je. Maar kijk, het begint al met de leerkrachten, hè. Mm-hmm. Die halen die toets niet, rekentoets, die halen ze niet.
0: Nee.
1: Die pabo, die studenten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze willen dat eigenlijk een ontheffing geven, hè. Zodat ze wel het diploma kunnen behalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik bedoel, je moet toch kunnen rekenen, man. Wat is dat voor onzin?
0: Rekenen en taal is van essentieel belang. Dat is de basis gewoon. Snap
1: precies.
0: Je?
1: Dus, weet je, maar het is echt treurig, hoor.
0: Het is treurig gesteld, ja.
1: Ik die niet slaap, weet goed de hoofd te rekenen.
0: Precies.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Ik heb het gewoon in de vingers klaar, bij wijze van spreken.
0: Zo is het.
1: Ja. Mm-hmm. Maar is goed, dat wilde ik even meegeven.
0: Hartelijk dank, Anne.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Oké, okay. Ja. Doei. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw Anne. Goedenavond. Ik heb dit al meegemaakt daarnet toen ik in gesprek was met mevrouw Anne. Dat ik dit geluid hoor nadat ik besloten heb om de telefoon, om het gesprek in de huiskamer te brengen. Trouwe luisteraar, misschien gaat er wat fout, maar u mag het wederom proberen. U heeft altijd de mogelijkheid om uw zegje te doen. Daarvoor is deze radio, daarvoor bestaat Radio Maart. Het is voor u, voor mij, voor ons allen. Dus schroomt u niet om terug te bellen. Waarschijnlijk gaat er wat fout. En dan hoor ik u graag terug. Ja, nono de oude toetentinga IT-wintiki gwelibuno. Ina juru fu sebjuru. Dat wan taki me ap. Chinso morelik wan af juru. Damo. Danga uno ete fu chawa tutoriko na uno inu foroisi. En aichuru, na yuruf aichuru da wachisi nyungsu na barboskopu. En bakadati da wachisi aprogramati de kari de heren van stand. Da wachisi fito boerne na Gordon Cruden in een programma de heren van stand. En moga wan poku. En maar mijn ziel een poko die ab won neem. Maar misreef een sap sana aan neem van poko. In vier, maar kan de temp draaien. Te moet draaien poko dat je nu. Dan on die sabi, zo'n takator dat die. Kan de efu archi a poko boom. Kan de gimme ook toe. Kan de ook aan konen baka, zo'n takar neem van poko. Maar in elk geval ook Cosmo Stars. Dan een poko. Paga Peng.

0: Cosmo Star, bede dati na paka pen. En alik van bij Aksuk Bata ki paka pen. Sawan tak paka pen. Ja, in ieder geval, de man voor Cosmo Star, de man dat sap, sawan tak paka pen. So do song, so do song. Ja. Mim ak sawan man say tak Saramakaanse taal. Of in de sabef nou, de man af Saramakaanse taal, maar Saramaka tongo, iviri. Maar mi be angri fu sap sawan tak paka pen. Kan e yudi da oso, e archi, wan mi sap tak we archi. Kado kan na kwan sten kon me ku sa, me ku kon verstaan, sawan tak paka pen. Mi si to. Mi be verteru tak ki, mi be de na konings, konu kerki, dra pe na oost. In fu di Amsterdam EBG, archi boom. An her Nederland, an her Tata EBG. EBG fu Amsterdam betapu negi 20 jari en mi betakik ba sam beshi nga sam ne beshi en abe mooi fushi ifiri ma we konato dat baka goedenavond u bent live in de uitzending.
1: Ja, met Jan. Meneer daarvoor.
0: Ja.
1: Volgens mij na patua pangape.
0: Oh.
1: Brood eten.
0: Een brood eten.
1: Volgens mij.
0: Winnen sabiere.
1: Pakapen. Ja, nee, maar om rada funo na mina.
0: Oké.
1: Nee, maar dat betak patua Frans.
0: Ja, maar zo tu. Alla zo tal bij de ene. Potojisi patua Ingris tongo.
1: Ja, en dan bij. Volgens mij na. Want penna brood na breden. Frans toch?
0: Oh, peng na brede, oké, pak a peng.
1: Pak a na, je nyam brede.
0: Je nyam brede.
1: Nom dat, bulan om nou je ratsen.
0: Ja, want Ibawa wordt ook toe kayapati, kayapati na fotoshade mekaar kayapati.
1: Ja, ja.
0: Ja, je toch, dus.
1: Ja, ata, ako nerefuno. Ik kan leer boosani, ik take it thing.
0: Ja, juist.
1: Bijna 40 taal deden na konderen dapen.
0: Zo.
1: Ja, de ma onderzoeken. Maar lantimus potisma. Potdeskundige voor onderzoek.
0: Juist.
1: Alleen een taal. Wat heb je nog doen? De taal ik weer.
0: De ma lasit ook en de taal, de tongen nog maar lasit.
1: Is dat ook wat Amerikaan en een vrouw bekomt? Go do onderzoek naar binnenland.
0: Naar binnenland, ja.
1: Op cultuur. En is net mijn tromprofessor.
0: Dat is maar promover.
1: Maar dat is mijn schuld.
0: Nee.
1: Ah, overheid voor zijn lang.
0: Ja.
1: Moest de man doen onderzoek. Misabi mi mati weilen. Meneer Eersel, dokter.
0: Hein Eersel, ja. Hein Eersel.
1: Ja. Ah, maar dat ben de taalkundige, ja. Dus, maar dat ben je verteer me.
0: Mm-hmm.
1: Dus alle soort taal de mensen lang.
0: Ja.
1: Ja, we vetten aan ons repie. Maar er zijn die zien, televisie, radio, couranti, moest het land in het doen. De moest doen naar zijn lang. En ja, zo. Ik kan die nu een project, meneer Kwasi Korendijk, ben de bezig, maar dat is nog leuk.
0: Ja, maar dat ben je bezig, ja, Kwasi Korendijk.
1: Ja, voor doen een onderzoek over Suriname.
0: Suriname tongen ook toe, ja.
1: Maar aan de universiteit, als we nog goed door, want dat op universiteitsniveau, is een laatste lees die met hem brieven, mooi. Drie kwart jaar.
0: Ja.
1: Dat hij met een Nobelleuk als een MB1 doet. Maar hoe kan hij, want er man in plaats we koto de juice onderzoek de Sandy Sovjet.
0: Zeker.
1: Nangasernang.
0: Zeker.
1: En net Milesi, Alan en Koranti, Fuja, Porti, een artikel over Tara. En in AD, de man dat poti taka sambe taki, dan de man be beschuldigd en taka ben jamoni van een schrikting.
0: Ja.
1: Atori dat nooit bewees.
0: Nee, het is nooit bewees, nee.
1: Want Iwan Botsen en Etewan Taraman, man dat nog de moren vergeten in Eva. En dus man dat die ben onderzoek atori, luku, boekhouding. snad sam beta kitara no be hora bu coding update if I by sani for samuel de bon book de sani
0: right
1: ma volgens AD is nooit bewezen als je maar dus de samtaki no one big korante e bevestiging
0: precies dus de manjele zo a torsa e takana yoku ya yoku
1: nee look if I be do I sani de fout dan in op tapi mo fo maar mi sabe ano pen iwan botsen en te wa man frida man dat no da levi moro ete mo bel iwan na mo aksama ane de tu tu manati ama mete iwan na ama na doktor Anders des ne onderzoek ano play onderzoek
0: nee maar sa iwan na antropoloog
1: ja en vergeet pa mane even pulang aman dat dem begonnen met schrijven.
0: Oké.
1: Maar dus AD, even lees AD, even goed op AD, zit ook AD, dat is nooit bewezen.
0: Is nooit bewezen.
1: Daar njamoni voor een stichting.
0: Grand tangi vator dat je, Jan.
1: Dus me kondere sabi,
0: ja.
1: Uno moest dat zijn zomaar.
0: Nee.
1: En ik ben dat ging bij en nog met bevestiging.
0: Om bevestiging kon, ja.
1: Koran, maar ik ben sabi. Toen deskundige bij onderzoekatorie toen.
0: Oké.
1: Dus bij deze 2 jaar maart, we mekis maar sabi, dat zijn nog terug, uno moest bribi.
0: Nee.
1: En dan nog mitaking.
0: AD-bevestiging.
1: AD-bevestiging.
0: Ja, mooi tori.
1: Oké.
0: Oké, waar mas rapport zo op die gym te karen?
1: Ame, aan de maten betakangen.
0: Oh, betakangen die maten.
1: Ja, misa benembaka.
0: Maar aan de ene uitzending voorlopig, hè?
1: Nee, Johan in gezondheid. Nee, laat in toe.
0: Oké.
1: Om het patiënt hangen.
0: Om het patiënt hangen, mooi tori.
1: Okay. Sajen odi.
0: Yama.
1: Senwan berekin.
0: Moi tori.
1: Sajen odi.
0: Yama. Moi tori.
1: Ma apta belangrijk sajen bel na tori fu.
0: Abbevestiging na Algemeen Dagblad.
1: AD het bewijs no dat aki.
0: Ja.
1: Tara benyamoni.
0: Okay, ma.
1: Moa stekting.
0: Boon tori.
1: Okay.
0: Grantangi.
1: Okay.
0: Hoi. Doei. Dag. Ja, en dat bij de masra Jan. En een beverterie, taki. A beverterie, want hoor ik over mevrouw Sargi Sissatara Oudreising Pharma, die abbe de penningmeester. En abbe de zo taki, masra baburang bij beschuldiging. Voor one financieel beheer, oké. Okay. Maar goed, ja, ik weet niet. Dat kan niet, meneer Sap zei dat ik me meneer Baburam Bechara toe dat café zie, maar uiteindelijk, a kong so fara, tak Algemeen Dagblad, Chawan Yung so kong, taki trutru, Sarji Sisa, Tara Udra Sink Pharma, nanyano wan loto, ananyano wan loto na tendi abede penning, meester, fu a stekting. En dat nog een mooi tori voor Jere en Anamitaki naar Algemeen Dagblad Kanging. Dus toch is hij, wawaboen jongens, toch de tjakafesi en mijn breed aan gaan jongens, zodat hij die vierde. Maar hij taki voor tenti naar een vijfde, wintiki, psa ayuru voor zeebureau. Dat was tak na een kwartier mee op naar een ete. En fosa agenjen bego da mi betak over a 19 jari tsade man behori ini koning kerki drapa os koningskerk kerki na wi egi kerki de man betek prati in koningskerki jerevi dat be de sd ba be mi belo ben tum si abe bon si ya man en bagadati do be dongogwa wie egi kerki dat we op een karaoke ubem de bij voor actie van mij zingen in vieren. Ja man, ubem hoor een karaoke ten a ten dat we hoor karaoke in koningskerki en dan wat de lezite een karaoke of de dan mo pichu afesi dat we kan dongen kon na wie egi kerki Montegi des de wo ko ma fu radio mar mek de ko archive bas dali ay singi bana ogri sha ne psa tra pere na ko na singi we singi we singi en wa ma apo fa ma ni sne baka masra jong jong olden stamme kan en wo ko sha ni da e po twa scherm dan de po kai pre da e kiswa un microfone in yanu dan tapa scherm i kan shi de woord toe zijn moest zingen. En bij de ploemtje mooi fysie, hoe bij paar jaar fysie, hoe bij paar jaar fysie, want ja, hoe ik is niet aan het dringen. En dan in een kerkje schreef ik, in een precies, zei een kerkje, ja, want chimp, ja, want ruimte per west dong, en ja, want brede, we dringen wat zijn in vier, je begrijp. En dan draai pas aan bij hoorde. Maar bij mooi vallig. En we gaan wat pokoe, want mijn zitak voertuig naar de morgen. O gona un poco miserefi, sami lobby, ma you lobe oktu. O gwa latinos en wa dama jabe aksime mek mi dreha poku. Men uno carne. No wa dreha poku. Conjunto casino nanga ogri busi. Wa losan laina busi. De ste wa kaina busi musa lukbung. En ik moest alle specia busi tu. Want even doe dat hij in ekmo poine moro. Conjunto Latinos, ogri busi.

En dat bij de conjunto Latinos na Ogribushi. Men zit ook voor jou naar Demoro. Men heb even een tiki eten voor Kondora Juru voor Aichuru. En bakarati. Wat is de. Wat is Nyunju naar Barboskopu. En dan uitzending van Mario Marte Guangalanga. Naar het programma die de Kari, Heren van Stad. Maestra Gordon Kruden en Maestra Vito Boerne. Boerne, ik heb het goed uitgesproken. Maar begin bar odi. Mi hoop dat ki u beloba programma. Mi begin sinds 5 uur. Mis domo in aanhouden 3 uur lang. Mi hoor zelf bezig. En mi hoop dat ki den tor ben suit tumsi juno. En mi aksu na halale speci. U lobu zerefi. U respecu zerefi. U no mektro bango zerefi. En girem chiwang. De Pitani, de Yaba Shobung. Uji den wa lobun exempre. Want de abdat van Oudu. Fudi de Tamara de Kantek Abrafunu. Want de vine jibumbu exempre. Dan una sap sop sa. Me baru nga alale speci. Wan bung odi. Tamara bakan na wabi barara rapengel. Mende sabi fa betrek ba. E fa betre da au deina. Uitsending Tamara bakan na. En baka en yo chis masra. Na abigi boy fu. A big man boy for Albert, Henk Albert Zoon, en zijn voor de studio, Baka, die vraag Pengel. Mijn baru, Odi, bye bye, swai swai. Wat is FC? De man die loopt FC. Alleen de man had een bottle. En one of them bottle of the fishman, a fishman bottle. The ex-master, fishman bottle. Me begrijp dat kan en dat we jaren steen voor Emru Liwanyi.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het... En op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.

0: President Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dankjewel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen, want toen de Santa Kera wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day kom ik daar einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Het is inmiddels 18 minuten over 8 en ik heet u van harte welkom bij deze editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en ik haal de echo een beetje op de achtergrond weg. En ik ben samen met Vito Boerne tot klokslag 10 uur uw gastheer. Ja, en u zult misschien wel denken, behalve de kenners onder ons, waar luisteren we naar? Hè? Ja, mensen, waar luisteren we naar? Conjunto Latinos met de maxi-single Cynthia. Hij stamt uit het jaar 1982. Ay, baya. Gedimde lichten. Hè? Gedimde lichten, eind van dit. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Gedimde lichten, eind van dit. Isabfa, toch? Hè? Zo gaan die dingen hier. Ja, dames en heren. Vito, hoe gaat het met je, jongen?
1: Goed, hoor. Ja? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja? Je hebt weer veel om naar uit te kijken.
1: Jawel. Oh. Ja, ja, ja. Naar uit te kijken, hoe bedoel je?
0: En volgens mij hoor ik iets van een vakantie binnenkort, toch vrij?
1: Nee, binnenkort. Ja? In december is niet echt binnenkort.
0: We leven al bijna eind september, joh, in de tussentijd. Oh.
1: Nou, dat is nog lang.
0: Oké, dus maar is het iets waar je nu naar uitkijkt?
1: Nee, want anders...
0: Je gaat voor je straf, dat is het.
1: Nee, dat niet. Dat
0: je blijft liever werken.
1: Je wil liever zo snel mogelijk gaan.
0: Oh, dus dat bedoel je? Doorkomen. Ik dacht je het juiste antwoord zou geven.
1: Nou, je wil nu even doorkomen, dus dat is het nu.
0: Dus
1: je wil er niet te veel aan denken.
0: Oké. Dan zal ik er niet meer over beginnen, tot het moment dat je zegt dat je, dat je gaat. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hoe was het weekend?
1: Nou, goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je vermaakt? Nog interessante dingen gedaan?
1: Die ja, ik ben naar een soort... Ja, is wat voor jou? Ik moest gaan denken. Jij bent toch muziekkenner?
0: Nou, kenner is misschien een groot woord.
1: Nou, je speelt het wel.
0: Ja.
1: Je speelt het wel. Je zit in de muziekbusiness. Ja, je doet alsof je Biggie Pokémon bent en zo.
0: Is dat pardon? Ja.
1: Ik ben naar een soort iets van vrij... Ja, het was middag zo, tot in de vooravond, was er iets van Howard Kompo.
0: Oh, waar was dat?
1: Het was een soort quiz.
0: Oh.
1: Een botanische tuin was het. Ik wist niet eens dat er in Zuidas een botanische tuin was.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Okay. Ja.
1: Naast het VU.
0: Oh.
1: Maar dan was er een soort... Was er een R&B, hip-hop, weet je, van die old school. Dan was er een quiz, dan laten ze een stukje horen. Dan moet je naar voren rennen,
0: dan moet je
1: die antwoorden. Ja, soort dingen. Dus zo was het gewoon.
0: Waar is je prijs?
1: Ja, die kon ik niet meenemen, was te veel.
0: Hij was te zwaar.
1: Ja,
0: was te zwaar.
1: Dus dat is het. Maar dat waren... Of dan kwamen twee mensen op het podium, dan moest je dat raden. Maar het ging steeds om muziek. Dus dan, of hij draait die poko achter, weet je, naar achteren. Of hij zegt dingen... In het, hij rijmt het in het Nederlands, maar dan moet je naar die tekst luisteren van, dit waren allemaal die old school.
0: Maar had je er veel goed?
1: Nou ja, je schreeuwt een beetje, maar ik ben niet naar voren.
0: Nee, dat vroeg ik niet als je schreeuwt.
1: Maar ja, sommigen zijn snel, hè. Sommigen horen al na 3 seconden af.
0: Je bent niet zo snel, dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
1: Nee. Maar het was wel leuk. Het was wel leuk. Oh. Het was een beetje, je had het ook bij Omroep Zwart een keer, zo'n quiz op tv.
0: Oh, dat ze dus...
1: Maar er kwamen een paar elementen daarvan voor.
0: En dan kwam er ook nog iemand zingen.
1: Maar een paar, niet het helemaal, maar een beetje zo moet je het een beetje doen. En dan, soms waren er twee mensen, waren dan twee teams tegen elkaar. Ja. En dan kwamen we dan op het podium. En dan was het, weet je, die moesten dan tegen elkaar. Maar je kon ook soms, dan moest je naar voren rennen. Er was niemand op het podium, dan moest je naar voren wie het eerste dat ding...
0: Ja,
1: het was wel leuk, moet ik zeggen.
0: Maar wat moet ik bedenken aan, als ik het over publiek heb? Waar moet ik aan denken?
1: Omdat het oldschool was. Oké, je was ook jonger mis. Dat is het ding van, jij kent die poko's niet. Of jij was misschien 14 of zo.
0: Ja, nee, maar als je ermee opgevoed bent, dan kan je
1: het. Ja, dat wel, hè. Want je hebt ook dochters. Ik heb ook een dochter, die kennen die dingen.
0: Die kennen al die nummers. Die kennen ze beter dan ik.
1: Ja, je hoorde die andere, weet je, die oldschool...
0: Is dat dan wekelijks?
1: Het is eens in de zoveel tijd.
0: Eén keer in de zoveel tijd.
1: Ja, volgende keer. En het is ook wel eens in Rotterdam.
0: In de botanische tuin.
1: Dat was de eerste keer. Normaal was het volgens mij niet in, ik weet niet, ergens anders in Amsterdam.
0: Het is een reis.
1: Maar het is eens in de twee maanden of zoiets, 3 maanden. Dus ik dacht bij mezelf, jij bent muziekkenner, dus volgende keer zal ik je zeggen.
0: Maar bedankt dat je me getipt hebt.
1: Kijken hoe snel jij naar voren rent.
0: Bedankt dat je me getipt hebt. Ik stel het zeer op prijs.
1: Ja.
0: Maar niet heus, maar oké.
1: Kijk of je een prijs kan winnen of zo.
0: Je wil me niet op de Zuidas. Ik kan voorstellen.
1: Nee. Maar oh. Jij hebt het druk, hè, weekends steeds. Dus ja,
0: maar niet op vrijdag.
1: Nee, dit was zondag.
0: Oh, zondag. Nee, zondag was ik inderdaad.
1: Ja, en zaterdag had je het druk.
0: Ja. Zondag, het hele weekend had ik het heel druk. Maar daar ga ik jullie allemaal niet mee lastigvallen, hè?
1: Ja,
0: om het zomaar even te zeggen.
1: Maar dat is wel leuk, dit. Dus dat.
0: Ja, oké. Okay,
1: dat is niet tot laat, toch? Dus dat ook.
0: Ik zou ook wel zo'n quizje met je willen spelen, dat ik een beetje van een nummer laat horen.
1: Ja?
0: En dat zegt,
1: je denkt van, hé, wie is dat? Dus je hoort soms, of dan deed de DJ alleen, begint het met drum en dan begint dus steeds meer muziek. En dan hoor je die pokoe, maar ja, het is best lastig, hoor.
0: Ik vind het sowieso lastig.
1: Ja. Oh. Maar goed, ik was niet de... Soms hoor je wel overduidelijk. Dan denk je van, welke het is. Dat is een beetje zo. Maar heel vaak was het, waren anderen die echt snel waren.
0: Oké. Nou, we gaan het hier een keer op live spelen. Dan kunnen we even kijken wie de snelste is, toch?
1: Ja.
0: Denk je dat jij dat bent of niet?
1: Als ik tegen jou moet, wel.
0: Oh. Weet je, ik hou van hem maar met zelfvertrouwen.
1: Dan win ik.
0: Dus daarom geef ik ook geen commentaar, want ik wil het vooral ook niet...
1: tegen jou,
0: ondermijnen, hè?
1: Oké. Tegen jou, een hat-trick.
0: Ja. Oké, je weet dat je me nu op scherm zet, hè?
1: Oké. Dus dat. Maar goed, dan moet je wel die muziek van, jaren 80, 90, zo.
0: Ja.
1: Begin 2000 waren die soort oldschool draaiden ze dan.
0: Oké.
1: Dat is wel leuk.
0: Eigenlijk heb ik bijna zin om de proef op de som te
1: nemen. Dat hoeft niet. Nee, waarom niet? Dat hoeft niet. Nee, doe het voor jezelf, voor mij.
0: Nee.
1: Jij tikt nu in en dan zeg je gewoon van wie is dit?
0: Maar dat ga ik maar net zeggen. Net zeg je hoe leuk je het vond.
1: Ik heb nu geen competitie.
0: Nee, maar daarom. Het is een demonstratie voor het publiek.
1: Het is geen competitie, dus het is een beetje lastig.
0: Je zorgde maar ik van
1: Ja.
0: Hoe het spel gespeeld. Wordt.
1: Nee, dat kan je met de luisteraars.
0: Nee. Maar we gaan
1: Nee.
0: Kijk, ik zit al achter deze knop, dus ik maak er nu even gebruik van.
1: Oh, oké.
0: Wacht even. Hoeveel seconden krijg je daar?
1: Nee, het is gewoon, weet je, eerste 5 seconden en dan stopt het.
0: Oh, oké.
1: En dan is het wie. Wie als eerste.
0: Dan is het wie.
1: Ja, zo. Wie als eerste.
0: Oké, we gaan een... En wat moet je daar raden? De titel en de groep?
1: Ja, of je moest het zingen.
0: Ja.
1: Dus als je
0: ik denk dat
1: soms is het een beetje lastig. Dan denk je van, welke...
0: Bij mij hoef je het niet te zeggen. Nee. Dus bij mij mag je het alleen maar zingen.
1: Hè? Alleen zingen.
0: Ja. Je wilt toch een beetje jus. Wacht, dat is een spannende. Want altijd zeg je dat je kenner bent. Wacht,
1: nee, want jij komt straks met een pokoe.
0: Nee. Kijk, als ik nu die pokoe ga zetten, dan ga je zeggen... Ik heb het niet gehoord wat je staat te praten. Ja. Dus ik ben nu stil. Ik hoop dat het niet start. Wacht, heren. Oké, dan gaan we. Hoor die streefie.
2: You must be a special lady.
1: En een... Hoe gaat hij ook weer?
0: Hoe ben je met je mond?
1: Ik ken hem wel, maar...
0: Je kent hem wel?
1: Is lastig.
0: Oké, wacht. Ik geef je nog een keer.
2: You must be a special lady.
1: En een fairy.
0: En?
1: Een fairy.
0: Een fairy. Fairy.
1: Ga jij, zeg jij het maar. Zeg jij hem.
0: Moet ik hem zingen?
1: Ja.
0: It must be a special lady. And a very exciting girl.
1: Ja. Maar zo ging het.
0: Chamigo.
1: Maar zo'n beetje ging het.
0: Nou gaan we.
2: It must be a special lady.
0: Mm-hmm.
3: Bring that bass out.
2: You gotta be a special lady. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world.
0: Dat van Michael, no. Oh, Baya. Ai, Baya. Is bij toeval, hè? Want ik zag nu net... bij toeval zag ik dit voorbij komen.
1: Dat is er een. Maar zo'n beetje ging het. Ja.
0: Ik wil wel eens...
1: Dus de volgende keer zal ik je meenemen om te kijken van...
0: Neem maar mee.
1: Of je kennen bent, hoe je naar voren... Soms moet je rennen, want er gingen echt mensen...
0: Ik doe het liever op de radio, hè? Dat weet je.
1: Oh ja. Maar je bent niet verlegen, toch?
0: Soms.
1: Of soms.
0: Op de juiste momenten weet ik me te herpakken.
1: Oké.
0: Ray Goodman en Brown, ik was eigenlijk ook een groep die ik al een beetje vergeten was, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar nee, mooi nummer, mooi nummer. Oké, nou, een aanrader. Maar misschien gaan we het eens een keer met de luisteraars spelen. Want onze luisteraars zijn ook Sabimax, toch? Heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dus dat kan je wel doen, ja. Gewoon een keer. En dan hoor je kijken wie het eerste belt.
0: Zal ik er nog één proberen?
1: Maar niet voor mij, toch? Of,
0: ik heb niemand anders hier.
1: Nee,
0: hè? Dus
1: kijk.
0: Ik moet het met jou doen.
1: Nee, je hoeft het niet elke keer met de luisteraars.
0: Nee, wacht even. Jij bent hier. Ik ben een beetje aan het oefenen, toch? Nee. Want als ik het met de luisteraars moet het geperfectioneerd zijn. Ja. Oké, hier gaat hij. Ai. Takkie.
3: Sorry hoor, laat de luisteraars. Luisteraars, bel in.
0: Hoe gaat het met die boeken? Stel me niet teleur. Stel me niet teleur.
1: Misschien kan een luisteraar inbellen.
0: Maar wacht eventjes. Huh?
1: Nee, misschien een luisteraar. Wij hebben een vaste luisteraar, toch? Die van de muziek.
0: Ja. Maar jij bent een vaste gast in het programma. Dus ja, ik geef je nog een herkansing. Komt-ie.

0: Oh? Hey, sorry.
1: Wat denk je dat die man gaat zingen dan nu hierna?
0: Huh? Ik weet het niet.
1: Hé, hey, dat is maar... Nou, la vida,
0: ja. Ik weet het niet.
1: Jongens, we gaan die Surinamekaart gaan we hier ter plekke innemen. Ik ga beslag leggen bij deze.
0: Mijn PSA moet ik afgeven.
1: Ja? PSA, kom ik ineens mee voor een aanmerking met die blokje daarbij? Kan niet, hoor.
0: Ik ben gewoon... Kan niet. Ik kom op de sanctielijst.
1: Jongen, hoor hier. Sangabanga, sangabanga, uma lobi, sangabanga.
0: Nou.
1: Sangabanga, huh? Orchestra Tropical. Huh? Sangabanga Kolenbrie, om maar helemaal precies te zijn. Hey, Baja. Ik moet ook zoiets gaan beginnen, denk ik. Hè?
0: Ja, niet? Ja, precies. Ja.
1: De heren van stand, noem je het? Drive, hoe heet die dingen van vroeger? Drive-in show.
0: Ja.
1: Weet je nog de tijd toen de DJ insprak? Dat is Norman is iemand die uit de tijd van de sprekende DJ kwam, toch?
0: Ja. Maar dat heb je helemaal
1: die
0: niet.
1: Die heb je helemaal niet meer op het oog. Nee. Boy, ik kan het niet nadoen, jongen. Norman, ik ben nog steeds jaloers, hoor. Hi.
0: Ja.
1: We hebben een beller. Goedenavond.
2: Je hebt het over die vaste luisteraar, toch?
1: Ja, we hebben het over die vaste luisteraar, Sabi Mang.
0: Maar wist hij het dan?
2: Huh?
0: Wist je dat?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, doe nog een test.
1: Wat?
0: Hij doet nog een test voor je.
1: Ik moet nog een test.
0: Oké.
1: Wacht, maar omdat we een luisteraar hebben. Heb je een voorkeur voor een bepaald genre?
0: Deze zo, Biggie Pogo.
1: Ja?
0: Huh? Ja, toch?
1: Ja, we kunnen Biggie Pogo gaan?
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Jaren 80. Hè? Laten we even kijken.
1: Weet je het zeker? Want Mr. Engere, dus dat weet je, hè? Oké, wacht hier.
2: Wacht hier.
1: Oké, daar gaan we. Dit is wel eentje voor gevorderden.
2: Ja, dit is natuurlijk X-Masters.
1: Hai, Baja. Boy!
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Oké.
0: Nou,
1: wel. Okay. Ik moet zeggen, je bent snel.
0: Zullen we nog een laatste?
1: Laat maar kijken, hoor. Dit is een poko voor kenners. Allee, dan mag je horen, Steve Schrap. Hoor die Schrap. Ik ga je extra kort geven van dit keer, hè?
2: Oké.
1: Dapper Wiggo.
2: Gerold Rink en de Finmasters, SOE.
1: Hey, Baja!
0: Oké! Dat is Sang!
1: Ja,
0: hij speelt je eruit, Gordon. Je moet met eentje komen, echt dat je denkt: oké, deze gaat hij niet kennen.
1: Ik ga wacht hier. Zie je? Mijn lip en Bevino.
0: Hij daag je uit gewoon!
1: Ik ga wat verder terug met je goed vinden.
2: Oké.
1: Huh? We gaan iets meer antiek zoeken. Wacht hier. Daar komt ie. Roselia. Waar zijn we?
2: Ik heb geen idee wie dit was.
1: Omdat je zo goed bent, geef ik je nog een herkansing.
2: Oké. Is het niet... Nachts.
1: Je bent warm.
2: Oh.
1: Nog een stukje.
2: Johan
1: Sibida, helemaal goed. Ik wist dat als je dit zou horen, dat je het 100% zou moeten weten. Ja.
0: En dan
2: heb ik het over de periode 1979, was dit? 78, 79.
1: Volgens mij heb je nog helemaal gelijk. Ik probeer hier snel te zien als ik een jaartal ergens kan ontdekken. Maar
0: Boy. Het gaat goed.
2: Ja.
1: Wacht even, we moeten hier een beetje testen in een ander genre. Huh? Wacht hier.
0: Is kennen.
1: Huh? Ja, dat is het. Maar we gaan nu even van genre switchen.
0: Ja.
1: En die is misschien wat moeilijker. Hè?
2: Ja.
1: We gaan nu naar de Verenigde Staten. Als de computer het toelaat. We zijn nog even aan het zoeken. En dan laat ik je horen. Even geduld. Daar komen we. Boy, die computer maakt het spannend. Nou. Wat krijgen we nou? We worden geboycott op het ogenblik. Dat kan toch niet midden in onze quiz? Wacht even hoor. Komt ie aan. Laat maar kijken als je deze kent. Ik geef je iets meer tijd.
2: First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it. Dat is eind jaren 60, begin 70.
1: Dat klopt helemaal.
2: Maar wie de artiest is, weet ik niet. You take my
1: pride and you throw it. Nog even. Doe een gok. You take me in your
2: arms, baby, and bounce me. Nee, geen idee.
1: Oké, okay, dit was een hele... Millie Jackson. Hè?
0: Millie Jackson.
1: Oh. It hurts so good.
0: Oh, ja.
1: Ik hoor toch een teken van herkenning, toch?
0: Ja.
1: Maar ik geef toe, deze was een pittige. Is niet eentje die je zomaar 1, 2, 3 iedere dag hoort.
2: Nee.
0: Okay. Maar die andere had hij wel.
1: Die andere, meesterlijk. Nogmaals een applaus. Hè?
2: Ja, oké.
1: Okay. Hartelijk dank voor het meedoen in onze spontane quiz, hè?
2: Graag gedaan.
1: Ah, ja. Oké, thank you. Oké, bye.
2: Doei.
1: Nou, ik ben onder de indruk hoor. Ik hoor maar enkele maten en ik had het niet geweten.
0: Zou jij het gewoon, als ik het bij jou doe, gewoon die Biggie Poku, gewoon Kaseko?
1: Niet wat ik net liet horen. Nee.
0: Het zou je wel bekend voorkomen, maar dan denk je...
1: Ja, maar niet helemaal. Maar kijk, wat knap is als je ook nog de tijdsperiode kan raken. Want die Millie Jackson, eind 60, begin 70, dat klopt precies. Want ik zie het jaar daar hier staan. Dus, dus nog respect wat dat betreft. Maar, ben je nu door de mat gevallen of niet, Vito? Ik weet het niet. Wat moet ik er nou van vinden?
0: Nou, vind ik niet eigenlijk. Waarom?
1: Ik vond niet dat je veel goed had.
0: Nee, dat klopt.
1: Dat klopt. Is toeval.
0: Ja, die veel goed.
1: Toeval, deze drie. Als je ervan had moeten leven, dan was je nu op straat had je gestaan.
0: Ja.
1: Oké. Maar het kan gebeuren. Niet iedereen heeft beschikt over alle kwaliteiten, toch?
0: Ja, precies. Je kan niet alles hebben.
1: Je kan inderdaad niet alles hebben. We hadden het net nog even bij binnenkomst over de zoektocht naar Rodney in Suriname. Hè?
0: Ja.
1: En John van der Heuvel is onder andere afgereisd met honden en dergelijke.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar het is allemaal zonder resultaat is dat teruggekomen. En de dader, allegedly zeggen ze in het Engels, die is, althans de verdachte die is op de vlucht, toch?
0: Nee, ja, dat klopt.
1: Dat is
0: de hoofdverdachte.
1: De hoofdverdachte, dat is inderdaad.
0: Ze hadden hem al aangehouden, maar toen hebben ze hem vrijgelaten.
1: Hij is mysterieus vrijgelaten.
0: Ja, en nu komt er volgens mij in het praatprogramma vandaag.
1: Ja, wordt er aandacht aan besteed.
0: Ja. Vanavond een zus van hem komt op tv.
1: Die komt op tv, jeetje. Ja. Het is maar wat om op
0: heel
1: die manier.
0: Heel triest, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Voor zijn familie.
1: Ja, Suriname heeft het gevolgd natuurlijk. Hè. Er waren invloedrijke mensen in Suriname bij betrokken. En op de een of andere manier lijkt dan toch het recht op een andere manier te werken als je in een andere positie zit. Mag ik dat voorzichtig zeggen? Of zeg je, Gordon, wat zeg je nou? Dat kan niet. Hè?
0: Dat lijkt er wel op, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat als je contacten hebt en dat je geld hebt, dat je tenminste iets langer de tijd hebt.
1: Ja.
0: Dus dat is het wel, ja. Dat merk je wel.
1: Dat mogen we onomwonden mogen we dat hier stellen.
0: Ja.
1: Dat is wel erg jammer, toch, op de een of andere manier. Dat je denkt van, hey. En er blijven zoveel mensen onzekerheid achter van wat er gebeurd is met... In dit geval met Rodney.
0: Nou, het wordt sowieso lastig. Want stel dat hij wel tevoorschijn kwam, hoofdverdachte. Als ze het lichaam niet vinden, dan wordt het helemaal, dan wordt het gewoon lastig.
1: Dat wordt heel lastig inderdaad, joh.
0: Dat is niet. Het is dan, zijn geen andere praktijken. In sommige landen dan weet je gewoon van... nou, hij praat wel binnen een dag of wat dan ook. Maar ja, hier als je zwijgt, dan zwijg je. Het is een beetje hetzelfde als hier in Nederland natuurlijk.
1: Zwijgen is nog steeds goudklap, blijkbaar.
0: Sommige landen, bijvoorbeeld in Marokko, nou binnen een dag praten ze.
1: Klopt.
0: Ja, dat is het niet. Zwijgrecht.
1: Nee. Ze praten gewoon snel.
0: Ze gaan mooi snel, ja. Je hebt het wel eens van die voorbeeld dat je... hij weet precies wie wat.
1: Allemaal kokjes is er even snel.
0: En je moet weten, die landen, je kan ook niet... zomaar iets gaan zeggen.
1: Nee.
0: Maar dan ben je er helemaal uit. Je gaat me zomaar tijd geven om iets uit te zoeken, dan blijkt het niet te kloppen.
1: Ja, precies.
0: Nou, dan kan je liever meteen de waarheid zeggen.
1: Weet je, ik wil er nog even iets anders. Hè. Er is wel aandacht aan besteed. Maar ik vind toch dat er relatief weinig aandacht wordt besteed EBS, hè, die introduceert dagelijkse planning voor loadshedding. Hè?
0: Ja.
1: En loadshedding is een term die we heel veel hebben gehoord in de context van Zuid-Afrika, toch?
0: Ja.
1: Nou, dat is dus ook aan de gang. Want de EBS in Suriname heeft een systeem ingevoerd waarmee elektriciteitsverbruikers dagelijks kunnen nagaan of in aansluiting op de planning staat om bij een tekort aan vermogen te worden uitgeschakeld. Daarmee krijgt de sinds enkele weken toegepaste loadshedding een meer gestructureerd karakter, waarbij vooraf wordt bepaald welke aansluitingen mogelijk aan de beurt komen. EBS heeft hiervoor een speciaal digitaal portaal gelanceerd. Verbruikers kunnen met hun meter of aansluitnummer controleren of hun aansluiting voorkomt op de actuele lijst voor mogelijke afschakeling. Dus dat betekent dat er niet voldoende stroom in Suriname aanwezig is.
0: Ja. Dat kan, ja. Dat, maar goed, oké, Suriname, dat is al erg natuurlijk. Maar het begint steeds overal in de wereld zo. Door die datacentra's.
1: Ja.
0: Dat ook, hè, natuurlijk.
1: Dat komt ook, maar die datacentra hebben we natuurlijk niet in Suriname.
0: Nee, maar je hebt wel nu steeds meer die outsourcingcentra.
1: Klopt, inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Dat heb je wel gewoon steeds meer.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Er zijn een paar bedrijven uit Nederland die hebben daar van die klantenservice.
1: Hebben daar bedrijven. Zitten, inderdaad, ja.
0: En er wordt bar weinig aan zonne-energie gedaan in Suriname.
1: Ja, volgens mij niet heel veel. Maar ja,
0: is toch wel iets
1: ik
0: dat,
1: weet ook
0: dat,
1: niet,
0: dat zou kunnen gebeuren natuurlijk.
1: Ja, maar het zal ongetwijfeld voor de rendementberekening zijn dat het lucratief moet zijn.
0: Nou ja, lucratief.
1: Mensen, ik ben een beetje verkouden weer. Af en toe moet ik nog hoesten. Het gaat maar niet over, hè, bij mij.
0: Ja,
1: dus neemt u me niet kwalijk. Ja, absoluut.
0: Ja, ouderdom komt met gebreken.
1: Inderdaad. Nou, nogmaals, hetzelfde bericht op Star News zegt dat tegelijkertijd speelt een tijdelijke beperking bij de Brokkoponde waterkrachtcentrale ook een grote rol. Door werkzaamheden aan de turbines is daar momenteel minder vermogen beschikbaar. En dat is dus normaal gesproken kunnen ze nu... Nee, normaal gesproken nemen ze 160 megawatt af, EBS.
0: Ja.
1: Dat is nu 130 megawatt.
0: Okay.
1: Maar dus blijkbaar is er dus onderhoud. Dus, en daardoor is er ook al minder vermogen.
0: Okay.
1: Dat is toch wel een heel lastig ding om op die manier geconfronteerd te worden met het feit van dat er eigenlijk meer energie nodig is dan dat er op dit ogenblik geleverd kan worden.
0: Ja.
1: Ik hoop toch van harte ook dat als dat oliegeld binnenkomt, dat Suriname echt gaat investeren in die infrastructuur.
0: Ja. Laten we hopen, want en dat het goed verdeeld wordt en dat het goed nuttig wordt gebruikt, want het kan ook helemaal de andere kant op
1: gaan. Het kan altijd de andere kant op gaan.
0: Want als je ziet wat er nu allemaal met het goud gebeurt en hoe het al het milieu vernietigt.
1: Klopt.
0: Dat gaat niet goed.
1: En er zijn ook zat landen waar er heel veel olie is, maar waarvan de bevolking mondjesmaat profiteert. De Centraal-Afrikaanse Republiek is daar eentje van, olieproducerend land.
0: Precies, Nigeria.
1: Maar iets van 70-75% van de bevolking zit nog onder de armoedegrens.
0: Nigeria, Venezuela ging het ook niet lekker. Er is ook veel corruptie, criminaliteit.
1: Klopt. Criminaliteit, ja.
0: En een toplaag die verdient eraan. En de rest. Milieuschade.
1: Milieuschade.
0: Dat kan ook allemaal. Dus
1: ja, vernietiging. Industrialisering heeft altijd milieuschade, brengt het met zich mee, hè?
0: Ja, dat wel. Maar goed, dat moet je
1: dat
0: wel...
1: Is niet meer, dat valt niet aan te ontkomen. En ieder land hier in het Westen heeft... Kun je nog herinneren toen we jonger waren dat hier het gifschandaal was in Lekkerkerk? Kan je dat nog herinneren?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat mensen letterlijk huizen hebben gebouwd op gifbelten.
0: Ja.
1: En dat drong dan in de waterleiding en weet ik veel wat allemaal meer. Dus, dat is ook de prijs die men betaalt voor...
0: En nu heb je ook dat asbest.
1: Asbest, gedoen. Inderdaad. Ja.
0: Weet je dat ook? Dus ja, oké, dat heb je wel. Maar...
1: En ik weet dat wij vroeger speelden in huizen gewoon, die in aanbouw waren. En daar lag het asbest gewoon open en bloot.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou ja, dat zijn andere tijden.
0: Ja.
1: Maar desalniettemin is het toch wel iets om op te letten, hè, in deze tijd.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ik zit even te kijken als er nog iets spannends is gebeurd voor de rest. Nou, in Suriname dus loadshedding. Het is wel iets om in de gaten te houden, want nogmaals, een chronisch gebrek aan energie. Wat we trouwens ook hebben in Nederland, hè. We hebben nog net geen loadshedding, maar er zijn nu nieuwe wijken die worden opgeleverd, maar die kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet.
0: Ja, en hier hebben ze Zuidoost, die is nu tegen een datacenter.
1: Ja, er komt een enorm datacenter. Ja.
0: En ze zeggen dat kan ook op een gegeven moment, wat betreft stroom, kan
1: absoluut.
0: Het voor. Dus
1: ja.
0: Niet iedereen is er voor dat er komt.
1: En weet je wat ik laatst eens hoorde? De gasprijzen gaan omhoog. En niet alleen door de oorlog, Maar ook door het feit dat steeds meer minder mensen gas afnemen.
0: Ja.
1: En als mensen dus minder gas afnemen, moeten die kosten die dat hele gasnetwerk met zich meebrengt, moeten verdeeld worden onder minder mensen. Waardoor je prijs dus stijgt. Dat is dus omdat men aan het overstappen is naar elektriciteit.
0: Ja, alle nieuwe huizen worden gebouwd alleen op elektriciteit.
1: Ja, waardoor er dus per saldo minder gebruikers zijn van gas en er dus per saldo meer bij komt.
0: Nou ja, het is, en Nederland pakt best wel veel belasting op, op veel dingen.
1: Wordt het de hoogste van Europa, ja. Klopt.
0: Veel dingen hoor. Benzine pakken ze ook gewoon veel accijns. Ja. Veel producten.
1: Klopt.
0: Pakt Nederland best wel een... Als je kijkt naar de omringende landen, best wel een hoog percentage steeds.
1: Klopt, dus inderdaad,
0: Wonen hier is vrij duur.
1: Dat is absoluut duur. Nou, ja. De andere prijzen, de olieprijzen gaan omhoog. Want de Houthis zijn in Jemen opgerukt. Ze hebben nu het gebied aan de Rode Zee in bezit. Ook een aantal strategische eilanden hebben ze in handen. Waarmee dus die straat, ik ben even de naam hoe die straat heet, Zeestraat wel te verstaan, kan worden afgesloten. Ze hebben ook een zeer strategische pijpleiding van de Saoediërs hebben ze gebombardeerd. En die is nu gesloten. En dat heeft dus als logisch gevolg dat de olieprijzen weer omhoog gaan.
0: Dat klopt. En,
1: eigenlijk vanochtend al zie ik trouwens hier zijn de prijzen omhoog gegaan. En de prijs van een vat Brentolie steeg met 2,5% tot $107.19. En de zogenaamde WTI-olie werd 2,6% duurder. Dus je gaat het merken aan de pomp. Hè?
0: Maar niet alleen dat, hè? Alles wordt dan duurder, hè? Langzaam maar zeker. Want ja, als je dingen invoert, ja, dan gaat het ook met olie, zeg maar, of benzine.
1: En belangrijk, dus, diesel, de prijs van diesel.
0: Ja, precies. Dus dat soort dingen gaan dan omhoog. En dan voedsel, al die dingen die geïmporteerd worden.
1: Ja.
0: Gaat ook omhoog.
1: Dat gaat allemaal omhoog. Maar diesel is essentieel in onze economie. Hè? Want schepen varen op diesel. Grote vrachtwagens rijden op diesel. Landbouwmachines gaan op diesel. En dus dat betekent als de prijs stijgt, gaan die prijzen ook stijgen.
0: En weet je het wel? Kijk, aan de pomp kan je nog zeggen, oké, het gaat weer omlaag. Maar als bijvoorbeeld bepaald voedsel omhoog gaat, gaat het niet meer omlaag. Dan gaat de olieprijs omlaag.
1: Nooit
0: maar dan
1: meer.
0: Blijft het gewoon zo. Je hebt het heel vaak ook gezien bijvoorbeeld met corona. Hè?
1: Ja.
0: Sommige dingen gingen omhoog. Bijvoorbeeld,
1: precies.
0: Ja, want er mochten niet te veel mensen in een zaak en dat soort dingen. Bijvoorbeeld kapperszaken.
1: Oh, ja,
0: maar dan is corona weg.
1: Ja.
0: En dan ineens is die prijs gewoon...
1: De prijs is gewoon hetzelfde gebleven.
0: Maar, maar nu mogen wel gewoon veel mensen erin. Maar dan, nu geldt het niet meer.
1: Ja.
0: Ja, dus dat.
1: Het is afschuwelijk, jongen. Echt waar.
0: Dus dan is het, we gaan het verhogen, want dat kan niet. Corona, dat. Oké, corona is weg. En dan.
1: En het blijft gewoon.
0: Die krijs blijft gewoon.
1: Jongen, we worden voor de gek gehouden waar we bij staan. Hè? Absoluut. Ja. Maar dat is ook blijft wel een vreemd fenomeen. We worden weer voor van alles gewaarschuwd. En alles waarvoor AI. We gewaarschuwd worden. Ja, AI inderdaad, ja.
0: Dat is nu een grote waarschuwing. En ik zei, toevallig heb ik gisteren nog een paar programma's gezien. Hoe zij waarschuwen dat AI binnen 10 jaar kan het gewoon gevaarlijk zijn voor de mensheid.
1: Ja, nou, het is al gebeurd, hè. Want er is een AI... uit een testomgeving gebroken.
0: Ontsnapt, uitgebroken. En die hebben...
1: Een heel systeem platgelegd.
0: Maar hoe dat het uit een systeem kan uitbreken, hè? Dat is al... Het lijkt op een beest gewoon, die kan uitbreken en dan iets aanvalt.
1: Misschien heb je daar wel weer een hele interessante... omschrijving gegeven, een beest wat uitbreekt. Ja. Een beest wat ons allemaal kan verzwelgen. En opeens roepen ze allemaal... Hey, we moeten regels hebben, want we moeten het gaan indammen, et cetera.
0: Nou, de vier grote bases, zeg maar, van die AI.
1: De westerse basis.
0: Ja, de westerse basis.
1: Laten we daar wel het onderscheid in maken.
0: Die zeggen gewoon van, die vrezen dus dat het tussen nu en, laten we zeggen, 10, 15 jaar, als zij het niet temperen zelf.
1: Ja.
0: Alleen, ze zitten in een wedloop, hè. Dus commerciële bedrijven. Dus je kan wel zeggen, ik laat maar het rustig aandoen. Maar dan verlies jij gewoon. Want als die andere niet rustig aandoet, dan kan je dus verliezen. Dus.
1: Ja, maar het blijft dus wel interessant, hè. Want dat hoor ik dus ook al. De Amerikanen willen nummer 1 blijven en ze willen de AI-oorlog niet van China verliezen. En ik vraag me dus altijd af, stel dat ze die AI-oorlog verliezen. Maar wat dan? Vergaat Amerika opeens? Nee, toch?
0: Nee, maar op dat moment...
1: Ben je niet, het enige wat je niet meer bent is nummer 1. Maar ja, dan ben je nummer 2.
0: En dat willen ze niet.
1: Nee, maar ik bedoel...
0: Ze willen leading blijven.
1: Ja, dat hoor ik ook iedere keer. Maar ik zeg altijd, maar stel voor dat ze die oorlog verliezen. Dat gebeurt.
0: Nee, maar als jij die oorlog verliest... Wat dan? Behalve dat... alle militaire producten, ja. Computers...
1: Ja.
0: Als de nummer 1 het kan, zeg maar de nummer 1, die verkoopt het gewoon. Want kijk, China, die werkt niet met ik verkoop het aan die wel en niet en dat soort dingen. Die verkoopt gewoon. Dus dan
1: nou,
0: kan je...
1: dat weet ik niet. Als het per se direct aan iedereen zouden verkopen, want zij zien ook wat er kan gebeuren.
0: Als zij een machtig militair AI-wapen, gewoon de hoogste, zouden ze het gewoon aan Iran bijvoorbeeld bewijzen van kunnen verkopen. Ja, dan heeft Amerika al een probleem. Want als jij dan met jouw wapens komt en dan komt een AI-wapen die wat kan doen, dan ben jij dus weg. Maar word jij niet eens nummer 2, dan word je gewoon niet eens nummer 6.
1: Nee, maar het enige gevolg is, je kan niet zomaar landen meer aanvallen. Maar ik denk, is dat zo slecht dan?
0: Nee,
1: moeten ze dan in een positie blijven dat ze ongestraft iedereen kunnen aanvallen?
0: Ja, maar het is niet alleen economisch, hoe productlijnen, alles gaat op een gegeven moment via AI.
1: Ja.
0: Medisch gaat via AI. Nee, maar luister, als jij dus niet meer leading bent daarin.
1: Maar luister, ook al ben je, dus ook als je nou 1 bent of 2 in de wereld, ja? Dat maakt, kijk, als je van 1 gaat naar plaats 2000, dan zeg ik ja. Maar je gaat van 1 naar 2. Dat betekent dat eentje is ietsje beter dan jij bent.
0: Op dit moment.
1: Is het enige, toch?
0: Ja, maar op dit moment. Maar nogmaals.
1: Ja, maar dan moet je je universiteiten, je moet je mensen inzetten. En dan moet je zorgen dat je land ontwikkelt.
0: Ja, dus dan moet je weer om nummer 1 worden qua AI.
1: Als je die ambitie hebt. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, als ze dat dus als AI niet meer nummer 1 zijn. Ja, wat gebeurt er? Ze worden dan nummer 2.
0: Ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment, als jij achter blijft lopen wat betreft AI.
1: En dan word je 3.
0: Ja, en 4 en 5.
1: Maar dan moeten die Amerikanen zeggen, jongens, we gaan extra ons best doen.
0: Maar dat doen ze dus nu.
1: Nee, dat is niet je best doen. Om overal sancties op te leggen, mensen te blokkeren. Dat is niet je best doen.
0: Ze proberen
1: dat is vrede man.
0: Ja, maar AI proberen ze leading te blijven.
1: Ja, ze proberen.
0: Want ze weten, ze kunnen zomaar naar 4 kelderen.
1: Ja, maar ze proberen. Maar zelf Houthi schieten raketten af tegenwoordig. Ik bedoel,
0: dat wel. Maar goed.
1: De wereld staat niet stil. Ik bedoel, het is niet in Amerika of in Europa worden gaan mensen alleen maar naar de universiteit. Maar ik denk, is dat het enige risico? Je bent niet langer meer nummer 1. Amerika zal tot een heel lang nog een heel groot en machtig land blijven als ze naar nummer 1 of 2 zijn.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze doen bijna alsof Amerika vergaat als je dus geen nummer 1 meer bent. Eigenlijk is het heel vreemd.
0: Ja. Maar denk je dat AI slecht kan zijn voor de mensheid?
1: Ja, natuurlijk kan het slecht zijn voor de mensheid. Kijk, vooral als het een bepaalde mate van zelfstandigheid kan krijgen. Tuurlijk, dan kan je met zelfstandigheid op een snelheid die de mensen niet kan bijbenen. Ja.
0: En dan kan het zich keren tegen de mens.
1: Die kans bestaat het
0: en
1: ook.
0: Waarom zou het zich keren tegen de mensheid?
1: Nou ja, dat weet ik. Kijk, we hebben dus gezien van... Kijk bijvoorbeeld naar atoombommen. Hè. Aan de ene kant hebben we kerncentrales om energie op te wekken... om je van stroom te voorzien. Aan de andere kant is diezelfde uitvinding gebruikt om een bom te maken. Dat is wat de mensheid dus klaarblijkelijk doet. Altijd het negatieve daarin zoeken. Weet je, en blijf ontwikkelen tot dodelijke wapens. Nou ja, nu zitten we in een... Er was een tijd dat een paar landen maar de kennis en kunde hadden. Inmiddels is die kennis veel wijdverspreider. Landen zijn zich aan het ontwikkelen. We hebben gezien dat de BRICS-landen goed zijn voor een kwart van de totale wereldhandel. Dus de wereld verandert.
0: Ja, maar waarom zou AI zijn? Want er zijn ook gewoon mensen die zeggen, het klopt niet wat ze zeggen. Het is bangmakerij wat die commerciële mensen. AI gaat de mensheid niet laten verdwijnen.
1: Nou, ik zeg niet dat ze gaat laten verdwijnen. Maar we hebben gezien, dus als er bijvoorbeeld die uitbraak die we laatst hebben gezien, dat het wel degelijk schade kan aanbrengen. Dus AI brengt gevaren met zich mee. Wat er ook gebeurt. Maar het geeft ook enorme voordelen. Want je kan heel veel dingen doen. Dat kan één persoon doen. Of laten we zeggen in het geval van een organisatie die best wel klein is. Kan aan de hand van AI veel groter en veel sneller en veel slimmer werken. Dus dat is er ook. Maar het heeft met name te maken met wat de mens wil. Hè? Wil ik hier zijn dat ik de nummer 1 wil zijn. En ik moet jou veroveren. Ik moet jou ondergeschikt maken.
0: Ja, maar dat heeft niks met nummer 1 te maken.
1: Jawel. Dat heeft alles met nummer 1 te maken.
0: Het heeft met ontwikkeling van AI te maken. Als AI zodanig zelf kan denken, kan hij op een gegeven moment zeggen, deze personen, laten we zeggen de mensen, die vernietigen de aarde.
1: Ja. dat kan.
0: Maar als de aarde vernietigt, ga ik er ook aan.
1: Ja, dat kan.
0: Dus moet ik wat doen tegen deze personen.
1: Ja, en dan zou het gerechtvaardig zijn. Maar we hebben dus
0: gerechtvaardig?
1: Nee, maar dan zou je zeggen, je maakt een gerechtvaardige keus.
0: Dan gaat
1: als
0: de AI niet meer kijken naar US of China. Die denkt gewoon, de mensheid moet ik wat doen.
1: Nee, maar dat klopt. Maar de mensheid zou ook kunnen zeggen van meta van, wij gaan AI gebruiken alleen ten goede van de mens. Maar dat hebben we niet. We gebruiken het voor Palantir. We gebruiken het voor dit. We gebruiken het voor het leger. We gebruiken het voor al die andere dingen om andere mensen ondergeschikt te maken.
0: Ja, oké, maar op dat moment...
1: En dus de mens is die aanzet doet om die AI daarvoor... en dat die AI in staat is om zichzelf door te ontwikkelen. Dat is een nieuw ding. Maar tegelijkertijd, het heeft vooral te maken waarvan wij denken dat belangrijk is in het leven. Dus de andere de baas spelen. Ik ga naar je land, ik roof je spullen, et cetera.
0: Dus AI kan zich zo ontwikkelen dat het zich tegen de mensheid kan keren. Want het kan ook een biologische wapen ontwikkelen tegen de mensheid.
1: Ja, dat kan zeker.
0: Al dat soort dingen.
1: Dat kan zeker. Ja.
0: Dus dan maakt het niet...
1: Maar het kan ook heel veel goeds brengen, AI. Het kan ontwikkeling brengen. Het kan mensen mogelijkheden verschaffen, toegang. Dat kan AI zeker. Toegang tot kennis, die is nog nooit zo groot geweest. Nu moet je wel weer filteren.
0: Alleen als je AI zich ontwikkelt qua medisch, hè, dus dan kan het heel ver komen.
1: Ja.
0: Maar dan kan het zich ook op een gegeven moment een biologische wapen ontwikkelen.
1: Precies.
0: Want als jij weet hoe je mensen beter kan maken tot in de verre, dan kan je ook denken van als ik dat doe...
1: Ik zeg, dat heeft dus met de inborst van de mens te maken, hè? Hoe goed of hoe slecht ben je? En als je nu bijvoorbeeld kijkt de bedrijven als Palantir. Die gebruiken AI-software om targets te selecteren. Om mensen met drones op af te... Weet je, daarvoor heeft men het systeem dus aangeschaft. Maar je zou ook kunnen zeggen, gebruik het die hele systematiek die jullie hebben bedacht. En ga daar ergens in Afrika en zorg dat al die jihadisten opgeruimd zijn. Wat makkelijk zou kunnen, maar daar heeft men geen behoefte aan. Dus het heeft alles te maken in mijn optiek van hoe mensen zijn. En dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk wordt de mens een eigen ondergang. En ik denk dat de AI een reflectie is van hoe de mens is.
0: Dus ze kunnen het zomaar overnemen. De mensheid.
1: Ik denk dat er een moment zal komen dat de AI inderdaad...
0: Want nu denken ze tussen als wij het niet gaan begrenzen...
1: Ja. Nou ja,
0: qua ontwikkeling.
1: Ja, nou ja, het ligt eraan met welke inborst je gaat ontwikkelen. Als jij zegt van nee, ik probeer op de medische zorg alles op alles te zetten en in de wereld vrij te maken van allerlei infecties, dan zou ik zeggen, ga je gang. Alleen we weten dat er mensen zijn tussen ons die op een manier denken, oh, maar als ik dit doe, heb ik ook iets waarmee ik die mensheid kan... Weet je, dus dat is altijd het gebruik van uitvindingen. Want buskruid was nooit bedoeld voor kogels. Buskruid was vuurwerk.
0: Nee, maar ze kunnen ook gewoon denken. Het is gewoon milieu. Mensheid maakt het milieu kapot.
1: Klopt.
0: Dus dat heeft niks met wapens te maken. Het maakt het milieu kapot en dat moeten wij stoppen.
1: Nee, maar wapens is een voorbeeld. Dus er zijn talloze toepassingsmogelijkheden. Maar ik heb gewoon dat ik denk van ja, dat kan toch niet, jongens. De mens denkt negatief. De mens is een gevaar voor zichzelf. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Want al die dingen die gebeuren, die zijn allemaal veroorzaakt. We staan nu in de wereld op een punt waarvan je zou zeggen dat een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Toch? Terwijl je al wereldoorlog 1 hebt gehad, wereldoorlog 2. En dat betekent dat je niks geleerd hebt.
0: Nee, precies.
1: Ja, en nu zitten we in een nieuwe tijd met nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden. Een nieuw evenwicht. En daar zijn we weer met z'n allen aangekomen. Dat is toch niet... Ja, de enige die je daarvoor kan blamen zijn mensen.
0: Dat klopt.
1: En dat maakt het een beetje treurig allemaal.
0: Ja. Dus ja, maar sommige mensen zeggen dat gaat niet gebeuren. En sommige denken van het kan wel gaan gebeuren.
1: Nee, ik weet het ook niet. Ik ga af op mijn gevoel. Ik ga af op wat ik om me heen zie. En ik zie absoluut de voordelen van AI. Die
0: het feit dat het kan uitbreken...
1: Ja.
0: En dan een virus in een ander systeem kan zetten.
1: Ja.
0: Dat is al een... Eigenlijk enge, gekke gedachten, want uitbreken, hoe kan een systeem uitbreken?
1: Zo,
0: dat is
1: dus.
0: Een beetje, ja, precies, dat is al, wat je zegt, dat is al voorgekomen. Dus dat betekent dus dat hij begrensd moet worden, want anders breekt hij uit.
1: Anders breekt hij uit.
0: Ja. En dan doet hij iets.
1: En het is dus al bewezen dat het kan uitbreken, dus het is niet eens meer een scenario.
0: Precies.
1: Het is niet eens meer een Hollywoodfilm.
0: Nee.
1: Toch?
0: Dus dan is het is een beetje die film, de Terminator.
1: De Terminator, inderdaad.
0: Daar heb je Starlink. Ja. Weet je, en die kwam erop. Toen gingen de computers, die kwamen de mensheid vernietigen. Daardoor moest hij als Terminator terug in de tijd om dat te voorkomen.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk, die film was een beetje Een voorloper, een beetje scary voor. Want wanneer was die film? De jaren 90 of zo?
1: Terminator was het eind jaren 90. Ik weet het niet. Ik ben niet zo sterk in jaartallen.
0: Ja, maar zoiets. Nou ja, en toen zei hij al van de computer kan zo ver komen dat het zich tegen de mensheid kan keren.
1: Hé, hey, we hebben nog een minuut. Ik ga nog één keer een spelletje met je spelen. Een muziekspelletje. En dan gaan we naar de reclame.
0: Houd toch op.
1: Jawel, ik kan het gewoon niet laten. Oké, luister goed. Luister goed. Stilte.
0: Ten, ten, ten.
1: Jij bent meer dan ten, ten, ten. We gaan naar de reclame, dames en heren. We zien u aan de andere kant van 9 uur. Want u heeft gelijk, u heeft niks gehoord. Likmidja. Huh? Nexi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een autoongeluk op Aruba...

0: tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saudi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers. Is dat pade toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grond tapa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor set you opolanyi free, wa para maribo, nanga kande, isa fasande, trasif grond tapa lontu. Ook tu kanako wan konkru te, 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricio's Tours.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. Ja, ik probeerde in de stilte binnen te komen, is me niet helemaal gelukt. Hoe gaat het met u? Welkom bij het tweede uur van de Heren van Stand. U luistert nog steeds naar Radio Mart. Is goed dat ik je deze pokoe niet heb laten raden, Vito. Huh? Ibo Faya.
1: Jij niet, hè?
0: Wel, daar geef ik geen antwoord op. Hi boy, Koro Briben. Lemo Fosani.

0: Hai Baja, Code Brivet. Lemo Fossani brengt de tijd op 18 minuten over 9 bij Radio Mart, de heren van stand. Hij vindt een mooi voetenboeken, ja. Huh?
1: Mm-hmm.
0: Is dat met mooie voeten?
1: Altijd.
0: Ja, altijd, no?
1: Ja, ja, standaard.
0: We moeten een beetje, eigenlijk, we moeten een beetje filmen en dan een beetje online zetten van hier maakt Vito mooi voeten. In de studio van Radio Mart. Huh?
1: Weet je hoeveel views?
0: Jongen, dat zit ik aan te denken. Het is geen views, het is viral, Doris. Huh? Viral, viral.
1: Huh? Uh-huh.
0: Soms is het hoogst haalbare dat je een meme wordt, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Voor veel mensen is dat zijn nieuwe hoogtepunten.
1: Ja.
0: Kijk, maar ik ben een meme geworden.
1: Ja. Huh? Dat klopt, ja.
0: Dat is een hele interessante. Even snel het voetbalweekendje. Was niet veel bijzonders, toch?
1: Nee. Ja, grote clubs hier de top 3 hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Ajax ook ruim gewonnen van Fortuna.
0: Grote uitslag bij Feyenoord.
1: Grote uitslag, ja. Feyenoord.
0: Verbazend.
1: En nou ja.
0: Vond je niet?
1: Ja, niet echt. Waarom? Waarom is het verbazend?
0: Wat krijgen we nou? Wordt er gebeld? Wat is dat?
1: Nee,
0: hebben we iets gewonnen?
1: Ja, ik zit ook te rijken. Wordt er aangeklopt?
0: Ik weet niet eens. Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: PSV ook ruim uiteindelijk gewonnen. Ja. Kwam wel achter, maar uiteindelijk gewoon ruim gewonnen voor de drie clubs. Ze hebben wel allemaal Champions League gespeeld.
0: Ja.
1: Nou, Feyenoord... Nou,
0: niet allemaal, toch?
1: Nee, Feyenoord en PSV hebben gespeeld.
0: Oh ja, die hebben gespeeld inderdaad, ja.
1: Feyenoord, ruim verloren. Maar dat was te verwachten uit bij Barcelona.
0: Ja.
1: Was die echt aan het...
0: Maar ja, je hebt verliezen en verliezen, hè?
1: Ja, maar dit was gewoon kanseloos.
0: Maar ik moet je wel zeggen dat die eerste goal, vond ik... was dat niet? Nee, die goal van Rafinha?
1: Ja, dat was wel een beetje vernederend.
0: Waar twee spelers...
1: Die telde eigenlijk voor drie.
0: Die telde volgens mij voor drie. Voor
1: twee spelers
0: gleden lelijk weg.
1: Ja, maar ook zo gretig. Zo dat je denkt, van, waarom glijden? Die speler gleed gewoon op zijn bil. Dus
0: ja,
1: normaal maak je een kleine zijkanten toch van je lichaam. Maar die deed gewoon...
0: Maar ze gleden met z'n tweeën.
1: Ja, en ze gleden echt voorbij.
0: Het
1: was ook niet een zware kap. Het
0: was een mooie
1: kap. Alsof ik wil schieten. Toch dat ik denk van...
0: Maar dat wilde ik zeggen. Het was niet een kap dat ik denk van, oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. Maar het zag er niet best uit zo. Nee. Je zo glijdt. En dan scoort hij daarna nog. Hoe voel je daarna?
0: Ja, nou.
1: Alsof je wil wisselen.
0: ik had misschien wel een blessure geveinsd, hoor.
1: Ja, en daar heb je ook een heleboel memes hoe ze doorglijden. Het stadion uit. En je hebt van die memes geworden. Het is ook een meme geworden. Hoe ze werden weggekapt. En dat ze echt doorgleden.
0: Maar je maakte de opmerking over het hoofd van een van die spelers. Zo helemaal rechtop ook, hè?
1: Ja. Dus die man en met zijn mond een beetje open.
0: Hij was zich volledig bewust dat hij uit beeld geweest.
1: Ja, St. Justin was het.
0: Ja, nee,
1: en je ziet hem zo met zijn mond open, ogen open. Je ziet hem close-up. Hoe hij glijdt zo op. En hij gleed nou op zijn rug en bil. Dus
0: maar wie was die man die erachter gleed?
1: Dat was die andere centrum van Houten of zo.
0: Ja, die gleed ook uit beeld, ja.
1: Maar alle twee gleden en hij kapte hem. En eigenlijk moet je daarna stoppen gewoon. Als ik Rafinha was, zou ik zeggen, ik wil wisselen.
0: Stop, ik heb
1: ik ga eruit.
0: Spiertje verrekt in mijn ogenbeen.
1: Ik ga eruit, Norm. Ik wil niet tegen deze mannen spelen. Dus de manier hoe die goal ging, dat was echt vernederend.
0: Nee, het was niet best, nee.
1: Dus dat weet je, ik kan verliezen, maar dan niet zoiets.
0: En dat ding is ook, je geeft je keeper ook geen schuifelkans.
1: Ja, ja, ja.
0: Je geeft de keeper niet eens een optie, want die keeper ziet het grootste twee verdedigers uit beeld glijden.
1: Ja.
0: En Rafinha had nog een kopje koffie kunnen zetten, bij wijze van spreken.
1: Precies, dat is een beetje. Nee, maar als jij daar glijdt, wat dan?
0: Nee, is niet best, nee.
1: Stel dat jij daar glijdt, eindelijk wil je niet meer spelen.
0: Nee, wil niet meer spelen. Maar ze vierden wel hun tegendoelpunt, dat zag ik dus, ja.
1: Ja, want die man, die Sam Stein, die rent het hele stadion bijna uit.
0: Hij was wel heel erg blij.
1: Terwijl hij 4-0 achter stond of zo. En hij rent gewoon van, hij heeft gescoord en hij bleef rennen. En echt alsof hij beslissend in de finale. Ja,
0: maar binnenkort zullen we lezen dat er weer interesse is naar aanleiding van de geweldige wedstrijd die hij in Barcelona heeft gespeeld.
1: Ja, ja, nou, geweld. Hij viel in en het was een intikker. Dus het was ook niet dat je denkt, een mooie actie.
0: Nederlandse spelers bij topclubs is ook niet een gelukkig duo. Of,
1: gaat nu niet echt best.
0: Toch? Welke Nederlandse speler kunnen we nou zeggen die nog 4 overeind staat? Ik denk Van Dijk toch een beetje?
1: Van Dijk, ja.
0: Ja?
1: Ja, laatst is het weer ingevallen. Timber
0: is weer ingevallen.
1: Als hij fit is, speelt hij.
0: Ja, maar is te vaak geblesseerd.
1: Ja, hij heeft bijna een jaar, afgelopen jaar, zeker een half jaar.
0: Nou ja, is naar de WK gegaan natuurlijk.
1: Oh ja, dat wel. En, maar volgens mij te vroeg.
0: Ja, te vroeg.
1: Dus dat, nou, Dumfries.
0: Ja.
1: Gewoon Real basis, ja. Gewoon. Ja. Geen discussie.
0: Nee, Dumfries. Maar altijd eigenlijk.
1: Ja, ja, hij speelt Trent er ook uit.
0: Ja.
1: Dus,
0: dan vind ik Trent wel iets beter ogen dan de voorgaande, het voorgaande jaar. Maar
1: ja.
0: Ik vind Trent nog steeds bij Real Madrid. Ik weet het niet. Ik heb er een beetje moeite mee.
1: Ja, ik vond het sowieso al als aankoop. Vond ik hem, had ik al mijn twijfels. Trent is goed aanvallend, maar verdedigend. En je komt tegen in Spanje ga je ook goed moeten verdedigen. Dus
0: ja.
1: Hij was nooit echt een ster.
0: Nee, maar Dumfries kreeg alweer zijn eerste kansjes om te scoren. Hè, wat hij natuurlijk ook altijd doet.
1: Ja.
0: Overal trouwens, bij club, land.
1: Gravenberch heeft het ook moeilijk.
0: Gravenberch struggelt inderdaad, ja.
1: Weet je, dan basis, dan is hij wel en dan speelt hij niet. En dan, nu was hij wel basis, maar dan werd hij er ook weer uitgehaald. En speelde ook niet overtuigend, zeiden ze dan. Dus ja, die heeft het wel moeilijk. Ja, die heeft ook een andere trainer.
0: Trainer gekregen, dat is het.
1: Weet je, sommige spelers zijn...
0: Lijken gevoeliger te zijn.
1: Ja, die zijn soms afhankelijk van wat is het speltype.
0: Ja.
1: En hoe ziet de trainer wil dat ik speel? Gewoon. Ja. Kijk, en je hebt gewoon spelers. En luister, het maakt niet uit wie voor de groep. Ik ga spelen.
0: Ik ga spelen, alle tijden. Ja, dan lijkt hij iets meer mee te struggelen. Maar we kunnen natuurlijk niet in de keuken kijken.
1: Nee, want heel Liverpool struggelt op dit moment.
0: Ja.
1: Alleen ja, je moet gewoon zorgen dat je speelt. Klaar.
0: Ja, wat denk je van City? Is toch wel... bezig om een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten?
1: Nou, ik kijk nu naar ze, maar ik was wel altijd City-fan, maar ik vind ze nu gewoon...
0: Nee?
1: Ik vind ze niet
0: tenderend spelen. Je bent een beetje Pep-fanaat volgens mij.
1: Ik ben meer Pep-fanaat, ja. De manier hoe hij speelt, hoe hij zijn elftallen laat spelen, ja, daar hou ik gewoon van. En nu is dat gewoon voetbal.
0: Ja.
1: Gewoon, weet je, niet super aanvallend, niet omschakeling, ze spelen gewoon
0: Pep,
1: voetbal.
0: Pep heeft ook de tijd genomen om dat weer op te bouwen, toch?
1: Ja, dus misschien lukt het wel. Alleen deze speler...
0: Maar City heeft geen slechte spelers.
1: Nee. Gewoon goede spelers
0: ook. Dat mag je niet, mag je wel stellen, toch?
1: En ze hebben ook gewonnen van Manchester United met 10 man.
0: Ja, een beetje moeizaam, hè?
1: Precies.
0: Een beetje ter discussie stond de goal. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb het wel gelezen.
1: Maar de manier hoe ze spelen vind ik niet meer dat je denkt... ik ga er even voor zitten en dat niet.
0: Nou ja, dat is de enige ploeg die een beetje steady is gebleven qua kwaliteit. Dat is dan Barcelona, toch? Of mogen we dat niet zeggen?
1: De beste?
0: Ja, Barcelona lijkt toch het beste eruit te zijn gekomen uit deze periode. Waar ze niet eens hebben wel flink wat geld uitgegeven.
1: Ja.
0: Maar de ploeg doet het toch goed?
1: Ja, maar omdat de kern er nog is, hè, van verleden jaren.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zijn zeker 8 spelers van verleden jaar er nog in.
0: Uh-huh.
1: Dan hebben ze nu Rodri gehaald. Nou, dat is geen verzwakking. Is ook een Spanjaard ook. Dus,
0: maar je bedoelt dat dit ten koste gaat van Frenkie de Jong? Dat is wel duidelijk, toch?
1: Die is nu geblesseerd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat moeten we nog zien hoe dat gaat uitwerken als hij terug is.
0: Maar kijk, jij weet net zo goed dat hij niet naast Rodri op het middenveld komt te staan.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Daarvoor hebben ze hem niet nodig.
1: Nee. Dus ja, dat wordt kijken hoe hij erin gaat spelen. Gaat hij met een dubbele, met 2 man en dan eentje daarvoor? Ik denk het niet. Want je hebt ook nog P3.
0: Ja.
1: Dus...
0: Bij Real Madrid kunnen ze Frenkie wel gebruiken.
1: Ja.
0: Ja, dat meen ik echt. Ik denk dat ze echt wel zouden kunnen. Alleen weet ik dan niet zo goed wat je met...
1: Weet je welke mensen op de bank spelen? Tushameni speelt amper meer.
0: Ja, die speelt weinig.
1: Ja, dus die is ook ontevreden. Maar en dat speelt Valverde wel. Daar is hij niet blij om.
0: Daar is hij niet blij om. Ze zijn geen vrienden. Ik weet niet hoe dat is afgelopen trouwens.
1: Ja.
0: Want hij had Valverde het ziekenhuis ingeslagen, toch?
1: Ja.
0: Dat was... ze hebben 2 keer gevochten. En de laatste keer is Valverde... in het ziekenhuis beland, dus dan hebben we wel een idee van wie er gewonnen heeft. Toch?
1: Ja, precies. Maar ja, nu is zover de aanvoerder en hij speelt altijd. Hij wordt ook niet amper gewisseld.
0: Nee, ja.
1: Dus, dan is het tijd voor jou om te vertrekken.
0: Ja.
1: Want.
0: Er was al sprake dat hij misschien naar Manchester United zou gaan, hè?
1: Ja? Oké.
0: Daar was sprake van. Maar ze geven niet zoveel geld meer uit, maar... Het zou een speler kunnen zijn voor Manchester United.
1: Ja, het wordt een beetje moeilijk, want het middenveld, bij Real, het staat nog niet het elftal.
0: Nee. Nou, Achterhoede staat ook niet, hoor.
1: Nee, het hele elftal is nog helemaal zoekende. Je ziet nog niet... Weet je, daar speelt die, nou speelt Diamandé, speelde nu rechts buiten. Die speelt ook een beetje moeilijk.
0: Maar het is moeilijk spelen. Want je krijgt de bal alleen maar waar het druk is en vol is.
1: Ja.
0: En waar je altijd 2.
1: Ga maar nu.
0: Ja.
1: Ja, maar dan krijgen ze eigenlijk die bal te laat.
0: Vaak, ja, omdat hij niet snel genoeg gaat. Nee. Maar ja, maar aan de andere kant, als dat lage blok er staat, ja, je kan doen wat je wil.
1: Ja, dat wel. Maar als
0: dat spelen de meeste ploegen.
1: Dat wel, maar als jij snel van kant wisselt en je doet meteen je actie, ja, dan kan jij. Dan staat er net iemand voor dat iemand bijsluit. En dat gebeurt vaak
0: maar
1: niet.
0: Maar ik vind het toch heel moeilijk hoor. Als ik dus kijk naar Real Madrid, de meeste ploegen die trekken zich snel terug en spelen op de counter. Wat sommigen heel goed doen, hè. Zoals vaker gezegd, zijn gewoon hele goede voetballers daar. Maar het is wel moeilijk, want iedere keer als je aanneemt, heb je die dubbele dekking. Ja, dan moet je, ik kan wel die bal heel snel laten doorgaan, maar dan komt het echt op millimeterwerk aan, hè?
1: Ja, dat wel. Maar goed, als je dat goed speelt in een afvallend team, dat zie je ook. Bijvoorbeeld City had dat ook wel.
0: Ja.
1: Als Foden, dat had toen Bayern een tijd ook wel.
0: Ja.
1: Als je dat gewoon op een goede manier speelt, dan krijg je wel veel sneller en dan kan je 1-1. Dan moet je wel meteen je man opzoeken. Maar nu gaat het soms zo langzaam.
0: Ja,
1: dat wanneer die er komt, ja, dan staat er al genoeg man. En dan is er ook geen ruimte. Want als Diamant Devo, er is ook weinig ruimte voor Dumfries.
0: Ja.
1: Want Dumfries, zijn kracht is juist om naar voren te gaan. Maar er is ook weinig ruimte. Ja. Dus, maar gewoon het elftal staat gewoon niet gewoon. En want nu speelt Silva, speelde nu.
0: Ja, maar die speelt bijna altijd vanaf het begin al.
1: Precies,
0: hè?
1: Maar dan is die andere.
0: Hij is de nieuwe Modric toch een beetje.
1: Ja.
0: Mogen we stellen.
1: Ja, maar.
0: Ik zie het ook nog niet terug, hoor.
1: Het is nog niet. Ja, nu die andere linksback speelde, Cucurella speelde niet.
0: Nee, maar dat viel me ook al op. Caseras of zo heet hij, geloof ik.
1: Ja.
0: Ik had die Cucurella wel verwacht dat hij direct van meet af aan in de basis. Hij is net als wereldkampioen binnengekomen.
1: Precies, ja. Maar nu speelt af en toe speelt hij daar niet.
0: Terwijl ik vind die andere linksback vind ik niet zo geweldig.
1: En nu speelde Rudiger weer.
0: Ja.
1: En dan zat Huizes was op de bank.
0: Nou, ik vond het centrum van Real was niet best.
1: Nee, maar nu speelde Rüdiger samen met die man die van Liverpool is gekomen, Konaté.
0: Konaté, hoe ging centrum. Dat?
1: Jawel, dat is wel wat beter. Zij kunnen meer ingrijpen. Huizen is wel goed, maar het is niet een... Weet je, het ingrijpen en...
0: Ik ben fan van Huizen, maar ik moet je gelijk geven in deze.
1: Ja, dat is nog niet aan hem besteed.
0: Nee, nog niet. Hè. Nog niet op die beslissende manier. Er moet toch wat ijzer op zijn tanden komen op sommige momenten.
1: Precies, dus ja, het elftal zelf...
0: Hoe vind je Konaté spelen daar trouwens?
1: Niet zo goed.
0: Nee.
1: Een beetje onwennig.
0: Hij komt ook heel veel aan de bal, vind ik. En weet niet altijd hoe het draait. Nee.
1: Daarom
0: vind ik eigenlijk dat Tchouaméni niet speelt. Want die is perfect om die bal op te pikken op het middenveld.
1: Ja, maar soms lijkt het voor Konaté een beetje te snel, te wendbaar, te snel te gaan.
0: Ja, klopt.
1: Weet je, het zijn meestal van die... In Spanje heb je veel van die handige wegdraaimannetjes.
0: Ja.
1: En hij heeft er best wel moeite mee. Met zijn lichaamsbouw.
0: Het zijn die loonstrijkers, hè, die voorop kunnen spelen en dat balletje kunnen houden. En waar je altijd even toch een duelletje moet aangaan. Om die bal terug te pakken. En ze kunnen je verschalken op een bepaald ogenblik.
1: Kijk, en in Premier League deed hij vaak fysiek, won hij het vaak.
0: Ja.
1: Alleen hier zijn ze te snel en wendbaar om het fysiek aan te pakken.
0: Ik heb dat gevoel ook bij hem, inderdaad. Ja.
1: Dat hij toch wel moeite heeft om het voetballen te verdedigen.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
1: Dus...
0: Of het lijkt ook als hij veel meer moet voetballen nu.
1: Ja, nee, precies. Dus ja, dat wordt een... we moeten kijken, Real. Maar op dit moment vind ik ze nog niet... Kijk, en je zag het dan ook in die Champions League wedstrijd.
0: Ja.
1: Ze wonnen wel van Inter. Maar Inter maakte gewoon blunders.
0: Ja, klopt. En
1: ze kregen kansen ook. Hè, gewoon. Het is dat keeper alweer. De keeper van Real. Hoe heet die Belg?
0: Courtois. De beste keeper ter wereld, toch? Ja.
1: Echt wel.
0: Ja, toch?
1: Maar hij redt ze alweer een paar cruciale momenten.
0: Want het zit gewoon in het spel van Real dat ze gewoon rekenen dat Courtois de helft van die bal ook tegenhoudt. Ja.
1: En het kan niet dat Inter... En het was in Madrid.
0: Het kan niet
1: dat Inter het spel zodanig bepaalt dat in Madrid. Want Inter is ook niet een... Inter kan goed counteren.
0: Ja, maar Inter is best wel een behoorlijke ploeg, hoor.
1: Ja, maar het kan niet dat jij bepalend bent.
0: Nee, dat niet. Maar ik bedoel met Lautaro Martinez voorin en Frans. Maar het is goed.
1: Ze zijn ook een paar keer de laatste 5 jaar volgens mij 2 keer in de finale gekomen.
0: Ja, precies. Dus dat
1: maar
0: is,
1: ik vind Real moet toch het spel menigin bepalen. En
0: zeker
1: de grote kansen krijgen en zo. En dat was op dit moment niet zo. En als je dan kijkt hoe die goals tot stand komen, dat waren gewoon blunders.
0: Klopt, ben ik met je eens.
1: Dus ik vind...
0: Er is nog weinig om trots om over te zijn. En de spits van de beslissende doelpunt is de spits die ze pas hebben aangetrokken. Dat is ook wel interessant, toch?
1: Ja, precies. Dus ja, het loopt nog niet.
0: Het loopt niet, hè?
1: Het loopt nog niet. Dus het is nog even afwachten. Ik weet niet wanneer ze tegen Barcelona moeten, maar...
0: Nou, daar zijn ze nog niet klaar voor nu.
1: Nee.
0: Nee, 100% niet.
1: Ja, dan gaat de druk op een gegeven moment op Mourinho.
0: Mourinho komen. Maar ja, zo hoort het ook als je zoveel geld uitgeeft. Hey Vito, ik ga je meenemen naar een interview. Het is al wat ouder, hoor. Ruben Schaken praat over zijn zoon. Er was nogal veel commentaar over. Heb je dat een beetje meegekregen?
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar Ruben Schaken, oud... van oud Feyenoord speler, toch?
1: Ja.
0: Ruben Schaken speelde daar in het eerste elftal. Eigenlijk een verdienstelijk, een goede speler, toch? We kunnen hem niet verdienstelijk, maar laat even luisteren.
2: Dan gaat hij hem inzetten, 100%. Ja, kijk Freja, ik heb een paar weken geleden de deur moeten opentrappen bij Feyenoord, omdat ik hem ook zelf heb getraind vanaf hij heel jong is. En wat Nederland nog niet weet is, hij is rechtsbenig. Hij neemt aan met links, hij dribbelt met links, hij drijft met links. Zijn hele houding ziet er linksbenig uit. En dat is wat veel mensen nog niet weten. Maar dit doet hij dus al 2 jaar lang in de jeugd bij Feyenoord. En ik heb toen gezegd tegen de club, laat hem nou alsjeblieft gewoon meetrainen. Want ik weet, als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten. 100%. En nu traint hij 3 weken mee. En dan moet hij natuurlijk optrainen mee met de grote jongens. Maar hij is er klaar voor. En ook fysiek. En betekent niet dat na gisteren, één zwaluw. Ik weet echt wel hoe het werkt. Maar hij heeft de potentie en hij heeft wapens. En ik ben blij dat het nu gezien is. En nogmaals, het smaakt naar meer. En wij houden hem met beide beentjes op de grond. Dat doet hij zelf ook. Dus het is een mooie weg dat hij nu eindelijk in mag slaan. En eindelijk heeft hij zijn podium.
3: Laten we heel eventjes teruggaan in de tijd. Want Hans loopt natuurlijk ook al heel lang mee. En die heeft die jongens van jou een tijdje geleden ook al gesproken.
4: Ja, ik ben gewoon goed. Beter dan mijn vader. En ik heb gewoon veel geoefend om bij een profclub te komen.
5: Oh, mooi.
3: Ja, want die praatjes die zitten er ook wel in, hè Ruben?
2: Ja, hij zat toen nog bij de andere club, dus toen was hij wat mondiger. En toen hij daar weggestuurd was, moet ik eerlijk zeggen, is hij wel met beide benen op de grond geland. En dat zie je nu ook terug in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik dan nog mooier als vader, want hij was best wel arrogant om eerlijk te zijn. En nu vind ik hem juist iets te timide eigenlijk. Ik zeg juist van, hey, pak je shine, hè, pak die schouderklopjes. Maar hij is juist alweer bezig met de volgende wedstrijd. En ja, dat is wel mooi. Hij begrijpt zijn vak en dat vind ik wel mooi op zijn jonge leeftijd. Want ik weet, als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten.
0: Nou, Vito, ik heb heel veel commentaar gelezen, hè, over dit interview. En ze hadden het over een pushende vader. Ja. En ja, dat die jongens zo het gedrag vertoont van zo'n vader, zo'n zoon. Ruben Schaken kwam 11 zelfverzekerd over. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik veel interviews van hem heb gezien vroeger.
1: Nee, niet zoveel, nee.
0: Maar hij is een vlotte praat, hè? Dat kunnen we. Maar wat vind je van... vind je die kritiek terecht? Laat me even kijken.
1: Nee, ik vind het niet terecht. Ik vind het gewoon leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja. En hij zegt gewoon dat zijn zoon... goed, dus het is ook een goede voetballer.
0: Maar hij weet ook hoe het werkt. Ik bedoel, hij speelt notabene bij de club waar hij zelf gespeeld heeft. Dus hij weet precies...
1: Hij weet hoe het werkt, hij weet wat er rondloopt. Ja. En hij weet ook dus dat sommige mensen meer kansen krijgen dan de ander. Vooral als je een aankoop bent. Dus, dat weet hij gewoon. En hij weet ook wel van als jouw zoon... er klaar voor is om een volgende stap te gaan. En hij neemt hem niet en hij blijft te veel steken. Ja. Dat achteruitgang is, dat weet hij ook. Want je kan wel dan een jong Feyenoord spelen, die spelen nog niet eens de hoogste. Die spelen niet bij jong Ajax, hè? Dus tegen Helmond Sport.
0: Klopt.
1: Die spelen gewoon tegen IJsselmeervogels.
0: Ja. Daar word je niet beter van.
1: Daar word je niet beter van. Dus hij probeert wel dus dat zijn zoon steeds een stap wilt zetten. Maar dan als jij niet de kans hebt. Want op een gegeven moment had Twente belangstelling.
0: Ja.
1: En toen vroeg Feyenoord, zegt hij, gewoon 10 miljoen. Dat gaat Twente natuurlijk niet doen.
0: Voor een jongen die nog nooit in het eerste elftal heeft gespeeld.
1: En toen is hij met Feyenoord aan de gang gegaan. Ja. Nou, haal hem in ieder geval bij de selectie. En dan ga je zien dat hij speelt. Nou ja, en in principe is hij volgens mij de jongste debutant die een
0: en toch scoort. En toch vinden ze hem eigenlijk een beetje, ik weet niet, wat is het Nederlandse woord, te kokkie. Hij is te zelfverzekerd. En ik merk dat als vooral zwarte spelers een zelfverzekerde houding hebben... dat aan de commentaren, want ik heb op social media heb ik dit gevolgd, die waren niet mals.
1: Ja, maar dit was een klein jongetje, toen was hij klein.
0: Ik heb het niet over een klein jongen, ik heb het over Ruben Schakel en over zijn zoon Pruit.
1: Ja. Nee,
0: dat kleine jongetje, ik bedoel, daar hou ik van.
1: Ik vind het wel grappig. Zo. Dat was bij Ajax toen, hè?
0: Het is altijd die ene, hè? Dus waar hij zo mooi zei, die andere club, toch?
1: Dat bedoelde hij Ajax mee. En dat arrogante, dat heeft hij ook een beetje...
0: Ja, van Ajax meegekregen.
1: Precies. Dus een beetje, het hoort bij de club.
0: Dat was duidelijk.
1: Maar, als een donkere speler te zelfverzekerd overkomt...
0: Ja.
1: Zoals Seedorf, iedereen kent het voorbeeld... Want toen had Seedorf had ook toen hij 16, 15 was of 15, had hij doelen. Want dit wil ik.
0: Ja, allemaal uitgekomen.
1: Het is allemaal uitgekomen, maar dat werd ook afgekapt. Van, nee, hij is een professor, wijsneus.
0: Ja, wijsneus. De rest van het team trekt hem niet.
1: Terwijl, laten we zeggen, De Ligt was ook vrij jong. Had ook vaak interview. Als hij op een gegeven moment aanvoerde, had niemand er problemen mee.
0: Nee, precies. Slimme jongen. Hij staat op het gymnasium. Volgens mij staat hij ook nog een keer.
1: Daar had niemand een probleem. Als Frenkie de Jonge. Hij komt altijd zo leuk, vriendelijk over.
0: En hij spreekt Spaans. Binnen een week dat hij daar is.
1: Dus je mag niet te zelfverzekerd overkomen.
0: Ja.
1: En soms heb je donkere voetballers. Nou, je houdt je hart vast.
0: Ja, klopt.
1: Wat ze gaan zeggen. Uit hun woorden. Terwijl als jij gewoon schaken... hij praat gewoon goed.
0: Hij praat goed. En hij
1: schept ook niet op of zo. Hij zegt gewoon...
0: Nee, maar toch vinden ze de manier waarop hij dan spreekt over zijn zoon. Hij is gewoon goed. En hij, weet je, et cetera. Als Guillaume ziet spelen, dan dit en dat. Dat wordt niet echt gepruimd. En dan is hij echt zo'n pushende vader. Dat hoor ik de hele tijd.
1: Ja, maar een pushende vader. Ja, wat wil je? Je wil het beste voor je zoon.
0: Ik denk dat als je eenmaal op dat niveau voetbalt, dan hoort... Nou, enige push hoort er wel bij, maar je moet natuurlijk het niet overdrijven. Maar zonder push kom je er niet uit.
1: Maar vind jij hem hier pushen of zo?
0: Nee, ik vind het niet. Ik vond het zo onterecht van wat ik allemaal hoorde. Maar het viel me dus weer op. Want hij zegt eigenlijk van... Nou, hij zegt dat niet, maar wat hij bedoelt... Hij weet hoe goed zijn zoon is.
1: Ja.
0: En omdat zijn zoon heel goed is, heeft hij niets meer te zoeken in het team waarin hij zit. En klaarblijkelijk valt dat dus toch heel lastig bij mensen. Als hij dus zo praat, zo zelfverzekerd over de kwaliteiten van zijn zoon.
1: Ja,
0: terwijl Van der Vaart precies zo'n mannetje is, hè?
1: Ja, maar die praten niet zodanig over zijn zoon, want zijn zoon is niet zo goed.
0: Nee, niet die vader van de Vaart. Nee, ik bedoel, Van der Vaart als speler. Zo'n brutaal, echt zo'n jong. Ja,
1: Snijder ook.
0: Ja, Snijder ook, precies. En dat soort typetjes.
1: Nee, maar dat is meer van richting hun zoon. Dus het is niet dat hij, omdat hij zo praat, maar het is meer van dat hij...
0: Nee, die vader kwam er minder. Maar die was ook zo uber zelfverzekerd. Tot nu toe is als je Van der Vaart hoort praten, dan is hij maar uitermate zelfverzekerd over zijn kwaliteiten en dergelijke.
1: Maar dat was Robin van Persie ook.
0: Ja.
1: Als speler. Maar richting zijn zoon is Robin van Persie niet zodanig.
0: Dat viel me ook op. Maar ik vond hem ook naast, want hij is best ook altijd populair geweest onder zijn medespelers. Dus dat is ook nog wel iets.
1: Wie?
0: Van Persie.
1: Ja.
0: Het interessante is wel dat Seedorf vooral in de periode met Van der Vaart, met Snijder en dergelijke, dat hij niet gepruimd werd. Althans, dat was altijd het verhaal. Maar ik ben dus benieuwd als hij niet gepruimd werd door iedereen of door een paar mensen waarmee hij een middenveld moest gaan vormen. Ik heb altijd een beetje het idee dat het laatste is.
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik heb ook weinig medespelers... ruzie, of tenminste gehoord over...
0: Ik heb Kaka wel eens gehoord dat Clarence is Clarence... en Clarence heeft altijd wat te zeggen.
1: Ik heb van trainers... hoor ik alleen... toen de tijd van Gaal had wat... maar later advocaten, Hiddink hadden geen probleem.
0: Met hem.
1: Ja, Van Basten.
0: Ja, Van Basten...
1: Dat wisten we ook waardoor dat kwam een beetje. Ja. Want die liet hem soms gewoon een hele helft warm lopen.
0: Warm lopen voor niks om te verdedigen of zo.
1: En dat is toch
0: raar voor een ex-voetballer, vind ik dat altijd.
1: Omdat hij succes had bij zijn oude club, AC Milan. Klopt. Dus dan is het gewoon zijn status werd aangetast.
0: Want eigenlijk na de drie, Gullit, Van Basten en Rijkaard...
1: Ja.
0: Was het een tijdperk met Seedorf? Door Seedorf gedomineerd AC Milan, ja.
1: Dus dan als je dan ook... als hij dan openlijk zegt van... hij vond Nicky Hofs een betere voetballer.
0: Ja, dat vond ik vreselijk.
1: Vreselijk?
0: Echt, nee, ik vond dat echt een vreselijke uitspraak.
1: Van Nicky Hofs vond hij een betere voetballer als Seedorf.
0: Nee, toen zakte mijn broek af. Nicky Hofs die toen bij Vitesse speelde.
1: Ja.
0: Geen slechte speler, maar absoluut... Dan schitterde Clarence in de Champions League. Beste middenvelder van de Champions League, ook nog een keer.
1: Precies. En dan zegt hij dat Nicky Hofs een betere voetballer is.
0: Dat is...
1: Ja, nou, maar dat zijn dingen die best vernederend zijn.
0: Nou, dat is gewoon vernederend. En dat is ook met opzet doe je dat. Maar ik vraag me dus af waarom je dat als oud-voetballer moet doen.
1: Ja, maar wat je veel hebt, dat je spelers hebt die gewoon mee willen praten met de tactiek. Of zeggen gewoon, nou, volgens mij kan het beter. Nou, ja. Je hebt spelers die hun mond open doen. Luister, Cruijff was ook niet dat hij zit maar als een dood vogeltje.
0: Nee.
1: Op een gegeven moment hadden veel mensen ook commentaar op hem.
0: Nee, maar als je kijk, iedereen die een beetje gevoetbald heeft, dat is zelf op amateurniveau zo. Het moment dat je mee kan praten met de trainer, moet je het al wel hebben laten zien op het veld. Toch?
1: Ja, dat klopt. Nee, je moet het hebben laten zien. Alleen sommige trainers, die hebben daar moeite mee. Dat er gediscussieerd wordt. Dat ze zeggen van... dat ze je aanspreken van nou, dat kan niet. Dat is niet goed, trainer. En sommige trainers, die kunnen dat hebben. Een Hiddink, die heeft daar geen problemen mee. Tot een bepaalde grens natuurlijk.
0: Nou, ligt er aan wie het is, volgens mij.
1: Nou, nee.
0: Ook Hiddink was niet. Toch met Davids nee. En dergelijke.
1: Ja, maar dan wist je ook...
0: Toen was Danny Blind toch de gevierde man?
1: Ja, maar, nee, dat klopt. Maar als je dan gaat zeggen van... Ja, je steekt
0: je hoofd in de reet.
1: Ja, dan ga je weer wat te ver. Terwijl je gewoon een discussie gewoon met hem aan kan.
0: Nou ja, ik heb Sneijder ook een middelvinger zien opsteken als de trainer. En daar was niks aan de hand. Voor de rest, hij speelde gewoon weer.
1: Maar dat ligt aan die trainer. Maar dat hangt af tegen wie je het doet.
0: Ja.
1: Ja, dat hangt af tegen wie je het doet. Als je tegen mij zou zeggen, zou ik ook zeggen wegwezen.
0: Hebben we ook gezien, toch? Dat soort dingen gebeuren.
1: Hij gaat het niet tegen Mourinho doen. Nee. Bij wijze van. Nee. Dus het wegwezen.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dus hij was de beste tijd onder Mourinho gehad, hè?
1: Precies. En ze waarderen elkaar altijd. Hebben ze goede woorden voor elkaar. Het hangt er vanaf. Als je soms ziet hoe spelers omgaan met trainen.
0: Ja, zegt veel. Ja.
1: Dat zegt al veel. Weet je bij wie het ook mis gaat gaan dit seizoen? Ik voorspel je.
0: Morgen.
1: Jouw favoriet.
0: Vinicius.
1: Mo Ihatare.
0: Ja, mijn favoriet.
1: Hij werd gewisseld, toch? Tegen Ajax.
0: Ja.
1: Dus... Dat moment heb je niet gezien.
0: Ik heb het niet gezien, nee.
1: Ze roepen naar hem dat hij wordt gewist. Dan kijkt hij eerst om zich heen van... Wat doet hij mij?
0: Dat kan toch niet?
1: En dan tikt hij op zijn borst
0: Je kan mij toch niet bedoelen?
1: Ja, hij tikt op zijn borst van... Bedoel je echt mij?
0: Ja.
1: En dan doet hij zijn handen zo van... Nou, wat is dit
0: nou? Ja.
1: En dan loopt hij naar de kant, gewoon rustig. En dan gaat hij ook... Geen hand, maar dan gaat hij zitten. En je ziet dat hij... Want hij denkt... Hoe kan je Mo
0: wisselen?
1: Precies, hoe kan je Mo wisselen? En ook tegen Ajax, want daar wil hij uitblikken natuurlijk. Uiteraard. Dan kom je op TV rechtstreeks.
0: Speelde hij goed dan?
1: Nee, niet echt.
0: Het is over voor hem. Hè?
1: Ja, dat. Nee, het speelde niet. Maar het is wel een man die vaak wel beslissend is. Afgelopen weken is hij een paar keer beslissend.
0: Ja.
1: En dat zie je, want op een gegeven moment, 2 weken terug... vroegen ze hem voor een interview. Toen zei de club van liever niet.
0: Ja, liever niet.
1: Omdat... Als hij alle aandacht gaat krijgen en dan krijg je dit soort opmerkingen. Ga je mij wisselen?
0: Ja.
1: Je wilt toch winnen? Ja. Weet je zo van dat soort dingen. Dus dan kreeg hij opmerkingen. En je ziet gewoon als hij die aandacht krijgt dat hij de beste is. Weet je, dan roept, gaat hij, weet je, dat vind ik ook zoiets. Hè? Dan ga je naar de camera en dan roept hij van ik hou van je mama.
0: Ja.
1: Doe even normaal.
0: Hoezo mag dat niet?
1: Doe normaal. Ga gewoon juichen.
0: Kom je weer met dat nuchtere gedoe. Maar
1: waarom moet je schreeuwen van mama?
0: Maar waarom niet? Voetbal is emotie, toch?
1: Nee, ik vind het een beetje overdreven.
0: Waarom vind je dat dan? Wat vind je van het kruisje slaan dan?
1: Nou, dat mag.
0: Kruisje slaan.
1: Als je gelovig bent.
0: Maar dat vind je dan niet overdreven?
1: Nee, maar op wie? Al weg was, bedoel je?
0: Nee, maar gewoon maakt niet uit dat al die spelers dat nu doen. Als het veld opkomen, allerlei soorten. Maar dat trek je wel.
1: Jawel.
0: Maar je mag geen mama roepen.
1: Ja, Braziliaans, nee, ik ook. Ik zag, ik weet nog dat ik Falcao, die kwam het veld op. Dan gaat hij even dat gras aanraken.
0: Ja.
1: Ik ook. Dus
0: ja.
1: Mie ook toe.
0: Jij
1: was niet gelovig, maar je deed het ook.
0: Nee, ik deed het al. Maar voor mij Falcao is voor mij.
1: Voor hij
0: het
1: van jou.
0: Dat denk ik.
1: Dus ik zie, hij komt het veld op, even het gras aanraken.
0: Zeker.
1: Standaard.
0: Dat was mooi.
1: Want je moet het nadoen.
0: Ik deed ook. Ik kom ook een keer met mijn veters niet vastgemaakt het veld op. In de warm-up. Heb ik ook gedaan.
1: Sommige mensen zeggen van, je moet eerst met je rechts. Dus als je instapt in de lijn, je moet met je rechts eerst.
0: Nee, dat had ik niet. Ik heb wel eens eerder verteld. Ik had de Paulo Isidore wel.
1: Paulo Isidore.
0: Nou, viel ik niet heel vaak in, maar ik bedoel de Paulo Isidore.
1: Ja. En wat was dat?
0: Dat betekent dat je met je hand je voet vastpakt en die trek je op. Je hakt naar je bil en dan Buig je helemaal voorover, zo ver mogelijk naar voren.
1: Oh, oké.
0: Okay. Copa Mundial. Paulo Isidore valt in de tweede helft. Hé, hey, ik weet het niet precies nog. Ik denk,
1: dat wil ik ook doen.
0: Dat ga ik doen.
1: Dat ga ik doen. Oké. Okay,
0: ik zou je trouwens zeggen, in alle eerlijkheid. Ik hield vroeger van naar de Braziliaanse invallers te kijken. Want die hadden een soort ritmische oefening. Hè? Ja. Ritme, en dat, waar alles gelijk gebeurde, weet je?
1: Ja, maar ze hadden het soms ook gewoon voor de wedstrijd. Dan gaan ze, weet je, in de breedte. Ja. En dan met een klapper.
0: Met een klap, ja.
1: I love that. Dat was wel mooi om te zien.
0: Ja, de kans was niet groot met een ritmisch ding in Nederland. Maar ik vond het altijd prachtig.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dat je kruisje gewoon voor, weet je, gewoon. Maar ik denk bij mezelf, waar is dat kruisje voor? Is het om te scoren? Of is het voor, ik moet die blessures? Of is het, ik denk goede wedstrijd?
0: Ik denk dat een all-in-one. Dat is wat ik denk.
1: Alles.
0: Je kan maar beter alles meepakken.
1: Hoe heet het? Is heel gelovig, hè? Gakpo.
0: Ja, Gakpo is heel gelovig.
1: Hij had een hele bidclubje toen. Ja. Want Timber is ook heel gelovig.
0: Ja.
1: Die twee Timbers.
0: Ja, dat wist ik. Nee, die wist ik niet. Maar Gakpo wist ik.
1: Ja, Timber weet ik ook gewoon dat hij heel gelovig is. Dus dat ze, weet je, voor de wedstrijd gingen ze altijd een beetje apart. Je had een soort of 5 man of zo. Ja. Dan gaan ze apart even binnen. Nou, ik vind het wel goed.
0: Bij Barcelona had je een klein kathedraaltje altijd.
1: Je ziet toch als Marokko scoort, dan staan ze allemaal, gaan ze helemaal naar de grond richting.
0: Ja.
1: Ja, dan bidden ze ook allemaal.
0: Maar is het niet ook een beetje een modetrend geworden? Een beetje overgewaaid uit Zuid-Amerika? Ja. Want Zuid-Amerikaanse voetballers heb ik eigenlijk voor de, tot zover ik me nu kan herinneren, die waren het eerste met dat soort.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Openlijke uitingen of
1: nu
0: zo.
1: Nu gaan ze allemaal een beetje naar de grond en bidden. Tenminste, die Marokkaanse die gaan allemaal naar de grond. Nou, en weet je wat zij ook hebben? Weet je, dan na de wedstrijd, dan gaan alle hun moeders op de foto.
0: Leuk.
1: Waarom?
0: Toch?
1: En waar is papa?
0: Huh?
1: Waar is papa?
0: Papa zit op de tribune.
1: Nee, maar waarom die niet? Waarom krijgt die niet? Want ik denk dat het voetbal van hem komt.
0: Ik vind dat heel leuk.
1: Nee, ik vind het al een beetje.
0: Je bent er weer op tegen.
1: Ik vind naar gelijke rechten.
0: Waarom nou weer?
1: Waarom?
0: Misschien is dat in Marokko het recht van de vrouw.
1: Maar bij jou, wie stond daar langs de lijn? Dan ga jij naar mama roepen. Nee, toch? Je gaat toch naar papa? Bij jou langs de lijn.
0: Mijn vader was er meer dan mijn moeder, ja, precies, inderdaad. Ja.
1: Precies. Dus als jij dan stel dat jij daar zou staan, dan ga je naar mama rennen.
0: Maar misschien bij hun was het de moeder die steeds voorbij kwam. Hoezo niet?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nou, ik vind het helemaal niet gendervriendelijk wat jullie allemaal zeggen.
1: Ik vind het gewoon van, of kom met z'n tweeën, maar waarom moet ik alleen naar
0: mag je kinderen wel op het veld?
1: Hoe bedoel je? Jawel.
0: Oh, dat wel. Ja? Oh, daar heb je geen probleem mee.
1: Nee.
0: Maar die hebben helemaal niks gedaan.
1: Maar je ziet ze altijd fotograferen, zo met hun moeder,
0: Leuk.
1: Waarom?
0: Leuk.
1: Ja, leuk. Nee, ik weet van niet.
0: Nico Williams die zijn wereld naar zijn moeder brengt.
1: Hey. Ja. Nee, graag met je vader op de foto. Van die heb je leren voetballen. Ja, met die ging je voetballen in de achtertuin. Waarom moet ik met moeder op foto?
0: Oh.
1: Nee.
0: Zit jij zo in elkaar?
1: Ja, dat vind ik een beetje. Ik vind het een beetje. Nee, maar het is zo'n
0: Je moeder is gewaarschuwd hoor.
1: Nee, maar zo braaf.
0: Oh, dat vind je dat niet? Ik vind het wel wat hebben.
1: Nee. Nee, je ziet het veel, die Marokkaanse spelers.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: dan gaan ze daarna allemaal, die moeder dan met zo'n hikap.
0: Hakimi's moeder hebben we gezien inderdaad.
1: En allemaal zo, terwijl ik denk mensen,
0: Oh, dat vind je niet, want ze waren er volgens jou niet bij. Hè?
1: Nee, maar ik vind het
0: Wie heeft zijn kleren bijvoorbeeld gewassen, opgehangen, gestreken?
1: Ik vind het zo PR-achtig, public relations, weet je.
0: Nou weer?
1: Het is zo van, weet je, komt in een goed blaadje te staan.
0: Ik ben het gewoon pertinent met jou eens.
1: Jamal is gewoon met zijn vader, gewoon klaar.
0: Ja, maar die kan maar beter iets minder met zijn vader komen.
1: waarom?
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Nee, gewoon
0: beetje te aanwezig.
1: Ik vind het goed. Zo'n zoon.
0: Dat is je zoon.
1: En hij is wel topper.
0: Oh, jij zou ook zo aanstellerig zijn.
1: Zeker.
0: Zeker. Oh, jeetje mina. Het zit toch in je DNA op de een of andere manier.
1: Jij zou bescheiden zijn.
0: Bescheiden.
1: No,
0: in de lute.
1: Nou, ze zouden het weten ook.
0: Ik zou me achter mijn dure zonnebril verbergen.
1: Ja.
0: Praat niet veel.
1: Nee, maar kijk, het is wel zo van normaal gesproken,
0: ja.
1: In de jeugd en zo, dat je vader, als die normaal gesproken is, laten we zeggen, hij is er gewoon, hè?
0: Ja, mama
1: en papa.
0: Ja.
1: Dat die je begeleidt en bla bla bla.
0: Absoluut, ik heb mijn hele voetballen dingen met mijn vader gedaan,
1: Ook bij die Marokkaanse spelers.
0: Ja.
1: Normaal, als ze alle twee er zijn, vader normaal begeleid je, bla bla bla. En dan is er ineens de WK halffinale en dan komt ineens mama het veld op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Papa, stop rustig even.
1: Nee, huh? Ik vind dat een beetje overdreven.
0: Oh, dat vind je overdreven.
1: Ja.
0: De dingen waar jij aan kan storen. Nou, echt niet. Ik vind het altijd heel leuk, hoor.
1: Ja.
0: Ga zo door, Marokkanen. Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Ik ben niet zo blij geweest met wat er is gebeurd in de finale van de Afrika Cup. En allemaal daarna, daar ben ik niet blij mee. Hè? Verre van zelfs.
1: Ja.
0: Het heeft toch heel veel vooroordelen bevestigd, toch? Op de een of andere manier.
1: Ja, dat
0: maar dat mogen ze van mij er wel inhouden.
1: Okay.
0: Daar ben ik wel voor, daar ben ik wel voor.
1: Oké, nee, goed. Ik vind het een beetje...
0: Nee, je vindt dus er moet een einde aan komen, het hele
1: gebeuren. Beetje PR-achtig, een beetje zo van...
0: Wat is PR? Het is toch ook showbiz?
1: Ja, maar dit is een beetje te.
0: Oh, dat vind je te?
1: Je moet niet over de top gaan, vind ik. Maar goed.
0: We gaan even naar Frankrijk. Er is spanning tussen Mbappé en Dembélé.
1: Ja.
0: Ja, okay. Heb je dat een beetje meegekregen?
1: Nee, waarom?
0: Nou, recente uitspraak van Kylian Mbappé over de strijd om de Ballon d'Or heeft voor spanningen gezorgd tussen de ster van Real Madrid en zijn landgenoot Ousama Dembélé. L'Équipe, dat is de Franse sportkrant, nou niet alleen een sportkrant, maar een sportkatern hebben ze, schetst dat de winnaar van vorig jaar en diens entourage de woorden van Mbappé niet waarderen. Dembélé verdedigt volgende maand zijn titel. Mbappé kan de Ballon d'Or voor het eerst winnen en vindt naar eigen zeggen dat hij daar recht op heeft. Hij werd altijd gezien als een talentvolle speler. Ik werd altijd gezien als de uitverkorene. Ik stond meteen aan de top, al heel vroeg, zei Mbappé. Afgelopen weekend in een groot interview gevraagd naar de strijd met Dembélé. Ook zei hij, in mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain, waren er afgezien van mij geen sterren. Ousmane werd pas later echt een ster. Nou, zondag won PSG van Stade Brest met 0-1. En de afloop werd Dembélé gevraagd naar de uitverkiezing. Weet je, ik heb altijd achteraan in de klas gezeten en hard gewerkt. Gedurende mijn gehele carrière heb ik er geen woord over gezegd. Ik heb ongelooflijk hard gewerkt. Ik ben nooit de uitverkorene geweest. Maar ik heb ongelooflijk hard gewerkt. Nou, een beetje naar.
1: Ja, maar...
0: Ik ben de uitverkorene?
1: Ja, maar dat is hij ook.
0: Is dat zo?
1: The chosen one.
0: De chosen one.
1: Ja, maar ik vind het een beetje...
0: De chosen one?
1: Ja, dat zei Mourinho, noemde zich toch zo. Maar ik vind wel, je kan Mbappé qua ster, qua grootte, kan je niet met Dembélé vergelijken. Laten we wel wezen.
0: Dembélé is toch ook alweer kampioen geworden?
1: Ja, dat wel, maar qua...
0: En heeft meer Champions League gewonnen dan...
1: Nee, dat klopt, maar gewoon
0: dan Dembélé.
1: Ja, maar dat zegt dus niets. Uiteindelijk.
0: Waarom zegt dat nou weer niks? Dat vind ik gek als je dat zegt. Waarom is dat? Ja, waarom zegt dat niks?
1: Mbappé is de aanvoerder. Mbappé is gewoon voor Dembélé kwam, was hij al
0: ja,
1: een
0: ster. Klopt, dus, dat kan. Ja.
1: Ik vind Dembélé is een goede voetballer, hoor, maar hij is niet op gelijke hoogte met Mbappé. Dat vind ik van niet.
0: Dat vind je van niet?
1: Nee.
0: Maar het is niet op basis van de prestaties die hij met zijn club houdt.
1: De prijzen zegt, dat zegt niet altijd
0: maar dat
1: alles.
0: Hoort toch wel bij de Ballon d'Or ook? Toch? Dat je ook nog gepresteerd moet hebben met je team.
1: Nou, voor dit jaar, voor dit misschien wel.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat Mbappé hem moet krijgen.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ook niet Dembélé.
0: Nee, maar wie dan wel?
1: Jamal.
0: Lamine Jamal. Ja,
1: hij is kampioen geworden en hij is de WK gewonnen.
0: Ja.
1: Dus... Als er eentje
0: hij heeft geen geweldige
1: krijgen.
0: WK gespeeld trouwens. Hoor.
1: Nee, maar het seizoen heeft hij gewoon goed gespeeld. Hij was gewoon de man. Hij is net teruggekomen van een blessure.
0: Ja.
1: Het viel nog mee dat hij speelde.
0: Nou ja, Jamal, ik
1: maar
0: ben
1: als je kijkt dus naar de prijzen die hij heeft gewonnen en het seizoen die hij heeft gedraaid, zou ik op
0: en
1: Jamal
0: hij is kampioen
1: komen.
0: Geworden met Spanje. Ja,
1: zou ik op Jamal.
0: Ja.
1: En het is gewoon een echt Jamal, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij is echt een fantastische speler. Behalve dat wat hij zo goed kan. Is dat hij niet... Soms is hij lekker in de wedstrijd, maar hij is nooit zelfzuchtig.
0: Nee.
1: Hij gaat niet dan van... Hey,
0: nou,
1: zijn
0: soms
1: twee man,
0: kan hij wel,
1: gewoon...
0: maar is heel vaak is hij ook nog een teamspeler. En
1: ja,
0: dat is absoluut een verdienste.
1: Hij doet niet dingen te veel van... Hey, ik probeer drie man te passeren.
0: De hele tijd. Als het moeilijk gaat, dan kan hij ook voor het team spelen.
1: En hij geeft ook goede passes. Zo, gewoon met zijn buitenkant voet gewoon legt. Zet hij spelers vrij voor de keeper. Dus ik zou kiezen, zou ik op Jamal stemmen.
0: Hoort Olise in de top 3? Ik zeg nee.
1: Nee.
0: Ik vond Olysee op de WK... Nee. Ik weet niet.
1: Jawel, op de WK speelde hij op een gegeven moment. Op 10 was hij wel goed.
0: Nou ja, toen wel. Maar toen het erop aankwam, niet hè.
1: Ja, en bij Bayern was hij ook natuurlijk heel goed. Maar alleen ze werden uitgeschakeld. Dus
0: ja.
1: Weet je, vijfde plaats, zoiets. Weet je, qua potentie kan hij wel, als hij gewoon doorgaat, binnen 3 jaar. Maar als ik zou kiezen...
0: Nou, ze moeten wel wat consistenter blijven. Want ik moet zeggen, de ineenstorting van Frankrijk vond ik onthutsend op het WK.
1: Ja, ze gingen tegen Spanje en ze kwamen er gewoon niet tegen.
0: Nee, maar het was onthutsend. Ik bedoel, daar zijn zij wel de next best thing. En er staat wel heel veel verschil tussen.
1: Ja, maar dat kan maar goed.
0: Toch, spelers als Danny Olmo en zo, die blonken uit, hè?
1: Zij wonen vooral positioneel van zich. Dus ja.
0: Ja, maar ook technisch en dergelijke. Het zag er al helemaal onsamenhangend uit. De bal kwam niet meer naar de voorhoede. De middenvelders konden niet breken. Ik viel een beetje tegen.
1: Als ik een speler zou kiezen en die ook prijzen heeft gewonnen en die heeft goed seizoen, zou ik op Jamal. Hij is, hoe oud is die, 18?
0: Ja, ik denk ook dat Jamal er moet worden.
1: Dembele. Mbappé heeft in de Champions League misschien wel veel gescoord. En in de competitie veel gescoord. Maar hij heeft geen prijzen gepakt.
0: Nee.
1: Helemaal niet.
0: Real
1: heeft niets gewonnen, toch?
0: Wie?
1: Real heeft niets gewonnen.
0: Nee, Real heeft niks. Nou, en de Bale heeft nog een Champions League gewonnen.
1: Ja, die heeft Champions League gewonnen.
0: Voor de tweede keer achter elkaar.
1: Dus dat zou dan kunnen.
0: Ja.
1: Al vond ik hem ook niet onbetwist de beste bij Paris Saint-Germain, hoor.
0: Nee.
1: Die middenvelders, die twee, die waren...
0: Vitinha en zo, die hebben beter gespeeld.
1: Die
0: waren klopt. Maar die springen weer minder in het oog. Je weet hoe dat ding gaat.
1: Nou, ik vind die andere ook wel heel goed.
0: Wie?
1: Die linksbuiten, die Georgië, Kakivela.
0: Ja, maar is dat genoeg voor, genoeg voor een Ballon d'Or, weet ik niet, hoor.
1: Nee, maar denk ik dat Jamal hem gaat winnen.
0: Ja, ik denk dat hij de enige is die daar ook recht op heeft.
1: Van Spanje, hij. Ik denk niet dat zomaar een Dani Olmo of ik weet niet wie anders.
0: Dani Olmo speelde wel een goed WK, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben geen fan van hem.
1: Maar Rodri gaat hem ook niet winnen, terwijl Rodri de beste speler is geworden van het WK.
0: Ja, en Nico Williams was niet fit het hele seizoen. Want anders had hij misschien nog als grote outside kandidaat. Hè? Die heeft weinig gespeeld, al was hij wel weer... beslissend, hè?
1: Nee, dat wel. Maar als je kijkt gewoon naar het seizoen. Barcelona is kampioen geworden.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ze de Supercup ook hebben gewonnen. Dat weet ik niet eens meer. Of dat weet ik niet
0: die
1: meer. Supercup, de beker.
0: Ja,
1: hebben ze de beker ook gewonnen, toch? Dacht ik.
0: Dat weet ik niet meer, hoor.
1: Maar als je kijkt. En dan zou ik gewoon op Jamal stemmen.
0: Ja.
1: Ik zou op Jamal stemmen gewoon.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar vaak hebben ze nog iets met leeftijd, hè? Doen ze dan...
1: Nee, ja.
0: Een beetje gek of zo. Dat ze dan vinden dat mensen...
1: 18, 19...
0: Mij betreft kan niet, zou hij moeten winnen. Ondanks het feit dat hij geen geweldig WK heeft gespeeld, maar hij heeft...
1: Hij heeft toch gewonnen en hij heeft ook een paar keer echt goede dingen gedaan. Ook op de.
0: Nee,
1: op
0: absoluut. Zelf Nico in de minuten die hij heeft gemaakt. Hij is geblesseerd en alles. Dus hij heeft nog wel gescoord volgens mij in de halve finale.
1: Dus dat.
0: Of
1: dus
0: de finale 15 in de finale. 107.9 maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schiphol-plannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen.

0: Lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie

0: persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbare. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jawel, luisteraars, het is maandagavond. Dat van Taki Royal Voices voor u. Royal Voices voor u. En ja, we gaan er een hele leuke avond van maken. En de bedoeling is dat we starten met Praise. Blij dat we er zijn. En doorgaan met van alles en nog wat. Oppo UI komt er ook bij. Dan hebben we een paar Surinaamse artiesten. En ja, dan hebben we niet te vergeten ook de Ganja Time. Hebben we korte break. De muziek, de reclameboodschappen. Dat want dat in deel 2 begin. En deel 2 begint altijd met Time for Love. Dan zijn het love songs. Verder hebben we dan ook nog verrassingen. We gaan kijken wat we ervan gaan maken vanavond. Het is een mooie avond, Monday night. So we're gonna start with Clinton Fearon. Because we have better days. Clinton Fearon voor u.

Jawel, better days are coming. Doesn't matter what's happening, but better days are coming. And the better days are not only for Marijke, but also for you all. Still believe. Dat was onze oom Clinton Vieren. U hebt genoten van Clinton Vieren. En dan gaan we het vervolgen. We blijven even bij de old school. De big boys. Gaan we even naar... ik zeg het maar niet hoor. Maar ja, ik denk dat u het ook al zal weten. Als u alleen het geluid hoort, dan weet u al wie dat zal zijn. We hebben het over Israel Vibration. Let's go. We're gonna start with Israel Vibration. And then if we're talking about Israel Vibration, then we are talking about Root Boy Shovelin. Ja, Israel Vibration, die waren ook... Israel Vibration, het is nog maar één man over. En die stond ook bij Reggae Lake van het jaar. En hij heeft het heel goed gedaan. Dus Israel Vibration voor u.

En jawel hoor, jawel. Want Fela, Fela of Sitten Konjono, we gaan naar Fela nou, want Fela is taki. Wie zei ze, denne ma por you day. En dat zegt Fela, we gaan luisteren wat Fela zegt. Top Surinaamse artiesten, Fela was ook hier bij Reggae Lake. Fela, voor u. We gaan naar Fela. En dat na radio nou eenmaal, pop, pop. Goed luisteren. Na ma por you day.

Jawel, en gister was Roegie op daar bij Vondelpark. Saadame Mickey was top, heb ik gehoord. Because heaven will rise. So we're talking about Dwayne Stephenson. Heaven will rise up.

Heaven will rise up. En dat we zeggen dat we hup naar een ander item gaan en dan... dat, ik hoef niks te zeggen, dus dat want taki. Je go zit want te. Sayo do inap timpis dati. Mina sabi. Maar me, I'm looking for some tea, a cup of tea. So I put my tea and then we're gonna listen to... Yes, of course. We're going to the other side. To the other side of the rainbow, and that means boom.

0: Ja, met Alba Rosie gaan we richting de reclameboodschappen.
1: Alba Rosie. 107.9 Maak.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de baby shower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot

0: flyerslam.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: This is my baby. Oceans.

Ja, wil je alvast afscheid van u nemen voor vanavond? Want zometeen komen de ruststellende pokus. Dat takje na kan tak moro. Want dan heb je je opre. Yes, we cool down the pace. Het was mij weer een genoegen. Royal Voices hier bij Radio Mart. Marijke Marie.

Voor de mensen die werken vanavond, een hele fijne nachtdienst. Yeah. But I said, pull down the page. Voor de zieken zeggen we beterschap. Please pull down the page. Voor de pasgeborenen zeggen we welkom.

Ik hoop dat u weer hebt genoten vanavond hier bij Radio Mart. Royal Voices. Bye bye, swai swai. Want u sabi toch mijn goteka metro. Tamara na mimroko.

gave Egypt for thy ransom. Hit the whole chance.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.